0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Micha. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 13. Wee over hen die onrecht beramen en in hun bed boze daden bedenken, om die bij het eerste morgenlicht uit te voeren, omdat zij de macht in hun handen hebben. Begeren zij akkers, dan roven ze die, begeren zij huizen, dan nemen ze die. Zij leggen beslag op de man en zijn huis, op de bezitter en op zijn bezit. Daarom, zo spreekt de Heer, ga ik tegen dit geslacht onheil bedenken. Iets dat u niet van uw nek kunt schudden en waarbij u niet rechtop zult lopen. Het wordt beslist een kwade tijd. Op die dag zal men een spotlied over u aanheffen en zal er een droevige klaagzang klinken. Wij zijn te gronde gericht, totaal te gronde gericht. Het erfdeel van mijn volk geeft hij aan vreemden. Ach, hij ontneemt het mij. Aan de goddelozen deelt hij onze akkers uit. Dan zult u niemand meer hebben die u een erfdeel toewijst in de gemeente van de Heer. Houd op met profeteren, zeggen de profeten. Zulke dingen mag men niet profeteren. Geen beschimping zal ons treffen. Zou het huis van Jacob vervloekt zijn? Is de Heer dan zo wrevelig? Is dat zijn manier van doen? Weet u dan niet dat mijn woorden geluk brengen voor degene die de wegen van de rechtvaardige gaat? Gisteren nog is mijn volk als een vijand opgestaan. Niets vermoedende voorbijgangers die uit de strijd terugkeren, berooft u van hun bovenkleed en u laat hun dan niets anders dan hun hemd houden. De vrouwen van mijn volk verdrijft u uit de woning die hun vreugde was. Hun kinderen ontneemt u voorgoed de luister die ik hun gaf. Vooruit, ga, hier is geen rustplaats. Vanwege uw onreinheid wordt u onherstelbaar vernietigd. Als er iemand rond zou lopen die enkel wind en leugen uitsloeg en zeggen zou, ik profeteer u wijn en drank, dan zou die man de profeet voor dit volk zijn. Ik zal u samenbrengen, Jacob, voltallig samenbrengen. Ik zal hen verzamelen, de rest van Israël. Ik drijf hen bijeen als schapen in de omheining, als een kudde op haar weidegrond. Het zal er gonzen van de mensen. De baanbreker gaat voorop. Zij breken uit. Zij komen de poort door en trekken naar buiten. Hun koning schrijdt voor hen uit. De Heer gaat voorop.

Micha. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 12. Toen sprak ik: luister toch, hoofden van Jacob, leiders van het huis van Israël. U zou toch het recht moeten kennen. Maar zij haten het goede en hebben het kwade lief. Zij stropen hun eigen mensen de huid af en halen het vlees van hun botten. Zij verslinden het vlees van hun volk. Zij villen hen, zij breken hun botten, zij snijden hen in stukken. Als vlees dat de pot in moet, als lappen voor de braadpan. Als zij tot de Heer roepen, dan geeft hij hun geen antwoord. Maar hij verbergt zijn gelaat voor hen, omdat hun daden slecht zijn. Zo spreekt de Heer tegen de profeten die mijn volk misleiden. Wanneer ze bijten met hun tanden, verkondigen zij vrede. Maar degene die hun niets in de mond steekt, verklaren zij de oorlog. Daarom zal het nacht zijn voor u, zonder visioen. Duisternis, zonder orakel. Voor die profeten zal de zon ondergaan en de dag in duisternis verkeren. Dan zullen de zieners beschaamd staan, de waarzeggers te schande worden. Zij zullen alle hun mond bedekken, omdat het antwoord van God niet meer komt. Ik ben echter vervuld van kracht, van de geest van de Heer, van gerechtigheid en moed, om Jacob zijn misdrijf onder ogen te brengen en Israël zijn zonde. Luister toch hiernaar, hoofden van het huis Jacob, leiders van het huis Israël, die het recht minachten en alles wat recht is verdraaien. Sion wordt met bloed gebouwd, Jeruzalem met misdaad. Haar hoofden spreken recht in ruil voor geschenken. Haar priesters vragen loon voor hun lessen. Haar profeten geven hun orakels voor geld en beroepen zich op de Heer en zeggen: is de Heer niet in ons midden? Ons overkomt geen kwaad. En daarom zal vanwege u Sion worden omgeploegd als akkerland, zal Jeruzalem een puinhoop worden en de Tempelberg een hoogte vol hakhout.

Micha. Hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 14. Op het eind van de dagen zal het gebeuren dat de berg van het huis van de Heer vast zal staan als de eerste van de bergen, verheven boven de heuvels. En de volken stromen naar hem toe. De vele naties gaan op weg en zeggen: kom, laat ons naar de berg van de Heer gaan, naar het huis van Jacobs God. Dan zal hij ons zijn wegen wijzen en wij zullen zijn paden bewandelen. Want in Sion ontspringt de wet en in Jeruzalem het woord van de Heer. Hij zal recht spreken tussen de vele volken en machtige naties tuchtigen, al wonen zij nog zo ver. Dan smeden zij hun zwaarden om tot ploegscharen en hun speerpunten tot snoeimessen. Geen volk heft het zwaard meer tegen een ander en de oorlog leren zij niet meer. Iedereen zal onder zijn wingerd zitten of onder zijn vijgenboom, door niemand opgeschrikt. Want de mond van de Heer van de machten heeft gesproken. Laat de andere volken hun wegen gaan, elk volk in de naam van zijn God. Wij gaan onze weg in de naam van de Heer, onze God, voor eeuwig en altijd. Op die dag, Godspraak van de Heer, zal ik verzamelen wat kreupel is, bijeenbrengen wat uiteengejaagd is, en degene wie ik leed heb aangedaan, verenigen. Van de kreupelen maak ik dan een rest, van de afgedankte een machtig volk. De Heer zal hen regeren op de berg Sion, vanaf nu tot in de eeuwigheid. Wat u betreft, toren van de kudde, Ofel, dochter van Sion, tot u komt weer de heerschappij van vroeger. Het koningschap behoort de dochter van Jeruzalem toe. Maar waarom jammert u nu zo luid? Hebt u soms geen koning meer? Of is uw raadsman omgekomen, dat er weeën over u komen, als over een vrouw in barensnood? Krijg maar weeën en zwoeg maar, dochter van Sion, als een vrouw in barensnood. Want u moet nu de stad verlaten en buiten wonen op het veld. Tot aan Babel zult u gaan, daar zult u bevrijd worden. Dan zal de Heer u verlossen uit de greep van uw vijanden. Nu hebben de vele volken zich tegen u verzameld en zij roepen: zij moet ontheiligd worden, wat een feest voor onze ogen zal Sion dan zijn. Maar die volken beseffen niet wat de gedachten van de Heer zijn. Zij begrijpen niets van zijn plan om hen te verzamelen als schoven op de dorsvloer. Sta op om te dorsen, dochter van Sion. Horens van ijzer geef ik u en hoeven van koper om de vele volken te verbrijzelen. Wijd ter ere van de Heer hun buit aan de vernietiging. Wijd hun rijkdom toe aan de Heer van heel de aarde. Nu moet u zich inkerven, benauwde stad. Een wal is opgeworpen om ons te belegeren en de rechter van Israël wordt met de staf op zijn wang geslagen.

Micha. Hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 14. U Bethlehem in Ephrata, al bent u klein onder Juda's stammen, toch zal er, zeg ik, iemand uit u voortkomen die over Israël gaat heersen. In het verre verleden ligt zijn oorsprong in lang vervlogen dagen. Daarom zal hij hen niet langer overlaten aan hun lot, dan tot de tijd dat zij die baren zal haar kind gebaard heeft. Dan komt de rest van zijn broeders weer samen met de zonen van Israël. Dan neemt hij de macht in handen en hoedt hij hen door de kracht van de Heer, de verheven naam van de Heer, zijn God. Zij zullen in veiligheid wonen, omdat hij zijn macht zal laten reiken tot aan de uiteinde van de aarde. Dat zal vrede zijn. Als Assur ons land dan binnenvalt en onze paleizen betreedt, stellen wij 7 herders tegenover hem en 8 vorsten uit het volk. Die zullen het land van Assur beschermen met het zwaard en het land van Nimrod met de blanke sabel. Hij zal ons van Assur bevrijden, als die ons land binnenvalt en ons gebied betreedt. Dan zal de rest van Jacob in de kring van vele volken als dauw zijn die van de Heer komt, als regen op het groene gras, dat van mensen niets te verwachten heeft en op mensenkinderen niet moet hopen. Dan zal de rest van Jacob onder de natiën in de kring van vele volken als een leeuw zijn onder de dieren van het woud, als een jonge leeuw tussen de schapen en geiten. Waar hij komt, daar vertrapt en verscheurt hij, en er is geen redden meer aan. Laat uw hand zich maar opheffen tegen uw vijanden. Al uw tegenstanders worden vernietigd. Op die dag zal het gebeuren, Godspraak van de Heer. Ik vernietig bij u de paarden en uw strijdwagens laat ik verdwijnen. Ik vernietig de steden in uw land en ik sloop al uw vestingen. Ik vernietig de toverkunsten die u hanteert en wichelaars zijn er niet meer voor u. Ik vernietig uw godenbeelden en de wijstenen in uw midden. Dan zult u zich niet langer buigen voor het maaksel van uw handen. Ik ruk de heilige palen bij u eruit en sla uw beschermheren stuk. In mijn woede en razernij neem ik wraak op de volken die niet geluisterd hebben.

Micha. Hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 16. Hoor nu wat de Heer zegt. Sta op. Begin een rechtsgedenk ten overstaan van de bergen. Laat de heuvels uw stem horen. Luister, bergen, naar het rechtsgedenk van de Heer. En u ook, onwrikbare, fundamenten van de aarde. De Heer heeft een rechtsgedenk met zijn volk. Hij wil afrekenen met Israël. Mijn volk, wat heb ik u aangedaan? En waarmee heb ik u lastig gevallen? Antwoord mij. Ik heb u immers uit Egypte geleid en uit het slavenhuis verlost. Ik heb Mozes voor u uit laten gaan en Aaron en Mirjam. Mijn volk, denk toch eens terug aan het plan van Balak, de koning van Moab. En denk aan het antwoord dat Bileam, de zoon van Beor, hem gaf. En denk aan wat er gebeurd is van Sittim tot Gilgal. Dan zult u de weldaden van de Heer beseffen. Waarmee zal ik voor de Heer komen, mij buigen voor God in den hoge? Zal ik voor hem komen met brandoffers, met eenjarige kalveren? Zal de Heer behagen vinden in duizenden rammen, in tienduizenden beken olie? Moet ik voor mijn misdaden mijn eerstgeborene offeren, mijn kind voor de zonde die ik begaan heb? De Heer heeft u gezegd wat goed is, mens, en wat hij van u verlangt. Hij wil niets anders dan dat u recht doet, dat u de trouw eerbiedigt en dat u nederig wandelt met uw God. Hoor, de Heer roept tot de stad. Wie uw naam vreest, wordt gered. Luister, er komt een zweep langs en u weet wie die gezonden heeft. Kan ik het huis van de slechte mens blijven vergeten, de voorraden van slechtheid en die vervloekte krappe effa? Kan ik de weegschaal van boosheid aanvaarden of die buidel met valse gewichten? De rijken daar in de stad zitten vol geweld en de burgers zijn bedriegers en hun tong is leugenpraat in hun mond. Ik heb u dan ook met ziekte geslagen, met ontzetting vanwege uw zonde. U zult wel eten, u, maar niet verzadigd worden. De honger verlaat u niet. U zult uw grondgebied wel uitbreiden, maar behouden kunt u het niet. En mocht u al iets behouden, dan geef ik het prijs aan het zwaard. U zult wel zaaien, maar niet oogsten. U zult wel olijven persen, maar u niet met de olie zalven. U zult wel druiven persen, maar de wijn niet drinken. Er wordt gehandeld naar de zeden van Omri, naar al de praktijken van Agabs huis. Naar hun opvattingen hebt u geleefd. En daarom maak ik u tot een voorwerp van afgrijzen en de bewoners van uw stad tot een aanfluiting. U, mijn volk, zult met schande beladen worden.

Micha. Hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 20. Wee mij, want ik ben zoals na de oogst, als de nalezing van de wijnoogst voorbij is. Er blijft geen druif meer over om te eten, zelfs geen vroege vijg voor mijn keel. De vrome is uit het land verdwenen, een rechtschapene onder de mensen is niet meer te vinden. Iedereen loert op bloed en maakt jacht op elkaar. Hun handen zijn een boosaardig vangnet. De vorst stelt eisen, wil hij zijn plicht doen. Om recht te spreken, laat de rechter zich betalen. De machthebber zegt wat zijn hebzucht hem ingeeft. Alles wordt verdraaid. Zelfs de goede onder hen is als een distel. De rechtschapene is erger dan een doornhaag. De dag, door uw wachters aangekondigd, de dag van uw straf is gekomen. Nu begint voor hen de ontzetting. Geloof uw naaste niet, vertrouw niet op een vriend en bewaak de poort van uw mond voor de vrouw die in uw armen rust. Want de zoon maakt zijn vader voor dwaas uit. De dochter verzet zich tegen haar moeder. De schoondochter tegen haar schoonmoeder. Huisgenoten zijn vijanden. Ik daarentegen blijf wakend uitzien naar de Heer. Blijf hopen op de God die mij zal redden. Mijn God zal mij verhoren. Maak u maar niet vrolijk over mij, mijn vijand. Al ben ik gevallen, ik sta weer op. Al zit ik in het duister, de Heer blijft mijn licht. Ik moet de toorn van de Heer dragen, omdat ik tegen hem gezondigd heb. Totdat hij het weer voor mij opneemt en mij gerechtigheid brengt. Hij brengt mij naar het licht en ik zal zijn gerechtigheid zien. Mijn vijandin zal dat zien en schaamte zal haar bedekken. Zij heeft tegen mij gezegd, waar blijft de Heer, jouw God? Mijn ogen zullen op haar neerzien en zij wordt met voeten getreden als het vuil op de straat. Dat is een dag om uw muren weer op te bouwen. De dag waarop uw gebied wordt verruimd. De dag dat men naar u toe zal komen. Van Assur tot Egypte. Van Egypte tot aan de rivier. Van de ene zee tot de andere. Van de ene berg tot de andere. En de aarde zal een woestenij worden vanwege haar bewoners. Dat zal de vrucht zijn van hun daden. Neem uw herderstaf en hoed uw volk, de schapen die uw erfdeel zijn. Tussen de bomen, midden in het woud, zijn zij zo vereenzaamd. Laat ze weiden in Bassan en Gilead, zoals in vroegere dagen. Ik zal u wonderen laten zien, zoals in de dagen dat u uit Egypte wegtrok. De volken zullen ze zien en beschaamd zijn met al hun macht. Zij zullen hun hand op hun mond leggen, hun oren zullen verdoofd zijn. Stof zullen zij likken als de slang, als de dieren die over de grond kruipen. Van schrik verlaten zij hun schuilhoeken. De Heer onze God tegemoet, bevend en angstig voor u. Wie is God als u, die de ongerechtigheid vergeeft, die voorbij gaat aan de zonde, door de rest van zijn erfdeel bedreven, die zijn toren niet altijd laat duren, maar zijn vreugde vindt in goedheid. Hij zal zich opnieuw over ons ontfermen. Hij zal onze schuld onder onze voeten verpletteren. Al onze zonden zal hij verwijzen naar de bodem van de zee. Aan Jacob zult u uw trouw en aan Abraham uw goedheid geven, zoals u het onze vader hebt gezworen in de dagen van weleer.

Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 14. Uitspraak over Nineve. Het boek van het visioen van Nahum, de Elkoesiet. Een jaloerse en wrekende God is de Heer. Een wreker is de Heer, machtig in grimmigheid. De Heer wreekt zich op u hem weerstaan. En op zijn vijanden blijft hij vertorend. De Heer is geduldig, maar ook geweldig in kracht. Niets laat hij ongestraft, de Heer. In storm en orkaan gaat hij zijn weg. Wolken zijn het stof onder zijn voeten. Hij straft de zee af. Hij legt haar droog. En alle rivieren maakt hij leeg. Bazan en Karmel verwelken. Verwelkt is Libanons bloem. Bergen beven voor hem. De heuvels smelten weg. De aarde komt voor hem omhoog. De wereld met al haar bewoners. Wie kan zijn toren weerstaan? Wie gaat tegen de hitte van zijn toren in? Zijn woede is als vuur en de rotsen vallen voor hem in stukken uiteen. De Heer is goed, meer dan een houvast op de dag van de nood. Hij kent diegenen die bij hem in toevlucht zoeken. In de overstelpende vloed maakt hij een einde aan degene die tegen hem opstaat. En zijn vijanden jaagt hij de duisternis in. Wat spant u toch samen tegen de Heer? Hij is degene die er een eind aan maakt. De nood zal geen tweemaal toe hoeven te slaan. Al klitten zij als dorens aaneen en zijn ze zo nat als drank. Als kurkdroge stoppels worden zij verteerd. Uit u is iemand voortgekomen die kwaad heeft beraamd tegen de Heer en boze plannen gesmeed heeft. Zo spreekt de Heer. Al zijn ze ook nog zo gaaf en talrijk, ze worden weggemaaid en ze verdwijnen. Ik heb u vernederd. Maar ik zal u niet langer vernederen. Nu verbrijzel ik zijn juk dat op u drukt en ik breek uw boeien aan stukken. Over u heeft de Heer beslist. Uw naam wordt niet meer voortgeplant. Uit het huis van uw God vaag ik de gesneden en gegoten beelden weg. Ik zal uw graf graven, want u bent te licht bevonden.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, het is nu 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Laten wij samen op dit uur de rozenkrans van barmhartigheid bidden, voor al onze intenties. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Jezus, ik vertrouw op u. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
2: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

We gaan vandaag verder met die losse gebeden van Johannes de 23e. Tot Jezus in het geheim van de Eucharistie. O Jezus, zie hoe vanaf ieder altaar en vanuit het hart van ieder christen dit gebed op deze dag meer dan ooit doorvoeld en bewogen opstijgt. O Jezus, sla ons schade vanuit het sacrament, zoals de engelachtige Thomas van Aquino, en met hem de gehele kerk u aanroept. O Jezus, goede herde, dit is uw kudde, de kudde die gij hebt bijeengebracht vanuit de vier windstreken van de wereld. De kudde die naar uw bezielend woord luistert en zich voorneemt het te bewaren, in praktijk te brengen en te verbreiden. Het is de kudde die u gedwee volgt, o Jezus, en die in het ecumenisch concilie zo gaarne uw lieflijk gelaat weerspiegeld ziet in het wezen van uw kerk, die de moeder is van allen. Een moeder die voor alle haar armen en haar hart opent en die hier vol verlangen en vertrouwen op al haar bisschoppen wacht. O Jezus, bovennatuurlijke spijs der zielen, dit onmetelijke volk komt naar u toegestroomd. Het maakt zich op om zijn menselijke en christelijke roeping met nieuwe gloed, met innerlijke deugd en met offerbereidheid te bezielen, waarvan gij een weergaloos voorbeeld gaf, verbo et exemplo, door woord en voorbeeld. Als onze eerstgeboren broeder zijt gij, o Jezus, ieder van ons voorgegaan. Je hebt ons alle schulden vergeven. Gij verheft ons alle tot een edeler, overtuigender en actiever getuigenis van het christelijk leven. O Jezus, waarachtig brood, enige en waarlijke spijs der zielen, verzamel alle volkeren rondom uw tafel. Zij is de goddelijke werkelijkheid op aarde, de waarborg voor hemelse gunsten, garantie voor een goede verstandhouding tussen de volkeren en voor een vreedzame wedijver voor de ware groei van een beschaving. Door u gespijzigd, o Jezus, zullen de mensen sterk zijn in hun geloof, vreugdevol in hun hoop en werkzaam in de veelvuldige werken van naastenliefde. De wil zal de hinderlagen van het kwaad, de verleidingen van het egoïsme en het gebrek aan energie van de luiheid weten te overwinnen, en voor de ogen van de rechtschapen en godvrezende mensen zal het visioen verschijnen van het land der levenden, waarvan de strijdende kerk het beeld wil zijn op haar weg van vooruitgang, waarbij zij in de gehele wereld de eerst verborgen, allerzoetste stemmen van de stad Gods doet weerklinken. Ja, o Jezus, hoed ons, bescherm ons, laat onze rijkdommen zien in het land der levenden.

Tot Maria, koningin van de missie. O Maria, opnieuw nadert het grote feest dat u ten hemelopneming plechtig herdenkt. De wijze waarop wij ons aan u toevertrouwen en u eren is in het geheel niet veranderd. Het gebeurt nog met het zelfvertrouwen en dezelfde eenvoud van de lang geleden dagen van onze prille jeugd en van ons leven in het seminarie. Maar met het voortschrijden der jaren is de verantwoordelijkheid groter geworden. Het hele gewicht van onze verantwoordelijkheid voelen wij speciaal waar het de vorming van de toekomstige priesters betreft. Zie hier de uitverkoren scharen van de leerlingen der Propaganda Fide. De verscheidenheid van herkomst verheerlijkt door hen de katholiciteit van de kerk. Hun aanwezigheid is de getuigenis van verlangen naar missiewerk en van godsdienstijver van hun familie en diocese. Koningin der missie, sla uw moederlijke blik op het stedelijk college en op alle instituten die de rijkdom vormen en tot eer strekken van de katholieke kerk in Rome en in de gehele wereld. Zij en wij smeken u om van uw goddelijke zoon verlichte vroomheid, reine zeden, diepgewortelde leer en vurige naastenliefde af te bidden, opdat hij in ieder van deze jongelingen als in een andere gedaante opnieuw aan de wereld mogen verschijnen, altijd werkzaam en zijn zegen verspreidend. Amen.

Tot onze lieve vrouw van Loreto. Maria, moeder van Jezus en van de hele mensheid, wij zijn vanochtend hier gekomen om u te aanroepen als eerste ster van het concilie dat op het punt staat aan te vangen en als genadig licht op onze weg die zich vol vertrouwen richt naar de grote algemene kerkvergadering waarover de gehele wereld hoge verwachtingen koestert. We hebben ons hart voor u opengelegd, o Maria, ons hart dat met het voorbijgaan der jaren niet veranderd is, vanaf onze eerste ontmoeting aan het begin van deze eeuw. Het is nog hetzelfde ontroerende hart van toen, dezelfde smekende blik, hetzelfde gebed. Gedurende de bijna 60 jaren van ons priesterschap is iedere stap op de weg der gehoorzaamheid gemerkt geweest door uw bescherming. En wij hebben u nooit om iets anders gevraagd dan om van uw goddelijke zoon de genade van een heilig en heiligend priesterschap te verkrijgen. Ook het bijeenroepen van het concilie was, gij weet het, moeder, een uiting van gehoorzaamheid aan een ingeving die ons waarlijk overeen leek te komen met de wil van de Heer. Vandaag opnieuw vragen wij, uit naam van het gehele episcopaat, allerzoetste moeder, die begroet wordt als de hulp van de bisschoppen, om voor ons, bisschop van Rome, en voor alle bisschoppen van de gehele wereld de genade te verkrijgen dat wij de conciliezaal van de basiliek van Sint-Pieter mogen betreden, zoals de apostelen en de eerste discipelen van Christus het cenakel betraden. Eén van hart, als in één enkele harteklop van liefde voor Christus en voor de mensen, en met één enkel voornemen, namelijk om te leven en ons op te offeren voor het heil van de enkeling en van de gezamenlijke volkeren. Zodoende zal men door uw moederlijke bemiddeling door de komende jaren en eeuwen heen kunnen zeggen dat de genade van God het 21ste ecumenisch concilie is voorafgegaan. Het heeft begeleid en bekroond door alle kinderen van de Heilige Kerk te bezielen met nieuwe ijver, innige toewijding en standvastigheid in hun voornemens. Tot lof van de Almachtige God, van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En terwille van het kostbaar bloed van Christus, wiens vredevolle heerschappij de bloesem is van vrijheid en genade voor alle volkeren, voor alle beschavingen en kerkelijke instellingen, voor alle mensen. Amen.

Smeekgebed voor het concilie. Almachtige God, omdat wij niet op eigen kracht kunnen vertrouwen, stellen wij al ons vertrouwen op u. Wil genadig neerzien op deze herders van uw kerk. Mogen het licht van uw hemelse genade over ons komen wanneer wij een besluit zullen nemen of wetten gaan uitvaardigen. En verhoor welwillend de gebeden die wij tot u richten vanuit één geloof, één mond en één hart. O Maria, hulp van de christenen, hulp van de bisschoppen. Nog onlangs heb ik in het heiligdom van Loreto, waar men het geheim van de menswording zo gaarne vereert, op een uitzonderlijke wijze uw liefde mogen ondervinden. Leid door uw tussenkomst alles naar een vreugdevolle, gelukkige en voorspoedige afloop. Wees samen met de heilige Jozef, uw bruidegom, met de heilige apostelen Petrus en Paulus, met de heilige Johannes de Doper en Johannes de Evangelist, voor ons een voorspraak bij God. Aan Jezus Christus, onze liefderijke verlosser en onsterfelijke koning van volkeren en tijden, zij liefde, macht en heerlijkheid in de eeuwen der eeuwen.

Gebed tot de heilige Vincentius Pallotti. Een vertrouwvol en zeer bijzonder gebed willen wij richten tot u, o heilige Vincentius Pallotti. Roem van de Romeinse klerus, die heden schittert in de grote glans van uw heerlijke deugden. Wil de voorspraak zijn voor de nederige bisschop van Rome, die zich zo verheugt over uw verheerlijking. Wil de voorspraak zijn van de medewerkers van de curie en van het vicariaat, van alle priesters en in het bijzonder van de congregatie van het katholiek apostolaat dat door uw toedoen met stralende roem overstelpt wordt. Gij, die een onvermoeibaar apostel waart, geestelijk leidsman, verwekker van heilig enthousiasme, groots in uw veelvuldige apostolische ondernemingen, doe in alle dienaren des Heren en in deze waardevolle medewerkers van het katholiek apostolaat nieuwe ijver ontbranden. Maak hen gereed en toegankelijk om te luisteren naar iedere roepstem van hun broeders. Mogen zij altijd en overal het zout der aarde en het licht van de wereld zijn, bezig de geur van Christus te verspreiden. Mogen zij de apostelen van de waarheid, de naastenliefde en de barmhartigheid zijn, de opvoeders van voorbeeldige christenen, de vertroosters van de nederigen en de armen, in het licht dat uitstraalt van Jezus, de goede herder, redder van de mensen en de volkeren.

Gebed bij het begin van de vaste tijd. O Heer Jezus, Gij die U bij de aanvang van Uw openbaar leven in de woestijn teruggetrokken hebt, wil alle mensen tot inkeer brengen, welke het begin is van bekering en van heil. Na Uw huis te Nazareth en Uw allerzoetste moeder verlaten te hebben, hebt Gij willen ondervinden wat eenzaamheid, slaap en honger betekenen. En aan de duivel die U voorstelde een wonder te verrichten, hebt Gij geantwoord met de standvastigheid van het eeuwige woord dat een wonder van hemelse genade is. Vaste tijd. O Heer, sta niet toe dat wij ons begeven naar de gebarsten putten die geen water kunnen houden. Noch dat wij de ontrouwe knecht of de dwaze maagd navolgen. Sta niet toe dat het genot der aardse goederen ons hart ongevoelig maakt voor de jammerklacht van de armen, de zieken, de weeskinderen en van onze ontelbare broeders die zelfs nu nog het allernoodzakelijkste ontberen om te eten, de naakte leden te dekken en de familie onder één dak te verenigen. Het water van de Jordaan vloeide ook over u heen, O Jezus, in aanwezigheid van een menigte waarvan slechts zeer weinigen u toen herkenden. Dit mysterie van het laat gekomen geloof of van de onverschilligheid dat zich door de eeuwen heen heeft voortgezet, blijft een reden tot smart voor degenen die u lief hebben en die de opdracht hebben ontvangen om u aan de wereld bekend te maken. Ach, schenk aan de opvolgers van de apostelen en de discipelen en aan alle die hun naam ontlenen aan u en uw kruis de genade het werk van de verkondiging voor te zetten, het te steunen met gebed, met lijden en met innerlijke trouw aan uw wil. En aangezien gij, Lam van onschuld, als zondaar voor Johannes zijt verschenen, smeken wij u ook ons naar de wateren van de Jordaan te voeren. Daar willen wij tezamen stromen om onze zonden te belijden en onze zielen te reinigen. En zoals de geopende hemelen de stem van uw Vader aankondigde, die in u, o Jezus, zijn welgevallen had, zo kunnen wij, nadat wij de beproeving glansrijk hebben doorstaan en de vastentijd in soberheid hebben doorgebracht, bij het gloren van uw opstanding opnieuw in het diepst van ons hart dezelfde stem van de hemelse Vader horen die ons als zijn kinderen erkent. O heilige vaste van het gezegende jaar van het Ecumenisch Concilie. Mogen dit gebed op deze avond van stille inkeer opstijgen uit ieder huis waar men werkt, lief heeft en leidt. Mogen de engelen in de hemel de verzuchtingen van de vele zielen, van onschuldige kinderen, van edelmoedige jonge mensen, van werkzame en opofferende ouders en van alle die lijden naar lichaam en geest bijeenbrengen en voor God verzamelen. Vandaar zullen de gaven van de hemelse vertroosting, waarvan onze apostolische zegen pand en weerspiegeling wil zijn, overvloedig neerdalen.

Gebed tot Elisabeth Seton. O zalige Elisabeth Seton, gij die vanaf heden voor alle volkeren schittert wegens uw trouw aan de doopbelofte, sla met welwillende blik uw volk gade dat trots op u is als op zijn eerste bloesem van heiligheid. Vraag voor dit volk aan God dat het heilig erfdeel van de trouw aan het evangelie, de standvastigheid in het geloof en de ijver in de naaste liefde mogen bewaren, opdat het vreugdevol mogen beantwoorden aan zijn bijzondere roeping. En spreid uw bescherming uit over de gehele kerk door haar de gloed van uw edelmoedigheid en van uw liefde tot voorbeeld te stellen, die u van heerlijkheid tot heerlijkheid dreef tot aan de huidige verheerlijking. Gebed tot de zalige Aloysius Palazzolo. O zalige Aloysius Maria, gij die straalt in onsterfelijk licht, bescherm het diocees waar gij geboren zijt en dat ook het onze is, en de gehele kerk, met uw voorbeelden van naaste liefde, blakende geloofsijver en nederige dienstbaarheid. Hemelse bemiddelaar, vraag aan God dat de stroom van heilige ijver het christenvolk en speciaal de jonge levieten mogen blijven bezielen, en dat de voren die door de eeuwen heen getrokken is, mogen doorgaan haar veelbelovende kiemen voort te brengen. Mogen de Heer uw gebeden verhoren die gij opzendt voor de gewijde zusters van het instituut waaraan gij de brede wegen van de heldhaftige toewijding hebt getoond. Mogen door Gods genade uw voorbeeld de priesters, de kloosterbroeders en zusters die over de gehele wereld verspreid zijn, aantrekken tot de eer van de zich steeds weer vernieuwende apostolische taak. En mogen zij op deze wijze licht geven aan hen die in het huis van de Vader zijn. En mogen zij zeer ijverige medewerkers worden ten bate van de gewenste geestelijke groei die de kerk van de huidige tijd door het ecumenisch concilie gesterkt wil verwerkelijken voor het welzijn van de mensheid. Dit is het einde van het hoofdstuk met al de gebeden van Johannes de 23e.

We beginnen een nieuw hoofdstuk dat handelt over de stamboom van paus Johannes de 23e. Aantekeningen voor een levensbeschrijving van paus Roncalli. Het is zeker van belang te onderzoeken wie deze familie Roncalli is, uit wier stam zo'n kostbare twijg zou ontspruiten. De naam van deze familie vindt men in de alleroudste bladzijde van de geschiedenis van Bergamo vermeld, vooral in de Valle Emagna, en wel speciaal in de gemeente Corna en Cepino, die beide een wijk hebben die Roncalia heet. Misschien, tussen haakjes, misschien naar het woord Ronchi, in het dialect van Bergamo, Ruc of Roncai, een benaming voor de eigenaardige smalle terrassen die uitgehouwen zijn in de flanken van de berg om deze grond geschikt te maken voor de wijnbouw. In deze twee dorpen zijn documenten aanwezig die betrekking hebben op personen met de naam De Roncalis of De Roncalis. Reeds van het begin van 1300 af. Een zekere Martino Roncalli, genaamd Maitino, daalde in de 15e eeuw van Roncalia di Cepino af naar Sotto il Monte. En hij bouwde zijn huis aan de voet van de heuvel. Sotto il Monte, iets meer dan een gehucht, is ook heden ten dage een verzameling van boerenhuizen en nederzettingen, verspreid tussen de heuvel en de vlakte, daar waar vanaf Canto Basso het landschap begint af te dalen in de richting van de Adda. Dat is een stroom. Iedere alleenstaande woning en iedere groep huizen draagt daarom een naam. Het huis dat gebouwd was door degene die te Sotto il Monte gekomen was vanuit Valle Emagna, Martino Roncalli, werd Martinus genoemd. En die naam bleef. Over Martino Roncalli vinden wij een aantekening in een document van 26 augustus 1418. Tussen haakjes, Martinus, genaamd Maitinus, de zoon van de vroegere Thomas de Roncalis. Dat voorkomt tussen de akten van de notaris Gualmina de Grecis, die bewaard zijn in het bisschoppelijk archief van Bergamo. Eveneens uit notariële akten van 8 september 1429 van notaris Giovanni da Corte, van 22 maart 1429 van notaris Gianfranco Salvetti en van 16 maart 1443 van notaris Gian Antonio Vavassori da Medalago, vernemen wij dat Martino drie zonen had, Tonolo, Pedrino en Giovanni, en dat de familie Roncalli zich al dus de Sotto il Monte uitbreidde. Vandaar verspreidden zij zich enigszins in de omliggende zone van het gebied van Bergamo, dat Isola heet, en dat zich uitstrekt tussen de Adda en de Brembo. Andere Roncalli's maakten zich los van de oorspronkelijke stam van de Valle Emagna en verspreidden zich hier en daar over het overige gedeelte van het grondgebied van Bergamo en andere gedeelten van Italië, terwijl zij aan de naam Roncalli verschillende namen toevoegden. Zo ontstonden, behalve de Maitini van Sotto il Monte, de Roncalli Bragini, de Piretti, de Parolini, de Frosio, de Quadri, min of meer overal verspreid te Bergamo, Brescia, Udine, Rovigo in Toscane, te Foligne, te Foligno, Rome en Venetië. Het eerste huis, gebouwd door Martino, genaamd Maitino, de eerste Roncalli, die te Sotto il Monte terecht was gekomen en die ook Berzio genoemd werd, bestaat nog.
In de loop van de eeuwen ging het naar verschillende eigenaren over. Roncalli, De Vecchi, Macassoni, Mangili, Scotti. En door deze laatste werd het meer dan 35 jaar lang verhuurd aan Monseigneur Roncalli als zomerverblijf, 1925 tot 1958. Juist toen de prelaat er ging wonen, kwamen er bij de restauratie enige fresco's of schilderingen uit de 15e eeuw tevoorschijn op de muur, die de voorgevel geweest moet zijn van het oorspronkelijke gebouw, met afbeeldingen van de heilige Antonius Abt, van de heilige Maagd met het kind, van de heilige Bernardinus, de grote heilige van die eeuw, alles bekroond met een familiewapen. Een toren op een veld met witte en rode strepen. Juist het wapen van de Maitino's te Sotto il Monte, dat na deze ontdekking en met enige toevoegsel het wapen werd van de aartsbisschop, later patriarch, kardinaal en nu paus Angelo Giuseppe Roncalli, die de naam aangenomen heeft van Johannes de 23e. Zoals het wapen nu is, nadat in een van zijn kwartieren het wapen van San Marco is toegevoegd, beantwoordt dit pauselijk wapen aan de grote liefde van de ijverige en geïnteresseerde navorser van de oude gegevens van het land dat hem voortgebracht heeft, en zeker niet aan het verlangen om aanspraak te maken op adellijke afkomst. Juist hierin ontdekt men de goede smaak van iemand die er meer op gesteld is zich geworteld te voelen in zijn land van herkomst dan dat hij bevrediging vindt in het nagaan van zijn stamboom. Het is zeker dat de familie van paus Roncalli niet van nederige, maar van eervolle en waardige afkomst is, die teruggaat tot het begin van de 15e eeuw, tot de eerste Martinus Roncalli, genaamd Maitinus van Valle Imania. En vanaf deze eerste Roncalli van Sotto il Monte, wiens stamboom teruggaat tot de naam van een zekere Bonadio uit het midden van de 13e eeuw, gevolgd door een Teobaldo die optreedt tussen 1257 en 1285. Van het uitgangspunt van de eerste Roncalli van Sotto il Monte, Martinus, bijgenaamd Maitinus, loopt de lijn onafgebroken door tot aan 1616, wanneer in het archief van de parochie de namen Donato, 1616, Donato, 1637, Giovanni, 1659, Bartolomeo, 1682, Giovanni Battista, 1714, Antonio, 1735, Giuseppe, 1768, Giovanni Battista, 1797, Angelo, 1826, Giovanni Battista, 1854, de vader van paus Johannes voorkomen. Tot hier blijven we voor vandaag, want we krijgen dat hoofdstuk vandaag niet af. We zijn dus gekomen aan de vader van paus Roncalli.

0: Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de leidende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in 150 landen wereldwijd. Welkom in deze zomerse uitzending van ons radioprogramma. We grasduinen vandaag in het jaarrapport van onze katholieke hulporganisatie, bladeren in het tijdschrift Echo der Liefde en we stellen ook een aantal projecten voor die we steunen in Libanon. Een land dat de laatste maanden letterlijk onder vuur ligt. Om te beginnen nemen we u mee in het jaarrapport 2025 met woorden van uitvoerend president Regina Lynch. Achter de cijfers schuilt een verhaal van geloof, van vertrouwen en van heel concrete hulp aan christenen die lijden of vervolgd worden.
1: Wat meteen raakt is dit. Kerk in Nood leeft al 79 jaar lang van de vrijgevigheid van gewone gelovigen. Vaak wordt hulp beloofd nog voor het geld er helemaal is. Menselijk gezien is dat gewaagd, maar het getuigt van een diep vertrouwen op Gods voorzienigheid.
0: Regina Lynch zegt het heel eenvoudig en krachtig. Ook in een wereld vol onzekerheid blijft God mensen roepen om te delen. Mensen die de nood van de lijdende kerk zien en bereid zijn offers te brengen, zodat anderen niet vergeten worden.
1: Dankzij die gulheid kon Kerk in Nood in 2025 maar liefst 5.368 projecten steunen. Dat zijn duizenden concrete tekenen van nabijheid, verspreid over de gehele wereld.
0: En achter elk project zit meer dan geld alleen. Er is ook een geestelijke band tussen gever en ontvanger. Wie geeft, draagt bij aan de zending van de kerk. Wie ontvangt, bidt voor de weldoeners.
1: Zo ontstaat wereldwijd een stille kring van dankbaarheid, gebed en verbondenheid. En precies dat maakt dit rapport zo bijzonder. Het gaat niet over anonieme statistiek, maar over mensen, over roepingen, over geloof dat stand houdt. Laten we luisteren naar enkele cijfers die dat zichtbaar maken.
0: Om te beginnen de steun aan priesters. In 2025 werden bijna 1,9 miljoen misintenties toevertrouwd aan 40.207 priesters. Dit betekent dat ongeveer 1 op de 10 priesters wereldwijd steun kreeg via Kerk in Nood. Gemiddeld werd om de 17 seconden ergens een mis opgedragen voor de intenties van weldoeners. Dat is tegelijk geestelijke en materiële steun.
1: Ook zusters werden niet vergeten. Er waren 883 projecten speciaal voor hen. En ongeveer 6.200 zusters ontvingen bestaanshulp, vorming of praktische ondersteuning. Ongeveer 6.200 kloosterzusters ontvingen die hulp. En daarna ging er ook steun naar opleiding over jonge roepingen, voortgezette vorming, retraites en zelfs naar heel praktische noden zoals naaimachines, hostiebakmachines, voertuigen en noodzakelijke bouwwerken aan kloosters.
0: Een bijzonder hoopvol cijfer is ook dit. 13.368 seminaristen kregen hulp in hun opleiding. Dat is ongeveer 1 op de 8 toekomstige priesters wereldwijd. Vooral in Afrika was die steun groot. Maar ook in Azië, Latijns-Amerika en Europa, met onder meer Oekraïne, bleef vorming van toekomstige priesters een belangrijke prioriteit.
1: Daarnaast waren er 847 projecten voor catechisten en geëngageerde leken. Op plaatsen waar priesters schaars zijn, houden zij vaak het geloofsleven mee recht.
0: Ook de verspreiding van bijbels en religieuze boeken bleef belangrijk. Via 92 projecten konden wereldwijd meer dan 520.000 boeken worden uitgedeeld.
1: Verder waren er 737 bouwprojecten en 845 transportmiddelen, van auto's en motorfietsen tot boten. Zo kunnen priesters en religieuzen ook in afgelegen gebieden mensen bereiken, kerken herstellen en gemeenschappen opbouwen.
0: Maar waar was die hulp het hardst nodig? Ook dat vertelt het jaarrapport ons.
1: In 2025 vertrouwden weldoeners 145,8 miljoen euro toe aan Kerk in Nood. Daardoor kon de kerk in 141 landen hoop blijven brengen.
0: Afrika ontving het grootste aandeel, met 34,5% van de steun. Daar groeit de kerk sterk, maar tegelijk lijden christenen in verschillende landen zwaar onder geweld en terreur.
1: Azië, inclusief Oceanië, kreeg 19% van de hulp. In veel landen zijn christenen er een kwetsbare minderheid. Opvallend is dat India in 2025 wereldwijd het meeste steun ontving.
0: Ook het Midden-Oosten bleef een brandpunt van zorg, met 17,1% van de hulp. Libanon, Syrië en Irak behoren nog altijd tot de landen waar de christelijke aanwezigheid zwaar onder druk staat. Latijns-Amerika ontving 16,4%, waar armoede, migratie en een tekort aan priesters het kerkelijk leven bemoeilijken.
1: In al die gebieden wordt de kerk steeds vaker geroepen om ook gewonde harten nabij te zijn. Daarom steunt Kerk in Nood niet alleen materiële hulp, maar ook vorming, begeleiding en menselijke nabijheid.
0: Zonder de weldoeners zou dit alles onmogelijk zijn. Maar in het licht van het geloof mogen we ook zeggen: achter elke gift staat een hart dat zich laat raken. En achter elke ontvangen hulp een gebed dat opstijgt naar God.
1: Zo wordt het jaarrapport 2025 uiteindelijk een geestelijke getuigenis. Het vertelt ons dat liefde grenzen kan overstijgen, dat geloof stand houdt in beproeving en dat de kerk ook in de donkerste nacht een klein maar helder licht van hoop mag zijn.
0: Tot zover de cijfers en de feiten uit het jaarrapport. Achter al die resultaten ligt natuurlijk ook een diep gevoel van dankbaarheid voor de weg die we hebben afgelegd. Hierbij past dit prachtig, oprecht nummer, een lied over Gods eindeloze liefde en de steun die zijn genade biedt. Juist ook op de momenten dat het even tegenzit. Hier is Thank You, Lord.

0: In het jaarrapport lazen we dat het Midden-Oosten de blijvende aandacht van Kerkenoot verdient. Ongeveer 20% van de inwoners van Libanon zijn sinds de escalatie van de toestand in het Midden-Oosten op de vlucht. De kerk heeft haar deuren opengezet voor iedereen die een toevluchtsoord zoekt. Maar de middelen zijn beperkt. Daarom heeft Kerkenoot onmiddellijk omvangrijke hulpmaatregelen opgestart. De vluchtelingen moeten voorzien worden van voedsel, medicijnen en hygiëneproducten. Ook brandstof voor de generatoren is dringend nodig om de stroomvoorziening te waarborgen. De kinderen moeten bovendien naar school kunnen blijven gaan, zodat er voor hen hoop is op een betere toekomst. Bovendien hebben de wanhopige mensen die al eerder door de jarenlange crisis uitgeput waren, ook geestelijke bijstand nodig.
1: Deze oorlog drijft ons tot het uiterste en werpt ons terug naar af. De kerk is hier werkelijk een rots in de branding.
0: Dat zegt Marielle Boutros uit Beirut, die onze hulpprojecten ter plaatse coördineert.
1: Helpt u de mensen in Libanon om niet onder de last van hun kruis te bezwijken?
2: Dit is Kerk in Nood.
1: In de regio Saïda in Libanon wordt noodhulp geboden aan 7500 mensen die door de oorlog uit het zuiden zijn gevlucht. Dankzij een project met een budget van 90.000 euro worden voedsel en brandstof verstrekt aan gezinnen die alles hebben moeten achterlaten.
0: Enkele getuigen van hoop in moeilijke tijden komen aan het woord.
1: Met elke doos hulp kunnen we een glimlach brengen.
0: Dat vertelt Dominique, een jonge moeder. Haar hart gaat uit naar de vele Libanezen die door het geweld hun huis moesten verlaten.
1: In Yezine, een van de laatste veilige gebieden in Zuid-Libanon, worden deze ontheemde families opgevangen. Priester Elias Abu Rachet legt uit:
0: onze regio ligt dicht bij het conflictgebied, maar geldt nog steeds als veilig. Daarom kunnen we mensen uit hun dorpen bij ons opnemen. Ongeveer 7500 mensen hebben in de

0: We moeten naast hen blijven staan en hen bemoedigen.
1: De gelovigen in Jezine willen een levend voorbeeld zijn van naastenliefde. Ze willen laten zien dat niemand alleen staat, zelfs niet in tijden van crisis. Met eenvoudige middelen, vooral warme maaltijden, brengen zij hoop in een moeilijke werkelijkheid. De hulp van buitenaf maakt het verschil.
0: Volgens de initiatiefnemers is dit een moment dat vraagt om solidariteit. Ontheemden rekenen op de steun van anderen om deze periode door te komen. Uw bijdrage kan ervoor zorgen dat gezinnen te eten krijgen, ouderen niet worden vergeten en kinderen zich veel veiliger voelen.
1: Zelfs een kleine daad van vriendelijkheid kan een reddingsboei zijn,
0: zegt Dominique opnieuw.
1: We brengen een glimlach op gezichten en maken echt een verschil in het leven van gezinnen.
0: Met de steun van weldoeners kunnen we
1: hoop geven aan mensen die hun huis moeten verlaten, voedselhulp bieden aan 7500 ontheemden, solidariteit tonen met de lokale gemeenschap die deze mensen opvangt, en dit project gaat ook naar kwetsbare gemeenschappen. Een gift van €12 helpt om 1 ontheemde persoon 2 maanden te ondersteunen en een gift van €50 helpt een gezin van 4 gedurende 2 maanden. Jennifer Aoun is een Zweeds-Libanese zangeres die bekend werd door haar deelname aan allerlei zangwedstrijden, zoals de Zweedse versie van America Got Talent, waarin ze liederen van Céline Dion coverde. We luisteren nu naar The Prayer, het gebed.

0: Beste luisteraars van Radio Maria België. Het volgende verhaal uit Libanon is een verhaal over ziekte en genezing, over angst en vertrouwen, over een moeder die zelfs op haar moeilijkste ogenblikken niet denkt aan zichzelf, maar aan haar kind. Het is het verhaal van Lina. Maar het is ook uw verhaal, want uw geloof, uw gebed, uw steun, die hebben dit mogelijk gemaakt. Lina en haar man Fadi trouwden op latere leeftijd. Lange tijd bleven kinderen uit, totdat Elias geboren werd, hun wonderkind, zoals ze hem zelf noemen. Een kind dat met zijn komst al een wonder in zich droeg. Maar het leven kent ook duisternis. Lina kreeg kanker en toen ze genezen leek, trof de diagnose haar voor een tweede keer. Op dat ogenblik dacht ze niet aan zichzelf. Haar eerste gedachte was:
1: wat zal er met Elias gebeuren?
0: Maar het gezin sloot de rijen met een houding die Lina zo verwoordt:
1: wat er ook komt, wij zullen het samen het hoofd bieden. Ons kleine gezin en God.
0: Lina en haar familie stonden er niet alleen voor. Het Metanoia-centrum, opgericht door de Melkitisch-Katholieke Eparchie van Sidon, dat is het lokale bisdom, begeleidt mensen in nood en toont hen dat God aanwezig is in hun leven. Via gezinsbezoeken, geestelijke begeleiding en psychosociale ondersteuning reikt het centrum de hand aan wie het moeilijk heeft. En de medewerkers kwamen bij Lina thuis. Ze luisterden naar haar angsten en zorgen, een ruimte waar zij vrijuit kon spreken zonder haar gezin te belasten. Die nabijheid, die gaf haar kracht. Dankzij die begeleiding kon Lina aanwezig zijn op een bijzonder moment, de eerste heilige communie van haar zoon Elias. Ze was er voor haar kind, op een dag die ze bijna niet had kunnen beleven. Tijdens een recent bezoek hoorde het centrum goed nieuws. Lina had haar behandeling afgerond. De artsen zijn nu voorzichtig optimistisch. En Lina zelf zegt het met woorden die ons allemaal raken:
1: nu wachten en bidden wij. Maar wat er ook gebeurt, deze maanden hebben ons geleerd dat vreugde niet afhangt van de omstandigheden. Het is een keuze die wij elke ochtend maken.
0: Geloof is voor Lina en haar gezin geen abstract begrip. Het is een diep vertrouwen in God. Een rots waarop zij steunen, elke dag opnieuw. En dat geloof wordt gevoed door de nabijheid van mensen die voor hen zorgen. Mensen zoals u.
1: Er zijn in Libanon nog veel mensen zoals Lina. Mensen die in de duisternis zitten en niet weten wat er iemand voor hen klaarstaat. Het Metanoia-centrum heeft uw steun nodig om dat te blijven doen. Met 10 euro financiert u een huisbezoek dat hoop en geloof brengt. Met 20 euro steunt u een psychologische begeleidingssessie. Met 170 euro maakt u een huwelijksvoorbereiding mogelijk. Met 650 euro dekt u de kosten van een volledige retraite. Elke gift, groot of klein, gaat via Kerk in Nood naar dit of een gelijkaardig pastoraal project. Meer informatie vindt u op onze website www.kerkinnood.be. Beste luisteraars, wij zijn nooit alleen. Dat is de kern van het evangelie. God is aanwezig in het gebed, in de sacramenten, maar ook in de handen van mensen die voor elkaar zorgen. Door uw steun wordt dat geloof zichtbaar en tastbaar voor wie het meest nodig heeft.
0: We luisteren nu naar een bijzonder gezang uit de Melkitische traditie. Het is de litanie van de offeranden. Binnen deze Oosterse liturgie geeft dit gezang het plechtige moment aan waarop het brood en de wijn naar het altaar worden gebracht. In een indrukwekkend wisselspel tussen de diaken en het koor klinkt telkens de smeekbede om vrede, vergeving en bescherming. Het is volledig a cappella gezongen, zoals de traditie dat voorschrijft. Hier is de Litany of the Offering.

0: Na dit mooie liturgische lied richten wij onze blik op de jongeren van Libanon. Een land dat kreunt onder economische instabiliteit, politieke onzekerheid en de naweeën van gewapende conflicten. Een land dat zijn jonge mensen ziet vertrekken. En met hen dreigt het christelijk leven er weg te sijpelen. En toch, er is hoop. En die hoop heeft een naam, een gezicht, een stem. Ze heet Marisha. Op 1 december 2025 bezocht Paus Leo Libanon. Hij richtte zich tot de jongeren met woorden die rechtstreeks uit het hart kwamen.
1: Dierbare jongeren, misschien betreurt u het dat u een wereld geërfd hebt die verscheurd is door oorlogen en verminkt door sociale onrechtvaardigheid. Maar er is hoop. En die hoop leeft in u. Jullie hebben een gave die bij volwassenen maar al te vaak verloren is gegaan. Jullie hebben hoop. Jullie hebben tijd. Meer tijd om te dromen, te plannen en het goede te doen. Jullie zijn het heden en de toekomst die ligt in jullie handen.
0: Marisha, een jonge Libanese katholieke, was daar aanwezig.
1: Ze beschrijft het zo.
0: Ik kan zeggen dat het een magisch ogenblik was, vol zegeningen. Ik voelde de aanwezigheid van God en het immense belang van dat moment. Het was werkelijk iets groots voor mij.
1: De paus gaf de jongeren een boodschap mee die ze niet snel zullen vergeten.
0: Hij zei ons dat wij, ook al is het moeilijk, de hoop niet mogen verliezen en gemotiveerd moeten blijven. Hij toonde ons dat er vreugde en hoop te vinden zijn, zelfs midden in de chaos.
1: Wat de paus deed tijdens zijn bezoek, doet het universitair pastoraat, de pastorale universitaire, elke dag. Opgericht door de vergadering van katholieke patriarchen en bisschoppen van Libanon, begeleidt het initiatief jonge christenen op 35 universiteitscampussen door heel het land. Waaronder 17 niet-katholieke universiteiten, want geloof en dialoog stoppen niet aan de poort van een christelijke instelling. Marisha getuigt over wat het pastoraat voor haar betekende.
0: Dankzij het pastorale programma kreeg ik een vorming die mij hielp mezelf beter te begrijpen. Ik besefte wie ik was en wie ik in de toekomst wilde zijn. Het hielp mij een heel bijzondere relatie met God te ontwikkelen en gaf mij zoveel praktische handvatten. Ik ben hier opgegroeid, rijper geworden en ik had de kans om uit mijn comfortzone te stappen door dingen te doen die ik nooit voor mogelijk had gehouden.
1: Voor Marisha was de gemeenschap van het pastoraat een anker in onzekere tijden. Ze verwoordt het zo.
0: In de gemeenschap wisten we dat we niet alleen waren. Ik was niet alleen. Ik wist dat er anderen waren als de angst toesloeg. Als ik met iemand wilde praten. Als ik iemand nodig had die naar mij luisterde.
1: Beste luisteraars, is dat niet precies waartoe wij als kerk zijn geroepen? Een gemeenschap waar niemand alleen hoeft te staan, waar de stem van God weer klinkt in de stem van de naaste.
0: Vandaag bereikt het universitair pastoraat meer dan 1200 jongeren. Maar er zijn er zoveel meer die wachten op een gebaar van nabijheid, op een woord van bemoediging, op het besef dat de kerk ook voor hen er is. Uw steun maakt dat verschil. Met €85 begeleidt u 1 jonge katholiek gedurende een volledig jaar. Met €850 begeleidt u 10 jongeren gedurende een jaar. Met €2000 ondersteunt u het werk van het universitair pastoraat gedurende 1 week. De jongeren van Libanon zijn niet verloren. Ze zoeken, ze dromen, ze geloven, soms wankelend, maar ze geloven. En zij hebben u nodig om hen te zeggen: jullie zijn niet alleen. De kerk staat achter jullie en God heeft jullie lief.
1: Tijdens de pontificale eucharistieviering in Beirut zong de bekende Libanese zangeres Abir Nehme met haar kenmerkende engelachtige stem een hymne en het Onze Vader in het Aramees. Dat is de taal van Jezus. Wat zorgde voor een emotioneel hoogtepunt bij de aanwezigen. Daar gaan we nu naar luisteren.

0: Geconfronteerd met de dreigende terugtrekking van het Libanese leger uit het zuiden van het land, hebben christenen die aan hun land verbonden zijn, hun bezorgdheid over de toekomst geuit. 4 christelijke gemeenschappen in Zuid-Libanon, Al-Mashab, Ghmeich, Debel en Ain Ebel, uiten hun diepe bezorgdheid over het begin van de terugtrekking van het Libanese leger uit een aantal grensgebieden, wat ernstige veiligheidsgevolgen kan hebben, in een verklaring gepubliceerd op 31 maart 2026. De ondertekenaars zijn vastbesloten om op hun land te blijven, ondanks alle omstandigheden, en doen een beroep op de Libanese staat, gespecialiseerde VN-agentschappen en internationale humanitaire organisaties. Pater Maroun Youssef Ghaffari, de pastoor van Al-Mashab, sprak vlak voor Pasen met een journalist van Kerk in Nood en bevestigde deze ernstige angsten en beschreef hoe zijn parochianen, die over het hele land zijn ontheemd, proberen hoop te behouden, terwijl ze proberen te voorzien in hun materiële en spirituele behoeften. Als pastoor van Al-Mashab, hoe reageert u op de bezorgdheid die de gemeenschappen Al-Mashab, Ghmeich, Debel en Ain Ebel hebben uitgesproken?
1: De terugtrekking maakt de weg open voor een onbekende toekomst en een uiterst gevaarlijke situatie. Vooral omdat het Libanese leger tot nu toe hulpkonvooien voor deze dorpen escorteerde. Bovendien verklaren Israëlische functionarissen dagelijks dat ze in Libanon zullen blijven totdat Hezbollah is ontwapend en dat ze de dorpen aan het front zullen vernietigen. Maar de dorpen die nog bewoond zijn, zijn christelijke en hun bewoners zijn vreedzaam. De mensen van Ghmeich en Ain Ebel zijn vast besloten op een land te blijven, zelfs als ze van de grond moeten eten, zoals de pastoor van Ghmeich op televisie op 31 maart verklaarde. Christenen zijn gehecht aan hun land en aan hun staat. Helaas lijkt deze verbondenheid met het land van de boodschap, dit land dat door Christus, de maagd Maria en de apostelen is bezocht, het geschenk van zichzelf en het getuigenis van bloed te vereisen, zoals het geval was voor mijn broer Sami, evenals voor pater Pierre Rai, de pastoor van Kalaya. 3 jonge Maronitische christenen uit Ain Ebel werden op 12 maart ook gedood door aanvallen. En 2 anderen uit Debel, een vader en zijn zoon, werden op de weg door geweervuur gedood.
0: Waar verblijft u en uw parochianen? En hoe ziet uw dagelijks leven eruit?
1: Alle inwoners van de parochie en het dorp werden op 10 maart gedwongen Al-Mashab te verlaten. Ze zijn verspreid over het gehele land. Slechts een klein aantal gezinnen is naar wooncentra verhuisd. Samen met onze parochieraad, de gemeente Al-Mashab en de crisisafdeling hebben we iedereen kunnen vinden. We proberen contact met hen te houden en te reageren op hun dringende behoeften volgens onze zeer beperkte middelen. Maar God verlaat zijn kinderen niet. Hij die de vogels van de lucht voedt en de bloemen op het veld kleedt, zorgt ook voor ons, zijn kinderen, door zijn voorzienigheid. Persoonlijk verblijf ik in Araya, dat is ten oosten van Beirut. Maar nadat ik mijn broer voor mijn ogen heb verloren, probeer ik mijn kracht te verzamelen. Ik ben een priester en een dienaar van de gemeenschap die mij is toevertrouwd, maar ik ben ook een mens. Ik verheug me met hen die juichen en ik huil met hen die huilen. Ik herhaal de woorden, mijn ziel is bedroefd, en herhaal daarmee de woorden van de Heer Jezus in de Hof van Olijven. Jezus zelf huilde voor het graf van zijn vriend Lazarus, diep geraakt. Zo is mijn toestand vandaag.
0: In dat opzicht, hoe ervaren uw mensen Pasen?
1: Sinds de oorlog van 2023 heb ik het initiatief genomen om elke ochtend een meditatie gebaseerd op het woord van God via sociale media te sturen. Ik ga hiermee door, waarbij ik de nadruk leg op de spirituele, sociale en morele dimensies. Bovendien blijven we attent voor de behoeften van ieder individu. Sommigen aarzelen om naar voren te komen, terwijl anderen dat spontaan doen. Wat betreft de Goede Week hebben we samen met de parochieraad besloten dat de gelovigen deelnemen aan vieringen in de parochies waar ze momenteel wonen. Vorig jaar, ondanks de verwoesting, was de kerk in Al-Mashaab vol. Dit jaar was de bijeenkomst beperkt tot zaterdagavond in de kerk van Sint Antonius de Grote in Jeddah el-Metn, aan de rand van de hoofdstad. Onze situatie lijkt op die van het gelovige volk in het Oude Testament. Het rest ons alleen nog om met de psalmist te zingen: Hoe mooi zijn uw woningen, o Heer des legers. Mijn ziel verlangt naar de hoven van de Heer.
0: En welke boodschap heeft u voor de weldoeners van Kerk in Nood?
1: Veel dank aan Kerk in Nood voor de aandacht die u aan de situatie besteedt en aan ons als ontheemde bevolking. We houden allemaal vast aan de hoop dat het kruis dat we dragen een brug zal worden naar een opstanding waarvan we de tijd niet kennen. Maar de opstanding, die zal komen. We hebben een getuige te dragen. Christus is opgestaan. Hij is inderdaad opgestaan.
0: De verzen die Pater Maroen citeerde komen uit Psalm 84 en in de Willibrordvertaling luiden ze als volgt. Hoe hartverrukkend uw woningen, Heer, ter hemelse scharen, mijn ziel vergaat dan verlangen naar de voorhoven van de Heer. Mijn hart, ja al wat ik ben, het roept tot de levende God. De psalm is geschreven door de zonen van Korach en bezingt het verlangen naar Gods huis, de tempel in Jeruzalem. Het is een van de mooiste pelgrimspsalmen uit de Bijbel, vol heimwee naar de aanwezigheid van God. We beluisteren nu een interpretatie van deze psalm zoals die klonk in de Augustijnenkerk in Dordrecht tijdens het muziekprogramma Nederland zingt. Het lied kreeg als titel Wat hou ik van uw huis?

0: Tijdens een reis door Libanon konden medewerkers van Kerk in Nood verschillende bevoorrechte getuigen spreken over hun werk, hun roeping en de toestand van het land. Het interview van zuster Clotilde gaat in op de spirituele identiteit, de geschiedenis van veerkracht en de huidige uitdagingen waarmee de Franciscaanse zusters van het kruis in Libanon worden geconfronteerd. Laten we luisteren. Zuster Clotilde, kunt u zichzelf even voorstellen en ons iets vertellen over uw achtergrond en uw rol binnen de gemeenschap hier in het ziekenhuis?
1: Ik ben zuster Clotilde en ik ben al vele jaren een Franciscaanse zuster van het kruis. Momenteel werk ik nauw samen met de administratie en de gemeenschap om ervoor te zorgen dat onze missie dagelijks blijft functioneren, ondanks de zware omstandigheden. Mijn leven is volledig gewijd aan dit huis en aan de zielen die God aan onze zorg heeft toevertrouwd.
0: Kunt u de fundamentele geest van deze plek uitleggen? Hoe zag Abuna Jacob de missie van de Zusters van het Kruis voor zich toen hij hiermee begon?
1: Abuna Jacob keek altijd naar de wereld door de ogen van het evangelie. Hij bouwde deze instellingen niet uit de wens om een grote organisatie te creëren. Nee, hij bouwde ze omdat hij medelijden had met degenen die de wereld negeerden. Toen hij de Zusters van het Kruis oprichtte, gaf hij ons een heel specifiek mandaat. Wij zijn geroepen te gaan waar anderen zich afwenden, het lijden te omarmen en het kruis te dragen naast de meest kwetsbaren. Hij leerde ons dat de zieken, de verlatenen en de geestelijk zieken geen lasten zijn. Zij zijn het gebroken lichaam van Christus. Hij liet ons een nalatenschap na van absoluut vertrouwen in de goddelijke voorzienigheid. Hij zei ons altijd dat zolang we de glorie van God en de waardigheid van de armen zoeken, we nooit zullen missen wat echt nodig is om te overleven en te dienen.
0: Libanon heeft al zoveel donkere periodes doorgemaakt, van wereldconflicten uit het verleden tot de huidige situatie. Hoe is het de congregatie gelukt haar deuren open te houden tijdens al deze opeenvolgende oorlogen?
1: Onze geschiedenis in Libanon is een geschiedenis geschreven in de schaduw van het kruis. Maar het is ook een geschiedenis van opstanding. Dit huis is geboren in oorlogstijd en het heeft zichzelf door oorlogen heen onderhouden. Wanneer bommen vallen en de samenleving instort, zegt menselijke logica dat je moet vluchten, jezelf moet beschermen of de deuren moet sluiten, omdat er geen middelen zijn. Maar de logica van de kerk is precies het tegenovergestelde. Wanneer de wereld in oorlog is, moet onze aanwezigheid nog sterker zijn. Tijdens de moeilijkste jaren, wanneer voedsel schaars was, wanneer medicijnen volledig uit het land verdwenen en het financiële systeem instortte, hielden we onze deuren open. Als de zusters van het kruis hun deuren sluiten, waar zullen deze arme zielen dan heen gaan? Ze hebben niemand anders. Er waren dagen dat we niet wisten of we nog genoeg brood zouden hebben voor de volgende ochtend. Maar goddelijke voorzienigheid is nooit te laat gekomen. God verlaat zijn kinderen niet. En hij verlaat zeker niet degenen die door iedereen zijn afgewezen.
0: Wat is de spirituele motivatie die jou en de andere zusters overeind houdt wanneer de psychologische en fysieke uitputting overweldigend wordt?
1: Uitputting is realiteit, want we zijn menselijk. Er zijn momenten waarop het gewicht van het lijden dat we elke dag zien, gecombineerd met de stress van de oorlog om ons heen, te veel voelt om te dragen. Maar onze kracht komt niet van menselijke energie. Ze komt van het altaar en van het gebed. Wanneer je je ochtend doorbrengt voor het Allerheiligste Sacrament, ontvang je de genade die nodig is om de dag tegemoet te treden. Je ziet een patiënt niet alleen als een medisch geval. Je ziet hem als een broer of zus. De woorden van Abuna Jacob staan diep in ons hart gegrift. Als je echt wist wie je diende, zou je hen op je knieën dienen. Dat is het geheim. Wanneer je dient uit pure liefde, verandert de uitputting in vreugde. Het is een voorrecht om ons leven te wijden aan het zijn van de handen en het hart van God voor degenen die het meest lijden in dit land.
0: Zuster Clotilde draagt de mooie naam van de Bourgondische prinses die koningin werd door haar huwelijk met Clovis, de koning van de Franken, en hem tot bekering bracht, waardoor Frankrijk een katholiek land werd. Daarover gaat het volgende lied, De La France qui se lève, waarin ook Clotilde vernoemd wordt.

0: In de hele Beka-vallei in het zuiden van Libanon zijn tekenen van hoop, veerkracht en vernieuwing zichtbaar. In het hart van de vallei maakt de broederschap van Beit Maroun, een maronitisch-katholieke kloostergemeenschap die pas 5 jaar geleden werd opgericht, een opmerkelijke groei door. De 23 monniken, van wie de meesten tussen de 20 en 30 jaar oud zijn, hebben hun klooster en kerk volledig met eigen handen gebouwd, met minimale hulp van buitenaf. Eén van hen is broeder Christophe en kerkgenoot kon met hem spreken. We hadden het over het vinden van betekenis in het leven te midden van conflicten. Hoe zou u vrede in deze context definiëren?
1: Ja, wij staan voor vrede. We willen natuurlijk vrede. Maar ware vrede begint wanneer we de ware betekenis ervan beginnen te zien. We moeten mensen laten zien dat er veel meer is in het bestaan dan alleen overleven wat ze nu meemaken. Christus is daadwerkelijk opgestaan en wij zijn de levende, ademende getuigen van deze opstanding.
0: Vertel ons over de gezinnen die u begeleidt, hetzij door gebed of door het pastorale werk dat u in de dorpen doet. Hoe transformeren ze? Hoe ontwikkelen ze zich rond wat er gebeurt?
1: Onze missie met de gezinnen draagt veel vruchten. Veel gezinnen komen naar ons met het gevoel dat absoluut niemand naar hen luistert. En dat is het allereerste wat we bieden, een luisterend oor. Maar het gaat niet alleen om luisteren, het gaat om de liefde die we ze geven. Alle mensen en problemen waarmee we worden geconfronteerd, worden van onze kant met liefde beantwoord. Mensen willen wanhopig liefde ervaren. En deze liefde kent veel verschillende vormen. Soms is het simpelweg luisteren naar diegenen die gehoord moeten worden. Soms is dat het bieden van begeleiding aan diegenen die richting zoeken. We werken ook intensief aan het verzoenen van families of broers die al jaren niet meer met elkaar hebben gesproken. En bouwen we bruggen tussen hen. Onze rol is om mensen die een geïsoleerd leven leiden en door angst worden verteerd te helpen deel uit te maken van een grotere gemeenschap die echt van hen houdt. Alles wat we doen is geworteld in liefde.
2: Dit is het programma Kerk in Nood.
0: Om ons te helpen de omvang van uw werk te begrijpen, hoe groot is het gebied dat u bestrijkt en wat heeft u nodig om deze missie te ondersteunen?
1: Onze missie is voornamelijk gevestigd in de Beka-vallei, specifiek in Noord-Beka, in het bisdom Baalbek Deir el-Ahmar. Alleen al deze eparchie bestaat bijna 25% van het gehele Libanon. De pastorale verantwoordelijkheid is dus enorm. Om een echte missie uit te voeren, vooral omdat we een nieuw opgerichte monastieke orde zijn, moeten we op meerdere fronten tegelijkertijd werken. Ten eerste het bouwen van ons klooster, zodat we een fatsoenlijk dak boven ons hoofd hebben. Een fatsoenlijke plek hebben om te bidden, te studeren en ons dagelijks werk te doen. Ten tweede de academische en theologische vorming die de broeders aan de universiteit ontvangen. Uiteindelijk dient dit alles één doel. We bouwen geen structuur alleen voor onszelf. Het is om naar de mensen te gaan. Om de woorden van Christus te brengen, volgens de leer van de kerk, moeten we eerst goed gevormd zijn. We hebben een plek nodig waar we al intens hebben gebeden over wat we gaan prediken. We bidden wat we gaan prediken. En dan gaan we naar de mensen. Daarom gaan we naar de universiteit om een juiste katholieke opleiding te ontvangen. Ieder die voor ons bijdraagt, of het nu een klein steentje, water, kleding of het aanbieden van het betalen van de universiteitskosten en de ziekenkostenverzekering is, die neemt direct deel aan de gehele missie van Beit Maroun. Wanneer we de vruchten zien, zijn het niet alleen de monniken die de missie vervullen. Het is iedereen die eraan bijgedragen heeft. Als de vaders bijvoorbeeld de biecht horen van iemand die al 60 jaar niet heeft gebiecht, is het niet alleen de priester die dat heeft laten gebeuren. Het is iedereen die aan deze missie heeft bijgedragen, die het mogelijk maakte en verlossing bracht aan die ziel. Het is door geloof en vrijgevigheid van onze weldoeners dat we deze missie kunnen voortzetten en voltooien.
0: Het is duidelijk dat je de tanks of vliegtuigen niet kunt stoppen. Als je de oorlog niet kunt stoppen, wat kun je dan voor het volk doen?
1: Ja, dat is waar. Veel mensen komen naar ons toe doodsbang voor de oorlog. En we weten dat we het conflict om ons heen niet kunnen stoppen. We kunnen nooit veranderen wat er buiten gebeurt. Maar we kunnen wel veranderen wat er binnen gebeurt. Als we met mensen praten, beloven we niet dat de oorlog buiten morgen zal stoppen. Maar we beloven dat er vandaag vrede in hun hart kan heersen. En het gaat niet om onze eigen woorden of slimme citaten. Wij leveren Christus aan hen over en Hij is de vredesvorst. Hij schenkt hen een innerlijke rust zo diep dat wat er ook om hen heen gebeurt, het hen van binnenuit niet zal vernietigen. Het is niet de oppervlakkige vrede die de wereld biedt. Zoals Jezus zei, mijn vrede laat ik bij u. Mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld geeft, geef ik aan u. Het is net als Jezus' leerlingen in de boot. Het schip schudde hevig in de storm. De storm woedde en alles om hen heen was een totale ramp. Maar zodra Christus het schip betrad, werd alles rustig. Hij begon met eerst de angst in hun harten te kalmeren. Voordat hij de storm buiten kalmeerde, kalmeerde hij de paniek in hen. En zodra hun harten vrede hadden, verloor de externe storm zijn macht over hen.
0: Tot slot, broeder, u noemde het bekijken van de aanvallen vanaf de heuvel. Kunt u ons precies vertellen waar de bommen vielen en hoe die ervaring was?
1: Ja, tijdens zware bombardementen stelde onze positie op de heuvel ons in staat alles wat er in de vallei gebeurde te zien. Enkele bommen vielen direct in de vallei en troffen bepaalde pakhuizen waar raketten en wapens werden opgeslagen. De secundaire explosies waren enorm en we konden de vlammen duidelijk zien. Op een gegeven moment werd er een raket heel dicht bij ons gelanceerd die vlak langs ons gebied vloog en een andere sector raakte. Het geluid was oorverdovend. Het was in het begin behoorlijk beangstigend voor de gemeenschap. Maar gelukkig is niemand in onze omgeving gewond geraakt.
0: Wie muziek zoekt over Libanon, kan niet om Fayrouz heen, wellicht de bekendste Libanese zangeres. Ten tijde van de burgeroorlog nam ze het lied Li Beirut op, een schreeuw om vrede.

0: Tot slot van deze zomeruitzending zouden we u graag nog deze boodschap willen meegeven van de uitvoerende president van Kerk in Nood, mevrouw Regina Lynch, zoals die verscheen in ons tijdschrift Echo der Liefde. Als u zelf ook het blad wil ontvangen, neem dan gerust contact op met het Nationale Secretariaat van Kerk in Nood in de Abdij van Park te Heverlee. Dat kan via telefoonnummer 016 39 50 50 of u kan ook een mailtje sturen naar info@kerkinnood.be. U kunt natuurlijk ook even bij ons binnenlopen. Onze abdijsite met het museum Parkum, de hoevenwinkel, de natuur- en de abdijvijvers en de brasserie met historische watermolen zijn echt een bezoekje waard deze zomer.
1: Goede vrienden, u, onze weldoeners, zijn wij oneindig dankbaar. U ondersteunt immers niet alleen de vervolgde en lijdende kerk door uw gebed en uw gulle giften, maar legt bovendien getuigenis af van een groot vertrouwen in God in een snel veranderende wereld, waarin wij met zoveel uitdagingen geconfronteerd worden. Sommigen van u wonen in traditioneel christelijke landen, die tegenwoordig echter steeds meer geseculariseerd raken. We zouden ons kunnen afvragen hoe dit zal eindigen. Ik verheug mij er echter over te kunnen meedelen dat wij bij Kerk in Nood vaststellen hoeveel jonge mensen in de oorsprongslanden van onze schenkers werkelijk geïnteresseerd zijn om meer te weten te komen over het geloof. Ze willen naar de getuigenissen van onze broeders en zusters in de leidende kerk luisteren en ze worden erdoor geraakt. Sommigen van hen maken nu deel uit van onze gemeenschap van weldoeners en anderen zijn vrijwilliger geworden, die helpen om onze missie uit te dragen. Als u dus een van deze jonge weldoeners van Kerk in Nood zou ontmoeten, moedig hem of haar dan aan om trouw zijn of haar geloofsweg te blijven volgen en de wens te koesteren om solidariteit te betonen met die christenen die de hoogste prijs betalen, omdat ze het aandurven om hun geloof levend te houden.
0: Heer, toon ons uw Vader. Dat zingen de jongeren van de Emmanuel-gemeenschap. Daar gaan we naar luisteren. Tot volgende maand.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de lezingendienst op deze vrijdag in de 16e week door het jaar. U kan de openingspsalm terugvinden op bladzijde 662. Bladzijde 662. Gevolgd door de hymne, die u kan terugvinden op bladzijde 716. 716 voor de hymne. En de psalmen die vindt u terug op bladzijde 1175. Bladzijde 1175. Heer, open mijn lippen, en mijn mond zal uw lof verkondigen. De Heer is ons goedgezind, zegent zijn naam. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land, door zijn handen gevormd. Komt werpen bij ons aanbidden ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn. Waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer is ons goedgezind, zegent zijn naam. O eenheid der drievuldigheid, die heerst op aarde wijd en zijd. Hoor hoe ons vroege lied u prijst, ons psalmgezang u eer bewijst. Vroeg in de nacht reeds opgestaan, roepen wij u in stilte aan. O Heer, wilt gij het medicijn, voor alle pijn en wonden zijn. Als ons de boze in de nacht verleid heeft en tot kwaad gebracht, o Heer, dat dan uw majesteit ons reinigt en van kwaad bevrijdt. Ons hart is, Heer, tot u gericht. Vervul ons met uw heerlijk licht, zodat vandaag geen zondeval ons werk en wezen schaden zal. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, gij dirigeert in eeuwigheid. Mijn God, houdt u niet doof voor mijn smeken, zondaars hebben mij onder onrecht bedolven. God, aanhoor mijn gebed, houdt u niet doof voor mijn smeken, schenk mij uw aandacht, verhoor mij. Ik ben ondaan en verward door het bozaardige schreeuw, door het getreiter van zondaars. Zij hebben mij onder onrecht bedolven. Hun gramschap was mij een drukkende last. Mijn hart krimpt ineen in mijn borst. En doodsangst heeft mij bevangen. Ik sta te beven van vrees. Ik voel mij verlamd van ontzetting. Ik zei, had ik vleugels zoals een duif, dan vloog ik weg en ging rusten. Dan zou ik de vlucht nemen ver van hier en in de woestijn blijven wonen. Ik zie naar bescherming uit, een schuilplaats voor storm en noodweer. Verstrooi hen, Heer, en maak hen oneens, want vol is de stad van geweld en tweedracht. Bij dag en bij nacht gaan zij rond op de muren, daarbinnen is onrecht, getop en verraad, bedrog en list in de straten. Ach, was het een vijand die mij beschimpt, dan zou ik het wel verdragen. Of werd ik gehoond door een die mij haat, dan zou ik hem wel ontlopen. Maar gij, een man van mijn eigen volk, mijn vriend en mijn lotgenoot, met wie ik altijd aangenaam omging, en tussen het volk in de tempelhof liep. Ik zal tot God blijven roepen. De Heer zal mijn redder zijn. Mijn klacht in de avond, de morgen, de middag. Mijn stem zal Hij zeker horen. Hij zal mij verlossen van mijn bestrijders. Al vallen zij mij met velen aan. God luistert en zal hen beschamen. Hij die voor de eeuwen bestond. Zij komen toch nooit tot inkeer. Godvrezendheid kennen zij niet. Zij heffen de hand op tegen hun naaste. En vriendschap bezoedelen zij. Hun mond is zo zacht als boter. Maar stekelig is hun hart. Als olie zo glad zijn hun woorden. Maar zelf zijn ze scherp als een zwaard. Werp dan uw zorg op de Heer, Hij zal u het nodige geven. Nooit laat Hij een vriend in de steek. Maar Gij, God, Gij stort deze mensen de kuil van de ondergang in. Die mannen van bloed en bedrog, zij zullen de helft van hun dagen niet halen. Maar ik, Heer, stel mijn vertrouwen op U. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn God, houd U niet doof voor mijn smeken, zondaars hebben mij onder onrecht bedolven. Mijn kind, schenk aandacht aan mijn wijsheid en neig uw oor naar mijn inzicht. Uit het boek Job. Elifas uit Teman sprak tot Job. Natuurlijk, niemand kan iets doen ten bate van God, al is hij nog zo wijs. De Almachtige heeft geen belang bij jouw rechtschapenheid. Puurt geen winst uit jouw onbesproken gedrag. Maar als hij je voor het gerecht daagt, met jou in geding treedt, gebeurt het dan vanwege je vroomheid? Kom nou, toch vanwege je boosheid, omdat je schuld geen grenzen kent, omdat je onredelijk pand eist van je naaste, armen uitkleedt, dorstigen een dronk weigert, hongerigen geen brood geeft, ja, de sterken hebben de macht, brutalen de halve wereld. omdat je weduwen wegstuurt zonder iets, de bedelhanden van wezen leeglaat. Daarom kun je geen kant meer uit. Daarom word je door angst overvallen. Zie je de lucht niet donker worden? Je verdrinkt in de wassende vloed. God is de hoge Heer van de hemel. Hij kijkt over alle sterren heen, hoe hoog ze ook zijn. Maar dan zeg jij, wat weet God eigenlijk? Oordeelt en ziet hij dwars door de wolken heen? In nevels gehuld kan hij niet zien. Hij wandelt ergens aan het eind van de wereld. Moet jij zo nodig de weg op der verblinding, het pad der leeghoofden gaan? Zulke mensen worden weggerukt voor hun tijd, van hun voetstuk gesleurd door de maalstroom, omdat ze zeggen tegen God, laat ons met rust, of wat kan de Almachtige ons maken? Hij speelt in hun stuk geen rol en toch heeft hij hun huizen volgetast. De rechtvaardige drijft de spot met zulke mensen. Hun aanblik vervult hem met leedvermaak. Daar ligt hun grootheid geveld en wat nog rest gaat in vlammen op. Maak het goed met God en sluit vrede, dan heb je alles gewonnen. Luister naar de lessen van zijn mond. Schrijf zijn woorden in je hart. Als je terugkeert tot de Almachtige, verstandig bent, alle onrecht verre houdt van je woning, dan zal hij die het goud weglegt in de aarde, in de rotsige beken van Ophir, de Almachtige, hij zal jouw goud zijn en jouw kostelijk zilver. Dan zul je vrede vinden bij de Almachtige, hem weer onbevreesd aanzien. Bid je tot hem, hij zal je verhoren. Doe je een gelofte, je kunt ze volbrengen. Neem je een besluit, het wordt uitgevoerd. Ga je ergens heen, licht gaat voor je uit. Is iemand vernederd en zeg jij, sta op, God zal de verslagene doen opstaan. En spreekt hij vrij die niet schuldvrij zijn, dan is het omwille van jouw schone handen.

Keer u tot God en sluit vrede. Luister naar de lessen van zijn mond. Schrijf zijn woorden in uw hart. Als gij terugkeert tot de Almachtige en alle onrecht verre houdt van uw woning, dan hebt gij alles gewonnen. Luister naar de lessen van zijn mond. Schrijf zijn woorden in uw hart. Uit de alleenspraken van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo, gestorven in het jaar 430. Ik voel dat ik naar u moet terugkeren. Voortaan bemin ik u alleen, volg ik u alleen, zoek ik u alleen, ben ik bereid u alleen te dienen, omdat gij alleen met rechtvaardigheid regeert. Onder uw gezag wil ik staan. Beveel, bid ik u, en gebied al wat gij wilt, maar genees en open mijn oren om uw woorden te kunnen horen. Genees en open mijn ogen om uw wenken te kunnen zien. Verdrijf alle verdwazing uit mij om u te kunnen herkennen. Zeg mij waarheen ik mijn blik moet richten om u te aanschouwen. Dan hoop ik alles te doen wat gij beveelt. Ik bid u, Heer, liefdevolle Vader, ontvang uw zoon die van u is weggevlucht. Laat mij nu genoeg gestraft zijn. Laat mij nu genoeg uw vijanden gediend hebben die aan u zijn onderworpen. Lang genoeg ben ik slachtoffer geweest van hun bedrog. Ontvang mij, nu ik van hen wegvlucht. Ontvang mij als uw dienaar, zoals zij mij als vreemdeling hebben ontvangen, toen ik van u wegvluchtte. Ik voel dat ik naar u moet terugkeren. Open op mijn kloppen uw deur. Leer mij hoe ik tot u kan komen. Niets anders heb ik dan mijn bereidheid. Niets anders weet ik dan dit. Het onbestendige en vergankelijke is te versmaden, maar het bestendige en eeuwige moet men zoeken. Dit doe ik, Vader, omdat dit het enige is dat ik weet. Maar hoe men tot u moet komen, weet ik niet. Geef gij het mij in, toon het mij, en verschaf mij wat nodig is op de weg naar u. Indien men u vindt door het geloof, wanneer men naar u wil vluchten, geef dan geloof. Indien men u vindt door deugd, geef dan deugd. Indien men u vindt door wetenschap, geef dan wetenschap. Versterk in mij het geloof, versterk de hoop, versterk de liefde. Hoe bewonderenswaardig en buitengewoon is uw goedheid. Naar u verlang ik te gaan, maar hoe men naar u moet gaan, vraag ik u nogmaals. Immers, als gij ons verlaat, komen wij om. Maar gij verlaat ons niet, want gij zijt het hoogste goed dat zich zeker laat vinden als men het oprecht zoekt. En oprecht zoekt een ieder die gij oprecht doet zoeken. Laat mij u zoeken, Vader, en behoed mij voor dwaling. Laat mij niets anders ontmoeten in plaats van u, als ik u zoek. Ik bid u, Vader, indien ik niets anders verlang dan u, laat mij dan nu reeds u vinden. Maar indien er in mij een verlangen is naar iets overbodigs, reinig mij dan en maak mij geschikt om u te zien. Wat echter de gezondheid betreft van dit sterfelijk lichaam dat ik bezit, zolang ik niet weet van welk nut dit is voor mijzelf en voor mijn dierbaren, vertrouw ik dit aan u toe, alwijze en goede Vader.
al wijze en al goede Vader. Daarvoor zal ik vragen wat ge mij te zijner tijd zult ingeven. Nu bid ik uw opperste goedheid alleen, dat gij mij geheel tot u bekeert, en dat niets mijn streven naar u weerhoudt. Laat mij, zolang ik in dit lichaam ben, oprecht en grootmoedig, rechtvaardig en verstandig zijn. Laat mij ten volle uw wijsheid beminnen en ontvangen. Maak mij uw woonsteden waardig en laat mij eens bewoner zijn van uw rijk dat geluk en zaligheid is.

Wij die nog in deze tent wonen, zuchten en voelen ons bezwaard. Zolang wij in dit lichaam zijn, zuchten wij, vol verlangen naar de beschutting van onze hemelse woning. God zelf heeft ons hiervoor gereed gemaakt, toen Hij ons de Geest gaf als onderpand. Zolang wij in dit lichaam zijn, zuchten wij, vol verlangen naar de beschutting van onze hemelse woning. Laat ons bidden. Heer, wees goed en mild voor allen die U toebehoren.

geloof, hoop en liefde krachtig in hen leven, dat zij met open oog voor uw geboden, vol toewijding, u blijven dienen, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

roerloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik u ontmoet.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel, de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we gaan nu de rozenkrans bidden. We bidden en overwegen de blijde mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen. Amen.
0: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Ik groet u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik groet u, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik groet u, bruid van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: We overwegen het eerste blijde mysterie. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Overwegen het tweede tintje van de blijde mysteries. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. We overwegen het derde tintje van de blijde mysteries. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. De engel sprak tot de herders. Zie, ik verkondig u een grote boodschap, een grote vreugde die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze

0: van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen het vierde tintje van de blijde mysteries. Jezus wordt opgedragen in de tempel aan de Vader. Mijn ogen hebben u heil aanschouwd, dat gij bereid hebt voor alle volken, een licht dat straalt voor alle heidenen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en

0: gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Overwegen het vijfde tintje van de blijde mysteries. Jezus wordt teruggevonden in de tempel te midden van de leraren. Jezus antwoordde, waarom heb je mij gezocht? Wist je dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
0: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
0: bid voor ons.
1: Heilige aartsengel Michael,
0: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Beste luisteraars, we hebben nu samen de Rozenkrans gebeden. Mogen Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, beste luisteraars, dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. U hoort het, een beetje een bijzonder begin van deze nieuwe pelgrimstocht. En dat heeft allemaal te maken met het feit dat ik net ben wakker geworden. U hoorde het al aan de morgenstimmung. U moet het zich voorstellen, de zon is langzamerhand naar de hemel aan het klimmen en iedereen klaar aan het maken om een nieuwe dag te ontvangen uit de handen van God. En niet in het minst op deze plaats waar we ons vandaag bevinden, ergens in West-Vlaanderen. Als ik u zeg dat ik mij op een locatie bevind waar de enige andere officiële studio van Radio Maria zich bevindt. Als ik zeg dat ik onder het dak van een klooster heb geslapen. En als ik u zeg dat hier zeer gastvrije zusters wonen, dan kan u misschien al raden dat ik mij in Kortemark bevind. Bij de Zusters van Liefde. Zij waren zo vriendelijk om een overnachting aan te bieden, om vroeg genoeg uit de veren te zijn om u iets te mogen vertellen over deze mooie gemeenschap hier in West-Vlaanderen. En ook om in gesprek te kunnen gaan, onder meer met de generale overste van de congregatie, moeder Goddelieve Vlamink, en ook in gesprek te kunnen gaan met zuster Catharina, een van de jonge vrouwen die hun eeuwige professie hier hebben uitgesproken. Niet zo heel lang geleden. Ja, ik spreek een beetje met gedempte stem. Dat heeft allemaal te maken met het feit dat ik hier de aanpalende kamers, de mensen die daar slapen, niet wil wakker maken. We gaan ons langzamerhand klaarmaken. Ik nodig u zeker uit om dat ook samen met ons te doen. En we gaan even richting de tuin. Om daar, ja, zeg maar, dat de morgendauw te mogen ervaren. Het begin van deze nieuwe dag die ons door God is geschonken. En dan vertel ik u graag een klein beetje meer over de plaats Kortemark, waar u het kan terugvinden. En van daaruit gaan we dan naar de kapel. Want dat is het werkelijke hart van deze gemeenschap. Namelijk onze Heer Jezus Christus, de Eucharistie en het gebed. En daar gaan we zo meteen zeker meer over horen. Kom, we gaan onze schoenen aantrekken en gaan even richting de tuin om iets meer te weten te komen over deze mooie plaats hier in West-Vlaanderen.

Ja, dierbare luisteraars, zoals u al kon horen, ik sta momenteel in de prachtige tuin van de Zusters van Liefde te Kortemark. De zon is langzamerhand aan het opkomen en spoort ons aan om aan onze dag te beginnen, om onze weg aan te vatten. En vandaag gaan we dat in het bijzonder kunnen doen met een prachtig zwart stalen ros. Een zwarte elektrische fiets die we zullen kunnen gebruiken om onze tocht vandaag te ondernemen. Dankzij Lucas, een van de jongeren die hier op het internaat verblijft en die onmiddellijk bereid was om zijn fiets voor de pelgrim ter beschikking te stellen. Het is zo dat we dus in Kortemark zijn. Nu, als we Kortemark moeten situeren, ten noordoosten kan u Ichtegem terugvinden en ten oosten dan Torhout, ten zuidoosten Gids, onderdeel van Hooglede, ten zuiden aan Hooglede zelf, ten westen dan aan Handsame en ten noordwesten aan het gehucht Edewalle. Wel, we bevinden ons ook niet zo heel ver van Roeselaren, Moorsleden onder andere en Dadizelen. Niet zo heel ver, er liggen toch wel heel wat kilometers voor ons, ongeveer een 30 kilometer zullen we vandaag afleggen. Bedoeling is dus om van hieruit naar Roeselaren te gaan, daar enkele zaken te bezoeken. En van daaruit gaan we naar Moorsleden om het leven van Pater Lievens te leren kennen. En dat alles met onze intenties die we meenemen naar de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Dadizelen. Misschien is het interessant, alvorens we onze tocht aanzetten, en we gaan dat zo meteen doen, na afspraak met onder meer moeder Goddelieve. Zij is de overste van het klooster hier. Ik heb zo meteen met haar een afspraak om haar enkele vragen te mogen stellen. Maar om toch een beetje informatie te geven over Kortemark zelf en ook de geschiedenis van deze plaats. We doen dat om als het ware een opbouw te hebben om zo iets te kunnen vertellen over de geschiedenis van de stichting van de Zusters van Liefde hier. En om die ook wat geschiedkundig te kunnen plaatsen. Als we kijken naar wat aardrijkskundige informatie, dan zien we dat de bodemgronden hier uiteenlopen van zandig tot zandlemig, als ook kleigronden in de vallei van de Spanjaardsbeek, de Krekelbeek. U moet zich eigenlijk een zacht glooiend landschap voorstellen dat door een beekstelsel gekleurd wordt. Ideaal fietsgebied dus, met voornamelijk akkerland en ten zuidoosten de voormalige bosgronden van het Leenbos. Om de oudste sporen van menselijke bewoning in deze streek terug te vinden, moeten we teruggaan naar een bijzondere vondst in de Koutermolenstraat in het jaar 1992. Daar vindt op dat moment een noodonderzoek plaats, archeologisch, ten gevolge van een verkaveling om de grafheuvels uit de bronstijd en een nederzetting uit de latere ijzertijd te bestuderen. Men vindt er onder meer een onafgewerkte mesolithische spits terug, die vermoedelijk te dateren valt in het midden van het Neolithicum. De grachten van beide grafheuvels waren deels gevuld met materiaal dat men kan dateren in de vroege Latijnse periode. Dat doet men aan de hand dus van vooral aardewerk en keramiek, waarbij bepaalde kenmerken van het aardewerk onderzocht wordt om dat in een bepaalde periode te kunnen plaatsen. Nu, het feit dat men die dingen daar heeft teruggevonden in die gracht, wel, dat wijst op een nabijgelegen nederzetting uit de tweede helft van de 5e eeuw voor Christus. Maar die kon men niet verder lokaliseren, maar zou zich dus in de buurt moeten bevinden en dus ergens onder de grond nog verborgen zijn. Vaak worden die bevindingen en archeologische onderzoekingen per toeval gedaan en wie weet zullen deze in de toekomst nog naar boven komen. Kijken we naar de periode van de vroege middeleeuwen,
dan zijn daar verschillende zeedoorbraken hier in West-Vlaanderen. En de handzame vallei wordt op die manier onderhevig aan eb en vloed. En via het zoute water overspoelt bij vloed de lage moerassige vallei van de Krekelbeek, de Spanjaardsbeek, tot Kortemark. En die wordt daardoor omgezet in slikken- en schorrengebied. Zowel de landbouwgronden als het gros van de bewoning situeren zich om evidente redenen vooral op de hogere, drogere gronden langsheen de vallei. In de loop van de middeleeuwen worden deze gebundeld tot grote en intensief bewerkte akkercomplexen. Dat noemt men kouters. Een woord dat afgeleid is van het Latijnse woord cultura, te vertalen als het in cultuur gebrachte. En aan de rand van die koutercomplexen ontstaan dan geleidelijk aan kleine gehuchten, vaak gegroepeerd rondom een centraal pleintje, wat men een dries noemt. En deze zijn dus doorgaans gesitueerd tussen landbouwgrond aan de ene zijde en natte weidegrond en hooilanden aan de andere zijde. Ook het ontstaan van het dorp Kortemark moet in deze evolutie gezien worden. De omgeving van Kortemark is van oudsher een gebied dat in handen is van de graven van Vlaanderen. Deze schenken de gronden aan hun getrouwen. En op deze wijze komt Kortemark in de handen van de heren van Oudenaarde. En we weten dat door onder meer een schenking van het altaar van Kortemark aan de abdij van Eename. In 870 is er sprake van Gerard van Kortemark, die graaf Boudewijn met de ijzeren arm, de eerste graaf van het graafschap Vlaanderen, vergezeld op de jacht. En volgens de literatuur is de Ypersgen heerberg van Brugge over Torhout, Kortemark en Staden naar Yper omstreeks 800-900 aangelegd in de opdracht van de graaf van Vlaanderen. Het is dus ook in deze periode dat we de eerste vermeldingen van Kortemark moeten situeren. Als we een kijkje nemen in het cartularium van de abdij van Eename, dan zien we daar in 1063 reeds de vermelding van onder meer de woorden merk, marca, ad, marcam terug. En in 1085 wordt het patroonschap van de kerk en de parochie van Kortemark en Handzame door bisschop Radbot van Doornik en Wayon opgedragen aan de abdij van Eename. Dit houdt dus in dat de abdij van Eename vanaf dat moment zowel kerkelijke als burgerlijke voogdij heeft. Bladeren we verder in dat cartularium, dan zien we in 1281 de vermelding van Kortemark. En dat komt al heel dicht bij de huidige benaming natuurlijk. Het is een akte waar Arnulf van Oudenaarde Kortemark verkocht aan de graaf van Vlaanderen, Gwijde van Dampierre. En dan zien we dus de inburgering van de naam Kortemark, toen nog met twee C's geschreven, in 1305. 1438 zien we de vermelding Kortemark en in de Flandria Illustrata van kanunnik Sanderus, jawel, komt de vermelding Kortemarke terug. Voortaan maakt het als ambacht deel uit van het vorstelijk domein, namelijk van de heerlijkheid van het land van Wijnendalen. De naam zou net als alle markbenamingen trouwens van Frankische oorsprong zijn en wijzen op grensgebied of woud. Vanaf de middeleeuwen tot aan de Franse revolutie zal Kortemark toebehoren aan de kasselrij van het Brugse Vrije onder het graafschap Vlaanderen. Het bezit een eigen balieu, ondergeschikt aan de hoogbalieu van Wijnendalen. Op deze wijze wordt dus de juridische macht uitgeoefend. Verder bestaat het grondgebied uit verschillende heerlijkheden,
waaronder en de mensen die in de buurt wonen of de buurt een beetje kennen, die zullen dat zeker herkennen. Mark Hoven, Hansame, Pereboom en Edewalle, om er enkele te noemen. De buurt van Kortemark en het grondgebied wordt ook getekend door alle soorten molens eigenlijk. En in 1294 wordt dan ook aan de IJzermonding bij Nieuwpoort de sluis naar Nieuwendamme gebouwd. En daardoor kunnen veel drassige gronden ingepolderd worden. De toenmalige watermolens en getijdenmolens vallen stil en men schakelt over naar windmolens. Overigens, vandaag de dag vindt men er nog steeds terug hier in de buurt. We springen een 300 jaar vooruit. In 1559 wordt de parochie Kortemark onder het bisdom Brugge geplaatst en niet langer onder het bisdom Doornik. In de tweede helft van de 16e eeuw leidt Kortemark schade ten gevolge van de godsdienst troebelen. De Sint-Bartholomeuskerk wordt tweemaal geplunderd en gedeeltelijk verwoest. Deze wordt na de beeldenstorm in 1566 opnieuw opgebouwd en in 1571, zo leren we uit de archieven, worden 5 altaren gewijd. Het zou echter niet lang duren, want 9 jaar later wordt de kerk opnieuw verwoest door de geuzen. In 1609 zal de laatste vertegenwoordiger van het geslacht van Kleef, namelijk Jan Willem, de hertog van Gulik, overlijden. En dat geeft aanleiding tot de Gulikse successieoorlog. De heerlijkheid van Wijnendale, waar Kortemark toe behoort, wordt dan in 1625 geschonken aan Wolfgang Willem, de hertog van Neuberg, de palsgraaf van de Rijn, hertog van Beieren, prins van Neuberg. De vrede van Utrecht in 1713 zal een einde maken aan de oorlogen die de ganse 17e eeuw hebben bepaald. De zuidelijke Nederlanden worden het bezit van Karel VI van Oostenrijk. U weet wel, Habsburg. En zullen in de 18e eeuw een periode van economische voorspoed kennen. Door het verdrag van Lunéville van 9 februari 1801 zullen de palsgraven de onteigening van het ambacht Kortemark en de goederen van het land van Wijnendale aanvaarden. Weliswaar tegen uitwisseling van gelijkwaardige gronden gelegen aan de Rijn. En vanaf dat moment wordt het ook mogelijk voor de inwoners van dit grondgebied om gronden, gebouwen, molens enzovoort te kunnen kopen en voor eigen rekening te werken. Er komt een pauselijke bul op 29 november 1801 die nieuwe bisdommen inricht. U hoorde het. Kortemark verhuisde van het bisdom Doornik naar het bisdom Brugge, maar dat bisdom wordt afgeschaft. Zodoende komt Kortemark onder de juridictie van het bisdom Gent. Dat zou duren tot 1834, want zodoende komt het opnieuw onder het nieuw opgerichte bisdom Brugge. En het is ook eigenlijk in deze periode dat we de geschiedenis van de stichting van Kortemark moeten situeren. De stichting van de Zusters van Liefde. In 1820 zijn er in Kortemark 3 private, betalende scholen voor rijke kinderen. Maar in 1824 zal pastoor Mulle een armenschool oprichten in een in dat jaar op kerkgronden gebouwd huis in de Handzame Straat. Enkele jonge vrouwen geven er les aan jongens en meisjes tot 14 jaar. Het gaat hier niet over een kloosterstichting, althans niet officieel, want dat is verboden tot circa 1830. Maar dat trucje werd al toegepast door een van de grote voorbeelden die de zusters daar hebben aangenomen, namelijk de heilige Vincentius Apaulo. En daar zullen we zo meteen meer over horen.
voor de geschiedenis te vertellen van onze zusters hier in Kortemark, verhuis ik even naar de kapel, waar we de Heer zullen groeten en waar we u wat verder informatie nog geven over de stichting Al Hier, alvorens wij ons naar de spreekkamer zullen begeven om in gesprek te gaan met Moeder Godelieve, de overste van de Zusters van Liefde te Kortemark.

natuurlijk herkent u de zang van de Zusters van Liefde te Kortemark, want wij zijn iedere maandag en donderdag met hen biddend verbonden door de vespers te kunnen uitzenden vanuit deze kapel, waar ik ondertussen plaats heb genomen, even neergeknield bij het tabernakel. Onze lieve Heer begroet hier en dus plaatsgenomen in de kapel waar niet enkel de vespers, maar ook de Eucharistie wordt uitgezonden op zondag. En zo mogen we ons dus verschillende momenten verbonden weten met de zustergemeenschap hier via Radio Maria. Velen van u zullen dat ongetwijfeld ook doen. De ideale plaats om een klein beetje een schets te geven van hoe de congregatie eigenlijk is ontstaan. Vergeef mij als bepaalde details niet helemaal worden uitgewerkt. Dat is ook niet mogelijk om dat te doen in één aflevering. Maar ik wil u toch een idee geven, dierbare pelgrims, waar we hier zijn en hoe dat de stichting eigenlijk tot stand gekomen is. Het is namelijk zo dat in 1833, we bevinden ons dus in de periode rond de stichting van België, zal ene Pieter Maximiliaan de Vlo bij testament zijn bezittingen aan den Dis schenken. En dat was de naam die werd gegeven aan het gemeentelijk armenbestuur van Kortemark, ten einde er een armenhuis op te richten onder leiding van zijn huishoudster. En zo geschiedde. Maar meerdere jaren na elkaar, tot 1845, zou de aardappeloogst hier mislukken. Wat tot grote hongersnood bracht. Niet in het minst in de armenschool. Ook de vlascrisis, oorlogen en omwentelingen zorgden voor bittere armoede. Gelukkig konden ze rekenen op de vrijgevigheid van de pastoor en de zusters van de heilige Vincentius. Het was het initiatief van pastoor Lampe die de moeilijke onderhandelingen met het armenbestuur zou leiden, waardoor uiteindelijk door de bisschop van Brugge werd toegestaan dat een nieuwe congregatie werd opgericht, onder leiding van moeder Benedicta. Zouden de Zusters van Liefde van Kortemark aanvangen met hun goede werken in het armenhuis, evenals daarbuiten. Het zien van de zusters, die al biddend met de rozenkrans in de handen richting de kerk gingen om de heilige mis bij te wonen, inspireert al snel de hele streek. Op 8 december 1854 zal paus Pius IX het dogma van de onbevlekte ontvangenis van de heilige maagd Maria afkondigen. De aanzet voor de pastoor om een nieuwe kapel te bouwen aan de armenschool. Nog steeds afhankelijk van het bewind van den Dis was het de zusters niet toegestaan om novicen te aanvaarden of postulanten. De eerste fase van het religieuze leven om te zien of eventueel iemand roeping zou hebben om zich aan te sluiten. En dat had te maken met het feit dat de zusters waren vastgelegd op 5 qua aantal. Ondanks de roepingen die zich begonnen te ontwikkelen in de nabijheid van de goede werken van de zusters geworteld in Jezus Christus. En het was duidelijk, een eigen huis was nodig. De noden waren simpelweg te veel om met 5 zusters aan te pakken. En de vragen van potentiële novicen toonden de wil van de Heer. Dus, hoe reageren zusters op zulke wenken van hierboven? Tijd voor extra biddende inspanning. Een noveen tot de heilige Jozef werd ingezet om een stuk grond tegenover de armenschool te bekomen, want het geld daartoe ontbrak. Een bedrukte moederoverste wou haar gedachten even verzetten en liep daarbij een zeer net geklede jongeling tegen het lijf die haar vroeg: "Maar moeder, waarom zijt gij zo bekommerd?" En de zuster vertrouwde de vreemdeling haar zorgen toe. Het voelde zo vertrouwd. Waarop de jongeling een buidel met muntstukken tevoorschijn haalde. Zou dit u kunnen helpen?
waarop hij rustig verder wandelde zonder om te kijken. Verbaasd opende moeder overste de buidel en vond daarin het exacte bedrag wat nodig was om de grond aan te kopen. En deze grote genade van de heilige Jozef is mede de reden waarom de zusters een grote devotie voor deze heilige hebben. We vinden ook zijn beeld terug in de tuin, nog steeds hier bij de zusters vandaag. En al snel zou de goedkeuring van Monseigneur Malou komen, de bisschop van Brugge, waardoor de zusters onder hun eigen leefregel hun religieuze leven zouden kunnen leiden. De grond was er. Nu de middelen om te bouwen. Een volgende zorg misschien? Wel, deze zal snel geledigd worden dankzij een grote weldoener en even snel verrees er een nieuw gebouw, het hospitaal. Al snel zullen de postulanten zich beginnen aanmelden en de aangroei van de zusters vroeg om nieuwe organisatie. En dat gebeurde onder leiding van moeder Benedicta en daar zouden zich een stroom van behoeftigen beginnen aandienen. De streek wordt namelijk geteisterd door tyfus, cholera, pokken en andere zeer besmettelijke en dodelijke ziektes. Niemand is verplicht om te gaan, zegt moeder. Maar in koor antwoorden de zusters: het is onze heilige plicht. Wij willen niets liever dan te mogen helpen. Het zijn misschien woorden, dierbare luisteraars, uit het verleden, maar ze weerklinken nog altijd tussen de muren hier van het klooster. Het is nog altijd dezelfde verlangen dat de zusters hebben om te helpen, die hen iedere dag hier hun kloosterleven, hun religieus leven doet beleven in het actieve apostolaat dat ze op de schouders hebben genomen en dat steeds hebben gedaan, zo wijst ons de geschiedenis. Steeds de woorden van de heilige Vincentius a Paolo in gedachten. Het omgaan met de zieke vergt niet alleen geduld, maar ook hartelijkheid. Het is dus aan de Heer dat u dienstbaar bent als u een zieke verzorgt. En moeder voegt er nog aan toe: werken buiten het klooster is meestal fysiek lastig, soms gevaarlijk, ook op moreel vlak. De verlokkingen van de buitenwereld kunnen een roeping zwaar op de proef stellen. Handel met tact. Heb geduld met soms lastige patiënten, maar laat u niet tot de dienstmeid maken. De zusters die voor dit belangrijke werk aangesteld worden, dienen zich nog meer dan gewoonlijk te richten op de woorden van de heilige Vincentius. Aldus moeder Benedicta. In 1863 raakt de situatie langzamerhand onder controle, maar volgt er een zware klap voor de congregatie. Hun dierbare pastoor Lampe, stichter en weldoener, overlijdt. Elders woedde de ziekte echter verder. De zwarte pokken bijvoorbeeld maakten tal van slachtoffers. En de zusters die putten zichzelf tot het uiterste uit om de doden te kisten en te begraven. Vaak met gevaar voor eigen leven. Velen van hen zouden sterven, hun leven geven en op hun sterfbed hun eeuwige professie afleggen. Dit gegeven leven, hun vergoten bloed, maakte de grond echter zeer vruchtbaar. Zo zal op een bepaald moment in 1860 de Dadizelen door bemiddeling van eerwaardige heer Gervaussin het eerste bijhuis van het moederklooster kunnen gesticht worden. En wel op vraag van een prins, de Montmorency-Luxembourg, en zijn echtgenoten. Die zullen in alles voorzien om voor hun 15-tal ouderen zorg te kunnen dragen. En dat is het begin van de opdracht van wie later de tweede algemene overste zal worden, zuster Louise, en medestichtster zuster Elisabeth in Dadizelen. In de jaren daarna zou het apostolaatswerk zich enkel uitbreiden en dit veelal op plaatsen waar de zusters dus pandemieën hielpen bestrijden. Met opeenvolgende stichtingen te Aardrijke, Hoogstade, Watoe, Geduwe, Zwevenzele, Westkapelle, Nieuwpoort, Handsame, Ieper en tot slot Poperingen.
De grote inzet van de zusters ging ook de koning niet ongemerkt voorbij. Maar liefst 3 van hen zullen geëerd worden met de riddergraad van de Leopoldsorde. En dat is de hoogste koninklijke orde van ons land, dierbare pelgrims. Maar ze bleven er zelf eigenlijk zeer nederig en nuchter onder. We tekenen het op uit de mond van diegene die de medaille mochten aanvaarden, zuster Rufina. Deze wereldlijke eretekens mogen de aandacht niet afleiden van de kern van onze roeping, nederige naastenliefde. Ondertussen ontvingen de zusters ook de vraag van enkele oudere vrouwen of het niet mogelijk zou zijn om een kamer te huren om hun oude dag bij de zusters te kunnen doorbrengen. En zodoende werden de eerste, wat men noemt, tafeliersters ontvangen, die op deze wijze de grote materiële noden van de congregatie konden helpen ledigen. Het is dan ook in 1892 dat aan de voorzijde een nieuwe vleugel werd bijgebouwd. En dat is ook het gebouw dat men vandaag ziet als men de Hospitaalstraat inrijdt. Na de voltooiing van deze werken zou de algemene overste, moeder Benedicta, te komen overlijden. Moeder Louise wordt dus benoemd tot tweede algemene overste en er wordt door het bisdom een directeur benoemd. Dat had te maken met de besturing van de congregatie, want deze was te veel eisend geworden voor de lokale pastoor en dus om het te vergemakkelijken werd een directeur aangesteld. En dokter Van de Wege zal gevraagd worden om de zusters op te leiden in de verpleegkunde, om de verzorging van de zieken nog beter te kunnen volbrengen en professioneler. Er kwam ook een nieuwe kapel, het hart van het huis, toegewijd aan de heilige Johannes Bergmans. Op 7 oktober 1846 zullen de zusters een opdracht aanvaarden om een nieuw oud mannenhuis te stichten te Herceaux. En in 1904 volgt daar de eerste professie in de nieuwe kapel van Kortemark. In 1911 zal moeder Louise overlijden en moeder Helena wordt zo de derde algemene overste. Zij zal de congregatie leiden in de jaren van de Eerste Wereldoorlog. De invasie zorgde ervoor dat de congregatie versnipperde, want de zusters dienden te vluchten. Vanuit Nieuwpoort naar Engeland en Frankrijk in 1914 na verschillende beschietingen. En ook vanuit Ieper vlucht men naar Frankrijk. In 1916 worden de zusters van Handsamen uitgedreven. Zij vluchten naar Kortemark. En in 1917 zullen alle zusters van Kortemark en de inwoners op hun beurt naar Eeklo vluchten. En van Zwevenzele naar Den Hille. En van Dadizele naar Londerzeel, van Geduwe naar Lennek. En de prachtige nieuwe kapel werd een stal voor de paarden van de Duitse soldaten. De kapel en het klooster worden uiteindelijk zwaar beschadigd na bombardement. Op 18 maart 1917 overlijdt moeder Helena. En op 11 november volgt natuurlijk wapenstilstand. Alle zusters maken zich onmiddellijk klaar om hier terug te keren. En in maart van het volgend jaar wordt eerwaarde heer Kallewaard aangesteld door de bisschop als nieuwe directeur en wordt moeder Ida de nieuwe overste. U moet het zich voorstellen, op dat moment krijgt ze zomaar even de verantwoordelijkheid over 14 huizen. Naast de eerder genoemde waren Louwe, Vichten en Houthem erbij gekomen en de zusters van Geduwe waren dan nog in ballingschap. Eerwaarde heer Kallewaard is gezonden door den hemel. Met zijn visie, zijn innerlijke vuur, zijn gedrevenheid
komen er niet alleen prachtige glas- en loodramen in de kapel, maar worden de gebouwen, de handzamen bijvoorbeeld, voor 6 jaar lang verhuurd aan de Commissie van de Openbare Onderstand. U weet wel, de voorloper van het OCMW, de IPER. Dat bracht geld in het laadje. En de ouderen konden er zo een voorlopig onderkomen vinden. En van zodra zij naar handzamen konden verhuizen, werden de gebouwen omgevormd tot een modern blok waar alleenstaanden of echtparen een gelukkige oude dag zouden kunnen beleven. Eerwaarde heer Kallewaert, die kon namelijk een beetje vooruitkijken en die had ook al heel snel door dat het idee van zo'n oud mannekeshuis dat niet zou blijven bestaan. En dus dacht hij aan nieuwe formules, nieuwe mogelijkheden om mensen te kunnen helpen. In het oud-militair ziekenhuis van Houten doet dokter Henri Brutsaert beroep op de zusters om de teringleiders te verzorgen. Dat zou ervoor zorgen dat zij in 1930 verhuizen naar het Kasteel de Louvie te Proven. Prachtige omgeving met plaats voor 150 patiënten. Die niet enkel daar lichamelijk worden verzorgd, maar, en dat is een constante in de geschiedenis van de congregatie, er is ook altijd aandacht voor het spirituele, voor de ziel, voor de relatie met God. De tijd kent mooie jaren van rustige vooruitgang, vele roepingen ook, en de vrucht van een verdiept, godsdienstig, eucharistisch leven. Tot 1940. Wereldoorlog 2 breekt uit. Eerwaarde heer Kallewaert, die was ondertussen ergens anders benoemd, vanaf 1933, zullen ze eerwaarde heer Van Overschelde kennen als directeur. Dus we bevinden ons in die situatie waarin de Tweede Wereldoorlog zich aan het ontwikkelen is. De Duitsers die naderen snel, de communiteit is klaar om te vluchten. Ze hadden al hun les zeker geleerd, jammer genoeg, uit de Eerste Wereldoorlog. Maar de parochiepriester van Kortemark, die zal moeder Overste bemoedigen om toch te blijven. Voor het zielenheil van de parochie. Waardoor werkelijk tal van levens zullen worden gered. In de Tweede Wereldoorlog kunnen de zusters zelfs het meeste van hun apostolaat verder zetten. Uitgezonderd de Westkapelle. Op 7 september 1944 zal Kortemark door de geallieerden worden bevrijd. Op 23 en 24 juni 1945 komen alle zusters naar het moederklooster ter gelegenheid van 50 jaar professie en 25 jaar algemeen overste van moeder Ida. Een diamanten jubileum van 3 zusters en een gouden jubileum van 9 anderen. Het leverde prachtige beelden op. Eerwaarde heer Van Overschelde die gaat op rust in Dadizelen en eerwaarde heer Van Overbeke wordt directeur in Kortemark. Moeder Ida wordt opgevolgd in 1945 door moeder Christina en een jaar later beginnen de zusters op vraag van monseigneur Lamirois bij een zoektocht van de gouverneur van West-Vlaanderen en het ministerie van Justitie om een instelling te zoeken om onopvoedbare, abnormale kinderen op te nemen. Ja, beste medepelgrims, het is een oneerbiedige term, maar in die tijd werd nu eenmaal dit soort benaming gebruikt. Moeilijk te handelen kinderen. En van ouderenzorg en zieken dus naar kinderen. Dat was een serieuze vraag waar de zusters toch even moesten over nadenken en nog veel belangrijker moesten over bidden. Maar hun antwoord was duidelijk, net zoals Maria, ja. Ja.

Op 16 oktober 1946 zullen de eerste kinderen, meisjes met een handicap, aankomen. 3 jaar later volgt moeder Rosa, moeder Christina op en zal het rusthuis van Westkapelle opnieuw worden opgebouwd. In 1953 wordt de kledij van de zusters voor een eerste keer gemoderniseerd. Ja, we bevinden ons langzamerhand in de periode van het Tweede Vaticaans Concilie natuurlijk. En eerwaarde heer Vijs, pastoor te Kortemark, wordt benoemd tot directeur van het klooster. En dit omwille van het feit dat eerwaarde heer van Overbeke in 1955 werd benoemd in Bekegem. Moeder Goddelieve, niet degene natuurlijk die we vandaag kennen, maar zij zal moeder Rosa opvolgen als algemene overste. En dat is een periode waarin de auto zijn introductie doet. De aankoop was dan ook een noodzaak. Geen tijd om bij de pakken te blijven neerzitten. Onder moeder Goddelieve komt, ondanks dat er eigenlijk geen middelen voor waren, de beslissing om chronisch zieke bejaarden een plaats te geven in Herceau. En in vele plaatsen gaat men met de armste mogelijkheden toch aan de slag. Dat is een constante in alle stichtingen van de congregatie. Langzaam maar zeker wordt de zorg voor kinderen in een soort van gezinnetjes mogelijk in het kindertehuis in Kortemark en groeien de kinderen er in een onbezorgde sfeer op. En dat is vandaag de dag nog altijd, als we dat hier merken ook, als we de zusters bezig zien met de kinderen, vrolijkheid, liefdevolle aandacht vanuit Jezus. En voor Jezus doen wonderen. Dat horen we straks nog als we met zuster Catharina in gesprek gaan.

capaciteitsuitbreiding krijgt van in totaal 120 bedden. In 1977 dan wordt uiteindelijk besloten om Herceau, omdat het door een verschuiving was overgegaan naar het bisdom van Doornik, over te laten aan de Waalse bisdommen. Er gebeuren ook tal van grote en kleine verbouwingswerken tussen 78 en 82 aan het hoofdklooster. Trouwens, als u eens een stil weekend volgt of u komt hier eens op bezoek en u heeft de mogelijkheid om even de tuin in te gaan, dan kan u daar een klein kapelletje vinden en daarop staat een torentje. Het dak eigenlijk van dat kapelletje, wel, dat is nog een overblijfsel van de oude vleugel. En we kunnen het dus vandaag de dag nog altijd bewonderen. Het is een herinnering aan de rijke geschiedenis van de zusters die de huidige zusters vooraf zijn gegaan. Op 16 december 1982 zal moeder Marie-Christine moeder Godelieve opvolgen en worden de constituties vernieuwd op vraag van het concilie. In 1990 zal eerwaarde heer Jonkheere benoemd worden tot de nieuwe directeur. En om dan even te kijken naar de situatie tot vandaag, wordt moeder Godelieve Vlaming, die we zo dadelijk zullen spreken, waar we zo meteen een afspraak mee hebben, in december 1999 overste. En in 2019 komt eerwaarde heer Jonkheere te overlijden. De toenmalige aalmoezenier van Godsvelde, die zal uiteindelijk terechtkomen in Kortemark en doet eigenlijk een beetje dienst zoals de directeurs die hem vooraf gegaan zijn. En dat is natuurlijk eerwaarde heer Daniel de Witte, die u ook kent van de catechese en die u ook hoort natuurlijk op zondag wanneer hij de heilige mis celebreert. En dat brengt ons een beetje in de situatie van vandaag. Moeder Godelieve Vlaming is de overste van de zusters hier. En we gaan aan haar enkele vragen stellen. Ook over haar eigen geloof, over haar eigen weg naar het klooster en hoe een dag hier eruit ziet, wat de zusters zo allemaal doen achter die kloostermuren. Wel, we zijn hier voor het allerheiligste sacrament van het altaar in het tabernakel aanwezig. Het beeld van onze lieve vrouw. Laten wij samen een wees gegroet bidden voor het apostolaat van de zusters. En we nemen ook heel in het bijzonder hun intenties mee naar Dadizelen straks. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zo, dierbare luisteraars. Hier helemaal discreet op de achterbank in de kapel gaan we nu langzamerhand onze weg zoeken. Hier eventjes om het hoekje, zeg maar, in de gang. En daar gaan we gaan aankloppen bij moeder Godelieve, om dan plaats te nemen in de spreekzaal om met haar in gesprek te gaan.

aan het einde gekomen van deze eerste aflevering die we mochten doorbrengen hier bij de Zusters van Liefde te Kortemark. Een volgende keer gaan wij verder met het interview met moeder Goddelieve, de overste van de congregatie en van de gemeenschap hier. Daarna, alvorens wij ons zwartstalen ros zullen nemen in de richting van Roesenaren, maken we ook nog kennis met zuster Catharina en de weg die ze heeft gevolgd om uiteindelijk hier bij de Zusters van Liefde in Kortemark terecht te komen. Dat is voor een volgende keer. Van harte dank voor uw verblijf vandaag hier bij de Zusters van Liefde in Kortemark en graag tot een volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is ondertussen 8:30 geworden en we zijn telefonisch verbonden met eerbaard heer Piet Kapoen om samen met u de lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk op deze vrijdag in de 16e week door het jaar. De hymne kan u terugvinden op bladzijde 717. Bladzijde 717 voor de hymne. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1177. Bladzijde 1177 voor de psalmen. En daaropvolgend vindt u de korte schriftlezing onderaan bladzijde 1180. Bladzijde 1180.
2: God, kom met de hulp, Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Gij zijt het eeuwig glorielicht, o Christus, hoop van ons bestaan, van God de Vader uitgegaan, geboren als een mensenkind.
1: Reik onze zwakheid nu de hand en wek ons op tot waakzaamheid, opdat ons hart u toegewijd van ijver voor het goede brand.
2: Rees terwijl de heldere morgenster, de bode van de nieuwe dag, weer wijst het duister van de nacht, uw heilig licht zij niet meer ver.
1: Blijf met dit licht ons steeds nabij, verdrijf de aardse duisternis, maak dat ons hart weer zuiver is, wees ons behoud te allen tijd.
2: Laat groeien het geloof het eerst en ingeworteld zijn als deugd. Voeg bij de hoop die ons verheugt, de liefde die hen overheerst.
1: Gij ziet met liefde op ons neer, o Christus, die ons allen leidt. U zij de lof in eeuwigheid, de Vader en de Geest zij eer. Schep in mij een zuiver hart, mijn God, geef mij weer een vastberaden geest.
2: God, ontferm u over mij en uw barmhartigheid, en delf mijn zondigheid en uw erbarmen.
1: Was mijn schuld volkomen van mij af, reinig mij van al mijn zonden.
2: Ik herken dat ik misdreven heb, altijd heb ik mijn vergrijp voor ogen.
1: Jegens u alleen heb ik gezondigd, wat u tegenstaat heb ik gedaan.
2: Dus zijt gij rechtvaardig in uw oordeel, is het vonnis dat gij velt gegrond.
1: Ach, met schuld belast werd ik geboren. Schuldig was ik toen mijn moeder mij ontving.
2: Maar gij hebt behagen in oprechtheid. Gij hebt mij geleerd in eigen hart te zien.
1: Sprenkel mij met hyssop dat ik rein word. Was mij dat ik witter word dan sneeuw.
2: Maak mij weer ontvankelijk voor blijde klanken. Geef mijn gekastijde lichaam nieuwe levensmoed.
1: Wend uw ogen af van mijn gebreken. Scheld mij al mijn schulden kwijt.
2: Schep in mij een zuiver hart, mijn God. Geef mij weer een vastberaden geest.
1: Wil mij niet verstoten van uw aanschijn. Neem uw heilige geest niet van mij weg.
2: Geef mij weer de weelde van uw zegen. Maak mij sterk in edelmoedigheid.
1: Dan zal ik de dwalenden uw wegen leren. Alle schuldigen terugvoeren tot u.
2: Houd mij ver van bloedschuld, God mijn redder. Dan bezingt mijn tong uw wijs beleid.
1: Heer, maak gij mijn lippen los, dat mijn mond uw lof kan zingen.
2: In geschenken hebt gij geen behagen. Wat ik u ook bied, gij wilt het niet.
1: Wat ik offer, God, is mijn boetvaardigheid. Een vermorzeld en vernederd hart wijst gij niet af.
2: Wees ook Sion in uw goedheid weer genadig. En bouw de muren van Jeruzalem weer op.
1: Dan ontvangt gij alle offers die gij hebt bevolen. Dan komt men weer offeren op uw altaar.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Schep in mij een zuiver hart, mijn God. Geef mij weer een vastberaden geest. Verheug u, Jeruzalem, van verre komen de volken tot u en loven de eeuwige Heer.
2: Gij uitverkorenen, zegent de Heer, komt allen zijn majesteit loven. Viert feest en verheerlijkt hem.
1: Jeruzalem, heilige stad, nu tuchtigt hij u om wat ge gedaan hebt.
2: Verheerlijk de Heer zoals ge het betaamt en zegen de koning der eeuwen.
1: Dan zal men verheugd uw tempel herbouwen en maakt hij in u alle ballingen blij.
2: Dan zal gij alle beproefden in u zijn liefde tonen voor eeuwig.
1: Een schitterend licht zal dan stralen, dat heel de aarde verlicht.
2: Van verre komen tot u vele volken, uit iedere streek naar zijn heilige naam, met offers gewijd aan de koning des hemels.
1: Geslacht na geslacht zal u vreugde brengen, en uitverkorene blijft steeds uw naam.
2: Verheug u dan, Sion, wees blij, want weerkeren zullen de zonen der vromen en loven de eeuwige Heer.
1: Gelukkig is elk die u lief heeft, die zich in uw vrede verheugt.
2: Verheerlijk, mijn ziel, de machtige koning, omdat in Jeruzalem weer wordt herbouwd, zijn huis voor de komende eeuwen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Verheug u, Jeruzalem, van verre komen de volken tot u en loven de eeuwige Heer. Sion, verheerlijk uw God, die zijn woord uitzendt over de aarde.
2: Loof de Heer Jeruzalem, Sion, verheerlijk uw God.
1: Want hij heeft uw poorten stevig gegrendeld. Uw kinderen heeft hij gezegend in u.
2: Hij laat u in vrede uw land bewonen en voedt u met tarwebloem.
1: Hij zendt zijn bevel uit over de aarde en haastig rept zich zijn woord.
2: De sneeuw laat gij vallen als vlokken wol en rijp strooit gij uit als as.
1: Hij werpt de hagel als broodkruimels weg. Voor zijn verkilling verstijft het water.
2: Hij fluistert een woord en het ijs wordt weer zacht. Hij ademt erop en de stroom gaat verder.
1: Hij is het die Jacob zijn woord heeft gezonden. Zijn wet en geboden voor Israël.
2: Nooit was er een volk dat gij zo heeft behandeld. Hij maakte geen ander zijn wegen bekend.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Sion, verheerlijk uw God, die zijn woord uitzendt over de aarde. Uit de brief aan de Galaten. Met Christus ben ik gekruisigd. Ikzelf leef niet meer, Christus is het die leeft in mij. Voor zover ik nu leef in het vlees, leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf heeft overgeleverd voor mij.
2: Ik roep tot God, de Allerhoogste, de Heer die voor mij zorgt.
1: Ik roep tot God, de Allerhoogste, de Heer die voor mij zorgt.
2: Dat gij mij redding zendt vanuit de hemel.
1: De Heer die voor mij zorgt.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Ik roep tot God, de Allerhoogste, de Heer die voor mij zorgt. Dankzij zijn innige barmhartigheid is onze God als een nieuwe dag over ons opgegaan.
2: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat gij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt, in het geslacht van David zijn getrouwe.
2: Zoals gij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
2: Zo zal gij onze vaderen, waarin zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
2: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
2: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
2: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Dankzij zijn innige barmhartigheid is onze God als een nieuwe dag over ons opgegaan.
2: God is vol zorg voor allen die gij heeft geschapen en door zijn Zoon verlost. Vol vertrouwen op hem bidden we. Heer, voltooi wat gij in ons begonnen zijt.
1: Vader vol ontferming, leid onze schreden op de goede weg. Laat onze aandacht gericht blijven op al wat waar is en edel, wat rechtvaardig is en rein.
2: Heer, voltooi wat gij in ons begonnen zijt.
1: Heer, blijf ons nabij omwille van uw naam en doe uw verbond gestand.
2: Heer, voltooi wat gij in ons begonnen zijt.
1: Wijs een vermorzeld en vernederd hart niet af, op u hopen wij, beschaam ons vertrouwen niet.
2: Heer, voltooi wat gij in ons begonnen zijt.
1: Gij hebt ons in Christus geroepen voor een profetische taak. Laat ons uw grote daden verkondigen.
2: Heer, voltooi wat gij in ons begonnen zijt. We bidden samen het gebed des Heren. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Laat ons bidden. Heer, verhoor ons gebed en schenk uw genade in overvloed om met uw bijstand de weg van uw geboden te gaan. Laat ons kracht en steun vinden voor dit leven en eens de eeuwige vreugde ontvangen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
1: Amen.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, u bent verbonden met het heiligdom van onze lieve vrouw van Borin, waar we samen de Eucharistie gaan vieren. We verenigen ons met de kerk en haar intenties.
2: Dit zijn de heiligen die door de Heer gezegend worden, beloond door God hun verlosser. Zij behoren tot het volk dat de Heer zoekt. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen.
3: Amen.
2: Beminde gelovigen, vandaag 24 juli herdenkt de Heilige Kerk de heilige Charbel Maclouf. Een Libanese heilige die geleefd heeft in de 19e eeuw en die voor de Libanezen, laat ons zeggen, hun nationale patroonheilige is. Ik kom na de lezingen van deze vrijdag in mijn homilie op dit opmerkelijke personage terug. Laten we deze Eucharistieviering beginnen door voor elkaar en voor God te belijden dat we arme zondaars zijn die onze toevlucht nemen tot Gods barmhartigheid. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen, en u broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. En mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
3: Amen.
2: Heer, ontferm u over ons.
3: Heer, ontferm u over ons.
2: Christus, ontferm u over ons.
3: Christus, ontferm u over ons.
2: Heer, ontferm u over ons.
3: Heer, ontferm u over ons.
2: En laat ons bidden. God, je hebt de heilige priester Charbel tot een buitengewoon kluizenaarsleven geroepen en hem in alle opzichten met vroomheid vervult. Wij vragen u, geef dat wij de Heer in zijn lijden navolgen en zo deel krijgen aan zijn koninkrijk. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
3: Amen.
4: Lezing uit de profeet Jeremia. Zo spreekt de Heer. Komt terug, afvallige zonen. Ik ben uw meester. Ik haal u uit alle steden en uit alle stammen en breng u naar Sion. Ik geef u vorsten naar mijn hart die u regeren met kennis en inzicht. Als ge talrijk wordt in die tijd en sterk aangroeit in het land, zo luidt de godspraak van de Heer, dan wordt er niet meer gezegd, waar is de ark van het verbond van de Heer? Ze verdwijnt uit het geheugen, men denkt er zelfs niet meer aan. Niemand mist ze, een ander wordt nooit meer gemaakt. In die tijd zal Jeruzalem heten, troon van de Heer. Alle stammen komen samen bij de naam van de Heer in Jeruzalem. Niet langer blijven ze hardnekkig in hun boosheid. Tot zover deze lezing.
2: Wij danken God.
4: Psalm. De Heer zal ons behoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt. De Heer zal ons behoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt. Volkeren, hoort dan het woord van de Heer. Geeft er bericht van op verre kusten. Hij die Israël eens heeft verstrooid, zal het verzamelen, zal het behoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt. De Heer zal ons behoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt. Jacob zal worden bevrijd door de Heer, los uit de greep van hem die het roofde. Juichend betreden zij Sion weer, zetten zich neer waar de Heer hen zegent. De Heer zal ons behoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt. Meisjes dansen een vreugdedans, samen met jongens en grijsaards. Dan breng ik vreugde in plaats van rouw, troost en blijdschap na al hun droefheid. De Heer zal ons behoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt.

De Heer zij met u. Lezing uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matteüs. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Gij dan, luistert naar de gelijkenis van de zaaier. Zo dikwijls iemand het woord van het koninkrijk wel hoort, maar niet begrijpt, komt de boze en roft weg wat gezaaid ligt in zijn hart. Dat is degene die op de weg gezaaid is. Die op rotsachtige plekken werd gezaaid, is hij die het woord hoort en het terstond met blijdschap opneemt. Maar hij heeft geen wortel geschoten. Hij leeft bij het ogenblik. En als hij omwille van het woord onderdrukt of vervolgd wordt, komt hij onmiddellijk ten val. Die gezaaid werd tussen distels, is hij die het woord wel hoort, maar dit wordt door de zorgen van de wereld en de begoocheling van de rijkdom verstikt. En zo blijft het zonder vrucht. Maar die in goede aarde werd gezaaid, is hij die het woord hoort en begrijpt en daarom vrucht draagt. Bij de een is de opbrengst 100-voudig, bij een ander 60-voudig en bij een ander 30-voudig. Dit is het woord van de Heer. Broeders en zusters, Jezus legt in het evangelie die parabel uit van het zaad dat op verschillende ondergronden valt. Het zaad, als we de parabel een beetje kennen, dan weten we dat dat staat voor het woord van God. Sommige mensen staan niet open voor dit woord of begrijpen het niet. Anderen staan er wel voor open, maar hebben in hun leven geen, en in hun geloof geen standvastigheid. Bij tegenslag of omwille van zorgen van de wereld komen zij ten val en draagt dit woord geen vrucht. En uiteindelijk zijn er ook diegenen bij wie het wel vrucht draagt. Bij wie het ontvangen wordt en bij wie het de mensen inspireert, verandert, transformeert. In elke categorie die zo net werden aangehaald, kunnen we heel wat mensen uit onze eigen familie en uit ons dorp, onze parochie, plaatsen. Zij die er open voor staan, zij die er niet open voor staan, zij bij wie het waarlijk vrucht draagt. De heilige van vandaag behoort zeker tot die laatste categorie. De heilige Charbel Maklouf. Een Libanees uit de 19e eeuw die al snel zich geroepen voelde om zijn leven te geven voor de Heer en monnik werd bij een religieuze orde, bij de Libanese Maronieten. Je moet weten dat in Libanon er een kerk is met een eigen liturgie, maar wel in volledige verbondenheid met de katholieke kerk, de Maronieten.
kloosterorde werd de heilige Charbel priester gewijd. En dan voelde hij zich sterk aangetrokken tot het kluizenaarschap. Hij trok zich weldra terug om te leven in strikte eenzaamheid, waarbij hij echt streefde ook naar de volmaaktheid. En daar ook echt alle middelen toe aangewend heeft om die volmaaktheid, dat trouw zijn in het leven op elk moment aan onze Heer Jezus Christus gestalte te geven. En hij deed dat met de middelen van het voortdurend vasten en ook van een intens gebed. Ook te noteren is dat deze heilige monnik veel gedaan heeft om christenen en moslims te verenigen, wederzijds respect op te wekken. Libanon, je weet wel, is in het Midden-Oosten, net boven Israël gelegen, met als buurlanden onder andere Syrië en Turkije. Christenen leven daar sowieso samen in een moslimomgeving. Heilige Charbel Maklouf is enorm populair geworden. Was het al tijdens zijn leven? Velen kwamen bij hem om raad te vragen. Maar ook na zijn overlijden op het einde van de 19e eeuw zijn vele Libanese christenen gaan bidden op zijn voorspraak. En de traditie vermeldt dat vele wonderen hebben plaatsgevonden op zijn voorspraak. Bij ons in België is er sinds enige jaren een monastère Saint-Charbel, een klooster van de heilige Charbel, in de voormalige priorij van Boisseigneur Isaac. Klooster die nu zijn naam draagt en waar ook een reliek van de heilige Charbel te vinden is. Libanon, het is een land dat ook in deze tijd, de afgelopen weken en maanden, vele malen in het nieuws kwam. Gekomen is, jammer genoeg, steeds door die oorlogsomstandigheden. Israël bombardeert regelmatig het zuiden van Libanon, maar tot zelfs in Beirut. In de oorlog tegen de Hezbollah. Maar vele Libanezen zijn daar slachtoffer van. Ook christenen.

regelmatig bombardementen vanuit Israël. Laten we op voorspraak van de heilige Charbel vandaag bidden voor vrede en rust voor de bewoners in Libanon. Amen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.
0: Water en wijn worden één. Gedeeld in ons mens zijn. En neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.
0: Besef van onze onmacht, onze schuld, vraag dat onze offerande voor u aanvaardbaar wordt en wij genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, Heer. Maak ons vrij van ongerechtigheid.

0: Bid, broeders en zusters, dat mijn in uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
0: Heer, aanvaard de gave die wij bij de herdenking van de heilige Charbel op uw altaar plaatsen. Wij bidden u dat wij, vrij van al wat ons belemmert, alleen in u onze rijkdom vinden. Door Christus, onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: We zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waard.
0: Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Want in de heiligen, die zich omwille van het Rijk der Hemelen geheel aan Christus hebben toegewijd, verheerlijken wij uw voorzienigheid. In hen roept gij de mensheid terug tot de heiligheid die zij eens van u ontvangen had, en maakt ge haar nu al vertrouwd met de gave die zij zal bezitten in het komend Rijk. Daarom, met alle engelen en heiligen, loven en aanbidden wij u zolang er woorden zijn, en zeggen u toe vol vreugde: Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heer. Hosanna in den hoge. Waarlijk heilig zijt gij, Heer. Heel de schepping komt van u. Naar u gaat alle dankbaarheid. Want door uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer, en met de kracht die uitgaat van de Heilige Geest, verwekt gij leven en heiligt gij de wereld. Telkens weer roept gij een volk bijeen, opdat van oost tot west een zuivere offerande u wordt opgedragen. Wij bidden u, heilig onze gaven, die hier voor u zijn neergelegd. Maak ze door uw Heilige Geest

tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer, die de viering van deze heilige geheimen aan ons heeft toevertrouwd. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, heeft hij brood genomen en tot u in dankzegging gebeten. Hij heeft het gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Na de maaltijd heeft hij ook de beker genomen, in dankzegging tot u gebeten. En hij heeft hem aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Zo gedenken wij, Heer, het lijden en sterven van uw Zoon die ons verlossing heeft gebracht. Het wonder van zijn verrijzenis, zijn opgang naar u die in de hemel zijt. In dankzegging bieden wij u aan dit levend en heilig offer totdat hij wederkomt. Wij bidden, zie naar de offeranden van uw kerk en herken het lam voor ons geslacht tot offer van verzoening. Beziel ons met zijn heilige geest, zodat wij vernieuwd door het lichaam en bloed van uw Zoon één lichaam worden bevonden en één zijn van geest in Christus. En mogen ons tot volmaaktheid voeren en maken tot een eeuwige gave aan u. Dan zal het erfdeel dat gij voor uw uitverkoren hebt weggelegd ons ten deel vallen, samen met de heilige maagd en moeder Gods Maria, met de heilige Jozef haar bruidegom, met de apostelen en martelaar, met de heilige Charbel en alle heiligen. Op hun hulp stellen we ons betrouwen, want ze zijn onze blijvende voorsprekers bij u. Mogen dit offer van onze verzoening, Heer, meer vrede brengen en geluk onder de mensen. Begeleid uw kerk op weg naar u. Bevestig haar in geloof en liefde, samen met uw dienaar Leo, onze paus, met Fabien, onze bisschop, met alle bisschoppen, priesters en diakens, waar ook ter wereld, en met heel het volk dat gij het uwe noemt. Verhoor genadig het gebed van deze gemeenschap, van wie ge zoveel dienstbaarheid verwacht. Breng uw kinderen weer bijeen, die in verdeeldheid zijn uiteengegaan. Schenk aan allen, Vader, uw barmhartigheid. Ook bidden wij voor onze broeders en zusters die gestorven zijn. Voor allen die ons hebben verlaten en zochten naar uw welbehagen. Laat hen komen in uw rijk. Vervulling van de hoop die in ons eigen hart is opgewekt door Christus onze Heer. Want door hem deelt gij in overvloed aan iedereen uw goede gaven uit.

0: en aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij samen bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen. Dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Van u is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: En de vrede van de Heer zij altijd met u.
1: Amen.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
1: ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
1: ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
1: geef ons uw vrede.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie, het Lam van God dat wegneemt de zonden van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

0: proeft en merkt op hoe mild de Heer is. Gelukkig de mens die zijn heil zoekt bij hem.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, terwijl de gelovigen hier te communie gaan, bidden we samen een gebed voor geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, omdat we zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid, door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

0: en laat ons bidden. Heer, schenk ons door de kracht van dit sacrament voortdurend uw liefdevolle leiding, zoals gij de heilige Charbel in liefde nabij zijt geweest. En breng het goede werk dat gij in ons begonnen zijt tot voltooiing voor de dag van Christus Jezus, onze Heer. Amen. Voor mensen die Bois-Seigneur Isaac niet kennen of helemaal niet weten waar dat ligt in België. Het ligt in Waals-Brabant, tussen Halle en Nijvel. Stel voor dat we op het einde van deze Eucharistieviering, op voorspraak van de heilige Charbel, tot onze lieve vrouw bidden. Voor vrede. Vrede in Libanon, maar ook vrede in de bredere regio. De Gazastrook, de westelijke Jordaanoever. En ook het hele Midden-Oosten. We zullen samen een wees gegroet bidden. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen. Onze lieve vrouw van Bora, bid voor ons. De Heer zij met u. En zegene u, de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
0: En gaat allen heen in vrede.
1: We danken u.
2: Beste luisteraars van Radio Maria, u was verbonden met het heiligdom van onze lieve vrouw van Bora, waar we samen de Eucharistie hebben gevierd. We wensen u van harte nog een zeer fijne dag toe.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag luisteren wij opnieuw naar eerwaarde heer Pierre-François in deze catechese-reeks over de 10 geboden.
1: Het 7e gebod is goed gekend. Gij zult geen diefstal plegen, zegt het boek Exodus. En de Heer Jezus bevestigt in het evangelie van Matthäus, gij zult niet stelen. Veel mensen zien met hun verstand dat dit gebod niet alleen maar geldt voor gelovigen, maar dat elke mens die een beetje verstand heeft, het privé-eigendom van andere mensen moet eerbiedigen, om zelf ook zijn eigen eigendom geëerbiedigd te zien. Dus wat verbiedt het 7e gebod? Eigenlijk het bezit van de naaste weg te nemen, of het onrechtmatig achter te houden, en in ieder geval hem schade te berokkenen in zijn bezittingen, op welke manier dan ook. Het is een gebod dat ons voorschrijft om de rechtvaardigheid en de naaste liefde te beoefenen bij het beheren van de aardse goederen. Aardse goederen moet ook een beetje breder worden aangevat, bijvoorbeeld ook de vruchten van de arbeid moet daarbij. Het algemeen welzijn van de mensen vraagt juist dit gebod om eerbiediging van de universele bestemming van aardse goederen en van het recht op privé-eigendom. Ik heb nu twee dingen gezegd. De aardse goederen zijn voor iedereen bestemd. Ze hebben een universele bestemming, maar ze kunnen ook worden bezeten door iemand, door privé-eigendom. Dat laat ons al een intuïtie hebben van het feit dat eigendom niet absoluut is. Dat er soms hogere sociale redenen zijn, waardoor, omwille van die fameuze universele bestemming van de aardse goederen, het privé-eigendom dat een recht is van de mens, niettemin geen absoluut recht is. Wat probeert het christelijk leven te doen? De goederen van deze wereld te ordenen op God en op de christelijke naastenliefde. Ik ga dus eerst deze twee grondige beginsels uitleggen, de universele bestemming van de goederen en het privébezit van de goederen. De beste manier natuurlijk om te beginnen is te gaan naar het verhaal van de schepping. In den beginnen, zegt de schrift, heeft God aan de menselijke gemeenschap het gezamenlijk beheer van de aarde in haar natuurlijke hulpbron toevertrouwd, om er zorg voor te dragen, om ze door haar arbeid te onderwerpen en om van haar vruchten te genieten. Dit komt uit het hoofdstuk 1 van het boek Genesis, versen 26 tot 29. Dus God plaatst de mens in een tuin en hij zegt, je moet die tuin beheren. Je mag namen geven aan de verschillende soorten. Dat laat ook zien dat de mens een zekere heerschappij beoefent op de schepping. En dat betekent dat de goederen van de schepping eigenlijk bestemd zijn voor de hele mensheid. Niettemin, nagelang die gemeenschap van mensen groeit, moet de grond verdeeld worden tussen de mensen. En dat is ook goed om hun bestaanszekerheid veilig te stellen. Want wij weten heel goed dat het bestaan blootgesteld is aan gebrek en als er geweld wordt gepleegd, dan wordt het ook bedreigd. Daarom is het ook gewettigd dat men een aantal bezittingen heeft. Waarom gaat men eigendom verwerven? Om een minimum aan vrijheid en waardigheid te verzekeren voor elke persoon. Om eigenlijk de mensen te helpen te voorzien in hun fundamentele behoeften. En dat ook de mensen voor wie we verantwoordelijk zijn kunnen helpen in hun noden. Het feit dat privé-eigendom bestaat, sluit niet uit dat er ook menselijke solidariteit tussen de mensen kan groeien. Wel, het recht op privébezit, we hebben het hier over goederen die we op een rechtvaardige manier verworven hebben of gekregen, dat is niet per se tegengesteld met het feit dat heel de mensheid alle goederen in het algemeen heeft gekregen. De universele bestemming van de aardse goederen blijft de voornaamste norm. Dat zegt de catechese van de katholieke kerk. Maar de catechismus brengt daar enkele nuances bij. Hij zegt, zelfs als het bevorderen van het algemeen welzijn de eerbiediging van het privébezit vereist, zowel het recht op privébezit als het gebruik van dat bezit. Laten we dat een beetje van dichterbij bekijken. Een mens heeft het recht om goederen te bezitten, op een rechtmatige manier uiteraard. Maar hij moet nooit vergeten dat die goederen niet uitsluitend zijn privé-eigendom zijn, maar ze zijn ook voor een stuk een gemeenschappelijk bezit, niet alleen maar binnen het gezin, maar ook binnen de maatschappij, tussen de landen onderling. Dus iemand die een goed in eigendom bezit, is eigenlijk een soort rentmeester van de voorzienigheid. Hij moet dat goed laten renderen. En daarin moet hij ook de anderen laten delen. Op de eerste plaats degenen die naast hem staan uiteraard. Dat brengt met zich mee dat bepaalde mensen die grote goederen bezitten, bijvoorbeeld de productiegoederen, het kan gaan over stoffelijke of onstoffelijke, zoals grond of fabrieken, deskundigheid, artistieke aanleg, al die goederen moeten de mensen zorgvuldig beheren en ervoor zorgen dat de opbrengst aan zoveel mogelijk mensen ten goede kan komen. Wie in het bezit is van gebruiks- of verbruiksgoederen moet er met matigheid gebruik van maken en het beste deel ervan voorbehouden aan de vreemdelingen, de zieken of de armen, zegt de catechismus. Dat is vreemd, want we denken soms ook in katholieke milieus dat vanaf het ogenblik dat ik een eigenaar ben van iets en dat rechtmatig, ik heb ervoor gewerkt, ik heb ervoor betaald, dat wij daar eigenlijk alles mee kunnen doen. Nee, er is een deugd. Herinner u, we hebben daarover gesproken toen we spraken over het vijfde gebod. En die deugd heet de matigheid, die ons zegt dat we die goederen met mate moeten gebruiken. En soms ook moeten uitdelen, juist omwille van die matigheid en al die deugden die we moeten kunnen uitoefenen dankzij die goederen. Dat heeft een staartje, dat betekent dat de burgerlijke overheid soms het recht en zelfs in bepaalde gevallen de plicht heeft, met het oog op het algemeen welzijn, de wettelijke uitoefening van het eigendomsrecht te regelen. We hebben het hier over het heffen van belastingen, het onteigenen van bepaalde goederen. Dat is soms nodig voor het algemeen welzijn. Daar zit niks mis mee. Een ultraliberale opvatting van de moraal zou ons laten denken dat de staat eigenlijk de privévrijheid zoveel mogelijk moet eerbiedigen, maar op zo'n manier dat de staat zelfs niet eens het recht zou hebben om tussen te komen. Ik denk dat de sociale leer van de kerk ons zegt dat de staat dat wel mag doen, uiteraard ook met matigheid. Indien we onze goederen met mate moeten gebruiken, is het evident dat de staat ook met mate voor die goederen moet zorgen. Tot zover wat ik wou uitleggen over privébezit en algemene bestemming of universele bestemming van de goederen. Nu wil ik de bezittingen van de mensen meer plaatsen onder het licht van de waardigheid van de persoon. Dat is het volgende onderdeel dat de catechismus van de katholieke kerk gaat uitleggen in verband met het zevende gebod, namelijk de eerbied voor de personen en hun bezittingen. Eigenlijk wanneer wij bezittingen van mensen eerbiedigen, eerbiedigen wij ook die personen. Want de menselijke waardigheid, vergeet het niet, dat is de basis van de sociale leer van de kerk. De deugd van de matigheid speelt hier een bepaalde rol, want men mag niet te veel gehecht zijn aan aardse goederen. Er moet dus een rem zetten op alles wat te maken heeft met consumptie. Dan is er een andere deugd, de rechtvaardigheid, die ons ook remt, want ze zegt dat we ons moeten houden aan onze rechten en de rechten van de medemensen en aan iedereen geven wat hem toekomt. Dat is ook een rem op ons consumptiegedrag, als het ware. Ten slotte is er nog een derde deugd, de solidariteit, die naast de matigheid en de rechtvaardigheid ervoor zorgt dat wij de gouden regel van de moraal toepassen. Doe niet aan iemand anders wat je niet wil dat ze met jou doen. En we zouden die kunnen uitdrukken op de volgende manier in deze context, dat wij de vrijgevigheid van de Heer moeten nabootsen, van wie Paulus zegt in zijn tweede brief aan de Korintiërs, hoewel hij rijk was, dus de Heer die, hoewel hij rijk was, om onzentwil arm is geworden, opdat wij rijk zouden worden door zijn armoede. We moeten dus andermans goederen eerbiedigen. En daardoor gaat het zevende gebod ons bepaalde dingen verbieden, zoals diefstal. En diefstal, dat is de in bezitneming van andermans goed tegen de redelijke wil van de eigenaar in. Als de eigenaar een toestemming geeft, of dat men die toestemming van de eigenaar kan veronderstellen, is er geen sprake van diefstal. Dus elke handeling waardoor men onrechtmatig goederen van anderen in bezit neemt of houdt, zelfs is dat niet in tegenspraak met de beschikkingen van de burgerlijke wetgeving, gaat in tegen het zevende gebod. Er zijn subtiele vormen, zoals bijvoorbeeld het opzettelijk in bezit houden van geleende goederen of verloren voorwerpen. Men heeft dat niet ontvreemd, men heeft geen geweld gebruikt om daaraan te komen, maar wij weten dat komt mij niet toe. Of ik vergeet iets terug te geven dat ik geleend had. Dat zijn subtiele manieren. Bedrog in handelspraktijken. Het is zo gemakkelijk, mensen die niet gespecialiseerd zijn, om de tuin te leiden in verband met de echte waarde van bepaalde producten. Wel, dat is oneerlijk. Wij weten dat bepaalde goederen een bepaalde waarde hebben, maar bepaalde mensen weten dat niet en zijn bereid te veel daarvoor te betalen. Als iemand van die onwetendheid gebruik maakt om zich rijk te maken, moet hij zien dat hij niet zondigt tegen het zevende gebod. Het betalen van onrechtvaardige lonen. Het is een hemeltergende zonde. Dus kan zich voordoen wanneer de markt onrechtvaardige lonen tot stand brengt, in dat we in naam van de wetten van de markt zeggen, oh, maar dat zijn de normale tarieven, dus ik ga dat maar zo doen. Wij moeten daarmee opletten, omdat dit ook een manier is om te zondigen tegen het zevende gebod.

0: bij Radio Maria.
1: De catechismus van de katholieke kerk geeft een langere lijst. Het spreekt over het toepassen van de prijsverhogingen, waarbij men speculeert op de onwetendheid of de noodtoestand van de evenmens. De catechismus zegt zelfs duidelijk, moreel zijn eveneens niet toegelaten het speculeren, waardoor men invloed uitoefent om de waarde noteringen van goederen kunstmatig te laten schommelen, met de bedoeling er ten nadele van andere voordelen uit te halen. Omkoperij, waardoor men het oordeel afkoopt van degene die beslissingen moeten nemen volgens het recht. Toe-eigening en privégebruik van gemeenschappelijke goederen, van een onderneming of van de staat. Het slecht uitvoeren van werken. Fiscale fraude. Het vervalsen van cheques en facturen. Buitensporige uitgaven en spilzucht. Ook al is dat democratisch gestemd, hè? Of gaat het niet tegen een bepaalde wet in? Dat zijn allemaal daden die moreel niet toegelaten zijn. Of het met opzet schade berokkenen aan een particulier of een publiek eigendom, dat is ook in strijd met de zedenwet. Het brengt de verplichting tot schadevergoeding mee. Contracten, ik begin opnieuw, hè. Contracten zijn ook handelingen tussen mensen waar het zevende gebod bij komt kijken. Men zegt soms, afspraak is afspraak. Belofte moet men inderdaad houden. En contracten moet men stipt uitvoeren, voor zoverre de aangegane verbintenis moreel juist is. Maar de contracten worden soms afgesloten onder bepaalde omstandigheden die onrechtvaardig zijn. Die contracten verbinden niet in geweten, maar de goede contracten die moeten nageleefd worden. En het economisch en sociaal leven is afhankelijk van het feit dat die contracten nageleefd worden. Want anders gaat er vertrouwen ontbreken, waardoor elke vorm van handelscontracten, huurcontracten, arbeidscontracten onmogelijk worden. De kerk vraagt naar moreel onderricht het zevende gebod te leven, te beleven, en het zevende gebod vraagt elk contract te goeder trouwen, te sluiten en uit te voeren. Er is een bepaalde vorm van rechtvaardigheid die achter elke vorm van contracten staat, dat is de ruilrechtvaardigheid. Die het ruilverkeer tussen personen en instellingen regelt. Do ut des, met inachtneming van hun rechten. De ruilrechtvaardigheid die beleefd wordt tussen de verschillende individuen brengt strikte verplichtingen met zich mee. Ze vraagt om bescherming van de eigendomsrechten. Ze vraagt het betalen van de schulden en het uitvoeren van de verplichtingen die men uit vrije wil op zich heeft genomen. Zonder de ruilrechtvaardigheid is geen enkele andere vorm van rechtvaardigheid mogelijk. Er is een andere vorm van rechtvaardigheid die men noemt de wettelijke rechtvaardigheid. Het is niet de rechtvaardigheid tussen de burgers onderling, dat is de ruilrechtvaardigheid, maar de rechtvaardigheid die de burger verschuldigd is aan de gemeenschap, aan de maatschappij. En dat is nog een derde soort rechtvaardigheid, dat is de verdelende rechtvaardigheid, waar de overheid aan gehouden is naar de burgers toe. Dus tussen gelijke burgers ruilrechtvaardigheid, tussen een burger en de overheid wettelijke rechtvaardigheid, de wetten volgen, en vanuit de overheid naar de burgers toe verdelende rechtvaardigheid. De overheid heeft middelen en verdeelt die. Ze moet dat op een manier doen die beantwoordt aan die rechtvaardigheid. En dat onderdeel van de rechtvaardigheid noemt men dus verdelende rechtvaardigheid. Wat moeten we doen als er een onrechtvaardigheid gepleegd is? Volstaat het dat we gaan biechten en zeggen, oh, ik heb er spijt van, ik ga het nooit meer doen? Nee, men moet ook de schade herstellen. Dat betekent bijvoorbeeld een gestolen goed aan de eigenaar teruggeven of vergoeden. Er is een anekdote in het evangelie, verteld door de evangelist Lucas, hoofdstuk 19, vers 8. Het gaat over de ontmoeting tussen Zacchaeus en Jezus. En Zacchaeus maakt een voornemen dankzij zijn contact met Jezus. Hij zegt, als ik iemand iets afgeperst heb, geef ik het hem vierdubbel terug. Wel, daarmee vertolkte hij een plicht die iedereen die het zij rechtstreeks, het zij onrechtstreeks, zich meester heeft gemaakt van het goed van een ander. Dus die man heeft de verplichting om terug te geven, of wanneer het goed zelf verdwenen is, een gelijkwaardig goed in natuur of in geld terug te betalen. Dat heet de restitutieplicht. Moest het zijn dat het vervreemde goed ondertussen iets heeft opgebracht, dan komt het ook de eigenaar toe die vruchten te krijgen. We moeten niet vergeten dat de restitutieplicht niet alleen maar door de dief zelf moet worden beleefd, maar ook door alle mensen die meegewerkt hebben of er een bepaald voordeel uit hebben gehaald. Wat moeten we denken van bepaalde vormen van kansspelen of weddenschappen? Eigenlijk op zich, in zichzelf, zijn ze niet tegen de rechtvaardigheid. Men maakt een contract, indien dit uitkomt, krijg ik het geld, indien dat uitkomt, krijg jij het geld. En men gokt daarmee. Toch zijn ze moreel onaanvaardbaar. In onderwijl bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer ze de mens beroven van datgene wat hij nodig heeft om in zijn eigen onderhoud en dat van de ander te voorzien. Het probleem is dat het spel passie kan uitlokken en dat kan uitgroeien tot een ernstige verslaving. En dan gaan de mensen meer gokken dan wat ze aankunnen met hun bezittingen. Weddenschappen vallen daar ook ons onder. En het is nog verergerd als die weddenschappen op een valse manier worden georganiseerd of dat er bedrog is. Het zevende gebod verbiedt ook activiteiten of de ondernemingen die om welke reden dan ook ertoe leiden dat men mensen tot slaaf maakt. Want dat ontkent en miskent de persoonlijke waardigheid van de personen. Men mag mensen niet kopen of verkopen of als koopwaar ruilen. Daarom is het een zonde tegen de waardigheid van de persoon en tegen zijn fundamentele rechten dat mensen door gebruik van geweld verlaagd worden tot gebruiksvoorwerpen of tot bronnen van de winst. De heilige Paulus vraagt aan een christen die slaven in dienst had. Hij zei, behandel je slaaf nu niet meer als slaaf, maar als een geliefde broeder, als mens en als christen. Dus Paulus zegt niet dat elke vorm van slavernij moet afgeschaft worden, ook al is het zo dat de christenen ertoe hebben bijgedragen om dat dus af te schaffen. Maar we moeten vooral gaan evolueren in het feit dat de mensen niet kunnen worden behandeld worden als koopwaar. En daar, dat hebben we te danken aan het christendom, dat die slavernij op veel plaatsen verdwenen is, maar laat ons niet vergeten dat er nieuwe vormen zijn van slavernij. Ik denk niet alleen maar aan prostitutie, ik denk ook aan bepaalde contracten over mensen die in strijd zijn met de waardigheid van de mens. Als men spreekt over eerbied van de goederen van de mensen, denken we heel dikwijls aan voorwerpen en bezittingen. Maar

volgende generaties niet, de toekomstige generaties niet bestelen door nu onverantwoord om te gaan met natuurlijke hulpbronnen en daardoor de toekomst van de generaties na ons dus te benadelen. En het mooie van het zevende gebod is dat wij achter de natuur, de schepper, moeten zien die die natuur heeft toevertrouwd aan de mensen en dat er dus, zoals men zei, dat er een universele bestemming is voor de goederen, dat dat ook geldt voor de hele schepping. Laat ons een beetje meer in detail spreken over de dieren. De dieren zijn schepselen van God. En God omgeeft hen met zijn providentiële liefdevolle zorg. Er zijn meer dan één bewijs in de Bijbel waarin men ziet hoe God zelfs voor dieren zorgt. Alleen maar door hun bestaan zegenen en prijzen ze de Heer, zoals de vroomheid het zegt in de Bijbel. En eigenlijk moeten de mensen, zelfs de dieren, een zekere dankbaarheid of welwillendheid verschillend zijn. Men moet bijvoorbeeld denken aan die fijngevoeligheid waarmee de heiligen, zoals Franciscus van Assisi of Philippus van Neri, de dieren hebben behandeld. Dus God heeft het beheer over de dieren toevertrouwd aan degene die hij naar zijn beeld heeft geschapen. Dus de mens heeft wel een aparte functie in het heelal. En het is dus geoorloofd zich van dieren te bedienen om zich te voeden en te kleden. Men mag ze ook tam maken, omdat ze de mens zouden helpen in zijn arbeid en in zijn vrije tijd. En als er medische en wetenschappelijke proefnemingen moeten gebeuren, dan is het redelijk die eerst bij de dieren uit te voeren, binnen redelijke perken uiteraard, hè? Want dat gaat bijdragen aan de zorg of het behoud van de mensenlevens. En in onder die voorwaarden zijn ze aanvaardbaar. In tegenstelling dieren nutteloos laten lijden of hun leven verspillen, is in strijd met de menselijke waardigheid. Nota bene, het is niet in strijd met de waardigheid van de dieren, maar met de menselijke waardigheid. Een mens verlaagt zich wanneer hij een dier nutteloos laat lijden. Het is interessant te weten dat de rechten kunnen alleen maar toegekend worden aan geestelijke wezens. Dat is de filosofie die hierachter zit en die gedeeld wordt door heel wat juridische systemen in onze westerse beschaving. Op dezelfde manier dat we dieren nutteloos niet nutteloos mogen laten lijden, mogen ook de dieren niet veel verafgoden. Bijvoorbeeld, het is onwaardig voor dieren buitensporig grote sommen uit te geven voor dieren, want die sommen zou beter besteed worden om de menselijke ellende te verlichten. Men mag van dieren houden, maar de genegenheid die alleen aan mensen toekomt, mag men niet aan dieren verspillen. Ik denk dat de kerk hier een gulden middenweg dus bewandelt.

En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over de 10 geboden. Een volgende keer kunnen wij samen stilstaan bij een nieuw catechetisch thema. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Quo Vadis. Waar gaat ons geloof naartoe? Een programma van Radio Maria.
2: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van het programma Quo Vadis. Wij gaan vandaag u een overzicht geven van de verschillende uitzendingen die wij gehad hebben afgelopen radiojaar. Wij zijn 10 keer erop uitgegaan om de mensen op straat in verschillende Vlaamse steden aan te spreken. En om zo een beeld te krijgen door middel van enkele kennisvragen hoe het gesteld is met de kennis van het geloof in Vlaanderen. We hebben 10 verschillende steden gedaan gedurende heel het jaar. We zijn altijd met een andere vrijwilliger op stap gegaan. En zo hebben wij alle provincies van Vlaanderen aangedaan. We zijn begonnen in Brugge. Onze tweede uitzending was in Gent. Dan zijn we naar Antwerpen getrokken, naar Tiene, naar Hasselt, Mechelen, Kortrijk, Leuven, Aalst. En we hebben ons radiojaar afgesloten in Sint-Truiden. Althans voor dit programma Quo Vadis. Waar wij met de radio op straat gaan om te weten te komen hoe de gewone Vlaming op straat tegenover het geloof staat, hoeveel zij nog weten over het geloof en of zij openstaan voor het geloof. En om hen te laten kennismaken met de radio en natuurlijk vooral om hen misschien te laten nadenken en op zoek te laten gaan naar Jezus. En zo hebben wij dus 10 verschillende Vlaamse steden aangedaan. Goed voor 104 gesprekken met wel 157 mensen. We hebben gedurende dit jaar 157 mensen gehad die bereid waren om te antwoorden op onze vragen. Maar eigenlijk hebben wij nog meer mensen gezien, want er waren wel in verschillende steden wel eens een groepje waar er een paar mensen wouden antwoorden en de rest niet. Dus in werkelijkheid hebben wij nog meer mensen gezien dan die 157. Maar 157 mensen waren bereid om op onze vragen te antwoorden. Maar dan is de vraag natuurlijk hoe goed zij konden antwoorden. En daar gaan wij deze uitzending wat langer bij stilstaan. We gaan te weten komen welke vragen het makkelijkst waren om te antwoorden, welke het moeilijkst, welke stad misschien net iets beter was in het beantwoorden van de vragen, enzovoort. Dat is voor deze uitzending. En we gaan onmiddellijk beginnen met de eerste vraag die wij altijd gesteld hebben. De eerste 2 vragen waren elke uitzending hetzelfde. De overige 8 vragen die veranderden. Maar de eerste vraag was altijd: kent u Radio Maria? Wij hebben 40 keer het antwoord ja gehad en 117 keer het antwoord nee. En van die 40 mensen die de radio kenden, waren er 22 die vertrouwd waren tot op zekere hoogte met de radio, met de inhoud van de radio. En nog 18 mensen die vooral de naam kenden, maar die daarom nog niet onmiddellijk echt wisten waar de radio voor stond. Maar dus 40 ja's hebben wij gehad en 117 nee's. Of dus 25% die de radio kennen. Dus 25% van de mensen met wie wij gesproken hebben, kende Radio Maria. En de stad waar we het meest gekend waren, was de stad Leuven. Daar waren wij op stap gegaan in de maand april, samen met zuster Kasia. Laten wij nog eens luisteren naar de antwoorden op deze vraag in Leuven.
3: Kent u Radio Maria? Zo ja, van waar?
4: Ik had al van Radio Maria gehoord, inderdaad. Mijn zoon die is 26 en er is ooit zo een Radio Maria is gebruikt door een of andere artiest. Die heeft daar zo een grappig liedje van gemaakt. Vandaar eigenlijk, van toen ken ik het eigenlijk en hij vond dat wel heel grappig.
5: Wel al van gehoord, maar meer.
2: En weet u in welke context of zo? Of?
5: Ik heb eigenlijk geen idee, nee.
2: Oké, okay, gewoon nee. De naam komt u bij.
5: Ja, inderdaad.
6: Van mijn mama wel. Zij luistert er wel naar, denk ik. Ja, zij, af en toe zet ze dan een keer op, omdat mijn mama heel gelovig is. Dus ja, ik ken het wel van naam, maar het is niet echt dat ik er persoonlijk naar luister. Maar...
7: Nee.
8: Ja, ik ken Radio Maria van de autoradio.
3: Nee.
9: Nee.
2: Nog nooit van gehoord?
9: Nee.
10: Ja, maar het is niet altijd evident om dat op je gewone radio te horen. Maar ik weet dat het bestaat.
8: Ik heb daar wel van gehoord, maar zelf nog niet naar geluisterd.
2: En enig idee in welke context je daarvan gehoord hebt?
8: Als dat soms in de auto, zag ik dat soms wel in staan. Of een keer is... Soms, ik denk dat ik een keer eens online heb overgelezen ook. Maar ja, dat is het dan ook.
2: Zo hoorde u het, beste luisteraars. 6 van de mensen met wie we gesproken hebben in Leuven kende Radio Maria. En het is zo dat wij in Leuven alleen maar met enkelingen gesproken hebben. We hebben dus nooit met een groep mensen gesproken, alleen maar altijd met één persoon. We hielden dus 10 gesprekken met in totaal 10 personen. En 6 daarvan waren al vertrouwd met Radio Maria. Op naar de volgende vraag. Die was ook altijd hetzelfde. In hoeveel landen is Radio Maria actief? Aangezien Radio Maria deel uitmaakt van een internationaal radionetwerk. En dan kregen ze altijd een meerkeuzevraag. Het antwoord A. Radio Maria is in ongeveer 30 landen actief. B. Radio Maria is in ongeveer 60 landen actief. C. Ongeveer in 90 landen en D. Ongeveer in 120 landen. 41 mensen van dus de 157 mensen die wij gezien hebben, die wij gesproken hebben, hebben hierop juist geantwoord. Radio Maria is in ongeveer 90 landen actief. Dat is goed voor 26%. De stad Aalst heeft hier het beste op geantwoord. Wij hebben in de stad Aalst 11 gesprekken gehad en 6 van deze gesprekken, daar hoorden wij het juiste antwoord, ongeveer 90 landen. Laten wij hiernaar luisteren. Radio Maria is een katholieke radio. We zijn actief hier in Vlaanderen, maar wij maken ook deel uit van een internationaal radionetwerk. Onze volgende vraag is, in hoeveel landen denken jullie dat wij actief zijn? Maar we gaan jullie een paar opties geven. Rond 30 landen, rond 60 landen, rond 90 landen of rond 120 landen?
11: Misschien 60.
2: 60?
12: Ik denk ook 60.
5: Ja, ik ook dan.
2: Je mag je eigen mening hebben, hoor.
5: Misschien 90 dan.
11: Pak 60.
12: Ik hou voor 60.
11: Ja. 60.
12: Ja.
13: Ik hou voor de 120.
2: U een gokje?
14: 90. 120.
2: Mooi antwoord. Wil iemand nog een ander antwoord geven? Of jullie voelen je er goed bij?
12: Ik gok 60. Ja, ik ook. 60.
7: Rond 60 landen.
15: 90 landen.
16: 90 ook.
17: 60.
15: Ik ga dan voor 90.
18: Absoluut niet. Buiten Europa ook. Ik ga voor 90 landen.
2: Zo, beste luisteraars, dat waren de eerste twee vragen die overal hetzelfde waren, die we overal gesteld hebben. Vooraleer wij verder gaan met onze twee vragen over het Oude Testament, gaan wij eerst luisteren naar muziek. Een lied gekozen door onze vrijwilligster Anna, die mee was naar Aalst. MUZIEK

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. Vandaag krijgen wij een beter beeld van hoeveel juiste antwoorden wij gehad hebben op al de vragen die wij afgelopen jaar hebben gesteld. Wij zijn 10 keer op stap gegaan en hebben telkens 10 vragen gesteld aan de personen die wij tegenkwamen op straat, op de pleinen, in de parken waar wij overal geweest zijn. En wij hebben zo net het al gehad over de eerste 2 vragen die altijd dezelfde zijn. Kent u Radio Maria en in hoeveel landen is Radio Maria actief? En dan is het tijd geworden om het te hebben over onze oud-testamentische vragen. Onze 3e en 4e vraag gingen altijd over het Oude Testament. Misschien zou u denken dat dat niet het onderwerp is waar de meeste kennis is geconcentreerd in onze contreien, maar eigenlijk waren deze vragen verrassend goed beantwoord. Vooral de vragen over Mozes. We hebben verschillende keren andere vragen gesteld die te maken hadden met Mozes. Die werden goed beantwoord, dat kunnen we wel zeggen. Maar goed, wat waren dan de concrete cijfers? Voor de 2 vragen over het Oude Testament hebben wij een gemiddelde van 40% juiste antwoorden. En dat gaat dus over 40% van de gesprekken. We hebben het niet berekend op het aantal mensen die we gesproken hebben, maar op het aantal gesprekken die we gevoerd hebben. Dus 40% van de 104 gesprekken die wij gehad hebben. En de stad Mechelen kwam hier naar boven als de stad met de meeste kennis over het Oude Testament. De 2 vragen die wij gesteld hebben in Mechelen luiden als volgt. Uit wat werd Eva geschapen? Dat was de eerste vraag. Het juiste antwoord is natuurlijk uit de rib van Adam. En de 2e vraag was: hoe konden de Israëlieten ontkomen aan de legers van Egypte die hen achtervolgden? En daar is natuurlijk het juiste antwoord: God splitste door Mozes de wateren van de Rode Zee en zij konden zo over de bodem van de zee wandelen. En voor een nog vollediger antwoord zou u er kunnen bijvoegen dat wanneer de legers van Egypte erdoor trokken, dat de zee hen dan verzwolg. We gaan luisteren naar de antwoorden die wij gekregen hebben op deze 2 vragen in Mechelen. Dan gaan we naar onze Bijbelse vragen. Uit wat werd Eva geschapen?
1: Ik ben dat vergeten. Ik ben het vergeten, echt waar. Ik weet het niet. Ik ben 95 jaar.
2: Amai. Ja. Helaas, volgens de Bijbel, gewoon uit de rib van Adam, denk ik.
3: Uit wat werd Eva geschapen?
0: Ja.
3: Uit een been van Adam, denk ik.
4: Uit een rib van Adam.
5: De rib.
4: Ja. Het antwoord gaat iets langer duren, denk ik. Uit een rib, kan dat?
6: Uit wat werd Eva geschapen? Is dat iets mijn slang of nee? Ik weet niet. Ja.
5: De slang komt in het verhaal voor, ja, inderdaad.
0: Ja. Het is voor de slang.
6: Geen idee.
7: De rib.
0: De rib van?
7: De rib. De rib van Adam. Ja.
8: Oh. Ik kan me nog herinneren dat was geen rib.
0: Zat je een rib van?
8: God. Dat denk ik, nee.
0: Dat kan niet.
8: Nee. Ja, God is lang geleden godsdienst.
0: De man van Eva? En Eva?
8: Ah, Adam.
6: Ik weet het niet. Nee.
0: Nee, geen idee?
6: Oh, wacht, hè. Nee, ik weet het niet.
0: Het heeft iets met Adam te maken, als dat kan helpen?
6: Iets een lichaamsdeel.
9: Oh, een arm, iets van een arm. Nee, ik weet het niet.
0: Niet arm, nee.
9: Nee, ik weet het niet.
0: Het is heel dicht bij het hart. Een lichaam is heel dicht bij het hart.
9: Oei. Nee, ik weet het niet.
5: En een volgende vraag. Hoe konden de Israëlieten ontkomen aan de legers van Egypte die hen achtervolgden?
1: De dingen. Sahara te gaan of zoiets.
0: Inderdaad, ze vluchten de woestijn in.
10: Ja.
0: Maar juist voordat ze de woestijn binnengaan, is het iets...
1: Dat was een ding dat water naar tegengekomen is.
0: Ja.
2: Ja, ze zijn de Rode Zee overgestoken doordat Mozes met hulp van God het water heeft doen splitsen. En dan konden zij oversteken. En op het moment dat de legers eraan kwamen, werden die dan overspoeld?
3: Die zijn door de Rode Zee gegaan. Hè? En dan is de zee zich terug gaan sluiten als zij weg waren. Of was dat Mozes?
4: Oh la la. Ah, door de zee in twee te laten gaan. Ja, een pad door de zee.
5: Ah, ze gingen door het water, ja. Ze gingen door het water.
0: Kan u iets specifieker zijn? Wat gebeurde er met dat water?
5: Ja, het splitste zich open. Het splitste zich open, ja.
4: Maar dat is een moeilijke, hè? Door de zee of zo?
11: Mozes.
4: Door de zee?
11: Heeft dat iets met Mozes te maken?
0: Absoluut. Mozes was een leider die hen uit Egypte heeft geleid. En wat?
4: Die heeft de zee gespleten, zodat ze erdoor konden.
6: De zee overgestoken.
5: En weet u toevallig nog hoe dat juist in zijn werk ging?
6: Is de zee nu weggetrokken en, ja, voilà, ja. En ze konden dan verder. Ja.
7: Dat weet ik niet.
0: Weet u waar we het over hebben?
7: Ja, ja. Okay. Ik weet wel waar u het over hebt, maar ik weet het niet.
0: Heeft iets van een zee te maken?
7: Ja, het heeft iets met een zee te maken. Ja. Het opengaan van de rode of dode zee.
0: Enig idee?
12: Ik heb duidelijk niet opgelet tijdens de lesgodsdienst. Sorry.
8: Ben ik ook aan het denken, hè.
0: Weet je waar ik het over heb?
8: Zijn die de 40 jaar in de woestijn of wat was dat?
0: Exact. Dit is er juist voor. Dus ze zijn nog aan het ontsnappen. Hierna komen ze in de woestijn terecht. Maar daarvoor...
8: Is dat dan zo die splitsing van het water? Maar ik heb echt nog precies toch nog goed opgelet bij godsdienst.
9: Via de Rode Zee. En Mozes. De splitsing van de Rode Zee.
0: Vooraleer wij het gaan hebben over onze vragen over het Nieuwe Testament... gaan wij eerst luisteren naar muziek. Een nummer gekozen door vrijwilliger Koen, die mee was naar Mechelen.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. Wij zijn speciaal tijdens deze zomer aan het terugblikken naar alle uitzendingen die wij hebben gehad het afgelopen radiojaar. En wij zijn aan het kijken hoe goed de antwoorden nu eigenlijk waren op onze kennisvragen. En het is tijd geworden voor de vragen over het Nieuwe Testament. Onze vijfde en zesde vraag ging altijd over het Nieuwe Testament, ging altijd over Jezus. En wij hebben een gemiddelde van juiste antwoorden van 36%. Dus gemiddeld konden 36 groepjes of personen juist antwoorden. En dit op het aantal gesprekken die wij gevoerd hebben, 104. En in de stad Brugge lag het percentage het hoogst. Daar hebben wij 7 op 10 juiste antwoorden gehad op onze eerste vraag. Waar werd Jezus geboren? En 9 op 10 juiste antwoorden voor onze tweede vraag. Wie verraadde Jezus? Maar aangezien dit ook wel misschien 2 van de makkelijkste vragen waren die wij gesteld hebben over het Nieuwe Testament, willen wij graag ook Hasselt vermelden. Want zij scoorde na Brugge het beste op deze vragen. 4 op 10 heeft spontaan juist geantwoord op de eerste vraag. En dan ook nog eens 4 die het antwoord wisten na een hint. En de eerste vraag die wij in Hasselt gesteld hebben luidde als volgt. Vul deze uitspraak van Jezus aan. Ik ben de weg en de waarheid en... Dus 4 groepjes konden spontaan het juiste antwoord zeggen en dan nog 4 groepjes konden dit ook na een hint gekregen te hebben. En de tweede vraag over het Nieuwe Testament in Hasselt werd 8 keer juist beantwoord. En deze vraag luidde als volgt. Hoe reageert de vader op de terugkomst van de verloren zoon in de parabel die Jezus vertelt? Heel specifiek was het juiste antwoord. Hij viert feest en laat het vetgemeste kalf slachten. Maar we hebben wel net iets breder ook juist gerekend. Laten wij luisteren naar de antwoorden op deze vragen in Brugge en Hasselt. Waar werd Jezus geboren?
1: In Bethlehem.
2: In Bethlehem.
3: In Jeruzalem. Nee, ik weet het niet.
4: In Bethlehem, hé.
3: In Jeruzalem.
5: Bethlehem.
6: In Nazareth.
7: Nee.
8: In Bethlehem.
9: In een stalken in Bethlehem.
10: In Nazareth, hè.
9: Het is niet Nazareth.
10: Ah, nee, in Bethlehem.
9: In Bethlehem.
10: Oh ja, natuurlijk. Ja.
9: In Bethlehem?

0: Wie verraadde Jezus?
1: Judas.
2: Oké, dat heb ik geleerd, maar ben vergeten.
0: Ja. Nee?
3: Nog nooit in mijn leven godsdienst gedaan, dus eigenlijk. Ik weet dat eigenlijk.
0: Dan wordt het moeilijk.
3: Ja.
0: De naam begint ook met een J. Als dat hulp kan zijn.
2: Johannes?
0: Nee. Dat is een van de leerlingen van Jezus, inderdaad. Ja. Maar dat is niet de persoon die we zoeken, het is Judas.
4: Ja. Ja, Judas.
0: Ja, inderdaad. Meerdere zijden het hier. Het is inderdaad Judas.
2: It was one of the apostoli, I don't know.
0: Yes, one of the apostles.
2: Okay. The name is Judah.
5: Judas.
0: Ja, inderdaad, mooi. De anderen zijn aan het kijken en begrijpen niet waar hij de antwoorden vandaan haalt.
2: Judas?
4: Ja, Johannes.
5: Nee, ik weet het, dat weet ik niet. Dat weet ik niet.
0: Judas.
6: Ah, Judas, hè.
0: Judas?
7: Ik ga een uitspraak geven die Jezus gedaan heeft. In de Bijbel staat die. En jij moet ze aanvullen. Ik ben de weg, de waarheid en...
2: God.
7: Ja, en het geloof.
2: De waarheid.
7: Het leg.
0: Dat zegt hij ook, maar dat is niet deze specifieke uitspraak.
7: Dat hij zo alles woord vertelt van God.
2: Ik ben het. De waarheid en...
7: Het geloof.
0: Dat vind ik een goed gokje, maar het is
7: de
0: niet...
7: De profeet.
0: Dat is hij ook, ja. Dat is niet het juiste antwoord.
7: Dat weet ik het niet.
2: Ik weet het ook niet.
0: Het begint met een L, als dat kan.
7: Leven.
8: Het licht.
0: Dat is een heel goede gok, maar dat is niet het juiste antwoord. Hij zegt dat ook, hè. Hij is ook het licht, maar dat is niet deze uitspraak.
8: Ik ben de weg, de waarheid en het woord.
0: Ook juist op zich, maar niet, ook niet de uitspraak. Hij is ook het woord.
8: Ja, ik heb twee goede gokken gedaan.
7: Je hebt ook het licht al gezegd, hè. Ja, ik ging dat ook zeggen. De waarheid, de weg en het kompas.
0: Dat past er wel bij, maar dat is niet juist.
7: Nee, oké, daar heb ik het op.
0: Het begint met een L, het...
8: Licht, maar dat was het niet. Het leven.
2: Ik weet dat niet.
3: Ik weet niet zeker.
2: Maar...
0: Maar altijd een gokje wagen, hè?
2: Leven...
6: Het leven?
2: Het leven.
7: Als je enig idee hebt, mogen we een gokje doen. De weg...
2: De winnaar.
7: Hij is zeker een winnaar. Maar dat is niet hetgeen dat hij heeft gezegd. Ik ben de weg, de waarheid en... Het is nog een kleine gok. Hier uw kameraad misschien.
2: Schipper.
7: Schipper.
2: Schipper.
9: Nee, die weet ik ook niet.
2: Ik ben de zin eigenlijk al kwijt.
7: Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het...
2: Lichaam.
9: En het leven.
3: Heelal.
9: Nee.
7: Hij heeft het heelal gemaakt. Niet met een L. Met een L.
3: Het leven.
9: Ik denk de steun, maar ik ben niet zeker.
7: Het geloof. Het begint met een L.
3: Het leven.
0: Jezus vertelt op een gegeven moment een parabel over de verloren zoon. Hoe reageert de vader op de terugkomst van de verloren zoon? Hebben jullie dat ooit al eens gehoord?
3: Nee.
7: Okay.
0: Dat moet je gokken, hè, want ja. Maar misschien moet ik de parabel een beetje vertellen. Het is dus Jezus... weet je wat een parabel is? Dat is een soort verhaal dat Jezus vertelt. Waarin dat er een vader twee zonen heeft. En de oudste zoon is een harde werker die altijd doet wat de vader van hem vraagt. En de jongste zoon gaat op een gegeven moment aan de vader vragen voor zijn erfenis. En dan krijgt hij zijn erfenis al. En dan gaat hij eigenlijk gewoon feest vieren en het goede leven en niet van werken. Hij doet al het geld op. En op een gegeven moment moet hij hard werken. En dan denkt hij, zelf de dienaars van mijn vader, die hebben het veel beter dan ik het nu heb. En dan keert hij terug naar zijn vader. Dus enig idee hoe de vader dan reageert?
2: Hij zou blij geweest zijn.
7: Ja, nee, eigenlijk andersom.
6: Blij.
0: Zeg je nog eens mooi in de micro?
6: Blij.
8: Oei. De parabel van de verloren zoon. Kan je nog eens kort zeggen wat er daarin gebeurt?
0: Zeker. Dus, er is een vader met twee zonen. De oudste zoon is een harde werker, doet eigenlijk ja, alles wat de vader van hem vraagt. De jongste zoon vraagt op een gegeven moment zijn erfenis al op voorhand. En zijn vader geeft het dan ook aan hem. En dan gaat hij eigenlijk braspartijen houden. Groet al zijn geld op en geniet van het goede leven. En dan moet hij... Hij heeft geen geld meer, dus dan moet hij werken voor eten te kunnen verzamelen. En dan beseft hij dat zelfs zijn dienaren van zijn vader het eigenlijk veel beter hebben dan hij het heeft. Want hij moet met de varkens... het eten van de varkens eten om zelf eten te kunnen hebben. En dan keert hij terug naar zijn vader. Dus met al zijn erfenis opgedaan. En...
1: Ik denk dat de vader boos reageerde.
8: Ik denk niet. Als ik denk aan de Bijbel, dan zou ik denken dat de vader de zoon vergeeft en dat hij zijn les heeft geleerd en hem terug binnen laat.
9: Was hij niet niet blijste, maar ook weer zo een beetje van waarom ben je eigenlijk terug? Oh.
10: Gelukkig.
11: Die is blij en die heeft dadelijk een groot feest.
9: Blij?
0: Ja, blij.
9: Blij? Na het feesten?
7: Na het feest inderdaad. Hij is geld gaan opdoen enzovoort.
9: Ja,
7: maar
9: inderdaad.
7: Hoe reageert de vader als zijn zoon terugkomt?
9: Hij is blij en hij geeft een feest. Zijn zoon is teruggekeerd. De jongste zoon een beetje jaloers op. Ja, ja. Van waarom krijgt hij een feest en ik die dat heel mijn leven al voor u zit te zorgen en de schapen zit te voeren, ik krijg geen feest.
12: Heel boos.
7: Dat zou je denken, dat zou een menselijke reactie zijn. Hè?
12: Hij was heel blij toen dat de zoon terugkwam.
9: Ja, hij neemt hem terug op en vergeeft hem.
0: Wij zijn al, beste luisteraars, over de helft van de vragen. Maar vooraleer wij verder gaan met de meer specifiek katholieke vragen, gaan wij eerst luisteren naar muziek. Een nummer gekozen door vrijwilliger Thomas, die mee was naar Hasselt.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. We zijn samen aan het ontdekken welke soort vragen het beste zijn beantwoord afgelopen radiojaar. We zijn namelijk elke maand op stap gegaan naar een andere Vlaamse stad en hebben daar 10 vragen gesteld aan de mensen die wij passeerden. Wij hadden een aantal categorieën waarin de vragen varieerden en die zijn wij nu samen aan het overlopen en aan het zien hoe goed deze allemaal beantwoord zijn. We hebben al onze 2 vragen over Radio Maria gehad, onze Bijbelse vragen, 2 over het Oude Testament, 2 over het Nieuwe Testament. En dan zijn we nu aanbeland aan onze meer specifiek katholieke vragen. Die konden een beetje over van alles gaan, over de paus, over het Vaticaan, liturgische vragen, veel over de liturgische kalender ook. En deze vragen zijn zeker niet slecht beantwoord. We hebben een gemiddelde van 39% juiste antwoorden. En dit dus gerekend op de 104 gesprekken die wij hebben gevoerd. En ook hier hadden wij in Brugge het meeste juiste antwoorden gekregen. Maar ook hier, Brugge was de eerste stad die we gedaan hebben, hebben zij misschien ook wel de makkelijkste vragen gekregen. 10 op 10 voor de vraag, wat vieren wij met Pasen? En 9 op 10 voor de vraag, van welk land is onze paus afkomstig? En dus, aangezien dit toch vergeleken met de andere vragen wel de makkelijkste waren, willen wij ook graag nog een eervolle vermelding doen voor Aalst. Want daar was er ook een heel mooi cijfer. We hebben een keer 6 gehad op 11 juiste antwoorden en 8 op 11. En dat ging om de vragen, aan welke heilige is de meimaand gewijd? Dus 6 van de 11 personen of groepen die wij gesproken hebben, wist hier het juiste antwoord op. En dan als tweede vraag, waar we 8 juiste antwoorden hebben gekregen. Welk hoogfeest vindt plaats 50 dagen na Pasen en sluit de paastijd af? De juiste antwoorden zijn natuurlijk de Heilige Maagd Maria en Pinksteren. Wij gaan luisteren naar de antwoorden die we hebben gekregen, zowel in Brugge als in Aalst. En dan de laatste vraag. Uit welk land komt onze huidige paus?
1: Amerika.
2: Amerika, Verenigde Staten.
0: Ja, ja inderdaad, Verenigde Staten. En weten jullie ook zijn pauselijke naam? Een bonusvraagje?
1: Nee.
2: Leo, ja.
0: Ja, inderdaad, Leo.
3: Amerika?
0: Ja, helemaal juist. Weet u ook zijn pauselijke naam?
3: Dan kijk ik even naar mijn man. Nee, ik weet het niet meer.
0: Leo de 14e, paus Leo de 14e.
3: Nee, dat heb ik niet geweten.
1: Ik weet het niet meer. Was dat niet Verenigd Koninkrijk? Verenigde Staten?
0: Ja, helemaal juist, Verenigde Staten. En weet u toevallig ook de naam van de paus?
1: Leo?
4: Ja, iets met Leo, hoor.
0: Ja, helemaal juist. Dus Leo. En dan nog het juiste cijfertje, als je dat helemaal juist wil zijn.
1: 16e?
0: Nee, een beetje naar beneden.
1: 14e.
0: Ja, 14e. Ja. Leo de 14e.
5: Argentinië.
6: Ah nee, dat was het vorige.
7: Dat was Amerika.
5: Ja, Amerika, ja.
0: Ja, de Verenigde Staten, inderdaad. En weten jullie ook zijn pauselijke naam?
5: Nee, Titus of zo?
0: Nee, het is niet Titus.
5: Ik zou het niet. Geen idee.
1: Is from South America. Is not lion, no.
8: Niet paus Franciscus, hè?
0: Nee, dat was de vorige paus.
8: Peru.
0: Peru is een juist antwoord. Hij is een burger van Peru. Er is ook nog een tweede antwoord. Zou iemand de tweede antwoord weten?
8: Waar dat hij nu woont.
0: Waar dat hij geboren is. Dus hij is een burger van Peru, maar hij is niet van
8: Peru zelf.
0: Ja.
8: Amerika?
0: Ja, de Verenigde Staten van Amerika. Helemaal juist. Goed gedaan.
8: Dat heb ik gehoord om nieuws.
0: Ja, ja, dat is onlangs gebeurd. Hè. Weet je zijn pauselijke naam ook toevallig?
8: Theo of Leo?
0: Leo, inderdaad. Leo de 14e, heel goed.
3: Ik weet dat hij van Zuid-Amerika komt. Nee.
4: Nee, dat is een woord.
6: Het zijn?
0: Ja.
6: Van Amerika? Van de USA?
4: Nee, wat was het hier? Dat is speciaal, omdat het...
6: Ik weet het niet meer, nee.
4: Ik had het geweten, maar ik weet het niet meer. Nee.
3: Okay. Ik ook niet.
0: Van Amerika?
7: Zuid-Amerika.
9: Verenigde Staten van Amerika. Hè.
0: Dat is helemaal correct. Kent u ook zijn pauselijke naam?
9: Ja, Leo de 14e.
4: Amerika.
3: Ja, Argentinië.
0: Argentinië is
3: de pardon. Nee. Ja, Amerika. Ja. Nee. Argentinië was de vorige.
0: Ja,
3: inderdaad. Ja. Ja. Ik ben...
0: Hij is van de Verenigde Staten van Amerika.
3: Ja, hè.
0: Ja.
3: Oké.
0: Okay. En misschien een bonusvraagje. Kennen jullie zijn pauselijke naam?
3: Augustinus.
0: Hij is een Augustijn, dat is
3: de
0: helemaal
3: Augustijn,
0: waar.
3: Ja,
0: maar
3: ja,
0: dat is niet
3: ja,
0: zijn pauselijke naam.
3: Ben het vergeten. Nee.
0: Leo de 14e.
3: Ja. Ik ging Leo zijn, maar ik wist het zeker niet dat de 14e.
1: Aan welke heilige is de meimaand gewijd?
10: De meimaand. Jezus,
0: dat had gekund. Het is niet Jezus. Maar het is wel buiten Jezus zowat de meest belangrijke heilige.
10: Nee, geen idee.
0: Onze radio is naar haar vernoemd.
10: Maria. Dan profeet of zo? Nee.
0: Het is een vrouw.
11: Maria.
0: Exact.
11: Maria.
12: Ah, Maria. Dat is niet moeilijk.
13: Maria.
0: Het is een vrouw.
14: Oh, wacht. Ligt op het puntje van je tong. Heb ik nou een tipje?
0: Ze is de meest belangrijke, toch zeker vrouwelijke heilige.
14: Maria?
0: De meimaand, dus de maand mei. Jullie kennen...
15: Het
0: is geen heilige. Jullie kennen haar sowieso.
15: Ah, het is een Maria.
14: De meimaand.
0: Ja, dus de maand mei.
14: Je weet het.
15: Maria.
14: Heilige. Nee.
0: Je kent haar sowieso?
14: Nee. Moeder Maria dan?
13: Maria.
0: Welk hoogfeest vindt plaats 50 dagen na Pasen en sluit de paastijd af?
10: Geen idee. Ik weet in mijn

0: Het is nog daarna.
1: Dat is Sinkse.
2: Ja.
3: Pinksteren?
4: Onze lieve vrouw hemelvaart.
5: Pinksteren? Maar witte mama is
0: een Pinkster.
4: Ja. Ja. Ik kan niet. Is dat 50 dagen Pinksteren? Ja. Dat kan ik een beetje misrekenen.
6: Na Pasen.
0: Na Pasen. Het is ook nog na onze lieve Heer Hemelvaart, 10 dagen later. Het is op een zondag, maar de maandag hebben we verlof.
4: Pinksteren.
6: Ja.
4: Pinksteren.
3: Pinksteren.
7: Pinksteren.
2: Oh.
8: Nee, dat is daarvoor.
6: Nee.
2: Is dat niet zo lent, noemt dat? Lichtfeest. Zo. Hemelvaart.
3: Ja, nee.
0: Hemelvaart is 40 dagen na Pasen. Ja, dus nog 10 dagen daarna.
8: Dat is ongeveer een goede maand.
6: Ik weet het niet. Ik dacht hemelvaart, maar...
0: Maar dat is een heel goede gok, maar het is dus nog juist daarna.
6: Ja, ik dacht dat ook, dus ik weet het niet.
9: Ja, ik weet het ook niet.
7: Wapenstilstand?
0: Wapenstilstand is in november. Pasen is altijd eerder deze periode. Het is
10: vakantiedag.
0: Ja, de maandag daarop. Hebben jullie geen school? Maria Lichtmis? Dat is 2 februari. Het is de Heilige Geest die neerdaalt over Maria en de apostelen.
6: Ik wist het nog. Ik wist het echt. Daar hebben we het vrijdag
8: nog niet van, denk ik.
6: Pinkstermaandag.
3: Ja?
6: Pinksteren?
0: Ja.
11: Wacht, hè. Onze lieve Heer Hemelvaart?
10: Dat is 40 dagen na Pasen. Ja. Dat is toch 10 dagen later.
11: Is dat niet die vlammetjes die... De nederdaling van de
10: Van de Heilige Geest. Ja.
12: Goed, hè?
10: Ja, ja. Kent u de naam?
11: Nee. Ja, ik ken als je mij zegt op.
0: Beste luisteraars, wij hebben nog 1 categorie vragen te gaan, de meer lokale vragen. Maar vooraleer we het daarover hebben, gaan we eerst luisteren naar muziek. Een lied gekozen door vrijwilligster Theresia, die mee was naar Brugge.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in deze uitzending van Quo Vadis. Een uitzending speciaal voor tijdens de zomer. Wij krijgen een beter beeld van hoe de mensen nu juist geantwoord hebben op alle vragen die we hen gesteld hebben afgelopen radiojaar. We hebben in totaal wel meer dan 100 vragen gesteld. En dat was altijd in verschillende categorieën opgedeeld en wij zijn ondertussen aangekomen aan de laatste categorie om te bespreken, de lokale vragen. Deze gingen dus altijd over de stad waar wij ons op dat moment bevonden. Over de stad en natuurlijk ook nog altijd iets van een link met het religieuze, het katholieke. 38% is de score op deze vraag. Die is dus gemiddeld 38% juist beantwoord. En ook hier hebben wij een winnaar die we al eens gehad hebben. De stad Mechelen heeft het hier het beste gedaan. Zoals ook het geval was bij de vragen over het Oude Testament. De eerste lokale vraag had iedereen juist die wij gesproken hebben. En die vraag luidde, waar is de zetel van ons aartsbisdom? Dat wist dus iedereen in Mechelen. De tweede lokale vraag was, hoe heet de sacramentsprocessie die jaarlijks plaatsvindt in Mechelen? En deze was een stuk minder goed beantwoord als de eerste. We kregen 3 spontane goede antwoorden en dan nog 2 mensen die een hint nodig hadden vooraleer zij op het antwoord konden komen. Laten wij naar deze juiste antwoorden luisteren.
1: Dan gaan we naar de lokalere vragen. Waar is de zetel van ons aartsbisdom?
2: In Mechelen.
3: Het aartsbisdom Mechelen-Brussel is hier in Mechelen.
4: Mechelen.
5: Hier in Mechelen?
6: Hier in Mechelen.
5: Mechelen.
6: In Mechelen natuurlijk, ja. We wonen in Mechelen of we wonen niet in Mechelen, hè?
1: Ja. Jullie wonen in Mechelen?
6: Ja, ja. Ja.
5: Mechelen. In Mechelen, hier een beetje verder, achter de toren, in de... Is dat Merode straat? Nee.
7: Dat is de...
1: Het Bisschopshuis bedoelt je misschien? Ja.
8: Hier in Mechelen...
9: Hier in Mechelen.
5: Is dat hier niet?
10: Sint-Rombouts-kathedraal.
11: Mechelen.
8: Mechelen.
12: En dan de laatste vraag. Hoe heet de sacramentsprocessie die jaarlijks plaatsvindt in Mechelen?
2: Nee, ik ben het vergeten.
3: Nog nooit gezien, maar het is vernoemd naar een kerk hier ook. Van parochie hier. Goh. Ja.
1: Zijn jullie van Mechelen?
3: Nee. We wonen bijna 3 jaar in Mechelen, maar...
1: Maar de processie nog niet gedaan, hè? Ja.
3: Nee.
2: Dat weet ik niet.
1: Nee? Geen idee?
2: Ja, ik heb dat al gehoord, maar daar ben ik niet zo in geïnteresseerd, dus dat onthoud ik zo niet.
5: De Hanswijk-processie.
13: Hanswijk-processie. Onze lieve vrouw van Hanswijk-processie.
5: Hanswijk-processie? Daar heb ik nog in meegelopen ooit.
1: Ah, ja?
5: Maar ja, als de Deilen. In blauw dus.
8: Onze lieve vrouw. Nee, wacht. Ja.
12: Het heeft met onze lieve vrouw te maken, vrouw, inderdaad.
8: De heilige processie. Oh.
12: Ja, het is soms moeilijker op te komen hè, als je zo'n vraag krijgt.
8: Amai, dat moet ik weten.
12: Het is een bepaalde wijk.
8: Hanswijk-processie.
9: Dat weet ik niet.
12: En het is een verwijzing naar een wijk?
9: Ik ken de wijk niet. Nee.
5: Dat weet ik niet.
1: Nee? Geen idee? Weet u hoe de basiliek heet? Er is een basiliek in Mechelen.
5: Tuut!
1: Het is naar een bepaalde wijk van Mechelen.
5: Hanswijk?
11: Ja.
1: Zijn jullie van Mechelen of niet?
4: Ja.
7: Helaas. Muizen eigenlijk, dus die is er net naast. Hoe noemt hij?
11: Fijk te maken.
7: Ja. Er is een basiliek in Mechelen die ook zo heet. Schaamtelijk dit. Geen idee. Nee. Vertel het ons.
14: De bloedprocessie. Nee.
7: Dat is Brugge.
14: De stroppendragers.
7: Dat is Gent.
14: Dat is Gent. Oh. Nee, dan weet ik het niet.
7: Het heeft iets te maken met een wijk van Mechelen. Dus dat kan helpen.
14: Nee.
7: Weet niet toevallig hoe de basiliek hier heet?
14: Sint Rombouts.
7: Ja, dat is de kathedraal. Ja, dat is ook een basiliek.
14: Nee.
0: Beste luisteraars, wij staan nog even stil bij deze laatste vraag of deze laatste categorie. De lokale vragen. Want er volgt nog een eervolle vermelding van de stad Gent. Zij zijn erin geslaagd om twee heel uiteenlopende antwoorden te geven. Zij hebben een vraag die heel goed is beantwoord en een vraag die heel slecht is beantwoord. Een beetje in dezelfde trant zoals we juist gehoord hadden in Mechelen eigenlijk. En de eerste vraag die dus heel goed is beantwoord, daar hadden wij 8 juiste antwoorden op 11 gesprekken. En de tweede vraag, ook over Gent, had maar 1 juist antwoord. Daar gaan wij ook nog eens naar luisteren.
1: In Gent, waar we zijn, bevindt zich een wereldberoemd religieus kunstwerk. Over welk kunstwerk hebben we het?
15: Een god.
16: Is dat het Lam Gods?
15: Is dat het Lam Gods?
17: Ik woon nog maar 4 jaar in Gent. Ik zou het niet weten.
18: Het Lamschot, ja.
19: Over welk kunstwerk hebben we het?
18: Het Lam Gods?
20: Oh, ja. Ja. Ik heb dit meermaals. Ik weet wel. Wat is de naam ook weer? Mijn oom wil heel graag dat ik dit schilderij zie. Het enige... Is het iets met een schaap?
1: Ja?
20: Ja, oh. Oké, nee. Iets met een schaap. Ik heb er meermaals van gehoord. Ik kom echt niet op de naam.
21: Geen idee.
22: Ja. Amai. Allee. Hoe heet dat nu weer? Is dat van de gebroeders van Eyck? Is dat dat? Ja, hoe heet dat? Met die 12... Nee, we zijn dat 12 panelen. Ik weet niet meer het aantal. Hoe heet dat nu weer? Nee, dit... Amai, dat is erg dat ik dat niet meer weet.
1: Weet je nog hoe het eruit ziet? Want het is de naam is heel centraal op het schilderij ook. Allee, dat... Niet de naam uitgeschreven, hè, maar je weet wat
22: nee,
1: ik bedoel.
22: Ja, ik weet wat je bedoelt. Allee... Nee, sorry. De naam ontglipt mij even.
1: Dan is de volgende vraag. Wie is het Lam God?
21: Dat is Christus. Dat is Jezus.
16: Oei. Jezus?
15: Het is dan met 12 stukken, hè. Waar dat er een stuk van gestolen is.
1: Dat is waar. De rechtvaardige rechters. Dat paneel is gestolen.
15: Wie dat geschilderd had?
1: Nee, de vraag is, wie is het Lam God? Dus het schilderij is onder andere, staan heel veel mensen en zo op.
15: Ja.
1: Maar ook het Lam God, dat is dus een lam dat geofferd wordt.
15: Ja.
1: De vraag is, wie is het Lam God?
15: Ik denk Jezus. Dat dat de offering was voor
1: correct.
15: De zonden.
1: Dat is helemaal correct, Jezus.
16: Wie?
1: Ja.
16: Huh? Wie is het Lam God?
1: Ja.
16: Zo. Het is geen tafereel, hè. Is het geen... Hoe zei dat? Een object, een religieus object? Nee. Ah, het is een persoon.
1: Ja.
16: Ah, dan zal het... Ja, niet van God, want van God mag je, dacht ik, geen afbeelding...
1: Wow.
16: ...hebben. Dus het is een verwijzing naar God, denk ik dan.
1: Het is...
16: Omdat
1: het
16: geen mensen... beeld van God, dacht ik, mocht hebben? Dat je dan een anders een verwijzing naar? Of?
1: Voor katholieken mag dat eigenlijk wel.
16: Mag het wel, ja. Ik dacht dat dat niet 100%...
1: Jezus, God de Zoon, mag absoluut afgebeeld worden. En het lam Gods is Jezus.
16: Is dat Jezus? Ja, het is dat hij God die waarde, dan eigenlijk wel
1: geofferd wordt voor onze zonde. Dat is het lam Gods.
16: Oké.
4: Dat ga ik zeker niet weten.
1: Het is zo wel de belangrijkste persoon in het christendom.
4: God, Jezus?
18: Dat weet ik niet.
1: Nee? Dat is wel de meest belangrijke figuur uit het christendom. Allee, de belangrijkste.
18: Jezus, het schaap.
1: Dus inderdaad... Het lam.
18: Of het lam, het lam.
1: Ja. Het lam, ja. Het is het lam dat geofferd wordt, enig idee. In de katholieke theologie, allee, christelijke theologie, wie dat lam is. Het is de belangrijkste persoon in het christendom.
18: Jezus?
6: Is Jezus niet schaap?
16: Jezus?
6: Ja.
18: Jezus.
20: Oh nee, dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet.
1: Het is de belangrijkste persoon in het christendom.
20: Jezus? Jezus?
16: Lam Gods, wees lam Gods. Ik moet dat Jezus zeggen. Ik weet niet meer, als weet altijd.
6: Nee, dat weet ik. Ah, Jezus? Nee? Ja.
1: Welke link heeft 1 oktober met Gent?
11: Oei. Ook geen idee, nee.
15: Ja, ik ben zelf niet van Gent. Ik heb echt geen idee.
16: Het ook religieus te maken, of?
15: Ja.
16: Goh, ik zou denken dat het is een maand voor... Ongeveer een maand voor Allerheiligen, Allerzielen.
1: Ja, het heeft daar niets mee te maken.
16: Nee?
1: Het is echt specifiek met Gent te maken.
16: Met Gent te maken.
1: Ja.
16: Als ik het ga horen, ga ik denken van... Ah.
15: Oh, dat weet ik helemaal niet.
1: Het is de feestdag van de patroonheilige van Gent.
15: Hebben wij dat? Oh, oké. Ga ik nu iets bijleren?
18: Dat weet ik niet.
15: Nee.
23: Sint-Baafs. De kinderen gaan naar Sint-Bavo, dus... Daarom weten we dat. En ik was daar ook, dus... 1 oktober staat in mijn geheugen. Gegrift moest altijd naar de kathedraal, dus... Kijk.
20: Geen idee.
16: Een dag na mijn verjaardag. 1 oktober. Ik ook niet. Geen idee.
6: Oei, 1 oktober. Ik wist niet dat er een link was tussen die twee.
0: Beste luisteraars, vooraleer wij het gaan hebben over onze laatste cijfers, namelijk over de cadeautjes die we hebben uitgedeeld, luisteren wij nog naar een lied gekozen door vrijwilligster Lize toen zij mee was in Gent.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in deze uitzending van Elke Dag Telt. Wij hebben nog tijd voor onze laatste statistiek. We hebben namelijk elke keer dat wij op stap gingen in een Vlaamse stad ook altijd cadeautjes meegenomen. En dan konden de mensen die geïnterviewd werden kiezen tussen ofwel een balpen van Radio Maria, ofwel, afhankelijk van de uitzending, een rozenkrans of een medaille. We hebben in totaal 154 van deze geschenkjes uitgedeeld. Er waren een paar keer een groep mensen waarvan dan maar één persoon iets gekozen heeft. Vaak was dat dan een koppel en dan hebben we het aangeboden om elk een cadeautje te geven, maar volstond één volgens hen. Daarom dat we dus meer mensen gesproken hebben dan dat wij cadeautjes hebben uitgedeeld. Maar in totaal dus 154 rozenkransen, medailles en balpennen uitgedeeld. En van deze 154 waren er 69 stilo's en 84 van de religieuze cadeautjes. Van de 84 hebben we het over 53 rozenkransen en 31 medailles. Dit komt neer op 55% die koos voor het religieus cadeautje en dus 45% wou graag de balpen van Radio Maria. In Kortrijk viel het op dat de overgrote meerderheid gekozen had voor het religieus cadeautje. 13 van de uitgedeelde cadeautjes waren wel degelijk een rozenkrans. En slechts 2 stilo's hebben wij daar uitgedeeld. Laten we daar even naar luisteren. Ik zou u heel graag nog als bedankje willen laten kiezen tussen een stilo van Radio Maria of een rozenkrans.
1: Ik ga liever de rozenkrans.
0: Liever de rozenkrans.
1: Dank je wel.
0: Alsjeblieft. Enorm bedankt, mevrouw.
1: Alsjeblieft.
0: Fijne dag nog, hè.
1: Dank je wel.
0: Dag.
2: Ik denk dat
3: Jarmo gaat dat wel.
0: Ja, oké. Alsjeblieft.
3: Dank je wel.
0: Ook eentje? Allee, ik bedoel, we hebben er genoeg mee om.
3: Nee hoor, dankjewel.
0: Oké.
4: Ik kan iets origineels nemen, een rozenkrans.
5: I chose the prayer beads. Ik kies...
0: Ik kies de
5: hozenkast. Ik kies de hozenkast. Ik kies balpen.
6: Liever dat hebben. En iedere keer moet je lezen en bolken wagen.
0: Ja, inderdaad. Dus het is altijd een tientje, altijd in onze vader. 10 weesje groetjes, eer aan de vader.
6: Ja. Wat een goed.
0: Ja.
6: Goed dat je dat een keer uitlegt. Radio Maria.
0: Ja, absoluut.
6: I be there.
0: Fantastisch. Ja, dank u wel, meneer. Fijne dag, hè.
6: Dank
0: u
6: wel.
0: Dag.
7: Van u, hè. Ja, ik hou ook wel van de rode krans.
0: Oké, ik heb er nog hoor. Jullie mogen allemaal iets kiezen.
7: Dank je wel.
0: Wacht, hè.
7: Het was heel interessant. Mogen we wel nog een foto nemen? Dat we iets van bewezen hebben.
0: Dat gaan we wel treffen.
7: Het is toch voor godsdienst dat we te laten zien. Dus op
0: zich. Ja, het is wel een goede gelegenheid.
7: Ja, inderdaad.
0: Sorry, wie wou nog een roze krans?
7: Allemaal, denk ik.
0: Allemaal?
7: Ja.
8: Een roze krans.
0: Een roze krans, fantastisch.
8: Dat zijn 9 weesgroetjes aan 1 onze vader.
0: 10 weesgegroetjes.
8: Ah, 10? Ah, ja.
0: Bij elk tientje, 10 weesgegroetjes, 1 onze vader, 10 weesgegroetjes en het eer aan de vader.
8: Oké.
0: En dat is 5 keer. Maar als u eens wil meebidden, meneer, op Radio Maria, elke dag om 12:15, 's middags, bidden we de rozenkrans. Of 's avonds om 6:30. En dan kan u zo meebidden, dan kan u volgen.
8: Oké, ik heb dat vroeger veel gedaan.
0: Ah ja, oké. Of 's ochtends trouwens ook om 7:00.
8: Oké, dank je wel. Allee, dag.
0: Enorm bedankt, hè, meneer.
8: Ja, dag.
0: Fijne dag, hè.
7: Oh, nee, een stilo is goed.
0: Stilo is goed.
7: Dat is altijd, kan altijd gebrengen.
0: Die ziet er zo uit, maar een stilo.
7: Dank je wel. Merci.
0: Als allerlaatste wil ik jullie graag nog een geschenkje geven.
3: Oh.
0: En jullie kunnen kiezen tussen een stilo van de radio of een rozenkrans.
3: Dat mag een rozenkrans zijn.
0: Een rozenkrans zijn, alsjeblieft.
3: Zo.
0: Wilt u ook iets, meneer? Of is het?
9: Nee, dank u.
0: Okay.
3: Voilà, hè?
10: Een rozenkrans. Je draagt dat graag, toch?
11: Wat? Ja, en die draagt al graag roze als accessoire. Ja, hij kent dat.
9: Ja,
0: mode. Dit is een roze.
11: Ik wil dat. Ik wil dat ook.
0: Wil je wel dat? Alsjeblieft.
9: Ja.
0: Wil jij ook eentje of niet?
9: Ja.
0: Oké. Okay. Ik moet even...
11: Ah, lijkt het. Ja. Dat is wel een mooie.
5: Dat zijn ze
11: eigenlijk,
5: van de continenten.
11: Eigenlijk is het een missie, ah. Rozenkrans. Elk tientje stelt een van de continenten voor. Ah, alsjeblieft. Okay. Oh, sorry, dat zijn er
7: ja.
11: Alsjeblieft. Dus je hebt, als jullie geïnteresseerd zijn, wacht, ik moet even nadenken. Dus blauw is Oceanië, de oceaan. Okay. Wit is Europa voor de kleur van de paus.
7: Okay.
11: Rood is Amerika voor het vuur van hun geloof.
7: Okay.
11: Afrika is groen voor de regenwouden.
7: Ja.
11: En geel is Azië, omdat het het oosten is waar de zon opkomt.
7: Ah,
11: ja.
7: Oké.
11: Okay. Dat is een missie Rozenkrans. Ja.
0: Zo, beste luisteraars, zijn wij bijna aan het einde gekomen van deze uitzending van Quo Vadis. Wij delen na het volgende lied nog een mooie getuigenis met jullie. Maar eerst het nummer, gekozen door vrijwilligster Eline toen zij mee was naar Kortrijk.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. We zijn vandaag te weten gekomen hoe de verschillende vragen die wij gesteld hebben, hoe goed die zijn beantwoord afgelopen jaar. En misschien om dus nog even toe te lichten welke soort vragen het best is beantwoord. 40% heeft juist geantwoord op de twee vragen over het Oude Testament. Dat is de beste score die wij gehad hebben. Maar heel nauw gevolgd op de tweede plaats door de katholieke vragen, 39% juist beantwoord. En dan vlak daarna de lokale vragen, 38%. Dus heel nauw op elkaar. En ook de vragen over het Nieuwe Testament volgen daar eigenlijk heel snel op. Daar hebben 36% juist geantwoord. De vragen over Radio Maria, die waren net iets minder, nog altijd goed. Maar 26% juist op de vraag over het aantal landen waarin wij actief zijn. En 25% is natuurlijk niet juist. Maar en dan de laatste vraag is natuurlijk geen vraag met een juist antwoord, maar 25% kende Radio Maria. En zoals daarnet gezegd, het laatste cijfer om te delen is dat 55% gekozen had voor een rozenkrans of een medaille. Beste luisteraars, de eerste uitzending die wij gedaan hebben in Brugge, die liep in het begin niet zo heel vlot. We hadden het een beetje moeilijk om de juiste plaats te vinden om mensen te interviewen. We waren wel op drukke plaatsen, er waren heel veel mensen rondom ons, maar weinig mensen die bereid waren om te antwoorden. En dat was wel even echt lastig. We waren door Brugge aan het zwerven, op zoek naar mensen die wilden antwoorden. En toen kwamen wij in het Minnewaterpark. En daar was de eerste persoon die we hebben geïnterviewd een bekeerlinge. Iemand die heel recent was bekeerd tot het christendom. En dat heeft ons eigenlijk nieuwe moed gegeven. En dan hebben wij daarna heel vlot mensen gevonden en was het een heel mooie ervaring. Maar speciaal daarvoor luisteren wij nog naar die getuigenis van die mevrouw.
1: Dankjewel om onze vragen te beantwoorden. Mag ik misschien kort eens vragen? U heeft veel van de vragen juist. Bent u gelovig opgevoed? Of?
2: Nee, ik ben niet gelovig opgevoed. Maar ik ben wel eigenlijk sinds anderhalf jaar of zo tot geloof gekomen.
1: Echt?
2: Ja.
1: Nou, mag ik u daar wat over vragen? Hoe is dat gebeurd?
2: Wow. Oké, nu heb ik dat heel kort kan even denken. Nou, ik ben eigenlijk altijd zoekende geweest. Zoeken naar antwoorden, naar wat is nou waar. En daarin ben ik ook wel, zeg maar, op het verkeerde pad terechtgekomen. En uiteindelijk, ja, ben ik op een punt terechtgekomen dat ik dat dit tot mij kwam als, ja, hoe noem je dat? Ja, ik zeg de waarheid. Ja. Dus dat eigenlijk, ja.
1: Okay, zo op een moment dat je het gevoel had dat dit de waarheid was? Of was het meer intellectueel?
2: Er zijn wel meerdere dingen die natuurlijk daaraan bijgedragen hebben.
1: Ja.
2: Ik denk dat ik wel sowieso altijd al geloofd heb in God en ook in Jezus. Daarin ben ik een beetje van het pad afgeraakt in de zin van wat dan daarin klopte. En doordat een goede vriendin van mij ook tot geloof was gekomen, hadden we, ja, pittige gesprekken en kritische vragen die ze stelden.
1: Okay.
2: En zo is het balletje gaan rollen, ja. Ja.
1: Oké, okay, heel mooi. Dankjewel. Ja. Ik zie nu ook dat uw oorbellen daar heeft van kruisjes aan.

Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Quo Vadis. Volgende maand, dan gaan wij wat meer focussen op de vrijwilligers die telkens zijn meegegaan en op nog enkele mooie getuigenissen die wij hebben mogen horen het afgelopen radiojaar. Gewoon door mensen willekeurig op straat aan te spreken. Vergeet ook niet, beste luisteraars, dat u al deze uitzendingen kunt terugvinden op onze website www.radiomaria.be. U kan ze dus daar allemaal herbeluisteren. Enorm bedankt voor het luisteren. Herinner ook zeker al deze mensen die wij gehoord hebben in uw gebed. En tot een volgende keer.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Goedemiddag, beste luisteraars van Radio Maria. Zo is het tijd geworden om samen het Angelus te bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, omdat wij de beloften van Christus waardig worden. Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel, de menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars, bidden wij ook samen op deze vrijdag 24 juli het middaggebed van de kerk. De hymne kan u vinden op pagina 758. En de psalmen en korte schriftlezing vindt u vanaf pagina 1181. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Plus uit de vlammen van de haat. Neem weg de hitte die ons gaat. Geef aan ons lichaam kracht en moed. En ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij regeert in eeuwigheid. Zij die uw wet lief hebben, Heer, leven in vrede. Vorsten vervolgen mij zonder reden. Maar slechts voor uw woord is mijn hart beducht. Ik ben gelukkig met uw beloften. Als iemand die kostbare schatten vond, ik haat en verafschuw het onrecht. Uw wet heb ik lief, ik prijs u 7 maal elke dag. Omdat gij oordeelt naar recht, zij die uw wet lief hebben, leven in vrede. Zij struikelen niet op hun weg, ik stel mijn vertrouwen, Heer, op uw bijstand. Ik doe al wat gij gebiedt. Mijn geest neemt in acht alles wat gij verordent. Dat heb ik van harte lief. Ik houd mij aan wat gij gebiedt en voorschrijft. Want al mijn wegen zijn u bekend. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zij die uw wet lief hebben, Heer, leven in vrede. De menigte die het geloof had aangenomen, was één van hart en één van ziel. Hoe schoon en hoe weldadig is eendracht onder broeders, als kostelijke olie op het hoofd, die afdruipt op de baard van Aaron, die afdruipt op de boord van zijn gewaad. Als Hermondauw die neerdaalt op de Sion, daar schenkt de Heer zijn zegen. En leven voor altijd, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De menigte die het geloof had aangenomen, was één van hart en één van ziel. Bevrijd mij uit kwaadwillige handen, Heer, die mijn machtige bondgenoot zijt. Bevrijd mij, Heer, van kwaadwillige mensen. Bescherm mij tegen de man van geweld. Zij denken alleen aan gemene streken en zoeken voortdurend twist. Hun tongen zijn scherp als slangentongen. Vol addergif is hun mond. Bevrijd mij, Heer, uit kwaadwillige handen. Bescherm mij tegen de man van geweld. Zij zijn erop uit om mij te doen vallen. Arglistig zetten ze mij een strik. Zij vlechten koorden en spannen netten en leggen een klem op mijn pad. Ik sprak tot de Heer, gij zijt toch mijn God. Heer, luister naar mijn gebeden. Heer God, die mijn machtige bondgenoot zijt. Gij dekt mijn hoofd bij het strijden. Vervul, Heer, de mensen der boosdoeners niet. Maar laat hun plannen mislukken. Ik weet dat de Heer de behoeftige recht doet. De armen rechtvaardig behandelt. Zo toch zullen vromen uw naam steeds loven. En deugdzamen veilig zijn onder uw oog. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bevrijd mij uit kwaadwillige handen, Heer die mijn machtige bondgenoot zijt. Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes. Wat liefde is, hebben wij geleerd van Christus. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Dus zijn ook wij verplicht ons leven te geven voor onze broeders. Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen. Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, toen op het zesde uur geheel de wereld in duisternis was gehuld, werd Gij voor onze verlossing op het hout van het kruis verheven. Wij bidden U, schenk ons altijd dat licht waardoor wij het eeuwig leven kunnen bereiken. Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
2: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van de hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.

0: van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste mysterie van het licht. Jezus wordt gedoopt in de Jordaan. Jezus, de onschuldige, daalde af in het water. Hem die geen zonde heeft gekend, heeft God voor ons tot zonde gemaakt.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
0: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het tweede mysterie van het licht. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft te Cana. De moeder van Jezus wendde zich tot hem. Ze hebben geen wijn meer. Jezus zei tot haar: Vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen.

0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Het derde mysterie van het licht. Jezus verkondigt het Rijk Gods. Jezus zei, als ik omhoog gegeven ben, zal ik allen tot mij trekken. Ontvang de Heilige Geest. En wie de zonden vergeeft, zijn ze vergeven.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Het vierde mysterie van het licht. Jezus wordt van gedaante veranderd. Jezus besteeg de berg met Petrus, Johannes en Jacobus. Terwijl hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik en werden zijn kleren verblindend wit. Onze Vader in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden.
0: Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Het vijfde mysterie van het licht. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Jezus zond Petrus en Johannes vooruit om het paasmaal gereed te maken. Als een dienaar waste Jezus de voeten van zijn leerlingen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
2: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
2: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
2: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, het is vandaag vrijdag. We bidden en mediteren de kruisweg. Mogen dit gebed vruchten dragen en ons dichter brengen bij onze Verlosser. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.
2: Eerste statie, Jezus wordt ter dood veroordeeld. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Heer Jezus, daar staat gij voor de Hoge Raad, moederziel alleen, veroordeeld tot de dood. Er is niemand meer om u te verdedigen, niemand om u bij te staan. Ook uw leerlingen zijn gevlucht. Gij hebt uw Vader boven alles lief gehad, hij zijn veelgeliefde Zoon, zijn wil te doen, het was uw enig voedsel. Wij richten onze ogen op u en aanbidden u. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Ontferm over ons, o Heer, ontferm over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
1: Amen.
2: Tweede statie. Jezus neemt het kruis op zijn schouders. Heer Jezus, hij werd veroordeeld tot de kruisdood, de meest gruwelijke straf. De Romeinse machthebber reserveerde ze voor de zwaarste misdadigers. De bespotting, de doornenkroon, de gijzeling. Ze hadden u al uitgeput. Hij hebt het niet zelf gezocht, dat kruis, maar het wel aanvaard. Hij hebt niet geprobeerd uw eigen wil te doen. Hij zijt de weg gegaan ten einde toe. Niet om gediend te worden, maar om te dienen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Ontferm over ons, o Heer, ontferm over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
1: Amen.
2: Derde statie. Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Heer Jezus, hij bezwijkt onder de last van het kruis. Alle zonde en onrecht van deze wereld, ze wegen op uw schouders. Hij hebt ze gekend en doorleefd, zozeer hebt hij ons lief gehad, zozeer ons bestaan gedeeld, in alles en ons gelijk, behalve in de zonde. Ook wij bezwijken onder het kruis. Open onze ogen en help hen te geloven dat het lijden niet uitzichtloos is. Ontsteek in hun hart het vuur van uw liefde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Ontferm over ons, o Heer, ontferm over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: en dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
1: Amen.
2: Vierde statie. Jezus ontmoet zijn moeder. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Heer Jezus, alleen draagt gij het kruis, overgelaten aan uw lot, door iedereen verlaten. Een menigte staat langs de weg. Onder hen bevindt zich uw moeder, ook zij kijkt toe. Maar hoe anders, in haar onmacht en onbeschrijfelijk verdriet, is zij u al die tijd gevolgd. En ze zal bij u blijven tot onder het kruis. Heer, geef dat wij niet onverschillig blijven voor het lijden van anderen. Geef ons een hart dat meevoelt. Geef ons het geloof van uw moeder. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Ontferm over ons, o Heer, ontferm over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
1: Amen.
2: Vijfde statie. Simon helpt Jezus het kruis dragen. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Heer Jezus, gij zij de uitputting nabij. Eindelijk komt iemand te hulp, ertoe gedwongen door de Romeinse bevelhebber. Om te voorkomen dat u niet bezwijkt, nog voor u op Golgotha aankomt. Heer Jezus, ook ons gebeurt het dat we onverwacht gevorderd worden door het leed van anderen. Laat ons dan niet vluchten in zelfgenoegzaamheid. Leer ons gehoorzaam te zijn als Simon nabij te zijn en te helpen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Ontferm over ons, o Heer, ontferm over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
1: Amen.
2: Zesde statie. Veronica droogt Jezus gelaat af. Heer Jezus, uw gelaat is onherkenbaar geworden. Hij draagt het masker van foltering en bloed. Maar een vrouw komt uit de menigte en stelt een menselijk gebaar. Zoals alleen een vrouw het kan doen. Zij droogt zacht uw gelaat, zo bezweet en bebloed als het is. Heer Jezus, laat ons niet onverschillig toezien, niet achterloos voorbijgaan. Hij, schoonste der mensenkinderen, geef dat wij uw gelaat herkennen in de minsten van uw broeders en zusters. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Ontferm over ons, o Heer, ontferm over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
1: Amen.
2: Zevende statie. Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis. Heer Jezus, gij zijt niet op de bekoring ingegaan. Hij struikelt verder, valt steeds opnieuw. Hij kunt niet meer. Vader, laat die kelk aan mij voorbij gaan. Uw vertrouwen wordt op de proef gesteld. In u herkennen wij allen die gebukt gaan onder ondraaglijk lijden, die vallen en voortstrompelen zonder uitzicht. Al die mensen en volkeren en soms hele continenten naar wie niemand meer omkijkt. O Heer, laat ons niet achterloos toezien, maar u herkennen in ieder van hen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
1: Amen.
2: Achtste statie. Jezus ontmoet de wenende vrouwen. Een van de vrouwen verbergt haar gezicht met haar hand. Hij strekt uw handen, de ene naar omhoog, de andere naar de vrouw. Hij zijt hen erbij, hij denkt aan hen, aan hun kinderen, aan uw leerlingen. Heer Jezus, wij zijn vol droefheid en wenen met de vrouwen. Hij strekt uw handen uit naar ons, hij het groene goud vol levenssap. Hecht ons aan u als ranken aan de wijnstok. Geef dat wij u volgen en vruchten dragen die blijvend zijn. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Ontferm over ons, o Heer, ontferm over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
1: Amen.
2: Negende statie. Jezus valt voor de derde maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Heer Jezus, hij valt voor de derde keer, de uitputting nabij. Hij heft uw handen als in een knielende houding. Naar u strek ik mijn handen uit, mijn ziel als droge grond heeft dorst naar u. Hij hebt uw vader ten einde toe lief gehad. Van hem zijt hij uitgegaan. De liefde voor zijn naam heeft u verteerd. Uw rijk komen, uw wil geschieden. Op die weg werd zij zeer beproefd, zoals een mens van vlees en bloed beproefd kan worden, met vallen en opstaan. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Ontferm over ons, o Heer, ontferm over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
1: Amen.
2: Tiende statie. Jezus wordt van zijn kleren beroofd. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Eens op de berg waren uw kleren verblindend wit. Toen zagen uw leerlingen voor het eerst uw glans en heerlijkheid. Gods veelgeliefde Zoon, in wie hij al zijn behagen heeft gesteld. Nu zijt hij naakt. Hij die bestond in goddelijke majesteit, hij hebt u niet vastgeklampt aan de gelijkheid met God. Hij hebt u van uzelf ontdaan, het bestaan van het slaaf aangenomen, vernederd, gehoorzaam tot de dood en het kruis. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Ontferm over ons, o Heer, ontferm over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
1: Amen.
2: Eldstasie, Jezus wordt aan het kruis genaald. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Heer Jezus, hij zijt op Golgotha aangekomen. De plaats van de terechtstelling, de offerplaats. Voorbijhangers schonen. Anderen heeft hij gered. Zichzelf kan hij niet redden. Hij is toch de Zoon van God, de Koning van Israël. Kom van het kruis af, dan zullen wij in u geloven. Alleen sensationele mirakels zouden nog overtuigen. Ze zijn niet gebeurd. Hij hebt ze altijd afgewezen, al van binnen het begin in de woestijn. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Ontferm over ons, o Heer, ontferm over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
1: Amen.
2: Twaalfde statie. Jezus sterft aan het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zo hebt gij geschreven. Zo hebt hij met de psalm gebeden. Bij het kruis staan uw moeder en de leerling die hij lief hebt.

0: Schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm over ons, o Heer, ontferm over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
0: Amen.
1: 13e statie. Jezus wordt van het kruis afgenomen. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Heer Jezus, uw levenloze lichaam wordt nu van het kruis afgenomen. Alles is volbracht. Er valt een doodse stilte. Alleen enkele vrouwen zijn bij u, met Jozef van Arimathea en Nicodemus en uw moeder. Opnieuw ontvangt Maria u in haar schoot. Haar hand blijft geopend en haar ogen gericht op hem, van wie hij zijt uitgegaan en die alleen de redding kan brengen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm over ons, o Heer, ontferm over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
0: Amen.
1: 14e statie. Jezus wordt in het graf gelegd. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Heer Jezus, Jozef van Arimathea met enkele vrouwen legt uw lichaam in het graf, dat hij voor zichzelf bestemd had. Een grote steen wordt voor de ingang gerold. De graankorrel is in de aarde gevallen. Heer, als ook voor ons het uur komt van duisternis en dood, reik ons dan de hand en neem ons op in uw vrede, dat wij niet eeuwig verloren gaan, maar bij uw uitverkoren worden geteld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm over ons, o Heer, ontferm over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
0: Amen.
1: Naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen een blik mogen werpen op pauselijke actualiteit. Ja, ik laat automatisch het Vaticaan even weg. Niet omdat er niets gebeurt in het Vaticaan, maar de paus die bevindt zich natuurlijk momenteel in Castel Gandolfo, zo'n 42 kilometer van het Vaticaan verwijderd, het buitenverblijf van de pausen. Dat betekent vakantie, een rustiger ritme, hoewel dat relatief is als het gaat over paus Leo XIV, maar toch de bedoeling om een tijd van vakantie te houden. Betekent ook dat de generale audienties op woensdag opgeschort zijn tot en met augustus, dat er geen officiële audienties plaatsvinden. Maar de Heilige Vader die neemt wel de tijd om enkele uitstapjes te maken. En daar gaan we het vandaag onder meer over hebben. En we kunnen nu ook de aankondiging van een echte Vlaamse primeur meegeven. Dat is allemaal voor zo dadelijk. Er is een, en daar zullen we mee beginnen, een nieuwe internationale onderscheiding in het leven geroepen. En genoemd naar de paus Leo XIV Sustainability Medal, door de Villanova University. Om uitmuntend leiderschap op het gebied van duurzaamheid en integrale menselijke ontwikkeling te erkennen. Deze zal voor het eerst worden uitgereikt tijdens de Villanova International Sustainability Conference 2026 in Rome en Castel Gandolfo. En de uitreiking zal gebeuren door niemand minder dan de paus zelf. De medaille is bedoeld om diegenen te eren wier werk blijk geeft van een holistische visie op duurzaamheid, waarbij zorg voor het milieu, sociale rechtvaardigheid, aandacht voor kwetsbare bevolkingsgroepen en verantwoord beheer van economische en natuurlijke hulpbronnen met elkaar worden verweven, aldus het persbericht van de universiteit. Het is een universiteit die in de Verenigde Staten gevestigd is, een Augustijnse universiteit ook, en zij voegden eraan toe dat ze integrale ecologie belangrijker vindt dan puur technische maatstaven. Wie kan deze medaille ontvangen? Ze kunnen afkomstig zijn uit elk vakgebied of elke discipline en worden geselecteerd op basis van hun aantoonbare bijdrage aan het bevorderen van een duurzamere en rechtvaardige wereld.

bekendgemaakt voorafgaand aan de conferentie en de officiële uitreiking in de Borgo Laudato Si in Castel Gandolfo. Dat is dus diezelfde locatie waar ook die lunch met de paus zeer recent heeft plaatsgevonden, waar we in een vorige aflevering konden blijven bij stilstaan. De rector van de Villanova University, Dr. Peter M. Donoghue, zei dat de paus Leo XIV Sustainability Medal een diepgewortelde overtuiging weerspiegelt aan de Villanova University dat zorg voor onze gemeenschappelijke woning en zorg voor elkaar onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Door leiders te erkennen wier werk zowel milieubeheer als het algemeen welzijn bevordert, hopen we een betekenisvolle en blijvende impact teweeg te brengen in gemeenschappen over de hele wereld. Nu, dat deze universiteit dit doet is geen toeval, want paus Leo XIV is namelijk een alumnus van de Villanova University. Destijds nog Robert F. Prevost behaalde in 1977 een Bachelor of Science in Mathematics aan de universiteit. En deze kende hem later in 2014 een eredoctoraat in de menswetenschappen toe. De medaille zal om de 2 jaar worden uitgereikt door de universiteit, als onderdeel van het streven van de instelling om wereldwijde duurzaamheidsinitiatieven te bevorderen en integrale ecologie te stimuleren. En dus zullen de eerste genomineerden geselecteerd worden via een beoordelingsproces dat wordt uitgevoerd door leden van de Sustainability Leadership Council van de universiteit. De conferentie zal dus plaatsvinden in het Patristicum in Rome en het Laudato Si Centrum voor Hoger Onderwijs in Borgo Laudato Si, Castel Gandolfo, en georganiseerd in samenwerking met verschillende institutionele partners, waaronder natuurlijk, dat zal u niet verbazen, het Dicasterie voor de Bevordering van de Integrale Menselijke Ontwikkeling en dat Laudato Si Centrum, dat door Paus Franciscus werd opgericht om integrale ecologische vorming, onderwijs op het gebied van duurzaamheid en initiatieven geïnspireerd door de encycliek Laudato Si te bevorderen. De algemeen directeur van dit centrum is kardinaal Fabio Baggio en hij verwelkomde het initiatief. Hij zei dat de medaille voor duurzaamheid personen eert wier leven getuigt van de onlosmakelijke band tussen zorg voor de schepping en de bevordering van de menselijke waardigheid, geworteld in het licht van ons geloof. Door deze buitengewone inzet te erkennen, zo zei de kardinaal nog, eert de medaille leiders wier voorbeeld toekomstige generaties inspireert om een integrale ecologie te omarmen, die met hoop reageert op zowel de roep van de aarde als de roep van de armen. Op maandagochtend 20 juli dan bracht paus Leo XIV een privébezoek aan de abdij van Monte Cassino en de kloostergemeenschap aldaar. En dat zal misschien wel een naam zijn die u ook bekend in de oren klinkt. De persdienst van de Heilige Stoel maakte bekend dat de paus daar even tijd heeft gemaakt om te bidden bij het graf van de heilige Benedictus. En u weet, de heilige Benedictus, samen met onder andere de heilige Augustinus, gelden als, ja, zeg maar, de vaders van het religieuze leven. Heel wat religieuze gemeenschappen die ontstaan zijn in die tijd, in de tijd dat de ordes opkwamen, maar ook latere congregaties, hebben zich laten inspireren door het Ora et Labora, de regel van Benedictus, waar al heel veel over geschreven is en die echt een beetje de basis vormt voor heel wat leefregels voor het monastieke leven. En ook de heilige Augustinus natuurlijk, die dat ook een leefregel heeft geschreven en waar ook velen zich hebben op geïnspireerd. En nu brengt een Augustijn een bezoek dus aan de heilige Benedictus, het graf van de heilige Benedictus. Met een heel speciaal doel, want hij is daar naartoe gegaan om te bidden voor vrede, voor de regio's in de wereld die getekend zijn door bloedvergieten en conflicten.

0: De heilige Benedictus is ook patroonheilige van Europa. En we mogen dus inderdaad er zeker van zijn dat de Heilige Vader onder meer aan Oekraïne zal gedacht hebben. Maar ook aan plaatsen waar oorlog is. Maar oorlog is natuurlijk breed te begrijpen. Dat gaat niet enkel over wapengekletter, maar het gaat ook over de strijd tussen goed en kwaad in de wereld. De paus heeft dus voor vrede gebeden aan het graf van de heilige Benedictus en lunchte daarna met de religieuze gemeenschap. Hij is daarna teruggekeerd naar Castel Gandolfo, om daar nog enkele dagen door te brengen. Tot en met 27 juli zal hij daar verblijven. Nu, de abdij van Monte Cassino ligt zowat op 2 uur rijden van Rome. Het was het eerste klooster van de orde der Benedictijnen, die gesticht werden door de heilige Benedictus zelf in het jaar 529. De abdij die werd op 15 februari 1944 tijdens de slag om Monte Cassino vrijwel volledig verwoest, toen de geallieerde troepen ten onrechte dachten dat deze door Duitse troepen bezet was. Ze maakten de abdij met de grond gelijk. Na de Tweede Wereldoorlog werd deze met financiële steun van de Italiaanse regering herbouwd, op exact dezelfde wijze als het daarvoor was, en in 1964 opnieuw ingewijd door de heilige paus Paulus VI. Het is ook op dat moment dat hij de heilige Benedictus uitriep tot patroon van Europa. Tegenwoordig woont er dus nog een kleine Benedictijnse gemeenschap in de abdij, die pelgrims en bezoekers uit de hele wereld verwelkomt. Vlakbij vindt men de oorlogsbegraafplaats van Cassino, waar meer dan 4000 militairen uit het gemenebest, van wie de graven onbekend zijn, worden herdacht op het Cassino-monument, terwijl 289 van de daar begravenen dus nog steeds niet geïdentificeerd zijn. Men vindt er ook de Poolse oorlogsbegraafplaats, de laatste rustplaats van 1072 Poolse soldaten die in mei 1944 sneuvelden bij de verovering van Monte Cassino. Christelijke kruisen en Davidsterren op de grafstenen weerspiegelen de religieuze diversiteit van diegenen die tijdens de veldtocht het leven lieten en als broeders zij aan zij hebben gestreden. Het is zo dat amper 10 dagen geleden of 10 dagen daarvoor, op diezelfde plaats, die tijdens de Tweede Wereldoorlog tot puin werd herleid en daardoor ook blijvend symbolisch van de verwoesting van de oorlog, de Pacis Nuncius prijs 2026 uitgereikt aan de Latijnse patriarch van Jeruzalem, kardinaal Pier Battista Pizzaballa. Als luisteraar van Radio Vaticaan, wanneer u naar onze jingle luistert, dan hoort u de eerste woorden die de toen pas verkozen paus Leo XIV uitsprak op de loggia van de Sint-Pietersbasiliek. We luisteren nog even.
1: La pace sia con tutti voi.
2: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
1: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
0: Het neemt ons ongetwijfeld terug naar 8 mei 2025, want toen verscheen de pas verkozen paus Leo XIV voor de eerste keer aan de wereld op de loggia van de Sint-Pietersbasiliek. En hij sprak onmiddellijk over vrede, la pace sia con voi. En u hoorde ook weer klinken, una pace disarmata e disarmante. Een ontwapende en of ongewapende en ontwapenende vrede. En die woorden weerklinken ook in de titel van een nieuw boek dat recent werd of zal gepubliceerd worden door de uitgeverij van het Vaticaan, ondertussen in het Italiaans, binnenkort ook in het Engels verkrijgbaar. Disarmata e disarmante, la pace è un dono. De vrede is een gave, een geschenk. Dit boek onder redactie van Alessandro Banfi, een Italiaanse journalist, bevatte de toespraken en overpeinzingen van paus Leo XIV over vrede, en dat sinds zijn verkiezing op 8 mei 2025. Deze bundel, die nu in het Italiaans in de boekhandel ligt, binnenkort dus ook in het Engels en ongetwijfeld zullen nog andere talen volgen, die opent met een tot nu toe ongepubliceerde tekst van de paus. En wij mogen een Vlaamse vertaling tot bij u brengen. Dus een tekst die nog nooit eerder werd gepubliceerd over de vrede. De paus die zegt daar het volgende. Vrede zij met u, allen. Dat was de eerste begroeting van de verrezen Jezus aan zijn apostelen. En dit was ook het eerste geschenk dat de verrezen Christus aan zijn vrienden en aan de hele wereld aanbood. Vrede. Dat geschenk kwam echter niet goedkoop. Het verheerlijkte lichaam van de meester uit Nazareth droeg de wonden van de passie. Hij onderging haat, geweld en de kruisiging door de wereld. Ontwapend en ontwapenend onderging Jezus onrecht. En hij verrees. De verkondiging van het evangelie drong en dringt zich op in de geschiedenis. Vandaag, net zoals 2000 jaar geleden. Vrede is het grote verlangen dat vele harten beroert. Maar het wordt ook vaak bedreigd, met voeten getreden en bespot. Vandaag de dag zijn maar liefst 103 staten op de een of andere manier betrokken bij een oorlog op aarde. Wapens donderen en doden in Oekraïne, in het Midden-Oosten, in Soedan, in Myanmar, in Jemen, in Congo en in vele andere situaties. In zijn tijd bedacht mijn geliefde voorganger Paus Franciscus de uitdrukking de derde wereldoorlog die stukje bij beetje wordt uitgevochten. Om een situatie van wijdverspreide conflicten te beschrijven die sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn weerga niet kent. Terwijl ik mijn toespraken over dit onderwerp doorneem, die nu in deze bloemlezing zijn gebundeld, wil ik enkele aspecten benadrukken die mij na aan het hart liggen. Vrede is bovenal een verantwoordelijkheid. Als onze eerste reactie bij een probleem, bij spanning, of wanneer we beledigd worden, is om anderen te beoordelen, te beschuldigen en zelfs te veroordelen, dan zullen er onvermijdelijk eerst onverschilligheid en vervolgens haat over ons heen komen. Er is een manier om naar de werkelijkheid te kijken die vernietigt in plaats van opbouwt. Vrede begint daarentegen bij mij, bij mezelf. Het begint bij ons. De heilige Augustinus zei: de tijden zijn onrustig, de tijden zijn zwaar, de tijden zijn ellendig. Leef een goed leven en je zult de tijden veranderen door een goed leven te leiden. Je zult de tijden veranderen en dan heb je niets meer om over te klagen. We kunnen de machtigen van deze wereld niet om vrede vragen als we die niet zelf gaan beleven. Te beginnen bij onze dagdagelijkse relaties. In onze gezinnen. In onze huizen. In onze steden. Op de werkplek. Vrede wordt opgebouwd met kleine dagelijkse gebaren. Een glimlach. Een belediging vergeven. Een vriendelijk woord. Bovendien wordt vrede opgebouwd met waarheid. Zelfs degenen die oorlog voeren beweren te handelen in naam van de vrede. Niemand heeft het lef om te verklaren dat hij oorlog wil omwille van de oorlog. Zelfs de machtigen der aarde weten dat ieder mens naar gerechtigheid streeft en in vrede wil leven. Vooral na de verschrikkelijke gevolgen van de gebeurtenissen in Hiroshima en Nagasaki is het toevlucht nemen tot oorlog steeds meer een avontuur zonder terugkeer, zoals de heilige paus Johannes Paulus II benadrukte. Ik heb meer dan eens de vurige oproep herhaald die de heilige paus Paulus VI tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties richtte. Wat de mensen verenigt, zo merkte mijn eerbiedwaardige voorganger op, is een pact bezegeld met een eed die de toekomstige geschiedenis van de wereld zou moeten veranderen. Nooit meer oorlog. Nooit meer oorlog. Het is vrede. Vrede die het lot van de volkeren van de hele mensheid moet leiden. Einde citaat. Vooral in het atoomtijdperk moet de waarheid doordringen. Het zijn niet de atoomwapens die vrede brengen, maar ontwapening. En deze waarheid, die in de afgelopen decennia duidelijk leek toen we getuige waren van een nucleaire de-escalatie, is verduisterd door een wapenwetloop die vandaag de dag angst en schrik zaait. Zoals singer-songwriter en dichter Bob Dylan figuurlijk verwijzend naar de atoombom in een van zijn poëtische composities schreef: ik haat je omdat je door de mens bent gemaakt, eigendom bent van de mens en door de mens wordt gehanteerd. Vandaag legt de kerk iedereen nederig een vraag voor. Moet de mensheid de aarde blijven bewonen? De combinatie van de cyberwereld en de wereldwijde herbewapening dwingt ons ertoe deze vraag ernstig te stellen. Vrede heeft getuigen nodig. En deze bloemlezing maakt ons dit duidelijk aan de hand van vele gezichten. De genoemde figuren, onder wie de zalige Floribert Buanacqui en de dienaren van God Giorgio La Pira en Dorothy Day, staan symbool voor vele mannen en vrouwen die zich persoonlijk hebben ingezet voor vrede, door de verleiding tot corruptie te weerstaan, de armen te helpen en de diplomatie te ondersteunen. Naast bekende mannen en vrouwen wordt vrede belichaamd door weinig bekende hoofdrolspelers die hun eigen geweten volgen. De geschiedenis heeft ons al eens dicht bij een nucleaire ramp gebracht. Uit verslagen blijkt dat de beslissing van één man, de Sovjet-functionaris Stanislav Petrov, ertoe heeft bijgedragen dat een mogelijke wereldwijde atoomoorlog werd voorkomen. Het was 26 september 1983. De radars van de bunker bij Moskou, waar Petrov dienst had, signaleerde de lancering van meerdere intercontinentale ballistische raketten vanuit de Verenigde Staten richting de Sovjet-Unie. Maar het bleek echter om een fout van het Sovjet-satellietdetectiesysteem te gaan. Petrov negeerde zijn orders en besloot de vermeende aanval niet door te geven. Het was een beslissing die werd genomen vanuit het geweten van iemand die wist dat die simpele handeling miljoenen doden had kunnen veroorzaken. Een wereld waarin machines, hoe geavanceerd en sneller dan ons zij ook mogen zijn, beslissen om weerloze mensen te bombarderen, zou werkelijk angstaanjagend zijn. Het geweten van één enkel mens kan de hele wereld waard zijn. En tenslotte vereist vrede hoop. De kerk zal, naast de liefde jegens alle mannen en vrouwen, blijven prediken. Als er één ding is waar de wereld vandaag naar op zoek is, dan is dat volgens mij een boodschap van vrede voor de toekomst. Laten wij met hoop naar de toekomst kijken. Met de boodschap van Jezus als enige bron. Want dit is de essentie van de leer van Christus. Naast de liefde, beminnen en het geven van je leven voor anderen overwinnen de dood, het isolement en het geweld. We horen het weer klinken in het Heilige Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 10, vers 10. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en wel in overvloed. Aan hen die het risico lopen in de verleiding tot wanhoop te vervallen, in het aangezicht van de vele oorlogen die momenteel in de wereld woeden, richt ik de uitnodiging die Paus Pius XI aan de gehele kerk heeft gericht. En ik citeer: laten wij God danken dat Hij ons te midden van de huidige problemen laat leven. Het is niemand nog toegestaan om middelmatig te zijn. Mogen God ons leiden op wegen van geweldloosheid. Mogen gelovigen en mensen van goede wil nooit ophouden te werken als vredestichters. Mogen ieder mens van vrede de levensdoelstelling van zijn of haar leven maken. Getekend, Paus Leo XIV in het Vaticaan, 19 juni 2026. Ja, een prachtige tekst van Paus Leo XIV, bij inleiding dus van het nieuwe boek dat gepubliceerd is door de Vaticaanse uitgeverij, met de titel Disarmata e disarmante, la pace è un dono. En dus onder de redactie van Alessandro Banfi, zoals ik al zei, een Italiaanse journalist. Maar de bedoeling is dus geweest om eigenlijk al de ideeën die Paus Leo XIV tot nu toe heeft uitgesproken over vrede, om die te verzamelen in één boek en dus te laten inleiden met een nieuwe tekst over vrede. Maar wat een hoop dat we hier horen in de tekst van de paus. Blijft ook nazinderen. Niemand heeft nog het recht om middelmatig te zijn. Laten wij dat omzetten in gebed. We bidden voor de intentie van de paus. Alle intenties in het bijzonder voor vrede. Vrede in de harten van de mensen. Vrede in de dialogen, in de diplomatie, onder onze leiders, onder diegenen die belangrijke beslissingen moeten nemen, die misschien wel een hele grote impact kunnen hebben op de ganse mensheid. Vrede, daar willen we voor bidden. En daarvoor zoeken wij de koningin van de vrede, haar voorspraak, de Heilige Maagd Maria. We bidden samen het Angelus met de paus en daarna kom ik nog even bij u terug met nog een vermelding van een andere uitstap die de Heilige Vader zeer recent heeft gedaan.
3: Angelus Domini nunciabit Mariae,
4: et concepit de Spiritu Sancto.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ecce ancilla Domini.
4: Fiat mihi secundum verbum tuum.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Et verbum caro factum est.
4: Et habitavit in nobis.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
4: Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
3: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
4: Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam done eis, Domine.
4: Et lux perpetua luceat eis.
3: Requiescant in pace.
4: Amen.
3: Dominus vobiscum.
4: Et cum spiritu tuo.
3: Sit nomen Domini benedictum.
4: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
3: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
4: Qui fecit caelum et terram.
3: Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
4: Amen.
5: Welkom bij Radio Maria.
0: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd melden we u nog een tweede uitstap van Paus Leo XIV, meer bepaald op de woensdagochtend 22 juli. Dan is hij per wagen vertrokken naar het Santuario della Santa Trinità in Valle Pietra. En dat was een grote verrassing van alle verantwoordelijken daar, van de rector, maar ook van de pelgrims die er op bezoek waren. U moet het u voorstellen, u hebt het idee aangevat om even een bedevaart te ondernemen naar een heiligdom ergens in Italië en plots staat daar Paus Leo XIV voor uw neus. Het is zo dat het heiligdom van de heilige drie-eenheid uitgehouwen ligt in de rotsen van de berg Autore, op de grens tussen de regio's Lazio en Abruzzo in Midden-Italië. De paus bracht er enige tijd door in gebed voor bijzondere fresco's die er bewaard worden, die de heilige drie-eenheid afbeelden, en hij begroette er de gelovigen en de religieuze gemeenschap. Zo reisde hij dus per wagen naar dit mooie heiligdom dat op een hoogte van meer dan 1800 meter in de Monte Sombruini ligt. Bekend als een bedevaartsoord dat duizenden gelovigen trekt die vooral ook met Pinksteren en voor het feest van de heilige Anna op 26 juli te voet de bergpaden beklimmen met vaandels in de hand. In de binnenste grot bevinden zich dus die eeuwenoude fresco's, waaronder een Byzantijnse afbeelding van de heilige drie-eenheid als drie identieke figuren van Christus. Aan de voet van de trap die het heiligdom bevat, bevindt zich de kapel van de heilige Anna, uitgehouwen in de rots. Na dit bezoek aan Valle Pietra reisde de paus door naar Subiaco, waar hij het klooster van de heilige Benedictus bezocht. Tijdens zijn bezoek aan het kloostercomplex nam de paus ook even tijd voor stille meditatie voor het 13e eeuwse fresco van de heilige Franciscus. En kuste hij, zo vraagt de traditie ook, in de heilige grot van Sint Benedictus de knie van het beeld van de heilige. En vervolgens bad hij samen met de aanwezigen het Onze Vader. Het klooster en het heiligdom van de Santa Grotta worden al bijna 1000 jaar beschouwd als een van de belangrijkste plaatsen van de Benedictijnse spiritualiteit. In deze grot leefde de jonge heilige Benedictus van Nursia in het begin van de 6e eeuw als kluizenaar, in navolging van de woestijnvaders. Tijdens de periode van eenzaamheid op deze woeste plek kon de heilige Benedictus het charisma en de spiritualiteit tot wasdom brengen die hem ertoe zouden brengen de eerste kloostergemeenschappen te stichten en zo de kiem te leggen voor het westerse kloosterleven. Vervolgens begaf de paus zich naar het klooster van de heilige Scholastica, waar hij ook met de Benedictijnse gemeenschap lunchte, alvorens hij een bezoek bracht aan de kloostergang, de pandgang en het klooster zelf. De persdienst liet ook nog weten, op het moment dat deze verklaring werd uitgegeven, was de paus al opnieuw op weg naar Castel Gandolfo. En dat doet men natuurlijk om te vermijden dat er een toeloop zou zijn van mensen om een glimp op te vangen van paus Leo XIV, die dan dus met grote verrassing van iedereen ineens voor de deur staat. Deze uitstapjes van de paus die volgden dus op het bezoek aan Monte Cassino nog, waar hij bad voor wereldvrede, zoals u daarnet al kon horen. De paus heeft dus nog een enkele dagen waar hij kan genieten van vakantie. Vanaf augustus is het terug alle hens aan dek. Dan gaan wij vanaf de 4e, als ik me niet vergis, gaan we opnieuw een generale audiëntie krijgen. Vijfde zal dat zijn, 5 augustus. En vanaf dan gaat de agenda van de Heilige Vader terug hervat worden. We kijken dan al vooruit naar onder meer een apostolische reis die er aankomt naar Frankrijk. We gaan ook zeer zeker hem volgen in de maand oktober, wanneer hij samenkomt met alle voorzitters van de bisschoppenconferenties wereldwijd rond Amoris Laetitia en ook met de hoofden van de Oosterse kerken. Er ligt nog heel wat in het verschiet. Hij zal deze tijd van rust en bezinning en gebed zeer zeker kunnen gebruiken. En laten we hem ook zeker meedragen met ons eigen gebed. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en ook een benoeming die gebeurd is in een van de afgelopen dagen.

Zo meldt het Vaticaan namelijk dat op woensdag 22 juli de bisschopswijding plaatsvond van eerwaarde heer Giuseppe Chang Yanfeng, die de heilige vader op 15 juni van dit jaar tot bisschop van Tifeng in de provincie van Binnen Mongolië in China heeft benoemd, nadat hij zijn kandidatuur had goedgekeurd in het kader van de voorlopige overeenkomst tussen de Heilige Stoel en de Volksrepubliek China. U weet wel, dat gaat over die fameuze deal die gesloten is tussen de regering van Xi Jinping in China en het staatssecretariaat en met de Heilige Stoel. Wat deze afspraken exact inhouden, dat weten we eigenlijk niet. Maar een van de zaken die daarbij horen, dat is dat de Chinese regering toch wel wat vrijheid krijgt in het voorstellen van kandidaten van bisschoppen die vaak het regime goedgezind zijn. Het is een poging om een evenwicht te houden in de situatie in China die, ja, maar zoals u weet, het regime is daar zeker niet positief gezind tegenover de katholieke kerk en al helemaal niet tegenover de ondergrondse kerk. Moeilijke evenwichtsoefening, moeilijke situatie voor onze broeders en zusters. Al daar laten we hen niet vergeten in ons gebed. Zo, dierbare luisteraars, u heeft de Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. Bedanken u van ganser harte voor het luisteren en graag tot een volgende keer.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur. Het uur dat Jezus Christus geheel vrijwillig zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Bidden wij dan nu in groot vertrouwen op de liefde van God voor elk van ons, de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid
van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op U.

0: Beste luisteraars, lezen wij nog een stukje uit het dagboek van de heilige zuster Faustina, waar ze de woorden van Jezus noteert over het vertrouwen op de goddelijke barmhartigheid. Laat de zielen die naar de volmaaktheid streven, mijn barmhartigheid in het bijzonder aanbidden, want de overvloed van genade die ik hen verleen, vloeit uit mijn barmhartigheid voort. Ik verlang dat deze zielen zich onderscheiden door een grenzeloos vertrouwen op mijn barmhartigheid. Ik draag zelf zorg voor de heiliging van zulke zielen. Ik zal ze voorzien van alles wat ze nodig hebben om heiligheid te bereiken. De genaden van mijn barmhartigheid kunnen maar met één vat geput worden, en dat vat heet vertrouwen. Hoe meer een ziel vertrouwt, des te meer zal zij ontvangen. Zielen die een grenzeloos vertrouwen hebben, zijn een grote troost voor mij, want ik giet al mijn genadeschatten in hen. Ik verheug mij erover als ze om veel vragen, want het is mijn verlangen om veel, heel veel te geven. Aan de andere kant ben ik treurig als zielen om een beetje vragen en als ze hun harten verengen. Beste luisteraars, met deze woorden eindigen wij het gebedsmoment van de barmhartigheid. Wij danken u voor het meebidden en mediteren en wensen u nog een gezegende dag. Wij wensen u een groot vertrouwen op de barmhartigheid toe.
1: Welkom bij Radio Maria.

0: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van De Kerk Leeft. Vandaag hebben we Lia en Mark te gast van VZW De Grijze Kat. Ja, die naam alleen al spreekt voor mij tot de verbeelding. Jullie zijn een VZW uit Antwerpen en jullie zijn ook een lokaal initiatief. Mm-hmm. Ja, misschien eerst jullie zelf even voorstellen en in grote lijnen wat jullie met de Grijze Kat doen.
1: Mark van Kerkhoven ben ik. En we hebben eigenlijk de Grijze Kat leren kennen toch al heel veel jaren geleden. En dat had te maken met het feit dat de Grijze Kat zocht naar een Sinterklaas. Want hun Sinterklaas die was oud of misschien zelfs gestorven, dat weet ik precies niet meer. En ik had al een paar keren de ervaring gehad om in als Giro-leider Sinterklaas te spelen. Dus goed, nu naar de Grijze Kat. En toen heb ik de stichter van de Grijze Kat heb ik nog net gezien, bij wijze van spreken. Want 4 maanden nadien heeft hij een heel zware hartaanval gehad en is hij ook gestorven. Hè. En dat is eigenlijk het moment geweest, maar goh, ik was toen Sinterklaas in de Grijze Kat, maar voor de rest de werking hebben we eigenlijk op dat moment nog niet echt meegemaakt. Hè. En dan toch wel een paar jaar later, zijn we er echt met ons twee benen ingesprongen zo, in wat de Grijze Kat is. En we zijn nu nog altijd bezig zo, hè. Dus dat is een beetje de start.
0: Want ik zeg Mark en Lia en Mark, u spreekt ook in termen van we. Het is misschien ook relevant om mee te geven aan de luisteraars dat jullie als echtpaar geëngageerd zijn.
1: Ja, dat is waar.
2: Ja, ik heb dus het geluk om al 42 jaar met Sinterklaas getrouwd te zijn. En de Grijze Kat is inderdaad al een heel stuk van ons leven. En we hebben het gevoel dat het precies belangrijker en belangrijker wordt. Of meer nodig, of goed dat het aanwezig is. Ja.
0: Ja, ja, we gaan het even schetsen voor de luisteraars. Jullie zijn actief in de Antwerpse wijk Den Dam. Misschien eerst iets vertellen over die wijk, haar eigenheid?
1: Ja. We hebben heel lang, want heel vroeger bij het begin waren er nog andere huizen ook. Men is een beetje in de stad wat rondgedwaald en ergens een plek gevonden. Maar dan heel lang in een schippers, echt tegen de Schelde aan, waar vooral gepensioneerde schippers, die dus niet meer wegvaarden, hè, maar die daar woonden. En ook een aantal jongere kinderen. Hè, en daar is eigenlijk is heel die werking heel sterk bezig geweest. Tot een jaar of 10 geleden, denk ik. Het huis waarin we waren was zo onderkomen en moest dringend gerenoveerd worden. Maar we hadden de centen er niet voor. Hè. En dus hebben we het verkocht en dat is eigenlijk nog zeer goed meegevallen, want juist op dat moment begon men in die wijk met heel nieuwe renovatieprojecten te werken en projectontwikkelaars enzovoort enzovoort. En dus hebben we eigenlijk een vrij goede prijs gekregen om dan een ander huis te kopen op het Damplein, dat toen ook een heel arme buurt was, nu nog. Maar nu gebeurt er precies hetzelfde. Ook daar zijn wat nieuwe projecten en zo. Maar goed, er zijn buiten die projecten ook heel veel arme mensen en ook mensen die vanuit andere landen naar hier komen. En dan, dus er is werk genoeg, laat ons zeggen. Hè. Ja. En dus dat is een periode geweest die we nu nog kennen, maar we zitten nu, denk ik, zeker nog meer verankerd in Den Dam, hè, de wijk Den Dam in Antwerpen. Zo. En zoals ik gezegd heb, ook waar toch ook heel wat verdoken armoede is. En die, die stille, na die 10 jaar zeker, een trefpunt wordt van voor heel wat mensen. Hè, die op bezoek komen, of die aan een activiteit meedoen, of die Sinterklaasviering doen, kerstviering enzovoort enzovoort. Hè, ja.
0: Want u zegt dat al, daar zijn veel arme mensen. Dat is eigenlijk, hoe zal ik het zeggen, de doelgroep die jullie in de eerste plaats voor ogen hebben. Er te zijn voor de armen en hen te ondersteunen. Ja. In wat voor dingen, zoal vooral materieel? Of hoe is jullie werking?
2: Ja, ik wou nog even toevoegen. Op den Dam was vroeger een kerk. Ik ben even de naam vergeten.
1: Sint-Lambertuskerk.
2: En met, laten we zeggen, 24, 25 trouwe gelovigen. Maar de kerk is dus oud en het is ontwijd. Maar de mensen blijven wel met hun honger zitten. Mario Dries, dus de nieuwe directeur of
1: voorzitter,
2: is ook altijd naar de kerk gegaan. Dus zij kent ook de parochianen daar. En nu stilaan is er een verbroedering tussen de parochianen en de grijze kat. Kom bij ons bidden. Dat is stilletjes aan het groeien, want dat zijn allemaal ook oudere mensen en die krijgen geen nieuwe kerk, maar bidden kan je overal. Dus het karakter van de grijze kat is ook een ontmoetingsplaats, stilletjes aan het worden, voor gelovige mensen die samen willen komen om te bidden. Mm-hmm. En de bisschop, Jo is naar de bisschop gestapt, monseigneur Bonnie, en heeft dat die geschiedenis een beetje verteld en hij heeft gezegd, zeer, zeer goed, jullie krijgen een eigen tabernakel met daarin steeds de gewijde hosties. Dus het is een win-win situatie. Open deur. Mensen van vluchtelingen zijn welkom, maar ook mensen van de parochie zijn welkom. En als wij jaarlijks een barbecue doen op het einde van het werkjaar, dan zitten we buiten tot op het plein, onder tentjes en er wordt gebarbecued. En zo groeien mensen ook naar elkaar. En dat is mooi. Dat is grijze kat, niet zoals vroeger voor de straatjongeren. Maar toch, welkom. Ja. Welkom bij de grijze kat.
3: Jullie zijn, dat vind ik precies ook wel het bijzondere aan jullie werking. Dat jullie inderdaad zo lokaal verankerd zijn. Het is geen, hoe zou ik het zeggen, grote liefdadigheidsorganisatie. Die misschien soms ook wel wat leidt tot onpersoonlijkheid. Bij jullie is het echt heel verankerd en persoonlijk contact dat belangrijk is.
1: Mm-hmm, ja. Inderdaad, ja. Ja,
3: ja. Ja. Lia, u zei net, begon met werking bij de straatjongeren. Misschien is het ook wel interessant om eens eerst de geschiedenis een beetje te overlopen. In 2025 zal de grijze kat 80 jaar bestaan. Hoe is het eigenlijk allemaal begonnen? Jullie spraken al over Pater Kuilen.
1: Ja. De start is eigenlijk geweest dat Pater Kuilen was een Nederlandse redemptorist. En die dan, en dat weet ik niet precies, dat zou ik ooit eens aan Jo moeten vragen. Is Pater Kuilen dan in Antwerpen terechtgekomen? En dat was dus vlak dat einde van de oorlog, hè, met kapotgeschoten gebouwen, met grote broers en vaders die gedeporteerd waren en ook eventueel gestorven waren. En dus de jongeren, de kinderen, die zwierven een beetje door de stad Antwerpen en gingen ook een aantal dingen doen die ze eigenlijk niet mochten doen, hè, want ze hadden honger enzovoort enzovoort. En dan heeft Pater Kuilen gezegd, ik moet hier iets doen met die jongeren. Hè. En in oorsprong waren het jongens, hè, en hij heeft dan een club opgesticht, de club van de Grijze Kat, de jongensclub van de Grijze Kat. Hè. En dan later mochten de meisjes ook wel meekomen om de duur. Ja. En daar heeft dus Pater Kuilen, dan beneden in de kelder van het klooster, had hij dus gedaan gekregen van zijn medepaters, dat daar bijeenkomsten konden georganiseerd worden voor die jongeren. En er was altijd een vaste stramien, eten. Want dat was heel belangrijk. Hè. Dus er zorgde altijd dat er eten was. Hè. Een stuk verkondiging, zouden wij nu zeggen. Hè. Vertellen over Jezus. Ja. En ook plezier. Een film werd er bijvoorbeeld soms gedraaid. Of er werd een toneeltje gespeeld of wat dan ook. Dat waren zo de drie grote elementen. En we hebben foto's gezien, want we waren er toen nog niet bij, maar we hebben foto's gezien waar die zaal echt wel echt goed vol zat. Zo met 50, 60, 70 kinderen. Zo. Oorspronkelijk jongens, nadien dus meisjes en jongens. En dus bij het zoeken naar een nieuwe plek, want ja, op een duur kon hij in de ruimte daar beneden niet meer, dus moest er andere plekken zonder worden, was altijd interessant om te weten, we moeten een ruimte hebben waar nogal wat kinderen kunnen naartoe komen. Hè. We moeten niet ergens een klein livingesken hebben of zo, nee, we moeten, ja. En dat heeft de pater samen met enkele helpers, hè, heel de tijd getrokken, letterlijk en figuurlijk getrokken, zo. Om die kinderen dus een, hij kon niet alles oplossen natuurlijk. En wij kunnen dat op dit moment ook nog altijd niet. We kunnen niet alles oplossen. Maar we kunnen wel de dingen doen die we kunnen doen. En op die manier toch ook wel een stukje mee hen ondersteunen. Hè. En dat is op dit moment nog altijd even goed. Hè? En het is die overal die zich met die dingen wat bezighoudt. Dus Jodries houdt zich vooral bezig met het invullen van papieren, het meezoeken naar een oplossing, het ook iemand iets naar zijn voeten geven. Wat te zeggen, ja, maar je brengt hier nu een stapel binnen van 15 rekeningen. Ik zeg nu zo maar iets. Ja, maar als jij die niet open doet en je bekijkt die niet en geregelt dat niet, ja, dan zul je op een bepaald moment toch wel even moeten verschieten. Zo ook die dingen, hè? Want je kan ook ik kan ook op een heel moederlijke manier spreken, maar ik kan ook wel mensen naar de voeten geven, hoor. Allee, echt wel. Ja.
2: De pater had ook iemand die een groot schilderij had gemaakt. En dat is dus een Christusfiguur met open armen. En daaronder staat in het Latijn Christus vincit. Jezus overwint. En datzelfde schilderij hangt nog steeds bij ons in het lokaal nu. De pater had ook een gebed en een lied. Dat gebed bieden wij iedere maand. Dat lied zingen wij iedere keer op het einde van de gebedsviering. Dus traditie en de oude getrouwen onder ons, die kennen dat lied en kunnen dat gebed van buiten meezeggen. En de anderen, die luisteren gewoon mee. Maar ik wil wel zeggen, dus de pater, de geest van de pater, de gelovige geest van de pater, Christus overwint alles. Armoede, ziekte, buitensluiten, ja, oorlog. Enfin, ja.
3: Het doet eigenlijk toch wel een beetje denken aan Don Bosco, hè?
2: Ja.
1: Zo zeker. Zeker. Ja, zeker. Ja. En het boeiende is, vind ik nu, Bosco is ietsje verder in de tijd zo, maar heeft een stempel gedrukt, hè, op een bepaalde manier van omgaan met straatkinderen, met arme kinderen en arme gezinnen en zo. Hè. Ik zal niet zeggen dat pater Kuilen en pater Don Bosco dezelfde stijl hadden, dat denk ik zelfs niet, maar de drang om met die kinderen en die gezinnen, hè, want het is niet alleen de kinderen, als je de kinderen helpt, help je natuurlijk ook het hele gezin en omgekeerd. Hè. Die drang om voor die mensen iets te doen en daar eigenlijk ontzettend veel tijd voor gekregen heeft. En ik denk dat het ook niet toevallig zal zijn dat hij ook een paar keer een serieuze hartaanval heeft gehad, gewoon van alle zorgen en alle nadenken, denk ik. Hè. Ik ben geen dokter natuurlijk. Hè, maar, en dat heeft Jodries trouwens nu ook nog altijd. Hè. En we proberen het ook allemaal samen te doen. Hè. En dat is boeiend. Ja.
2: Ja, plus bij ons is ook iedereen welkom. Een ander geloof, niet geloof, twijfelgeloof, vurig geloof, iedereen is welkom. En als wij bidden, op een bepaald moment tijdens de gebedsviering, dan spreekt die in het Arabisch of iemand anders in het Engels. Wij verstaan er niks van. Zwakke onder ons is iemand met een heel beperkte verstand. Als zwa bidt, we denken voor papa, mama, hè. Maar op het einde zegt zwa duidelijk amen of laat ons bidden en wij bidden allemaal mee. Ongelooflijk. Maar we verstaan niet echt. Dat kan allemaal. Niemand lacht ermee. En in de week was er een jong meisje. En die hoorde voor de eerste keer zwa bieden. En ze lachte. En ik dacht, oei kindje. Het is zwa in zijn pure zijn. Maar achteraf, ik ging naar haar toe. En ik probeerde uit te leggen, zwa is zo geboren. Hè. En ze zegt, ja, maar nee, ik moest niet lachen met hem. Maar de mama was nogal een grote. En die was in een stoel gaan zitten en die zat klem. En die wou recht staan en die kon niet recht. Allee, ik wil maar zeggen, dat is echt gebeurd. Hè, zo een stom voorval, maar ze lacht zwa niet uit. Dus veel respect voor elkaar ook. Allee, ja.
3: Ja, en, want ja, zoals jullie het nu vertellen, is het vandaag de dag vooral werking voor de armen, de kansarmen. Het is wat geëvolueerd dan doorheen de jaren. Vroeger waren het de straatkinderen. Hoe is dat dan gegaan? Er waren misschien ook minder straatkinderen op de duur. Dat was misschien heel eigen aan de periode na de oorlog.
1: Ja, dat klopt. Maar er zijn nog altijd kinderen. En het zijn nu dikwijls ook kinderen van andere nationaliteit. Hè. Maar die groep als zodanig, kinderen die echt op straat ronddolen, denk niet dat we daar nog veel kinderen hebben. Zo, hè. Maar wel kinderen bijvoorbeeld. Hè, er was een gezin met 7 of 8 jongens, hè, die allemaal Wat was de eerste letter van hun naam?
2: Nee, de laatste. Kelly, Benny, Danny, Benny.
1: Ja, okay, ja, zoiets, ja. Ja. En dat was een mooi gezin, maar dat was ook niet simpel zo. Hè. Dus die groep is eigenlijk inderdaad een beetje geëvolueerd van kinderen die dolen op straat naar kinderen die in armoede zitten. En in die zin is dat natuurlijk allemaal een beetje vergelijkbaar ook. Hè. Ja.
2: Maar in de buurt zijn wel verschillende verenigingen, Elegast en het Vlot, ik kan het niet zo duidelijk noemen, die ook oog en oor en tijd en aandacht hebben voor de kinderen. En sport is er ook. En op het plein waar wij zijn is een volleybal.
1: Basketbal.
2: Dat is altijd volk. Kinderen zijn altijd op straat aan het spelen. Dus de stad Antwerpen doet wel iets voor de plaatselijke armoede. Ja.
1: Ja.
3: Ja. Ja, jullie hebben ook een erkenning, geloof ik, van stad Antwerpen als werking.
2: Ja.
1: Ja, en dat is nu ons groot probleem op dit moment. We hebben een erkenning, dat is zo. Maar we hadden eigenlijk ook heel wat subsidies omdat we met jeugd werkten. Mm-hmm. Maar eigenlijk is heel de jeugdwerking vlak voor de corona, maar eigenlijk daarvoor ook al een beetje. De jongeren waren er niet, ze kwamen niet meer. En dat had ook te maken met het feit dat de begeleiders ook allemaal... De echtgenoot van Christine is begeleider geweest. We waren een paar nog begeleiders die... Ja, 30, 40, 50, 60 jaar oud waren. Dus op een bepaald moment kwamen die jongeren ook niet meer en waren er geen begeleiders. Hè. En dat betekende natuurlijk dat... Want de stad gaf ook wel heel wat steun, financiële steun ook. En allee, we moeten eerlijk zijn, daarin hebben we ook voor een groot deel de werking van de Grijze Kat. Ook voor de jongeren, maar ook voor de ouderen en voor de centrale verwarming en voor de enzovoort. En nu zitten we daar een beetje met een heel grote vraag. Zo van, hoe moet dat naar de toekomst toe? Want subsidies die hebben we niet meer gekregen. Nou, nee, als je niet kunt aantonen dat je jongeren hebt en dat je een activiteitentabel kan laten zien enzovoort, krijg je natuurlijk niks. Wat dat logisch is, hè? Natuurlijk is dat logisch. Maar voor ons is dat niet zo simpel. Hè? Ja.
3: Omdat er nog wel andere noden zijn natuurlijk. Hè?
1: Natuurlijk, ja. En nu moeten we bijvoorbeeld,
2: de lift is kapot.
1: Ja.
2: Het vuur.
1: Verwarming, dat is enorm. Ja. Kost veel geld allemaal. Hè?
2: Ja, ja. Ja. Ja, het kookvuur. Kleine huishoudelijke dingen. Ja, dat verslijt allemaal rapper dan in een gewoon gezin. Het is open huis. Soms vraagt iemand van de parochie, mag ik bij jullie geen vergadering komen doen? Tuurlijk, zegt joh, koffie opschenken. Allee, dat gaat allemaal mee door. Vragen bij huurgeld, oh nee, want dat zijn vrienden, mensen van de buurt. Maar verwarming, waterleiding is kostelijk. Dus wij moeten echt de koppen bij elkaar steken. En iemand die van het geld heel veel afweet, om concreet centen in het laadje te krijgen.
3: Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Want hoe werken jullie in het algemeen? Natuurlijk, jullie zetten jullie vrijwillig in. Dat is eigenlijk het grootste wat je kan doen eigenlijk, bij de Grijze Kat, denk ik. Maar vooral die praktische dingen die ook bekostigd moeten worden. Leven jullie op giften?
1: Ja, maar ja. Ik heb van Jo een bepaald moment de kleine opdracht gekregen om regelmatig ook een nieuwsbrief te maken. Minstens twee keren. Gewoonlijk was rond kerstmis en rond het einde van het schooljaar. Kerstmis om het kerstmaal en ook de cadeautjes die we geven een beetje te sponsoren. En tegen het einde van het werkjaar voor de kampen. Hè, voor de, en dus in die zin hebben we eigenlijk een breed groep van sponsors. Maar ook daar, ja, mensen worden ouder en ouder. En regelmatig krijgen we ook de brief terug van niet meer bestelbaar. Hè, want de mevrouw of de meneer zwijgt of kan niet meer antwoorden. Dus in die zin, daar is een zeker. Want we hebben nu nog niet zo lang geleden weer terug opnieuw een nieuwsbrief gestuurd. Dat ritme van twee keer per maand, dat doen we niet meer. Maar wel als er zoiets dringend is en er komt wel wat reactie op. Allee, dus in die zin... Ja. Die groep die verkleint natuurlijk ook altijd en er komt niet heel veel volk bij. Dus dat is, het financiële is eigenlijk een heel moeilijk punt. En eigenlijk zouden wij zeggen als vrijwilligers zo van... dat interesseert ons niet, wij zullen ons wel bezighouden met de kinderen en zo. Maar ja, zo werkt dat natuurlijk niet. Hè, want die kinderen, de activiteiten die we kunnen doen... en de maaltijden die we geven en de feesten die we doen... Ja, dat kost allemaal geld. Hè, dus dat is een... Ja, dat is op dit moment een moeilijk punt, ja.
2: Nu, ik durf ook wel zeggen dat er regelmatig zoiets onvoorziens uit de lucht valt. Dat kan zijn met die kiwis.

0: stappen. Maar we moeten zoveel vertrouwen soms hebben in getallen op papier. Maar ja, dat weten we niet. Mm-hmm. Ja.
1: Eventjes nog voor de duidelijkheid. Dus jeugdwerking is sinds corona geminderd, maar jullie doen wel nog toch die activiteiten voor kinderen, omdat jullie daar net over spraken?
2: Eigenlijk is het zo dat we meer dan vroeger alle activiteiten die er zijn sowieso openen voor ook de kinderen.
1: Ja.
2: Bijvoorbeeld, als we op bedevaart gaan, dan spreken we ook een aantal kinderen die we dan eigenlijk voor de rest van het jaar eigenlijk niet meer gezien hebben, toch nog aan van, op de goesting, we gaan er daar, ga je mee. En dan is er gewoonlijk wel, zijn er ook wel, en dat is wel mooi, omdat op die gezamenlijke bijeenkomsten zit daar een grote verscheidenheid, hè? Hele jonge, hele oude mensen. En dat is wel interessant. En ook wij brengen dan onze kinderen soms mee. En als Noor, hè, een van onze kleinkinderen, die is daar heel gevoelig voor, die vindt dat geweldig en die komt heel graag mee zo. Dus op die momenten wel, hè? Maar de rest van de activiteiten, het bidden natuurlijk, is voor een aantal jongeren niet zo aantrekkelijk niet meer. Dus, maar als het echt een gezamenlijke activiteit is, dan nodigen we ze heel graag uit en ze komen. Ja.
0: Dus bijvoorbeeld concreet, we gaan op bedevaart naar Meerseldreef. Dat is een klein kerkje van de paters Capucijnen in Nederland. En de paters hebben een speeltuin. Dus we picknicken. Er is een lange wandeling. Wie goed kan wandelen, doet het mee. Wie zegt, nee, het is voor mij te ver, die gaat naar het heiligdom en wacht daar. We drinken in openlucht koffie, de kinderen spelen. Wij doen een ernstig babbeltje over synodale weg. Hè? Allee, dat gaat samen. We komen toe, we hangen allemaal een kruisje aan, want we zijn op bedevaart. We wandelen dan de kruisweg. De kinderen stellen vragen, wie is daar, waarom doen we dat? Ze horen, ze zien ons bidden. Dus het is een mis, het is gezelligheid, maar het is ook bidden. Allee, mm-hmm. Ja. Maar daar kreeg je geen subsidie voor, hè?
2: Nee.
1: Ja. Dat moet structureel zijn, of regelmatige basis.
2: Dat is het,
1: hè.
2: Je moet een minimum aantal kinderen hebben en een minimum aantal activiteiten hebben voordat je aan... Ja. Ja. Dat is ook logisch, natuurlijk. Hè. Ja. Allee.

0: Welkom terug, beste luisteraars in de Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met Mark en Lia van Kerkhoven, die zich inzetten bij VZW De Grijze Kat sinds intussen toch al heel wat jaren. Hè? Jullie hebben daarnet bij de voorstelling van De Grijze Kat al verschillende zaken aangehaald die jullie doen. Gebed, voedselbedeling, gewoon mensen verwelkomen en ondersteunen. Willen jullie eens vertellen hoe een werkjaar eruit ziet bij De Grijze Kat?
1: Mm-hmm. We hebben heel lang elke week een gebedsavond gehad. Elke week hebben we een gebedsavond gehad op vrijdag. Rond de coronaperiode lag dat natuurlijk volledig stil. En dan zijn we overgeschakeld naar één keer per maand. Maar dat was eigenlijk wel heel weinig. Hè? Als je ze één keer niet kunt of vergeet, ja, dan zit je direct 2 of 3 maanden verder. En dus bij het begin van dit werkjaar, hadden we ook gezegd van ja, dat is toch wel weinig, we gaan het 2 keer per week doen. Hè? Twee keer per maand, om de 14 dagen. En dat loopt nu. Ja, dat loopt nu.
2: En het schema van een gebedsavond is, we komen samen om 5 uur, dan schenkt Julia koffie op. En dan drink ik koffie of thee met een koekje overschot van de voedselbedeling. Om 6 uur gaan we naar boven naar het kapelletje. We zitten in een kring of in een dubbele rij als er heel veel volk is. Er worden boekjes uitgedeeld. Iemand bereidt de gebedsviering voor. De ene keer gaat het over het evangelie van de zondag. De andere keer is het over een figuur, een schilderij, een film, meer meditatie. We bieden samen, we luisteren naar elkaar. We mogen ook zeggen, dat woord versta ik niet. Of waarom zegt Jezus dat 3 keer? Of waarom komt hier 4 keer het woord evangelie in of vrede in? Dus we mediteren, we leggen het open in de groep. En dan wordt het afgesloten met het gebed van de Grijze Kat. Dan gaan we terug naar beneden. En dan heeft Aisha een grote pot soep, een boterham met kaas. Of een bord soep, een boterham met een stukje vlees, overschot van de voedselbedeling. En daar drinken we water bij. Als er iemand jarig is, en dat gebeurt dus regelmatig, Aisha is van Afghanistan, dus een beetje gesluit, dan bakt ze taarten, ongelooflijk, en dan doet het licht uit, kaarsjes, en dan eten we samen een stukje taart en we zingen voor de jarigen. Dat is een gebedsavond, een gebedsmoment. Ja. En rond 9 uur is het gedaan.
1: Mm-hmm. En dan gaan we minstens ook 1 keer, zoals Lia straks al, of er juist al gezegd heeft, op bedevaart. Hè. We zijn al verschillende plekken, Scherpenheuvel, een paar keren. Dan inderdaad Meerseldreef. Nu zouden we naar Alsenberg gaan binnen een paar weken, of ik weet niet precies wanneer. Dus dat zit er zeker ook in. Zouden we naar de Rozier gaan, naar de Karmel gaan, met daar dan een uitleg van de priorin. S'morgens waren we dan naar de viering geweest in een van de naburige kerken, dan samen gegeten en dan zouden we dus vertrekken. En op dat moment komt er telefoon dat de priorin, die 90 jaar is, gevallen was. En dat was al de 2e of 3e keer, dus de zusters waren echt wel in paniek en vroegen echt van, kom alstublieft niet, want we zitten een beetje in de puree, bij wijze van spreken. En dan hebben we vlug moeten denken van, wat gaan we doen? En nu toevallig had Peter, iemand van de medewerkers die daar ook woont, die had een video van Theresia. Ja, dat klikte natuurlijk goed, hè, want het gaat over de Karmelieten en de Karmelitessen. Dus dat was mooi, dat was heel goed. Dus zo'n soort bezinningsdag, laat ons nu zeggen, zonder daar hele zware thema's binnen te halen. Alhoewel, we mogen ook de mensen niet onderschatten. Hè. We mogen hen ook niet alleen maar wat kleine tirelantijntjes aanboden. Er wordt soms serieus gepraat en serieus nagedacht over een aantal dingen. Dus dat is ook minstens 1 keer. Hè. En dan de jaarlijkse barbecue, zoals we er juist al gezegd hebben. Sinterklaasfeest elk jaar, kerstfeest elk jaar. Bij Pasen is er altijd wel iets. En dat iets is altijd een viering plus een gezamenlijke maaltijd. Ja. Dus, en dan, zo zit eigenlijk een beetje het geheel wat in elkaar. Ja.
2: Nu, de pater had een grote liefde voor de zusters van de Carmel. En zijn grote voorbeeld was Thérèse van Lisieux, de kleine weg. En de pater had ook binnen de Carmel zuster Lutgard, ook zo helemaal krom. En die bad voor de grijze kat. En dat gaf de pater veel steun. En regelmatig ging hij vertellen bij zuster Lutgard. En zij en de zusters gingen dan bidden voor de grijze kat. En Jo heeft dat overgenomen. En onze grote vriendin in de grijze kat is Thérèse van Lisieux. En toen de grijze kat 70 jaar bestond, hebben wij gevierd in Lisieux. Op een heel eenvoudige manier. Dus, en dan gisteren die film van Thérèse van Lisieux, dat heeft ook weer zo'n grote indruk gemaakt. De kleine weg die wij ieder op onze manier moeten gaan, met onze rugzak, met tegenslag, met... Ja, dat was heel sterk. Ja.
0: Mooi. Mm-hmm. Ja, want jullie zeggen inderdaad... het is echt wel op een manier... Iedereen is welkom, maar het is toch echt vanuit jullie geloof, hè, dat het vertrekt,
2: ja,
0: precies.
2: Ja, jawel.
1: Ja. Ja. Ja, en ik ben ook blij dat je dat nu... Want ik was er juist even aan het kijken in de folder zo... Hè. We hebben daar vier pijlers in genoemd. Hè. De eerste pijler gemeenschap vormen. Maar daar hebben we het nu al zeer uitgebreid over gehad. Dan het bidden en het vieren. Hè. Het dienstbaar zijn, maar ook het verkondigen. Hè. Zo in de zin van, we willen ook binnen de dam, zonder daar nu grote activiteiten rond te doen en grote luidsprekers op het damplein zetten. Willen we echt wel aantonen van... Ja, wij zijn een christelijke organisatie, zelfs een katholieke organisatie. En dat is vanuit ons roots, hè, vanuit de start van Pater Kuilen. Dat is altijd zo geweest. En we zijn daar trots op. En als je binnenkomt bij ons, dat is een lange niet zo, laten we zeggen, de twee lokalen hier, of misschien een derde er ook nog bij. En helemaal van voor hangt een vrij groot kruisbeeld. Dus het is zeer aanwezig, het kruisbeeld. Het is niet dat we ergens zo nog een klein kruisje hebben van... Dus hangt er een reusachtig kruis. We hebben dan onze eigen kapel, dus dat zijn allemaal kleine tekens. En we praten daar ook met de mensen heel graag over. En we verstoppen dat ook niet. Tegelijkertijd vragen we ook geen een religieus paspoort of een levensbeschouwelijk paspoort van mensen van oké, jij bent katholiek, oké, kom maar binnen. Ja, bij u moeten misschien eens een keer goed nadenken. Enfin, kom maar. Maar we durven er ook over praten. Hè. Gelijk nu zo'n dag, gelijk gisteren, met dan de figuur van Theresia en zo. Dat is mooi, dat is goed. En er wordt over gepraat. Dat is toch een pijler die we ook zeer, zeer belangrijk vonden. En eigenlijk, natuurlijk, wellicht de mensen die daar echt zouden aanstoot aannemen, ja, die blijven weg natuurlijk. Mm-hmm. Hè? Maar de mensen die komen, die zeggen, dat is goed dat het hier gebeurt. Ik ben dan wel niet zo heel katholiek, hè, maar het is goed dat we het hier eens kunnen over hebben. Het is een heel belangrijke pijler. En dat is ook bij de jeugdwerking altijd geweest. Maar de jeugdwerking, enzovoort, ja.
2: Nu, dus het plein... De volleybal, een cafeetje, nog een cafeetje, een leegstaand pand, nog een cafeetje. En daartussen de grijze kat. Hè. Een smalle deur, een smal raam. Maar daarboven is een kamertje met het Mariabeeld, met Jezus, dag en nacht verlicht. En zo komen dus mensen bellen, hè, en komen binnen en staan op straat. En dan zegt joh, ja. Hè. En dan komt er iemand binnen... En die krijgt dan van, joh, een stuk van de kelder. Dan wordt er wat eten weggeschoven. Dan mag die mens er slapen in de kelder. En dan krijgt hij zo de kriebel. En dan gaat hij de kelder schilderen. En wat afkrabben, de kelder in orde maken. Die mens kriekt terug op en die is weg. En een komen en gaan. Ongelooflijk. Maar het Mariabeeld boven de deur is misschien wel... Ik weet het niet. Een open...
0: Een uitnodiging.
2: Ja. Ik denk dat voor mensen... En Antwerp is de kathedraal. We hebben iemand in onze groep, Paula, 80 jaar. Die is gids van de Maria-beeldjes in Antwerpen. Dus Maria en Antwerp, dat is wel samen. Dus ik denk dat moeder Maria in stilte daarboven aan de deur haar werk ook wel doet. Hè? Zo van, kom, hier mag je binnen. Allee. Ja.
0: Mooi. Wat is jullie publiek zo? Want jullie vertellen, iedereen is welkom.
1: Ja.
0: En is dat dan ook een hele diverse groep?
1: Zeker en vast. En wat heel merkwaardig is... merkwaardig, ik weet niet of ik dat zo mag zeggen, maar wat toch wel opvalt is dat er een aantal mensen zijn die zo nu en dan eens komen. Hè? En dan zien we ze weken of zelfs maanden niet meer. En dan ineens staat...
2: Ja, Mario er terug.
1: Mario er terug of David er terug.
2: Ja, wow, David.
1: David, goed van u te zien. Ja, zet, hij moest nog eens komen enzovoort. Maar dan is het weer 3-4 maanden dat hem niet komt. Dat mag, hè. Maar ik bedoel, het is zeker geen soort van private club, hè, waar dat je als lid elke keer aanwezig moet zijn. Dat is ook hen niet gegeven, denk ik, aan onze doelgroep. Dus in die zin... En we proberen daar ook, zonder nu plotseling te zeggen... Oh, David, blij dat je er bent. Zo niet, hè, maar zo... Ah, wel, het is goed dat je er bent. En er gaat dan iemand best naast zitten. En dan, dan gebeurt er altijd wel iets, zo, iets moois. En dan zien we ze weer niet. Er zijn ook mensen die ze een keer komen en dan nooit meer komen. Dat is heel verschillend. Ja. Maar je hebt wel inderdaad, zowel bij de vrijwilligers als bij de mensen van de buurt, een zeker klein groepje zo dat er praktisch elke keer opnieuw is en daar ook heel veel belang aan hecht, aan dat samenkomen. Dus, ja.
2: Ja, en ik denk dat vooral in dat gebeuren van mensen komen en gaan, Jo heel belangrijk is. Want zij heeft dus contact, zij schrijft mensen in en zal ze zeggen tegen die moeder met haar dochter, kom eens naar ons, kom eens mee koffie drinken. Hè? Maar we hebben ook soms een paar drugsverslaafden dat je zegt, oei, is toch zo naar, en dat je er soms een beetje schrik van hebt. Of aangekleed dat je denkt, oei, het is winter. Hoe komt hij hier binnen? Komt hij zo van de straat? Dus het is echt een bond publiek. Ja. Maar met de ogen proberen we welkom te heten. Soms willen mensen wel welkom geheet worden met een kus.
1: Ja.
2: Anderen niet. Of een hand. Allee, dat is zo aftasten met de ogen. Hoe willen ze benaderd worden? Maar ze moeten voelen dat ze welkom zijn. Dat het kom maar binnen, een stoel en een bord. En, want uren, sommigen zijn zich van geen uur bewust en we zijn toevallig aan het soep eten. En dan eten ze mee soep en dan zien we ze inderdaad niet meer. Maar ja, dat is heel afwisselend. Dus wij kunnen nooit zeggen, we zijn met 12 of we zijn met 15. Of een grote pot soep is soms te weinig en een andere keer is er veel te veel. Allee, ja. Dat is voor sommige mensen is zo afspraak en op tijd heel moeilijk. Ja.
0: Ja, maar dat nemen jullie wel voor lief, dat hoort erbij.
1: Ja,
2: dat is grijze kat.
1: Dat is een deel van de grijze kat, ja, inderdaad. Ja.
0: Echt waar. Ja, de grijze kat zelf, die naam, kunnen jullie daar ook iets over vertellen?
1: Ja. Dus dat is een uitvinding geweest van de pater. Hè? En het idee was... het idee was eigenlijk een soort zwerfkat. Zo, geen mooie, chique Persische kater of zo, maar een zwerfkat, een grijze kat... Maar die weet overal zijn of haar weg wel. Die vindt wel voedsel in de stad, enzovoort, enzovoort. En dus zegt hij, mijn straatjongens zijn eigenlijk ook zo een beetje.
2: Vrouwen.
1: Het zijn ook soms deugenieten en soms doen ze ook wel heel erge dingen. Maar ze zijn ook eigenlijk heel open. In het begin niet. In het begin, als de allereerste keer dat die... Dus dan ging hem in de stad rond en dan ging jongeren aanspreken en vragen van, kom dit niet? Oh ja, pater, we komen. Hè? Ja, we komen. En dus de pater was eigenlijk blij. Hè? En zaterdag nadien had hij verwacht dat er heel veel kinderen... Er was geen enkele jongeren. En dan zegt hij dan, de volgende keer moet ik het adres misschien eens vragen. Hè? Dus hij vroeg de volgende keer het adres. En ze gaven een adres, maar dat was niet hun adres, dat was een adres. Hè? Vanuit een zekere wantrouwen toch ook wel zo. Hè? De sterkte eigenlijk in is dat de pater dan blijven... Ja. Zoeken naar mensen en naar jongeren. En het iedere keer er opnieuw uitnodigen. Ook al wist hij dat hij de eerste 4-5 keren dat de bijeenkomst zo gezegd zou gebeuren, dat er eigenlijk geen volk zou zijn. En toch gaat hij voor. En zo is het dan stilkens aan echt wel gegroeid. Ja.
2: Doorheen de jaren heb ik geleerd dat mensen aan de rand van de maatschappij een stempel krijgen. En dat het heel moeilijk is om met je stempel te leven. Soms kun je gewoon geen contact krijgen, omdat ze zich zo klein en schuw gedragen. Dat duurt soms heel lang eer dat ze... Ze blijven zich altijd precies minder voelen, maar ze zijn evenwaardig. soep is soep en een boterham is een boterham. En komt, maar dat is zo ingeworteld. Ja, dat is heel moeilijk. Maar gaandeweg, wie honger heeft, kom eten. Welkom, ja.
0: Ja. Want ja, hoe komen de mensen dan bij jullie terecht? Jullie zijn een open huis op de momenten van de bijeenkomsten. Ja. Gaan jullie ook naar de mensen toe? Gaan jullie ze opzoeken? Of hoe komen ze dan eigenlijk bij jullie terecht? Via mond-aan-mond reclame?
1: Nee, het is denk ik vooral via bijvoorbeeld de mensen die naar de voedselbediening komen. Dat zijn er natuurlijk. Lee heeft er juist ook gezegd, een goede 400 voedselpakketten die verdeeld worden. En dat zijn dan gewoonlijk om de 14 dagen dus een 90-tal mensen die pakketten komen halen. Dus want je hebt gezinnen met heel veel kinderen bijvoorbeeld, maar je hebt ook alleen mensen die alleen zijn. Dus we zien sowieso die groep van 90 à 100 mensen zien we dus om de 14 dagen. En zij, als het een beetje het vertrouwen hebben gewonnen, en gezien hebben hoe dat daar allemaal werkt en dat eigenlijk nog niet zo slecht is enzovoort. Het is ook de vraag van, van als je mensen kent, stuur ze alsjeblieft, want het is belangrijk. En moet zelfs een soort van stop, in die zin, dat er vroeger van heel Antwerpen, bij wijze van spreken, naar de Grijze Kat kwamen om voedsel te krijgen. En heeft ze nu gezegd, we gaan alleen maar de wijk 2060, als postnummer. Want er zijn eigenlijk voldoende andere, ook vanuit bijvoorbeeld de islamitische groeperingen. Ook daar zijn alleen mensen die heel hard werken om voedsel te bedienen. En nog van anderen ook zo. Dus in die zin is dat denk ik de mond-in-mond reclame. Want bijvoorbeeld een affiche werkt niet voor een aantal dingen. Er hangt een affiche van wanneer is de volgende voedselbediening. In principe dus om de 14 dagen, maar soms gebeurt het al eens dat er iets tussenuit valt. Ja, dan staan er stevast een aantal mensen op dat moment voor de deur. Dat kan ik niet lezen. Dus in die zin. Maar die mond-aan-mond reclame en dan de contacten die Jo dan heeft, bijvoorbeeld in de parochie, dat ze ook wel eens zegt van, zeg maar, kom eens af, je moet je niet verplicht voelen, maar kom maar eens af. En dat is wel mooi natuurlijk, hè? Ja, dat is wel mooi.
2: Of op een zekere dag is het dan iemand en die mens zegt, ik ben Jan Peters en ik kom uit Oostende. Zeggen we, oh dag Jan, welkom. Wie is Jan? Niemand gezien. Dus dan heeft Jan op zijn computer de website of even op de computer gelezen. En denkt, oh, dat is interessant. Jan is alleenstaand, maakt een reisje naar Antwerpen. De week nadien is Jan niet meer gekomen. Maar even goed heeft hij zijn verhaal verteld. Dus komen en gaan. Hè. Of Jo is een heel gelovige vrouw. Ga echt naar de verschillende parochies. En dan is daar Barbara. En Barbara kan heel mooi zingen. En dan zegt Barbara, oh, hebben jullie gebedsviering? En dan komt Barbara mee zingen. En die avond hebben wij een prachtige, verzorgde gebedsviering. Want Barbara zingt. Allee, dat kan allemaal. Allee, zo, ieder met zijn plumage. Kom binnen, kom buiten. Ja, komt en gaat, maar er is wel een vaste kern. Dagelijks bestuur is een te groot woord, maar een vaste kern die wel zorgt dat de molen blijft draaien. Hè?
0: Mm-hmm. En ja, met hoeveel zijn jullie zo in die vaste kern? Dat is een team van vrijwilligers eigenlijk.
1: Ja. Je hebt echt wat we dan noemen, zeer mooi gezegd, hè, zo de overleggroep van de Grijze Kat, OGGK. Als het kind maar een naam heeft. Dat is dus Lia en ik en dan Jo en Christine. Dat zijn, ik zou bijna zeggen, de dagelijkse dingen die moeten georganiseerd worden. Hè. Want we hebben een kalender in het begin van het jaar gemaakt. En we gaan dan bijvoorbeeld naar de zusters van de Karmel. Maar ja, die zusters moeten aangesproken worden enzovoort. Dus dat is gemakkelijk gezegd en gemakkelijk op de kalender gezet. Maar het moet ook georganiseerd worden. Dat is een klein groepje. En dan hebben we een hele goede raad van bestuur. Hè, heel betrokken. Maar die eigenlijk op dit moment, door omstandigheden met de werking eigenlijk zelf, geen contact of heel weinig contact nog hebben. Hè. Dat is goed, hè, want er zitten ook een aantal mensen die bijvoorbeeld met de financiën bezig zijn en zo. Goed, doe maar alstublieft. Maar die zitten dus niet echt met hun twee voeten in de werking zelf. Dat is ook goed, hè. Die zijn met zessen. Die zijn met achten. Ja. Dus Jo zelf dan natuurlijk. Een van de mensen die al heel lang in de Grijze Kat Als kleine jongen, hè, maar ondertussen is hij al een grote jongen geworden, zo, die zit erbij. En dan
2: de priester,
1: ja, ja, van Alsenberg. Dus een achttal mensen. En die komen zo 1 of 2 keer per jaar samen, ook voor de geplogenheden van de VZW in orde te brengen. En die komen ook nu en dan wel eens naar een activiteit, hè, maar niet de concrete alledaagse of alle weekse of alle 2 weekse. Daar zijn ze meestal niet bij. Ja.
0: Het is weer tijd voor een stuk muziek en dan dadelijk nog een kort stuk eigenlijk om af te sluiten, want de tijd gaat snel voort.
1: Ja, amai, ja.

0: En welkom terug, beste luisteraars. We zijn intussen al aan het laatste deel van dit gesprek met Lia en Mark van De Grijze Kat uit Den Dam in Antwerpen gekomen. Het is al heel duidelijk, jullie zijn echt bezield hè, door het werk dat jullie doen bij De Grijze Kat. Kunnen jullie omschrijven waarom dat jullie zoveel vreugde brengt? Want ik zie het gewoon aan de manier waarop jullie praten. Terwijl het toch wel bij momenten ook wel confronterend zal zijn, kan ik me inbeelden.
1: Jawel. Mijn zus... ja, ik ga het toch vertellen. Hè. Ja, mijn zus was in de Focolare Beweging. En die had al een paar keer... ik spreek nu over 30 jaar geleden.
2: Ja.
1: Ik weet niet.
2: Ons rap is...
1: Dat is 1 jaar.
2: 36, ja. 35
1: jaar. 35 jaar geleden. Hij had daarvoor al een paar keer aan onze jas getrokken van... Maar ga toch eens mee naar een bijeenkomst van het Focolare. Ja, maar we waren op dat moment ook met nog wat andere dingen bezig. Zo. En op een bepaald moment hebben we dan toch eens meegegaan. En we hebben daar toch wel iets gevoeld hè, binnen die Focolare Beweging. De eenheid, maar ook... De aandacht en de breedte van de doelgroep. Hè? Want het waren ook kinderen, het waren soms gezinnen met 5, 6 kinderen. Hè? Dat was voor ons al, we hadden er 4 op dat moment. En er waren al wel eens mensen die zeiden van, ja, dat is veel, hè, 4. Hè? dat was daar allemaal heel... En mijn moeder was toen ook voor de eerste keer mee geweest. En die vertelde op het laatste, dat was een driedaagse, denk ik, hè, voorbij was. Zei ze van, goh, ik heb pijn. Oei, mama, wat is er? Ja, maar van het lachen. Ik moest altijd maar lachen met de mensen. Alleen niet met de mensen, maar naar de mensen. Dus de sfeer, die was daar voor haar geweldig. Dus in die zin is voor mij die sprong, dus misschien een beetje overdreven, maar in de Focolare Beweging was voor mij bijna de spirituele ondergrond van alles wat ik op dat moment eigenlijk al deed, of wat we samen al deden. Hè. Maar dat waren zo wat losse dingen zo, die wel heel boeiend waren. En ik heb dus daar, maar ook nog veel later, begrepen van dat is voor mij ja, de ondergrond. En dat past heel mooi in en op elkaar. En het waarom en het hoe. Het hoe was dan in een concrete werkgroep, bijvoorbeeld in van de kindernevendienst, die we dan samen deden. En het Focolare was voor mij, of is voor mij nog altijd, het hoe en het waarom. Hè, waarom doen we dat op deze moment? En op dit moment komen wij dus nog al zoveel jaren samen met de kern. Hè, de kern, dat zijn bij ons 4 mensen, 4 van de tak vrijwilligers. Dus dat is voor mij toch wel... Een ondergrond die mij schraagt en die de andere dingen die ik op zich al zeer waardevol vind, nog waardevoller vind, omdat ze een uiting is van, ja, noem ze maar de eenheid en alles wat dan ook gezegd wordt binnen de Focolare Beweging. Ja.
2: Mm-hmm. Voor mij, wij zijn ook bezig met zigeuners. Met diezelfde paterkuilen. En ieder jaar, op 15 augustus, gaan we naar Banneux, op Bedevaart. En... ik ben verliefd op Banneux. Banneux, ik kom daar graag. En ik koop ook ieder jaar de kalender. En ja, moeder Maria zegt op een bepaald moment... iedereen is welkom en zo. Maar ze zegt ook, bid veel. Bid veel. En wat ik zo mooi vind, of goed vind, of deugd doet aan de Grijze Kat... is dat daar gebeden wordt. En dat ik daar ook... gewoon voel van, Heer, onze Heer, hoe zijt gij aanwezig? Hoe onzichtbaar ons nabij? Gij zijt gestadig met ons bezig. Onder uw vleugels rusten wij. Dat gevoel zo van, en of dat daar dan arme mensen zitten, of ik versta ze of niet. Er is zo een, ik denk dat de hemel is, of ik weet niet wat de hemel zal zijn, maar zo dat daar iets is dat groot is, en, maar dat mij wel een veilig gevoel geeft. Zo. Dus ja, het gebed en de Grijze Kat. Ja. En de liefde voor mensen.
0: Het is wel ook heel mooi dat jullie dat als echtpaar delen. Hè? Ja. Dat is toch ook wel bijzonder. Dat is,
1: Toen in Koekelberg zagen we monsieur Hoogmartens. En die is de referentbisschop voor de zigeuners.
0: Ja. Ja.
1: En hij kwam dan voorbij ons kraam.
0: En, ja, of het missiecongres, ja.
1: Ja, voilà. Ja. En Hij zegt hem, ik ken u van ergens. Hè. Ik ken u van ergens. Van waar ken ik u? Hij zegt, ja, we zijn met zigeuners bezig. Ah ja, en Leon Tambour en zo. Weet u nog dat Tambour zei, zo een werking bijvoorbeeld in de Grijze Kat, of in Keriamende, de VZ2 van de zigeuners, waar dat we nu heel sterk in betrokken zijn, dat doe je niet alleen. Je moet dat met man en vrouw doen. Dat heeft Leon ook altijd gezegd. Hè. En allee, dat is zoiets, we wisten dat wel, maar dat is, ik zou maar zeggen, dat zelfs de bisschop dat zei, dan is dat nog zo een beetje extra. Dat proberen we ook toch samen te doen. Maar ja, dat is nog, daar kunnen we nog veel over praten. Over de,
0: dat is eigenlijk nog een ander gesprek.
2: Jawel. Want 14 dagen terug zijn we in Lyon geweest, op congres met zigeuners. We waren met 101 mensen uit 12 verschillende landen, 8 verschillende talen. Wat spreken wij daar? De taal van de liefde. Alleen onze ogen. Want ja, Engels, Duits, ik kan ook niks van talen, maar toch kun je met mensen communiceren, gelijk welke taal. En dat was ook weer zo dat mooie gevoel van alle mensen die hier komen met een bepaald doel. Ja, heel groot. Ja.
0: Lia en Mark, heel hartelijk bedankt voor dit mooie gesprek. De tijd zit er helaas op, maar ik heb al stof eigenlijk om jullie misschien nog eens uit te nodigen in de toekomst. En naar de luisteraars toe vermoed ik dat als er iemand uit het Antwerpse zich nu aangesproken voelt of zo, dat ze zeker niet moeten aarzelen om eens een kijkje te nemen op jullie website. Ja, jullie kunnen altijd wel helpende handen gebruiken, hè?
1: Dat is zo.
2: Zeker, ja. Dank u wel.
0: Dank u voor de komst en nog veel mooie momenten en vreugde gewenst met het werk dat jullie doen.
2: Ja, dank u wel.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond, gewenst beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de Vespers, het avondgebed van de kerk, op deze vrijdag in de 16e week door het jaar. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 718. Bladzijde 718 voor de hymne. De psalmen die vindt u terug op bladzijde 1185. Bladzijde 1185 voor de psalmen. En daarop volgend de korte schriftlezing. Bladzijde 1187. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. O God, boetseerder van de mens, die alles plaats geeft, tijd en grens, zodat alom op aarde tiert, het kruipend en het wild gediert, die ook de grote dieren schept en die hen onderworpen hebt, tot dienen aan de mens bereid in orde en gehoorzaamheid. Maak ons gehoorzaam, trouw en stil. Verdrijf al wat ons schaden wil. Laat onze zinnen zuiver zijn en onze daden altijd rein. Geef ons het loon der eeuwige vreugd, genade die het hart verheugt. O, breek de band van het kwaad uiteen en leg uw vrede om ons heen. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij dirigeert in eeuwigheid. U, Heer, wil ik prijzen iedere dag, de faam van uw wonderdaden verspreiden. U wil ik loven, mijn God en Koning, uw naam verheerlijken voor altijd. U wil ik prijzen iedere dag, uw naam verheerlijken voor altijd. De Heer is groot en alle lof waardig. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Uw daden verhaalt geslacht aan geslacht. Uw macht wordt alom verkondigd. Men spreekt van uw luister en majesteit. Verspreid de faam van uw wonderdaden. Men roemt uw huiveringwekkende macht en spreekt met ontzag van uw grootheid. Uw minzame goedheid gedenkt men met vreugde. Men juicht uw rechtvaardigheid toe. De Heer is vol liefde en medelijden, langmoedig en zeer goedgunstig. De Heer is bezorgd voor iedere mens, barmhartig voor al wat Hij maakte. Uw werken zullen U prijzen, Heer. Uw vromen zullen U loven. Zij roemen de glorie van Uw heerschappij. Uw macht verkondigen zij. Zij maken Uw kracht aan de mensen bekend, de pracht van uw koninkrijk. Uw rijk is een rijk voor alle eeuwen. Uw heerschappij geldt voor ieder geslacht. De Heer is waarachtig in al zijn woorden. en heilig in al wat hij doet. De Heer ondersteunt die dreigen te vallen. Richt al wie gebukt gaat weer op. De ogen van allen zien hoopvol naar u. Gij geeft hun te rechter tijd spijs. Gij opent uw hand voor alles wat leeft. Voldoet aan al hun verlangens. De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen en heilig in al wat hij doet. Nabij is de Heer voor elk die hem aanroept, voor elk die oprecht tot hem bidt. De wensen van hen die hem eren vervult hij. Hij hoort hun geroep en komt hen te hulp. De Heer bewaart al wie hem bemint, maar ieder die kwaad doet, verstoot hij. Mijn mond bezingt de lof van de Heer, en alles wat leeft, prijze eeuwig zijn naam. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. U, Heer, wil ik prijzen iedere dag, de faam van uw wonderdaden verspreiden. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij koning der eeuwen. Groot en wonderbaar zijn uw daden, Heer God, albeheerser. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij koning der eeuwen. Wie zou uw Heer niet vrezen, wie uw naam niet verheerlijken? Want gij alleen zijt heilig. En alle volken zullen komen en u aanbidden, omdat uw oordelen openbaar zijn geworden. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij koning der eeuwen. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome. Voor hen die in Christus Jezus zijn, bestaat er thans geen vonnis meer. De wet van de geest die in Christus Jezus het leven schenkt, heeft u vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Christus is gestorven voor onze zonden om ons tot God te brengen. Christus is gestorven voor onze zonden om ons tot God te brengen. Gedood naar het vlees werd hij ten leven gewekt naar de geest, om ons tot God te brengen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Christus is gestorven voor onze zonden, om ons tot God te brengen. Heer, wees uw ontferming indachtig, zoals gij beloofd hebt aan onze vaderen. Hoog verheft u mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mijn verlosser. Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot een lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent. Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen. Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien. Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen. Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, zijn milde erbarming indachtig. Zoals hij de vaderen heeft beloofd, voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, wees uw ontferming indachtig, zoals gij beloofd hebt aan onze vaderen. Op Christus hebben allen die zijn naam kennen hun hoop gesteld. Vol vertrouwen vragen wij hem. Heer, ontferm u over ons. Christus, van nature zijn wij tot vallen geneigd. Kom onze menselijke zwakheid steeds weer te hulp. Heer, ontferm u over ons. Heer, gemakkelijk vallen wij in zonde, schenk ons altijd weer vergiffenis. Heer, ontferm u over ons. Door de zonde wordt gij beledigd en door boetvaardigheid wordt gij verzoend. Wend van ons de straffen af die wij om onze zonden verdienen. Heer, ontferm u over ons. Het verloren schaap vindt een rustplaats op uw schouders. De zondares mag van u vergiffenis verkrijgen. Wees ook ons genadig als wij zijn afgedwaald. Heer, ontferm u over ons. Open de poorten van het paradijs voor hen die op u hebben gehoopt. Omwille van hun redding hebt gij immers willen lijden. Heer, ontferm u over ons. En laten wij dan allen tot God onze Vader bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Almachtige en barmhartige God, gij hebt gewild dat Christus, uw Zoon, zou lijden voor het heil van de wereld. Wij bidden u, wek in uw volk het verlangen zich aan u als een levende offergave aan te bieden, om geheel vervuld te worden van uw liefde. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: De week van Radio Maria. Een overzicht van de mooiste momenten op uw radio.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Voor ons is het moment opnieuw aangebroken om even terug te kunnen blikken op de voorbije zendweek hier bij Radio Maria. En dat gaan we doen aan de hand van enkele fragmenten uit de programma's die u deze week te horen kon krijgen. Dat is altijd een uitnodiging om ofwel zelf die programma's eens integraal opnieuw te gaan beluisteren naar uw eigen interesse. Dat kan u vinden op www.radiomaria.be. U heeft ook de mogelijkheid om altijd met ons contact op te nemen via info@radiomaria.be of u belt naar 016 41 47 47. Krijgt u niemand aan de lijn, dan kan u altijd een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat. Wij doen ons best om u zo snel mogelijk te contacteren. Goed is om te weten dat tijdens de zomermaanden de radio in de voormiddag te bereiken is tot en met 12 uur. Daarna zal u een boodschap moeten achterlaten. Dat gezegd zijnde gaan wij ons weekoverzicht van start op maandag 20 juli. De schrijfster in Jeruzalem die blijft ons boeien iedere ochtend. Het boek dat geschreven is door Tessa Afshar. Het verhaal van Sarah en Darius die naar Israël afreizen om de muren van Jeruzalem te herbouwen.
2: De zo gekoesterde verjaardagscadeaus van zijn ouders waren ongebruikt opgeborgen. Zijn docenten vonden hem te jong voor een dolk en pijl en boog. In plaats daarvan lieten ze hem steeds weer dezelfde oefeningen doen, die zijn spieren zwaar en pijnlijk maakten. Op sommige dagen moest hij minutenlang zwijgend een steen ophouden tot zijn arm in brand leek te staan. Een andere veelgebruikte oefening was kruipen tot je dijen het opgaven. Een paar keer per dag moest hij de zware uitrusting van de oudere jongens dragen, die toch eigenlijk eerder dan een zevenjarige in staat zouden moeten zijn al dat zware spul te torsen. En toch werd ook dit als een belangrijk middel gezien om hem sterker te maken, als voorbereidingen op het moment dat zijn gevechtstraining echt zou beginnen. "Je hebt geen spieren, Guppy," had een van de meesters hem meer dan eens voorgehouden als zijn armen tijdens de gewichtstraining begonnen te trillen. "Hoe kan iemand zo iel zijn?" Niet gewend aan dergelijke kritiek had Darius zijn tanden op elkaar gezet, vastbesloten de zware gewichten zolang als nodig was hoog te houden. Hij wilde nooit meer als iel worden bestempeld. Tot zijn teleurstelling werden pogingen om vrienden te maken hier niet gewaardeerd. Hij had gemerkt dat de jongens, die al een aantal jaren in het paleis woonden, hechte verbindingen leek te hebben gesmeed. Maar nieuwelingen, als hij, werden geacht te wennen aan ons solitair bestaan. Hun vecht- en sportinstructeurs waren hard en afstandelijk. De magi, Persische wetenschappers, astronomen en religieuze leiders waren begonnen zijn groep van prille recruten te onderwijzen in deugden als eerlijkheid, loyaliteit en dankbaarheid. Ze waren tegen alle jongens even aardig, maar hun vriendelijkheid werd getemperd door een bepaalde afstandelijke manier van doen die elke vorm van binding of warmte ontmoedigde. Darius had niemand om mee te praten.
1: In het programma Catechismus gingen wij verder met de catechese-reeks over de 10 geboden die u wordt gegeven door eerwaarde heer Pierre François. We gaan luisteren naar een fragmentje uit een van de catecheses die deze week te horen was op Radio Maria.
3: Het is wel niet de taak van de herders van de kerk om rechtstreeks in te grijpen in het politiek bestel, in de organisatie van het maatschappelijk leven, zegt de zwart op witte catechese van de katholieke kerk. Dit is een onderdeel van de roeping van de gelovige leken, die uit eigen initiatief optreden, samen met hun medeburgers. De kerk kan dus de leken aanmoedigen om hun politieke plichten en rechten op te nemen. En dat is de sleutel. De gelovige leken die uit eigen initiatief optreden samen met hun medeburgers. Dat vraagt natuurlijk veel vorming, maar dat is een deel van de kerk die de evangelische boodschap en haar leer kan doorgeven. Maar eens dat de gelovigen gevormd zijn, zijn zij het die de tijdelijke zaken met christelijke ijver moeten bezielen. En ze moeten zich opstellen als de mensen die vrede en rechtvaardigheid willen bewerken. Er blijft nog een laatste deel in dit gebod over gij zult niet stelen. En dus het gebod dat spreekt over privé-eigendom. Dat we een heel hoofdstuk wijden aan de liefde voor de armen. Zalig de armen van geest, zegt Jezus. En meer nog, hij zegt in dezelfde bergrede, geef aan wie u vraagt en wend u niet af als iemand van u lenen wil. Voor niets heb je ontvangen, zegt het evangelie van Matthäus op een andere plaats, voor niets moet gij geven. En Jezus vat alles samen door te zeggen dat het evangelie eigenlijk de aankondiging van het feit is, aan armen wordt de blijde boodschap verkondigd. Dus de aanwezigheid van Christus is bevestigd door, of wordt aangevoeld door de armen. Dat betekent dat de armen het voorbeeld zijn van een bijzondere liefde van de kerk. Dat heeft altijd bestaan. Zelfs in het evangelie, in de zaligsprekingen, in het feit dat Jezus zelf in armoede leefde, vanaf zijn geboorte tot zijn dood, en zijn aandacht ook voor de armen. De liefde voor de armen is zelfs één van de redenen waarom de mens tot arbeid verplicht is. Want door zich in te zetten met eerlijke arbeid kan hij aan de behoeftigen iets geven. Zo zegt Paulus aan Christen van Efeze. Dus deze plicht, we moeten dat wel zien, betreft niet enkel de materiële armoede, maar eveneens de vele normen van culturele en religieuze armoede.
1: In De Kerk Spreekt gingen wij verder met de brief van de heilige paus Johannes Paulus II aan de gezinnen. Gepubliceerd in 1994, het jaar van het gezin, Gratissimam Sane. Na het middaggebed en de biddende verbondenheid met Kibeo mochten we genieten van muziek in Vivendo, u gebracht door mijn collega Marian. En om 17:30 kwamen we bij u met pauselijk en Vaticaans nieuws. Meer bepaald de uitnodiging die paus Leo XIV had gedaan aan verschillende mensen, een 200-tal, om aan te sluiten bij een lunch die door hem werd aangeboden in de Borgo Laudato Si in Castel Gandolfo, het buitenverblijf van de pausen, waar de Heilige Vader momenteel een periode van vakantie geniet. We konden luisteren naar twee meditaties, respectievelijk gegeven tijdens het Angelus van 12 en 19 juli. En we melden u het concert dat de paus aangeboden kreeg van het bisdom van Albano. Op maandag mochten wij ook opnieuw biddend verbonden zijn met de gemeenschap Sant'Egidio. En in De Kerk Leeft om 7:15 dan ging Nele in gesprek met Jeffrey Schoenaars. Een leerkracht en danser die op latere leeftijd tot geloof kwam en zich op 29-jarige leeftijd liet dopen. We kunnen luisteren naar een fragment uit het gesprek dat Nele met Jeffrey mocht hebben en maken zo de overgang naar dinsdag 21 juli. En dat was inderdaad ook onze nationale feestdag.
4: Je hebt zo net verteld dat het boek Dominion van Tom Holland wel een soort perspectiefwissel bij jou heeft veroorzaakt in hoe je naar het christendom kijkt en naar het besef dat we eigenlijk het goede dat we doen, dat dat ook een goddelijke oorsprong heeft, meer dan dat het logisch is om te doen.
5: Ja, ja.
4: En je zei, ja, ik was toen nog niet rijp om meer christelijke of specifiek christelijke boeken te lezen, dus ik begon met Tom Holland. Maar dan, ja, toen die perspectiefwissel plaats heeft gevonden en je dacht, er zit misschien nog wel iets in dat christendom, hoe is het dan verder gegaan?
5: Ah, wel, dan heb ik mijn moed bijeen geraapt en ben ik naar de kerk gegaan. Ik weet het nog heel goed. Dat was dus nu ondertussen 2 jaar geleden. En dat was in Tiene. Ik moest 10 minuten wandelen om naar de kerk te gaan en ik heb denk ik wel 100 keer nagedacht van zou ik het wel doen of zal ik niet teruggaan. Ik had zo het gevoel dat het moment dat ik de kerkdeuren opendeed, dat iedereen naar mij zou kijken en zou zeggen van wat doet die hier? Die hoeft hier niet te zijn. Allee, die hoort hier helemaal niet. Dus ik was echt heel bang. Maar ik heb het gedaan, want ik wou gewoon nog eens naar de mis. En met mijn nieuwe ogen, mijn nieuw perspectief, dus dat ik nu zie als eigenlijk meer objectief, een mis bij te wonen en te zien ja, wat all the fuss is about, hè, wat gaat er hier eigenlijk over. En dus ik ging naar de mis in Tiene en dat is ook de kerk waar ik gedoopt werd, bij Karel Loots. En ik vond het heel mooi. Ik vond het heel mooi dat ik daar gewoon mocht zitten met al mijn twijfels, met al mijn open vragen. En ik heb nog twijfels. En ik bedoel, elke gelovige heeft nog twijfels. Maar daar was wel een plaats voor mij. En dat was rustig. En de liturgie, ik vond dat zo een heel mooie structuur dat me eigenlijk begeleidde naar het sacrale, de muziek. Dus ik ben nog steeds heel gevoelig voor de kunsten, dus de muziek, de schilderij, de ramen. Alles bracht mij tot rust. En dan zag ik ook net voor mij een jonge vrouw met haar man en ze barsten in tranen uit. En ze had precies een heel diep emotionele reactie. Ik wist niet wat er met haar gebeurde, maar ik voelde wel van, zij heeft dit nodig. En het doet haar deugd om hier te zitten. En ja, toen dacht ik echt van oké, dat was zo arrogant van mij om te denken van weg ermee, we zijn allemaal rationeel nu en wij hebben dat niet meer nodig, want wij hebben dat eigenlijk zoveel nodig. En het is misschien paradoxaal dat ik zelf moest lijden door het verlies van mijn opa om dat te beseffen, van soms heb je gewoon iemand nodig.
1: Nationale feestdag, dat betekent dus voor veel mensen een dagje vrij af. Maar hier bij Radio Maria gaan wij gewoon door. Zo kon u nog eens luisteren naar het interview dat we mochten hebben met professor Vincent Dujardin, althans het eerste deel ervan, naar aanleiding van het verschijnen van de biografie over koning Boudewijn. We gaan nog luisteren naar een fragment. We gaan verder en vragen iets ook over het spirituele leven van de koning in het kader van al deze politieke contacten.
6: Oui, on voit que en fait dès le départ, hein, vous savez sa toute première phrase dans ses carnets personnels, c'est écrire mon élan vers Dieu. C'est un jeu de mots qui fonctionne en français, élan loyal, c'est son totem scout, élan loyal. Et en français un élan, hein, donc c'est ce saut vers Dieu. Il y a les deux significations du mot élan, hein, l'animal, son totem scout, et puis l'élan. Et donc on voit qu'il y avait déjà, au fond, depuis la mort de sa mère, je crois que ça joue un rôle important, cette interrogation sur l'au-delà, dimension spirituelle de la vie, et qu'il était aussi alors très tôt, très marial, et qu'il a effectivement été fort animé dans sa foi. Mais il avait une voix qui est très profonde, mais on voit aussi qu'elle a évolué hein, beaucoup au cours de son règne, et que dans ses carnets, on voit très clairement que toute sa vie, toutes ses actions, chaque jour, étaient animées par sa foi. Hein, je prends un seul exemple, il est au Maroc, en visite officielle, il voit des milliers de gens qui l'applaudissent, et dans son carnet, il note qu'il prie le Seigneur pour chacune des personnes qui étaient le long de la route en l'applaudissant. Donc il a pensé à... Vous voyez, il avait cette dimension de prière, en fait, même au moment d'une visite face à la foule qui l'accueillait. On voit aussi, bien sûr, que dans sa vie conjugale, dans sa vie de roi aussi, tout simplement, dans sa vie familiale, il essaye toujours de voir où est son devoir, mais à l'aune de sa foi.
1: Ja, en dat reeds vanaf het begin. De eerste zin in zijn persoonlijke dagboeken. Daar staat mon élan vers Dieu. En dat is een woordspeling die in het Frans werkt. Dat betekent zoveel als mijn opgang naar God. Maar Élan Loyal is ook zijn totemnaam in de scouts. In het Frans betekent un élan de opgang naar God en un élan ook het dier. Twee betekenissen dus. En dat zie je dus eigenlijk vooral sinds de dood van zijn moeder. Ik denk dat dat een belangrijke rol heeft gespeeld. Altijd die vraag over ja, het eeuwige. Over de spirituele dimensie van het leven. Ook was hij van reeds vroege leeftijd erg mariaal. En erg geworteld in zijn geloof. Dat had een sterke invloed in zijn leven. Je ziet ook dat gedurende zijn regering veel is geëvolueerd. In zijn dagboeken kan je heel duidelijk zien dat zijn hele leven, al zijn acties, elke dag werd gedreven door zijn geloof. Eén voorbeeld. Hij is in Marokko op officieel bezoek. Hij ziet daar duizenden mensen die hem toejuichen, applaudisseren. En in zijn dagboek noteert hij dat hij de Heer bidt voor één ieder van die mensen die langs de weg stonden om hem toe te juichen. Dus, je ziet dus echt, hij had deze dimensie van het gebed, zelfs tijdens een bezoek tegenover een menigte die hem verwelkomde. En je ziet dat ook in zijn huwelijksleven, in zijn leven als koning, in zijn gezinsleven. En altijd probeert hij te zien waar enerzijds zijn plicht ligt, maar altijd in het licht van zijn geloof. U heeft dus volgende maand of de komende maand augustus zeker dat tweede deel van het interview te goed van ons. Dat is dan voor een volgende editie van De Leeswijzer. Het jaarrapport van Kerk in Nood verscheen recent. En daar konden we in grasduinen in onze zomerse uitzending die door onze vrienden van Kerk in Nood werd gebracht. We bladerden ook door het tijdschrift Echo der Liefde en er werden een aantal projecten voorgesteld die gesteund worden in Libanon, een land dat de laatste maanden letterlijk onder vuur ligt. U hoort een fragment uit Kerk in Nood van dinsdag.
7: Tijdens een reis door Libanon konden medewerkers van Kerk in Nood verschillende bevoorrechte getuigen spreken over hun werk, hun roeping en de toestand van het land. Het interview van zuster Clotilde gaat in op de spirituele identiteit, de geschiedenis van veerkracht en de huidige uitdagingen waarmee de Franciscaanse zusters van het kruis in Libanon worden geconfronteerd. Laten we luisteren. Zuster Clotilde, kunt u zichzelf even voorstellen en ons iets vertellen over uw achtergrond en uw rol binnen de gemeenschap hier in het ziekenhuis?
8: Ik ben zuster Clotilde en ik ben al vele jaren een Franciscaanse zuster van het kruis. Momenteel werk ik nauw samen met de administratie en de gemeenschap om ervoor te zorgen dat onze missie dagelijks blijft functioneren, ondanks de zware omstandigheden. Mijn leven is volledig gewijd aan dit huis en aan de zielen die God aan onze zorg heeft toevertrouwd.
7: Kunt u de fundamentele geest van deze plek uitleggen? Hoe zag Abuna Jacob de missie van de zusters van het kruis voor zich toen hij hiermee begon?
8: Abuna Jacob keek altijd naar de wereld door de ogen van het evangelie. Hij bouwde deze instellingen niet uit de wens om een grote organisatie te creëren. Nee, hij bouwde ze omdat hij medelijden had met degenen die de wereld negeerden. Toen hij de zusters van het kruis oprichtte, gaf hij ons een heel specifiek mandaat. Wij zijn geroepen te gaan waar anderen zich afwenden, het lijden te omarmen en het kruis te dragen naast de meest kwetsbaren. Hij leerde ons dat de zieken, de verlatenen en de geestelijk zieken geen lasten zijn. Zij zijn het gebroken lichaam van Christus. Hij liet ons een nalatenschap na van absoluut vertrouwen in de goddelijke voorzienigheid. Hij zei ons altijd dat zolang we de glorie van God en de waardigheid van de armen zoeken, we nooit zullen missen wat echt nodig is om te overleven en te dienen.
7: Libanon heeft al zoveel donkere periodes doorgemaakt, van wereldconflicten uit het verleden tot de huidige situatie. Hoe is het de congregatie gelukt haar deuren open te houden tijdens al deze opeenvolgende oorlogen?
8: Onze geschiedenis in Libanon is een geschiedenis geschreven in de schaduw van het kruis. Maar het is ook een geschiedenis van opstanding. Dit huis is geboren in oorlogstijd en het heeft zichzelf door oorlogen heen onderhouden. Wanneer bommen vallen en de samenleving instort, zegt menselijke logica dat je moet vluchten, jezelf moet beschermen of de deuren moet sluiten, omdat er geen middelen zijn. Maar de logica van de kerk is precies het tegenovergestelde. Wanneer de wereld in oorlog is, moet onze aanwezigheid nog sterker zijn. Tijdens de moeilijkste jaren, wanneer voedsel schaars was, wanneer medicijnen volledig uit het land verdwenen en het financiële systeem instortte, hielden we onze deuren open. Als de zusters van het kruis hun deuren sluiten, waar zullen deze arme zielen dan heen gaan? Ze hebben niemand anders. Er waren dagen dat we niet wisten of we nog genoeg brood zouden hebben voor de volgende ochtend. Maar goddelijke voorzienigheid is nooit te laat gekomen. God verlaat zijn kinderen niet. En hij verlaat zeker niet degenen die door iedereen zijn afgewezen.
7: Wat is de spirituele motivatie die jou en de andere zusters overeind houdt wanneer de psychologische en fysieke uitputting overweldigend wordt?
8: Uitputting is realiteit, want we zijn menselijk. Er zijn momenten waarop het gewicht van het lijden dat we elke dag zien, gecombineerd met de stress van de oorlog om ons heen, te veel voelt om te dragen. Maar onze kracht komt niet van menselijke energie. Ze komt van het altaar en van het gebed. Wanneer je je ochtend doorbrengt voor het Allerheiligste Sacrament, ontvang je de genade die nodig is om de dag tegemoet te treden. Je ziet een patiënt niet alleen als een medisch geval. Je ziet hem als een broer of zus. De woorden van Abuna Yaqub staan diep in ons hart gegrift. Als je echt wist wie je diende, zou je hen op je knieën dienen. Dat is het geheim. Wanneer je dient uit pure liefde, verandert de uitputting in vreugde. Het is een voorrecht om ons leven te wijden aan het zijn van de handen en het hart van God voor degenen die het meest lijden in dit land.
7: Zuster Clotilde draagt de mooie naam van de Bourgondische prinses die koningin werd door haar huwelijk met Clovis, de koning van de Franken, en hem tot bekering bracht, waardoor Frankrijk een katholiek land werd.
1: In heilige getuigenbrieven ging het over de zalige Pauline Jéricault. U hoort Mark van Horik in deze brief over deze zalige.
9: In 1852 wordt Pauline Jéricault geadviseerd op het terrein van Lorette een kortere toegangsweg aan te leggen naar het heiligdom van Fourvière, middels betaling van een recht van doorgang. De aldus verkregen inkomsten zouden haar in staat stellen haar schulden af te lossen. Maar jammer genoeg legt een concurrerende buurvrouw in 1856 een tweede weg aan die, in weerwil van ieder eigendomsrecht, dwars over het domein van Pauline loopt. Ondanks een gerechtelijke beslissing ter harer gunste, ziet Pauline ervan af enige actie tegen haar buurvrouw te ondernemen. Zo zal ze de smart kennen te sterven zonder al haar schulden te hebben kunnen aflossen. Daarbij bestaat de fabriek niet meer. Die is verkocht ten gunste van een van de schuldeisers. Het lijkt er dus wel op dat Pauline schipbreuk heeft geleden. Maar in werkelijkheid heeft ze door haar lijden zo te aanvaarden andere gelijksoortige werken die na haar worden ondernomen vruchtbaar gemaakt. Binnen de kerk heeft ze als een van de eersten haar stem verheven tegen de kwalijke gevolgen van de industriële revolutie. En op die manier de encycliek Rerum Novarum uit 1891 van Paus Leo XIII over de rechten van de arbeiders op een rechtvaardig salaris en behoorlijke arbeidsomstandigheden voorbereid. De kerk wordt tegenwoordig geconfronteerd met nieuwe situaties, maar blijft de plichten van gerechtigheid en solidariteit benadrukken. Op 4 november 2000 heeft Paus Johannes Paulus II tijdens een jubileum in Rome tegenover politieke verantwoordelijken gezegd: Met het verschijnsel van de globalisering van de markten neigen de rijke ontwikkelde landen ernaar de eigen economische situatie nog meer te verbeteren, terwijl de arme landen de neiging vertonen in steeds neteligere vormen van armoede te verzinken. De geest van solidariteit in de wereld moet worden vergroot om het egoïsme van mensen en volken te overwinnen. De christenen die zich tot het politieke leven door God geroepen voelen, hebben de taak de wetten van de ongebreidelde vrije markt te onderwerpen aan de wetten van recht en solidariteit. Het is het enige middel om onze wereld van een vreedzame toekomst te verzekeren. De oorzaken van conflicten en oorlogen moeten in de wortel worden vernietigd. Vrede is de vrucht van gerechtigheid.
1: In Menslievend kon u luisteren naar de mooiste gesprekken van het afgelopen radiojaar, waar Marieke op bezoek ging in tal van woonzorgcentra in Vlaanderen. En maken zo de brug naar woensdag 22 juli. Op woensdag 22 juli vierden wij in de kerk het feest van de heilige Maria Magdalena. En kreeg uiteraard ook de heilige Jozef de nodige aandacht op de dag die traditioneel aan hem is toegewijd. In het programma Anno Domini om 1 uur ook een zomercompilatie te horen. Volgend op Anno Domini hoorden we opnieuw een stukje catechetisch onderricht, speciaal voor jongeren en jeugd, uit het boek Jezus kan niet voetballen, u voorgelezen door Mark van Horik. Zeggen wij woensdag, dan zeggen we ook Katovisie om 7:15 s'avonds, hoorden we het eerste deel over de film van Don Bosco. Een film van Lodovico Gasparini, die werd uitgebracht in 2004. En we bevinden ons in Piemonte, in Italië, in de 19e eeuw. Een turbulente periode met politieke, economische en culturele omwentelingen, als ook religieuze spanningen. Don Bosco, een priester uit Turijn, ziet het harde leven van de jongeren in deze maatschappij. En niemand lijkt zich het lot van deze verloren generatie aan te trekken. Hij kiest dan ook resoluut de kant van deze gemarginaliseerde jongeren. De dag dat hij zich om hen bekommert, verandert hun hele leven. Hij start een oratorium in Valdocco, waar de jongeren steeds terecht kunnen, hun waardigheid terugvinden en opnieuw geloven in hun toekomst. Opdat zijn werk ook na zijn dood zou doorgaan, richt hij uiteindelijk de congregatie van de Salesianen op. U hoort een stuk uit Katovisie van woensdag. We maken de overgang naar donderdag 23 juli.
10: Na het overlijden van Don Calosso komt Giovanni terug naar huis. Het is heel stil aan tafel. Plots wordt Antonio heel boos.
11: Kan me niet schelen wat er gebeurd is. Morgen werk je op het land. Geen woord meer over school of studeren. Het leven is hard. Knoop dat maar snel in je oren.
12: Non mi importa che è successo. Da domani torni a lavorare nei campi con noi. E non parlarmi più né di scuola né di studi. La vita è dura. E prima te la metti in testa, meglio è.
10: Op een dag, terwijl ze op het land aan het werken zijn, ziet Giovanni plots zijn klein kruisbeeldje dat hij van Don Calosso had gekregen, liggen op de grond. Hij pakt het op en kijkt erna. Plots loopt hij snel weg naar huis. Hij ziet zijn moeder en zegt haar dat hij een besluit heeft genomen. Ik ga naar Chieri. Ik ga studeren om priester te worden. Onmiddellijk pakt hij enkele spullen in. Wanneer zijn moeder hem zegt dat dat niet mogelijk is, want het seminarie kost meer dan 100 lire. Ik zal er hard voor werken, maar het geld vind ik wel. Laat het me proberen, vraagt hij aan zijn moeder. Ga maar, Giovanni. Ga goed doen voor de mensen. en ik zal blij zijn, antwoordt zijn moeder. Je zult trots op me zijn, mama.
13: Mamma, ho preso una decisione. Vado a Chieri a studiare, voglio diventare prete. Ma figlio mio, non è possibile. Costerà più di 100 lire entrare in seminario. Dove li troviamo tutti questi soldi? Farò l'elemosina, lavorerò. Mi spezzerò la schiena, ma in qualche modo li troverò i soldi. Lasciami provare. Vai pure, Giovanni. Pensa a fare del bene agli altri. Ed io sarò contenta. Sarai fiera di me, mamma.
10: En onmiddellijk gaat Giovanni weg. Hij laat een gelukkige en trotse moeder achter, maar ook deels bezorgd. Moge God je behouden, mijn zoon.

0: In de rots in de branding zetten we onze zomerreis samen met Jos de Kok verder. En deze keer ging het richting Congo en Burundi. We ontdekten hoe er reeds een eerste kerstening in Congo plaatsvond in de 15e eeuw, in Burundi pas eind 19e eeuw. We gaan luisteren naar een fragment uit De Rots in de Branding van donderdag op naar Congo en Burundi.
1: Beste vrienden, we bevinden ons in het land Burundi.
2: We overliepen zojuist, weliswaar in vogelvlucht, de geschiedenis van het land. Even nog een woordje over de christelijke en katholieke geschiedenis.
1: Zoals reeds gemeld zijn dus een 75% van de Burundezen christelijk en daarvan een 61% katholieken. De overigen zijn protestanten, anglikanen, evangelische christenen en adventisten. Deze 4 miljoen katholieken in Burundi zijn al dus verspreid over twee aartsbisdommen die samen 7 bisdommen tellen. Het gaat om het aartsbisdom Bujumbura in het westen van het land aan het grote Tanganyika-meer en deze in de hoofdplaats Gitega in het hartje van het land.
2: De eerste Rooms-Katholieke missionarissen arriveerden in Burundi reeds in 1870. Een belangrijke congregatie waren de missionarissen van Afrika, of de Witte Paters genoemd. Alsook een zustergemeenschap, de zusters-missionarissen van Onze Lieve Vrouw van Afrika, of de Witte Zusters. Zij vertrokken vanuit Algiers in 1870 en zo naar de Sahara, richting Oeganda, Rwanda, Congo, Burundi enzovoort.
1: Beste vrienden luisteraars, we laten het hierbij en zouden graag een interessant en hoopvol bericht willen aanhalen. Bij het overlopen van de geschiedenis van Burundi en uiteindelijk van vele Afrikaanse landen botsen we voortdurend op woelige jaren van opstanden, oorlogen, veelal burgeroorlogen en zeer wankelijke politieke situaties.
2: En daarom doet een bericht als deze een hoopvol lichtje branden. En de hoop dat er een periode van rust en vrede kan heersen, en vooral voor de kerk.
1: Zo werd op zaterdag 26 maart 2023 de huidige president, generaal Evariste Ndayishimiye, in 2020 verkozen, ontvangen door paus Franciscus. Deze president zou dus een vurig katholiek zijn en zijn partij christelijk georiënteerd. De president presenteerde aan de Heilige Vader de sociaal-politieke situatie van het land en vooral zijn projecten met Burundi. Deze omvatten een goede samenwerking tussen kerk en staat, het sociaal engagement van de kerk in Burundi, gezamenlijke inspanningen voor verzoening, wederopbouw en de strijd tegen de armoede.
2: De president van Burundi vertelde nadien in een interview met Vatican News hoe de paus bijzonder verheugd was over de verzoeningsinspanningen onder het Burundese volk. Hij waardeerde ook de vriendschap die tussen de verschillende kerken in dit land tot stand komt. We hebben de kerk nodig om dit volk te verzoenen en in de strijd tegen de armoede, verklaarde de president. Het huidige Burundi is niet meer het Burundi dat we vroeger kenden.
1: En we gaan terugluisteren naar het koraal Sainte-Dominique uit de Burundese stad Bujumbura met een loflied tot de Heer. Adieu voor de Heer.
0: In Radio Vaticaan om 17:30 hoorde u van het bezoek dat paus Leo XIV heeft afgelegd, onder meer naar Monte Cassino en Subiaco, om er te bidden bij het graf van de heilige Benedictus van Nursia. In het bijzonder voor vrede in de wereld. En we konden u exclusief de inleiding voorlezen van een nieuw boek dat recent verscheen in het Italiaans, Disarmante e Disarmate, La pace è un dono, een bundeling van de toespraken van Paus Leo XIV over vrede. In de inleiding werd een nog nooit eerder gepubliceerde tekst van de paus over vrede bekendgemaakt en die mochten we ook tot bij u brengen. In het inzicht sprak Marleen Kaars over wat na de dood. De dood is voor velen nog altijd een taboe, er wordt amper over gesproken. Terwijl de dood in zekere zin ons leven iedere dag opnieuw op ontelbare wijze, als we het zo kunnen zeggen, bedreigt. Er bestaat ook heel wat onwetendheid over de dood en wat daarna gebeurt. Maar ons katholiek geloof schenkt ons duidelijke antwoorden en vreugdevolle perspectieven. En op donderdagavond kon u meegaan in een gloednieuwe pelgrimstocht. En die begon in Kortemark met het ontwaken op de tonen van de morgenstimmung. En dat had allemaal te maken met het feit dat we in het begin van de aflevering ruimte wilden maken om de stichtingsgeschiedenis van de Zusters van Liefde te Kortemark beter te leren kennen. We gaan luisteren naar een fragment uit Pelgrim in eigen land, maken zo de verbinding met vrijdag 24 juli, waar u in de ochtend kon luisteren naar een herhaling. Op deze wijze nemen we althans voor nu afscheid van u, dierbare luisteraars. Van harte dank voor het luisteren in de afgelopen dagen. Blijf het ook zeker doen in de komende uren, dagen en weken. Blijf luisteren naar Radio Maria. U hoort nog een fragment uit Pelgrim in eigen land van deze week. En dan wens ik u een zeer fijne dag toe. Op 7 oktober 1846 zullen de zusters een opdracht aanvaarden om een nieuw oud mannenhuis te stichten te Herceau. En in 1904 volgt daar de eerste professie in de nieuwe kapel van Kortemark. In 1911 zal moeder Louise overlijden en moeder Helena wordt zo de derde algemene overste. Zij zal de congregatie leiden in de jaren van de Eerste Wereldoorlog. De invasie zorgde ervoor dat de congregatie versnipperde, want de zusters dienden te vluchten. Vanuit Nieuwpoort naar Engeland en Frankrijk in 1914 na verschillende beschietingen. En ook vanuit Ieper vlucht men naar Frankrijk. In 1916 worden de zusters van Handsame uitgedreven. Zij vluchten naar Kortemark. En in 1917 zullen alle zusters van Kortemark en de inwoners op hun beurt naar Eeklo vluchten. En van Zwevenzele naar Den Hille. En van Dadizele naar Londerzeel, van Geduwe naar Lennek. En de prachtige nieuwe kapel werd een stal voor de paarden van de Duitse soldaten. De kapel en het klooster worden uiteindelijk zwaar beschadigd na bombardement. Op 18 maart 1917 overlijdt moeder Helena. En op 11 november volgt natuurlijk wapenstilstand. Alle zusters maken zich onmiddellijk klaar om hier terug te keren. En in maart van het volgend jaar wordt eerwaarde heer Kallewaard aangesteld door de bisschop als nieuwe directeur en wordt moeder Ida de nieuwe overste. U moet het zich voorstellen, op dat moment krijgt ze zomaar even de verantwoordelijkheid over 14 huizen. Naast de eerder genoemde waren Louwe, Vichten en Houthem erbij gekomen en de zusters van Geduwe waren dan nog in ballingschap. Eerwaarde heer Kallewaard is gezonden door den hemel. Met zijn visie, zijn innerlijke vuur, zijn gedrevenheid komen er niet alleen prachtige glas- en loodramen in de kapel, maar worden de gebouwen, de handsamen bijvoorbeeld, voor 6 jaar lang verhuurd aan de Commissie van de Openbare Onderstand. U weet wel, de voorloper van het OCMW, de Ieper. Dat bracht geld in het laadje. En de ouderen konden er zo een voorlopig onderkomen vinden. En van zodra zij naar handsamen konden verhuizen, werden de gebouwen omgevormd tot een modern blok waar alleenstaanden of echtparen een gelukkige oude dag zouden kunnen beleven.
3: Welkom bij Radio Maria.

Als ik u ontmoet, mijn God, in de zachte stilte. U bent hier, dat is genoeg. U bent genoeg.

0: Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus vond zijn leerlingen in slaap en zei tot hen: Hoe kunt ge slapen? Staat op en bid dat ge niet op de bekoring ingaat.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonden gedragen, opdat wij aan de zonden zouden afsterven en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Ook vlochten ze een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in de rechterhand. Bidden wij voor ons land en voor Europa, voor de zegen van de Heer en voor de hulp van zijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Een grote volksmenigte volgde hem, ook vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

0: Anno Domini. Belevenissen uit geschiedenis van de kerk. Een programma van Radio Maria.
1: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in deze speciale zomereditie van het programma Anno Domini. Wij gaan terugblikken op al de verschillende uitzendingen die wij u hebben gebracht afgelopen radiojaar. En wij beginnen met de eerste uitzending van dit radiojaar in september. Daar hadden we het over het jaar 1066. Een vrij bekend jaar in de wereldgeschiedenis omwille van de verovering door de Normandier Willem van Engeland. En daar gaan onze eerste weetjes over. In januari 1066 stierf de koning van Engeland, de heilige Edward de Belijder. Hij was de zoon van de Angelsaksische koning van Engeland, Ethelred II, ook wel Ethelred de Onberadene genoemd, en Emma van Normandië. Tijdens de regering van zijn vader liepen de conflicten met de Denen hoog op. En toen Edward 10 jaar was in 1013, stootte de Deense koning zijn vader Ethelred II van de troon. Zij vluchtten naar Normandië, naar het hof van de hertog, de broer van Emma. De Deense koning Sven Gaffelbaard stierf echter het jaar daarop. En Ethelred II besteeg terug de Engelse troon in 1014. Ethelred II werd dan na zijn dood in 1016 kort opgevolgd door zijn zoon Edmund II, een oudere halfbroer van Edward de Belijder. Maar Edmund stierf nog datzelfde jaar en opnieuw kwam de troon van Engeland in Deense handen, namelijk in de handen van Knut de Grote, de zoon van Sven Gaffelbaard. Hij werd naast koning van Denemarken ook koning van Engeland. En later trouwens ook nog koning van Noorwegen. Knut de Grote sterft ook, dit in het jaar 1035. En hij wordt opgevolgd door zijn zoon Harde Knut, die ook een halfbroer was van Edward de Belijder. Want zijn moeder, Emma van Normandië, was na de dood van Ethelred II hertrouwd met de Deense koning Knut de Grote, die dus ook koning van Engeland geweest is. Koning Harde Knut staagt er echter maar in 1040, dus 5 jaar later, in om de macht in Engeland ook effectief in handen te krijgen. Een andere zoon van Knut de Grote had namelijk zijn macht in Engeland geusurpeerd. Een halfbroer dus van Harde Knut, genaamd Harold Hazenvoet. 2 jaar daarna sterft ook koning Harde Knut. En het is dan dat Edward de Belijder op 39-jarige leeftijd in 1042 terugkeert uit ballingschap uit Normandië en zonder slag of stoot koning werd van Engeland. Hij had toen reeds de reputatie van een heilig en godsvruchtig man te zijn. En hij werd zeer geliefd door zijn onderdanen. Hij huwde de Engelse adelvrouw Edith van Wessex, maar zou een gelofte van kuisheid afgelegd hebben. En zij voltrokken hun huwelijk dan ook niet, maar genoten een geestelijk huwelijk. Hij was een vreedzame koning en had altijd het welzijn van zijn volk voor ogen. Hij stierf, zoals gezegd, in 1066. En hij werd heilig verklaard in 1161 door paus Alexander III. Nu we weten wie de heilige Edward de Belijder was, terug naar de gebeurtenissen van 1066. In januari van dat jaar stierf dus koning Edward kinderloos. Wat natuurlijk de vraag van zijn opvolging opwerpt. Er presenteren zich drie kandidaten. Harold Godwinson, de graaf van Wessex en schoonbroer van Edward, die gekroond werd tot koning door de Angelsaksische adel. Als tweede hertog van Normandië Willem de Bastaard, nu beter bekend als Willem de Veroveraar, en koning Harald Hardrada van Noorwegen. Deze twee laatsten proberen de troon met geweld te bemachtigen. Want zoals gezegd werd Harold Godwinson, de graaf van Wessex, tot koning gekroond door de Angelsaksische adel. Maar de hertog van Normandië en de koning van Noorwegen laten het daar niet bij. Zij proberen de troon van Engeland met geweld te bemachtigen. De Noorse koning Harald sloot een alliantie met de broer van de Engelse koning Harold. En die broer heette Torstig Godwinson. En hij viel Engeland binnen. Na een eerste overwinning werden zij echter verslagen tijdens de slag bij Stamford Bridge op 25 september 1066. En deze slag vond plaats in het noorden van Engeland. Zowel koning Harald, dus de koning van Noorwegen, en Torstig, de broer van koning Harold, de koning van Engeland, kwamen bij die slag om het leven, samen met bijna alle Noorse troepen. Dit moment wordt over het algemeen aanzien als het einde van de Vikingtijd, als het einde van de grote invloed van de Vikingen op de Britse eilanden. Al is het zeker niet hun laatste poging om daar grondgebied in te nemen. De overwinning op de Noorse koning liet aan koning Harold nog slechts één rivaal over, Willem, de hertog van Normandië, die al enkele dagen later voet aan wal zette met zijn leger in het zuiden van Engeland. Koning Harold moest dus hals over kop door Engeland trekken om zijn troon te verdedigen. De twee legers ontmoetten elkaar in de slag bij Hastings, wat overigens plaatsvond zo'n 11 kilometer van het plaatsje Hastings, op een plaats die nu Battle heet, of vertaald veldslag. En die heet ook zo omdat de slag bij Hastings daar plaatsvond. Eerst leek het alsof de Angelsaksen aan de winnende hand waren. En volgens de kronieken ging zelfs het gerucht rond dat Willem de Bastaard gesneuveld zou zijn. Hij moest volgens diezelfde kronieken zijn helm afzetten om zijn troepen te overtuigen verder te vechten, zodat ze hem herkenden en dus wisten dat hij niet gesneuveld was. Maar daarna keerde het tij in voordeel van Willem. En Harold en zijn Angelsaksisch leger moest het onderspit delven. En koning Harold stierf in die strijd. De slag bij Hastings duurde de hele dag, wat uitzonderlijk lang was voor een veldslag in die tijd. Daarna gaven de Angelsaksen zich echter niet zomaar gewonnen. Willem de Bastaard, die omwille van zijn overwinning de bijnaam de Veroveraar kreeg, moest in het optrekken naar Londen nog meerdere veldslagen leveren. Hij kon Londen echter bereiken en werd in december 1066 tot koning van Engeland gekroond in Westminster Abbey.

Normandië werd door de Franse koning als stuk land gegeven aan de Viking Rollo om zijn plundertochten tegen te gaan. Rollo vestigde zich in dit stuk Frankrijk aan de kust, met Engeland aan de overkant van de zee. Deze Vikingen, die zich dus daar in Frankrijk gevestigd hadden, werden door de generaties heen steeds Gallischer. En zij spraken ook een vorm van Oud-Frans. Emma van Normandië, de vrouw van Ethelred II en later van Knut de Grote, waar we het daarnet over hadden, was de zus van hertog Richard II, de achterkleinzoon van Rollo. Zijn kleinzoon was Willem, die als hertog van Normandië Engeland binnenviel en veroverde. Het was aan de hand van zijn verwantschap met Emma en de goede band die hij genoot met Edward de Belijder dat hij de troon van Engeland opeiste. In 1051 trouwde hij met Mathilde van Vlaanderen, de dochter van Boudewijn de Vijfde, graaf van Vlaanderen. Wat zijn bondgenootschap met het graafschap Vlaanderen versterkte, op het moment dat zijn verhouding met de Franse koning mank begon te lopen. Hij trouwde met Mathilde van Vlaanderen tegen het expliciete verbod van paus Leo de Negende in. Zij waren namelijk allebei verre verwanten van Rollo. Al was de eigenlijke reden van het verbod misschien eerder politiek. Later werd hun huwelijk genormaliseerd door middel van een pauselijke dispensatie, gegeven door paus Nicolaas II. Maar als boetedoening omwille van hun ongehoorzaamheid stichtten Willem en Mathilde twee abdijen te Caen, een mannen- en een vrouwenklooster. Zij liggen ook allebei begraven in die kloosters, Mathilde in het vrouwenklooster en Willem in het mannenklooster. Zij kregen samen 9 kinderen die de volwassen leeftijd behaalden. Algemeen wordt hun huwelijk als gelukkig aanzien. Onder andere omdat er geen bastaardkinderen van Willem bekend zijn. Willem voer naar Engeland op zijn vlaggenschip Mora, hem geschonken door Mathilde en zijn snelste schip. Mathilde van Vlaanderen was de eerste koningin van Engeland die ook gekroond werd tot koningin in een liederlijke ceremonie op 11 mei 1068. Zij kreeg zo als koningin een zekere mate van haar eigen macht en werd niet louter aanzien als de gemalin van de koning. Haar afstamming was ook belangrijk voor de legitimiteit van Willem als koning. Zij was van zeer hoge adel, een afstammeling van de Franse koning en van de Roomse keizers. Terwijl hij, zoals zijn bijnaam misschien al deed vermoeden, een bastaard kind was van de vorige hertog van Normandië. De verovering van Engeland door Willem heeft een zeer grote invloed gehad op de Engelse taal en cultuur en zo op de wereldgeschiedenis. Beste luisteraars, dan gaan wij nog eens luisteren naar muziek. En het is een lied ongeveer uit deze periode. Het is te zeggen, het werd teruggevonden op een manuscript van circa 965. En het lied waar wij naar gaan luisteren is dus een reconstructie van hoe dat ongeveer zou geklonken hebben. Wij gaan luisteren naar een uitvoering van Choir of Gonville en Callus College van hun album In Praise of Saint Columba. The Sound World of the Celtic Church. Wij luisteren naar het tweede lied van dit album,

Beste luisteraars, wij gaan voor deze uitzending van 10 september 2025 over het jaar 1066 nog luisteren naar een fragment uit het einde van deze aflevering, waar wij u nog korte weetjes brengen over dit jaar.

In 1066 liet de grootvizier van het groot Seldsjoekenrijk, Abu Sa'd al-Khwarizmi, een schrijn bouwen voor de geleerde Abu Hanifa. In de moskee dicht bij zijn graf van die geleerde in Bagdad. Hij gaf de moskee ook een grote witte koepel en bouwde een school nabij de moskee, genaamd de Grote Imamschool, die kort daarna ook openging. En dit zou het tot de eerste school in Bagdad maken. Deze moskee, de Abu Hanifa Moskee of de Grote Imam Moskee, is een Soenitische moskee en is een van de meest prominente moskeeën in Bagdad. Het is dus gebouwd rond het graf van de islamitische geleerde Abu Hanifa al-Numan, de grondlegger van de Hanafi-school, een islamitische school voor religieuze jurisprudentie. Deze geleerde is een belangrijke figuur binnen de Soenitische islam.

In 1066 brak er oorlog uit tussen de doorluchtige Republiek Genua en de Republiek Pisa. 50 jaar eerder hadden zij nog samen gevochten tegen de emir van Taifa Denia, een van de vele onafhankelijke emiraten in Spanje, waar wij het eerder al over hadden. Deze emir viel Sardinië aan, maar kon het niet innemen. Zo mogelijk ging deze oorlog in 1066 tussen de twee Italiaanse republieken over de controle van Sardinië.

De stad Thayn in de Schotse hooglanden kreeg in het jaar 1066 als eerste stad in Schotland een koninklijke charter. Daardoor verkreeg het de status van koninklijke burg. Vergelijkbaar met de verlening van stadsrechten in onze streken, maar met zijn eigen Schotse eigenheid. De charter van 1066, verleend door koning Malcolm III, de koning van het toenmalige Schotland, wat toen kleiner was dan het nu is, vestigde Thayn als een toevluchtsoord waar mensen de bescherming van de kerk konden inroepen. En als een vrijplaats waarin lokale kooplieden en handelaars waren vrijgesteld van bepaalde belastingen.

De hertog van Bretagne, Conan II, sterft op 11 december 1066. Hij had in 1040, toen hij nog geen 10 was, zijn vader als hertog opgevolgd. Hij was regelmatig in oorlog met het naburige Normandië, bestuurd door Willem de Veroveraar, die toen nog niet zo bekend stond, want dit is voordat hij Engeland veroverde. Conan II zou vergiftigd zijn en een mogelijke dader is Willem van Normandië. Hij werd in 1066 opgevolgd door zijn jongere zus Havise van Bretagne en haar echtgenoot Roel II, graaf van onder andere Nantes.

Op 22 februari 1066 werd Li Nang Tong geboren. In 1072, toen hij 7 jaar was, werd hij keizer van Vietnam. De vierde keizer van de Li-dynastie. Hij regeerde 56 jaar. De langste regeringsperiode van een Vietnamese keizer ooit. En zo, beste luisteraars, gaan wij verder met het bespreken van ons radiojaar 2025-2026. En wij kiezen willekeurig een andere maand met een andere uitzending uit. En het wordt de maand februari. Op 11 februari 2026 brachten wij u een uitzending van Anno Domini over het jaar 1660. Laten wij luisteren naar enkele van de gebeurtenissen van dit jaar. Zoals wij kunnen lezen in het geschiedenismagazine, vaardigde Den Haag op 1 april 1660 het reglement op de politieke reformatie in de meierij van 's-Hertogenbosch en in de andere kwartieren van gelijke nature onder de generaliteit gehorende uit. Dat reglement bepaalde dat katholieken in de generaliteitslanden geen publieke ambten meer mochten uitoefenen. De generaliteitslanden waren delen van de Nederlanden die rechtstreeks onder het bestuur van de generaliteit vielen, het centrale bestuur van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, met als uitvoerende bestuursorgaan de Staten-Generaal. Die republiek, de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden, was 12 jaar eerder in 1648 met de Vrede van Münster officieel erkend als soevereine staat. Het verdrag maakte een einde aan de 80-jarige oorlog en legde de toenmalige frontlinies vast als de grens tussen het gebied van de Nederlanden onder Spaans-Habsburgs gezag, de zuidelijke Nederlanden, en de Republiek, de noordelijke Nederlanden. Deze Republiek, of dus de noordelijke Nederlanden, bestonden uit de 7 provinciën, namelijk Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel en Groningen. Deze provinciën konden hun eigen beleid voeren via hun eigen bestuursorganen, provinciale staten genoemd. Het was enkel voor aangelegenheden die de gehele republiek aangingen dat de beslissingen genomen werden op het niveau van het centrale bestuur, de generaliteit die gevestigd was in Den Haag. Het ging dan voornamelijk over oorlogsvoering, het sluiten van vrede, het aangaan van bondgenootschappen en het heffen van belastingen. Maar de republiek bestond niet alleen uit deze 7 provinciën. Ook delen van het graafschap Vlaanderen en het hertogdom Brabant behoorden aan de republiek toe. Het ging om die delen die in de loop van de 80-jarige oorlog niet door de Spaans-Habsburgse legers waren heroverd op de republikeinen. De Staten-Generaal van de Republiek plaatste ze onder hun eigen gezag. Het ging om Staats-Brabant, grotendeels het huidige Noord-Brabant in Nederland, Staats-Vlaanderen, ruwweg het huidige Zeeuws-Vlaanderen in Nederland, en Staats-Overmaas, delen van het huidige Zuid-Limburg in Nederland. Deze gebieden waren vanaf dat moment de generaliteitslanden, zo genoemd omdat ze onder het rechtstreekse gezag van de generaliteit vielen. In tegenstelling tot de 7 provinciën konden ze dus geen eigen beleid voeren. Het
ging om een groot gebied, bijna een derde van de totale oppervlakte van de Republiek. De Staten-Generaal lieten onmiddellijk hun gezag in deze gebieden gelden. Door het benoemen van burgemeesters, bestuurders en rechters, het innen van belastingen en het aanstellen van onderwijzers en predikanten. De generaliteitslanden waren namelijk niet alleen anders op bestuurlijk vlak, maar ook op het vlak van het geloof. De bevolking in de generaliteitslanden was bijna uitsluitend katholiek, waar de 7 provinciën grotendeels protestants waren. De gehele republiek had wel als staatskerk de Neder-Duitse gereformeerde kerk, de protestantse kerk van Nederland. En de Staten-Generaal wou het protestantisme ook in de generaliteitslanden leidend maken. En daartoe legde de Staten-Generaal op religieus gebied vele beperkingen op. Bijna overal verloren de katholieken het recht om hun godsdienst in het openbaar te belijden, op straffe van boetes, gevangenisstraf of verbanning. Geestelijken werden weggejaagd en honderden kerken en kloosters werden in beslag genomen. Wat overigens ook gebeurde in de rest van de republiek. En zo komen we terug bij het reglement uitgevaardigd op 1 april 1660, dat katholieken verbood om publieke ambten uit te oefenen. Vanaf dan konden katholieken niet meer aangesteld worden als burgemeester of notaris of andere publieke ambten. Zo ontstond er een kleine protestantse elite die er de plak voerde. Maar erg succesvol was deze poging niet om het bestuur helemaal protestants te maken, want er waren gewoon niet genoeg protestanten om alle posten te vullen, waardoor er alsnog katholieken bestuursambten opnamen. Het lukte hen ook niet om het katholiek geloof uit te roeien. De hervormingen van de Contra-Reformatie waren onder de voormalige Spaanse heerschappij goed geslaagd en aldus was er weinig animo om tegen de kerk in te gaan. Ze waren ook in de meerderheid, de katholieken, en dus een stuk zelfbewuster dan hun geloofsgenoten ten noorden van hen, die alles veeleer in stilte droegen. Dat het niet lukte om de katholieken in de generaliteitslanden te bekeren, blijkt onder andere uit het feit dat protestantse predikanten aldaar in 1671 massaal klaagden over de stoutigheden des pausdoms, die in alle openheid in de huiskerken werden bedreven. Ook werd er in 1673 een schout die de taak had de beperkingen op het katholiek geloof te handhaven, een papenvanger, zwaar gewond toen bezoekers hem met banken en stoelen een schuilkerk uitsloegen en hem daarna op straat nog schreeuwend achterna zaten. Een van de redenen dat Den Haag deze gebieden zo graag in handen had, was omdat ze als buffer dienden voor de 7 provinciën en vooral voor Holland. Ten tijde van de vele oorlogen die ze voerden met Frankrijk in de 17e en 18e eeuw. Franse legers beschadigden hun weilanden en akkers en stroopten alles af op voedsel. Ze legden ook tal van dorpen in de as en namen gijzelaars mee. Waren het niet de Franse legers, dan moesten ze de Nederlandse legers op doortocht naar een veldslag buiten de grenzen onderdak verlenen en in hun noden voorzien. De armoede groeide daardoor in deze streken enorm. In de meierij, de streek onder Den Bosch, verdrievoudigde het percentage armen tussen 1698 en 1708. In dat jaar ontving bijna een derde van de inwoners in deze regio armenhulp.
Pas in 1795 werd deze bestuursvorm opgedoekt. De nieuwe Bataafse Republiek paste de ideeën van de Franse Revolutie toe en schafte de tweede rangstatus van de Generaliteitslanden definitief af. Muziek was zeer belangrijk tijdens de Tachtigjarige Oorlog. De oorlog waarbij de Nederlanden in opstand kwamen tegen de Spanjaarden. En die uiteindelijk leidde tot het ontstaan van de Republiek van de Zeven Nederlanden. En grotendeels de grenzen tussen Nederland en België tot op de dag van vandaag bepaalde. Muziek diende tot het opzwepen van de gemoederen, het verspreiden van propaganda en het kweken van een gevoel van eenheid. Zeer veel geuzenliederen, vanuit het standpunt dus van de opstandige gewesten tegen Spanje, zijn bewaard gebleven. Wij gaan luisteren naar het eerste lied op het album Vrede van Münster van Camerata Trajectina. Het is een instrumentaal nummer, geschreven door de Antwerpenaar Tilman Suzato in 1551. En het heet Pavane la Bataille.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Anno Domini. Wij luisterden zojuist naar een instrumentaal nummer geschreven door de Antwerpenaar Tielman Suzato in 1551, geheten Pavane la Bataille. En dan gaan wij verder met de andere gebeurtenissen van het jaar 1660. In 1660 was de heilige Maria van de Menswording, misschien beter gekend onder haar Franse naam Marie de l'Incarnation, druk bezig met het onderwijzen en evangeliseren van de inheemse bevolking van Quebec in het huidige Canada. Zij was geboren in Tours in Frankrijk op 28 oktober 1599, in een familie van enige aanzien. Van jongs af aan gaf Marie blijk van een grote vroomheid en onthechting aan de wereld. Op 17-jarige leeftijd werd zij uit gehoorzaamheid aan haar ouders uitgehuwelijkt aan een zijdehandelaar. En zij wijdde zich zonder voorbehoud aan de plichten van een christelijke echtgenote. Het was echter een huwelijk vol beproevingen. De enige troost die het haar schonk was de geboorte van een zoon, die later Benedictijn werd onder de naam Dom Claude en onder wiens aansporen de heilige Marie haar geestelijk dagboek zou schrijven. Na 2 jaar huwelijk werd Marie weduwe en zij koesterde het plan zich bij de Ursulinen aan te sluiten, maar de zorg voor haar kind verhinderde de uitvoering van dit voornemen. Toen hij echter de leeftijd van 12 jaar had bereikt, volgde zij haar roeping. De Ursulinenorde was kort tevoren in Frankrijk gesticht en de heilige Marie legde de kloostergeloften af in het huis van die orde te Tours. 2 jaar na haar intrede werd haar de zorg voor de novicen toevertrouwd. Zij voelde altijd een vurige ijver voor het redden van zielen. Rond haar 34ste ervoer zij, in haar eigen woorden, de apostolische geest die haar ziel tot aan de uiteinden der aarde voerde. Zij verlangde naar de nieuwe wereld te gaan. Een verlangen naar haar eigen heiliging en naar het heil van zoveel zielen die nog in de schaduwen van het heidendom verkeerden. Zij deelde dit verlangen mee aan haar biechtvader, die het na veel aarzeling goedkeurde. En op 3 april 1639 vertrok de heilige Marie de l'Incarnation vanuit Diepe, samen met enkele zusters die hadden gesmeekt haar te mogen vergezellen. Na een gevaarlijke zeereis van 3 maanden kwam zij op 4 juli in Quebec aan. Zij en haar gezellinnen betrokken aanvankelijk een klein huis in de benedenstad. In het voorjaar van 1641 werd de eerste steen gelegd van het Ursulinenklooster, op dezelfde plaats waar het nu nog staat, al zou dit eerste klooster enkele jaren later compleet afbranden. De heilige Marie werd aangesteld als overste. Zij had zich vanaf haar aankomst toegelegd op het leren van de talen van de lokale Indiase stammen. Wie met haar in contact kwam, stond versteld van haar vroomheid, haar ijver voor de bekering en opvoeding van de jonge inheemsen en de wijsheid waarmee ze haar gemeenschap bestuurde. Zij bracht de rest van haar leven door in Quebec met het onderwijzen en evangeliseren van de jonge Indianen. Zij overleed op 30 april 1672 op 72-jarige leeftijd, na 33 jaar in Canada te hebben doorgebracht. Haar geestelijk dagboek wordt aanzien als een van de meesterwerken uit de spirituele literatuur. Daarnaast zijn haar geschriften ook van belang op geschiedkundig vlak,
want ze zijn een belangrijke bron voor de vroege geschiedenis van de Franse kolonie in het huidige Canada. Op 3 april 2014 werd zij heilig verklaard door Paus Franciscus. Beste luisteraars, zo kon u een fragment horen uit de uitzending van februari over het jaar 1660. En dit laatste weetje ging over de heilige Maria van de menswording. En beste luisteraars, ik mag alvast een tipje van de sluier lichten over onze nieuwe programmatie die van start gaat vanaf september. Het programma Rijkdom van het Geloof, u gebracht door Diane Ketz, komt namelijk terug. En u gaat elke maand 2 nieuwe uitzendingen krijgen van dit programma, waarin Diane Ketz u dit zeer bijzonder geestelijk geschrift van de heilige Marie de l'Incarnation zal brengen. Ze gaat u voorlezen uit het geschrift en er toelichting bij brengen. Dit vanaf september op uw favoriete radio, Radio Maria. En dan, beste luisteraars, gaan wij nog luisteren naar een stukje uit het laatste deel van deze uitzending over het jaar 1660. Wij doen dit terwijl wij naar muziek luisteren, uitgebracht in het jaar 1660. 2 stukken van de componist Marco Uccellini, gevolgd door 2 stukken van de hand van de componist Giovanni Antonio Pandolfi Meali.

Op 15 december begint de Filipijn Andres Malong een revolte tegen de Spaanse koloniale overheid. En hij slaagt erin de regio Pangasinan te veroveren, waarna hij tot koning wordt uitgeroepen. Zijn succes echter was maar van korte duur. Op 17 januari 1661 werd de regio heroverd door de Spanjaarden.

In 1660 verscheen een werk van de geleerde Ibrahim al-Hakilani, gelatiniseerd als Abraham Echelensis. Hij was een Maronitisch katholiek, geboren in een dorpje op de berg Lebanon in 1600. Hij studeerde aan het Maronitisch College te Rome en doseerde later zowel in Rome als in Parijs Syrisch en Arabisch. Hij droeg bij tot de vertaling van de Bijbel naar het Arabisch en vertaalde ook verschillende Arabische en Syrische christelijke werken naar het Latijn. Hij stierf in Rome in 1664.

Tot 1660 was Henry Moore rector van het Engels Jesuitencollege van Sint Omaars. Een onderwijsinstelling voor Engelstaligen die niet meer vrij waren in hun eigen land katholiek onderwijs te genieten. Gevestigd in Sint Omaars, dat toen nog deel uitmaakte van de Spaanse Nederlanden. Maar in 1678 door Spanje geruild werd voor andere gebieden. En sindsdien behoort het toe aan Frankrijk. Henry Moore was de achterkleinzoon van de heilige Thomas More, die tijdens de Engelse reformatie gemarteld werd. Op 6 juli 1535, omdat hij weigerde zijn trouw aan de paus af te zweren. Henry Moore, dus zijn kleinzoon, werd op zijn beurt na zijn wijding uitgezonden naar de Engelse missie, waar hij 2 maal gearresteerd en gevangen genomen werd. Hierna keerde hij terug naar Sint Omaars, waar hij 2 maal rector werd van het college. Ook in 1660 publiceerde hij zijn Geschiedenis van de Engelse Jezuïeten. Hij stierf 1 jaar later in 1661.

Op 3 mei 1660 werd het verdrag van Oliva getekend door Leopold I, keizer van het Heilig Roomse Rijk, keurvorst Frederik Willem van Brandenburg-Pruisen, koning Jan II Casimir van Polen en koning Karel X Gustaaf van Zweden. Op 27 mei volgde ook het verdrag van Kopenhagen en deze betekenden het einde van de Tweede Noordse Oorlog.

In 1660 leed de Marichal schipbreuk nabij de Kaap de Goede Hoop. Dit schip had een Franse bisschop en enkele priesters aan boord, die gered werden en toestemming kregen aan land te gaan. Ze mochten echter geen pastorale bijstand verlenen aan de enkele reeds aanwezige katholieken in Kaapstad. Pas in 1803 werd voor het eerst een heilige mis opgedragen in de Kaapkolonie.

In 1660 publiceerde de theoloog William Henrick het eerste volume van zijn theologisch leerboek, bedoeld voor gebruik in de Franciscaanse scholen. In het voorwoord schreef hij: het onderricht in de theologie bestaat niet enkel in het zoeken naar de waarheid. Men moet ook de waarheid aanwenden tot eigen heiliging en tot de heiliging van anderen. En vooral om in onszelf en in anderen de liefde tot God te ontsteken en te voeden. William Herings werd geboren in Helmond nabij Eindhoven in 1621 en studeerde aan de Universiteit van Leuven, waar hij de graad van dokter in de wijsbegeerte behaalde. Daarna trad hij toe tot de Franciscanen en werd hij lector in de theologie in Leuven. Na 15 jaar theologie te hebben gedoseerd, werd pater Herings onderscheiden met de titel Lector Jubilatus, gelijkwaardig aan de universitaire graad van dokter in de godgeleerdheid. Hij werd tweemaal gekozen tot provinciaal overste en daarna ook tot commissaris-generaal voor de noordelijke landen van Europa. Op 24 oktober 1677 werd hij gewijd tot bisschop van het bisdom Ieper in de Franciscanerkerk te Brussel. Onmiddellijk begaf hij zich naar zijn bisdom, maar hij bestuurde het minder dan een jaar. Hij stierf tijdens zijn eerste diocesane visitatie. Het grafschrift op zijn grafsteen in de kathedraal van Ieper luidt: op virtutem et omnimodam ereditionem ad has in fulas assumptus. Wat zoveel betekent als: vanwege zijn deugd en alomvattende geleerdheid tot deze bisschoppelijke waardigheid verheven. Brieven die na zijn dood werden gevonden tonen aan dat de paus reeds had besloten hem tot kardinaal te verheffen. En zo, beste luisteraars, is het nog tijd voor de laatste uitzending waar wij gaan op terugblikken in deze speciale zomereditie van het programma Anno Domini. Wij kiezen de maand mei met de uitzending over het jaar 754. Laten wij eens luisteren wat er allemaal in dat jaar gebeurd is. De heilige Bonifacius werd gemarteld op 5 juni 754. Hij was afkomstig uit zuidwestelijk Engeland. We hebben geen zekerheid over zijn geboortejaar, maar het is waarschijnlijk ergens tussen 672 en 680. Hij werd geboren als Winfried in een adellijke familie en toonde van jongs af aan grote begaafdheid. Zijn ouders bestemden hem voor een wereldlijke loopbaan. Maar geïnspireerd door missionaire monniken voelde Winfried zich geroepen tot het religieuze leven. Na veel moeite kreeg hij toestemming van zijn vader en ging hij naar het klooster in het huidige Exeter in Engeland, waar hij onder abt Wolfhart werd gevormd in vroomheid en geleerdheid. Ongeveer 7 jaar later trad hij toe tot een Engelse abdij. Daar leidde hij onder abt Winbert een streng en studieus leven en maakte snel vorderingen in heiligheid en kennis, vooral in de Heilige Schrift, zoals blijkt uit zijn brieven. Hij was ook goed onderlegd in geschiedenis, grammatica, retorica en poëzie. Hij legde zijn geloften af als Benedictijn en kreeg de leiding over de kloosterschool. Op 30-jarige leeftijd werd hij priester gewijd. Zijn geleerdheid werd al snel bekend in hoge kringen en hij had groot succes als prediker. Ondanks de vooruitzichten op een glanzende carrière in zijn vaderland, verlangde hij niet naar eer, maar voelde hij zich geroepen om het evangelie te verkondigen aan de Saksen in Duitsland.
Uiteindelijk kreeg hij toestemming hiertoe van zijn abt. In 716 vertrok hij naar Friesland. Door politieke onrust moest hij echter terugkeren naar Engeland. In 718 reisde hij naar Rome, waar paus Gregorius II hem op 15 mei 719 de volmacht gaf om het evangelie te verkondigen onder de heidenen in Duitsland. Hij trok vervolgens door Beieren, Alemanië en Thüringen, waar hij de kerkelijke toestand hervormde en missioneerde, al met wisselend succes. Na enige tijd werkte hij samen met de oudere Willibrord in Friesland en bekeerde vele afvalligen en heidenen. Toen Willibrord hem als opvolger wilde aanwijzen, weigerde hij, omdat hij zich geroepen wist tot missioneringswerk. Hij trok verder naar Hessen en Thüringen, waar hij talrijke bekeringen bewerkstelligde en kloosters stichtte. In 722 werd hij in Rome tot bisschop gewijd en kreeg hij de naam Bonifacius. Met pauselijke steun en bescherming van Karel Martel zette hij zijn werk voort. Over Karel Martel trouwens straks meer. Een bekend moment was het vellen van de heilige eik van de god Thor bij Geismar, waarmee hij de machteloosheid van de heidense goden aantoonde en velen tot het christendom bracht. Hij stichtte kerken en kloosters, hervormde de kerkelijke organisatie en bestreed misbruiken en ketterijen. Hij kreeg steun van talrijke medewerkers, onder wie missionarissen en vrome vrouwen uit Engeland. In 732 werd hij aartsbisschop en kreeg hij het pallium. En later werd hij aartsbisschop van Mainz en primaat van Duitsland. Gedurende zijn leven organiseerde hij synodes, hervormde hij de klerus en bevorderde hij het kloosterleven. Hij speelde ook een rol in de kerkelijke organisatie van Beieren en Gallië en werkte nauw samen met de Frankische machthebbers. Op latere leeftijd keerde hij terug naar zijn oorspronkelijke missie, de bekering van de Friezen. In 754 werd hij bij Dokkum samen met zijn gezellen door heidenen vermoord, terwijl hij zich voorbereidde op het toedienen van het vormsel. Zijn lichaam werd uiteindelijk begraven in de abdij van Fulda. Hedendaags is dat in het centrum van Duitsland. Zijn graf werd een belangrijk bedevaartsoord. Zijn feest werd eerst in Engeland gevierd en later wereldwijd ingevoerd. Hij wordt vereerd als patroon van onder meer brouwers, kleermakers en veilmakers. En hij is ook patroon van verschillende Duitse steden. Hij wordt de apostel van Duitsland genoemd. Er zijn van hem een heel aantal geschriften bewaard gebleven, waaronder vooral brieven en enkele gedichten. Zijn feestdag is op 5 juni. In juni in 754 stierf de kalif van het rijk van de Abbasiden, Abu al-Abbas al-Safa. Al-Safa betekent de bloedvergieter. Zoals wij in het online magazine Historiek kunnen lezen, was hij de eerste kalif van dit rijk, dat op zijn hoogtepunt in 850 zich uitstrekte over het volledige Arabische schiereiland, Perzië, een heel deel van hedendaags Afghanistan, het oostelijk deel van het huidige Turkije en de kuststrook van Noord-Afrika tot in hedendaags Tunesië. De Abbasidische revolutie, ontketend door de machtige veldheer Abu Muslim, had de vorige islamitische dynastie van de Omayyaden omvergeworpen. Deze wisseling van de macht werd definitief nadat de laatste Omayyadse kalif, Marwan II, in 750 werd verslagen en zijn volledige dynastie van de Omayyaden dus werd uitgeroeid. Eén telg echter overleefde het. En het is door hem dat de Omayyaden toch nog eeuwenlang aan het hoofd van een eigen rijk zouden staan, namelijk het islamitische
Al-Andalus, het huidige Portugal en Spanje. Maar goed, we hadden het niet over de Omayyaden, maar over de Abbasiden die hen opvolgen. Met als eerste kalif dus Abu al-Abbas, bijgenaamd Al-Safa de bloedvergieter. Omwille van zijn meedogenloze afrekening met de Omayyaden. Hij sterft in 754. Er zijn drie mannen die hem willen opvolgen als kalif. Zijn nonkel Abd Allah ibn Ali, die het leger leidde dat de laatste Omayyadse kalif had verslagen. De oudere broer van de overleden kalif, Abu Ja'far Abdallah ibn Muhammad al-Mansur, kortweg al-Mansur, die ook een belangrijke rol speelde in de omverwerping van de vorige dynastie. En de hiervoor al vermelde veldheer Abu Muslim. Alle drie zeer bekwaam, zeer ambitieus en geoefend in de strijd. Abu al-Abbas zelf, dus de kalif die juist overleden is, had zijn broer al-Mansur aangeduid als opvolger. En zo gebeurt het ook. Al-Mansur volgt zijn jongere broer op als kalif en gaat onmiddellijk aan de slag om zijn tegenstrevers uit de weg te ruimen. Hij doet dit op de slimste manier, namelijk door ze tegen elkaar te laten vechten. Hij overhaalt Abu Muslim om zijn onkel Abd Allah ibn Ali aan te vallen. En deze laatste wordt een vernederende nederlaag toegebracht in november 754, nabij Nisibis in het huidige Zuidoost-Turkije. Diens troepen zouden aldus een Syrische vertelling gedemoraliseerd zijn door het overtrekken van een komeet als een speer van vuur. Een van de twee problemen voor al-Mansur was zo opgelost. Maar restte hem nog Abu Muslim, die in zijn thuisstreek Khorasan, een groot gebied dat zich bevindt in de grensregio van het hedendaagse Iran, Afghanistan, Turkmenistan en Tajikistan, dus in het oostelijk deel van het Rijk van de Abbasiden, regeert als koning. Zij het niet onder die titel, maar hij had eigenlijk die macht. Al-Mansur vreest dat dit gebied zich onder zijn leiding zou kunnen afscheiden en hij wilde koste wat kost vermijden dat Abu Muslim zijn thuisgebied zou bereiken na de veldslag die hij tegen de nonkel van de kalif gewonnen had. Abu Muslim overigens wist in 751 de oprukkende Chinese troepen tegen te houden. En de legende gaat dat hij Chinese papiermakers tot krijgsgevangenen maakte en dat daardoor deze techniek de Arabische wereld binnenkwam. Maar hoe dan ook, Abu Muslim wordt onderschept voor hij Khorasan bereikt en hij wordt uitgenodigd bij de kalif al-Mansur. Hij gaat hierop in en valt zo in de handen van al-Mansur, die hem na een schijnproces laat executeren in de zomer van 755. Beide problemen afgehandeld voor al-Mansur, wat trouwens de zegevierende betekent. Het is al-Mansur die de hoofdstad van het Rijk naar het oosten verplaatst en de stad Bagdad sticht, wat meer centraal gelegen was in zijn grote Rijk en in de streek waar ooit de Babyloniërs en Persen heersten in het huidige Irak, in plaats van hun vorige hoofdstad Damascus in Syrië, wat aanzien werd als eerder periferie. Al-Mansur is de grootvader van Harun al-Rashid, waarover we het in een andere uitzending van Anno Domini reeds gehad hebben, in de uitzending over het jaar 800. Wij gaan luisteren naar de Graduale Ecce Quam Bonum, naar Psalm 133. We luisteren naar een uitvoering van de Schola Metensis van hun cd Quand le chant grégorien s'appelait chant massé, toen Gregoriaanse zang chant massé.
heten.

En zo, beste luisteraars, zijn wij gekomen aan het laatste fragmentje van deze uitzending. Wij gaan, zoals we met de vorige twee uitzendingen gedaan hebben, luisteren naar een deel uit het laatste stuk van de uitzending over het jaar 754. In 754 riep de iconoclastische Byzantijnse keizer Constantijn V in de keizerlijke hoofdstad een concilie bijeen van 338 bisschoppen. Er was echter geen enkele van de vijf patriarchen of hun gezanten aanwezig. Rome was niet uitgenodigd. De keizer had expres gewacht totdat de zetel van Constantinopel vakant was. En Antiochië, Jeruzalem en Alexandrië stonden onder islamitische heerschappij. Uit lafheid en onderdanigheid.

Tegelijkertijd keurden zij de plundering van kerken goed, onder het voorwendsel dat men de beelden wilde vernietigen. Het Lateraans Concilie van 769 en het Tweede Concilie van Nicea in 787 verworpen deze ketterse bijeenkomst.

Geeltrude, een dochter van Karel Martel en Rotrude van Trier, stierf in 754. Zij was tegen de wil van haar broers Pepijn en Carloman en op instigatie van haar stiefmoeder, de Beierse Swanahilde, in het huwelijk getreden met Odilo de Eerste, hertog van Beieren. Dit leidde tot een oorlog waar Odilo het onderspit moest delven. Na de dood van haar echtgenoot werd Geeltrude in 748 regentes voor haar zoon Tassilo. Moeder en zoon werden op een gegeven moment gevangen gehouden door Grifo, de zoon van Karel Martel en zijn tweede vrouw Swanahilde, die geen enkel deel van het rijk van zijn vader geërfd had en daar zonder succes tegen een opstand kwam. Geeltrude stierf in 754.

In 754 werd Li Fan geboren in een vooraanstaande Chinese familie. Zijn voorvaderen vervulden belangrijke bestuurlijke functies aan het hof van voorgaande keizers van de Chinese Tang-dynastie. En ook hij zelf werd ambtenaar aan het keizerlijk hof. Zo was hij onder keizer Xianzong vanaf het jaar 809 medeverantwoordelijke voor het staatsexamen. Dit examen verleende toegang tot een benoeming in het staatsapparaat van het Chinese Rijk. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze speciale zomereditie van het programma Anno Domini. Indien u een van de programma's die we hebben uitgezonden afgelopen radiojaar integraal wilt herbeluisteren, dan kan dat op onze website www.radiomaria.be. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Nog een gezegende dag gewenst en een zeer mooie zomer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de dagsluiting van de kerk te completen op deze vrijdagavond. U kan de opbouw van de dagsluiting terugvinden vanaf bladzijde 681. Gevolgd door de hymne die u vindt op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1211. De korte schriftlezing vindt u daarop volgend, bladzijde 1212. En voor het verdere verloop van de dagsuiting keert u dan terug naar bladzijde 684. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Op het einde van deze dag kunnen we opnieuw onze dankbaarheid uitdrukken tegenover God. Dankbaar voor de genade die Hij ons heeft geschonken, voor de momenten waarop Hij ons nabij was. Het is ook een goed moment om even terug te blikken op de dag die voorbij gegaan is, om stil te staan bij die momenten waarop wij ons hebben verwijderd van Hem, waarop we hebben gezondigd. En dan kunnen wij van dit moment gebruik maken om met een oprecht berouw ons tot Hem te keren en om vergeving te vragen. Heer, die de rouwmoedigen troost, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons. Christus, die gekomen zijt voor de zondaars, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons. Heer, die onze voorspreker zijt aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. Gij, Christus, die het daglicht zijt en wijken doet de duistere nacht, Gij die voor ons zijt licht van licht, hebt eeuwig licht voor ons bereid. Wij smeken U, verheven Heer, beschut ons in dit nachtelijk uur. Kom met Uw vrede in ons hart, Uw stilte dalen op ons neer. En als wij zelf nog slapend zijn, geef dat ons hart toch wakend is. Bescherm dan met Uw rechterhand Uw dienaars die Uw vrienden zijn. Zie neer op ons naar wie Gij zocht en onderdruk die ons belaagt. Geleid ons die Uw kinderen zijn en door Uw bloed zijn vrijgekocht. Christus, die onze koning zijt, zij onze lof en dank en eer, die met de Vader en de Geest ons leidt in alle eeuwigheid. Heer, ik roep U elke dag. Elke nacht kom ik bij U klagen. God, mijn heil, ik roep U elke dag. Elke nacht weer kom ik bij U klagen. Laat mijn beden doordringen tot U. Luister naar mijn dringend roepen. Want mijn ziel is van verdriet verzadigd. nu reeds sta ik voor het dodenrijk. Men beschouwt mij als een man die grafwaarts gaat, als een grijsaard aan het einde van zijn krachten. Bij de schimmen heb ik mijn verblijf, een gesneuvelde die werd begraven. Niemand is er die nog aan hem denkt. Aan uw zorg is hij voorgoed onttrokken. In een put hebt gij mij neergelaten, in het duister van een diepe krocht. Zwaar drukt uw verbolgenheid op mij. Door de stortvloed van uw toorn word ik bedolven. Al mijn vrienden zijn van mij vervreemd. Weerzinwekkend ben ik voor mijn makkers. Ik ben opgesloten zonder uitweg. Troebel zijn mijn ogen van verdriet. Elke dag, Heer, roep ik om erbarmen. Strek mijn handen smekend naar u uit. Doet gij wonderen voor wie gestorven zijn? Staan er doden op om u te loven? Wordt uw goedheid in het graf geprezen? Wordt uw trouw ook in het dodenrijk erkend? Ziet men in het land der duisternis uw werken? Aan de oevers der vergetelheid uw gunst? Toch zal ik u blijven roepen, Heer. Elke morgen kom ik met mijn bede. Waarom, Heer, verstoot gij mij steeds weer? Blijft gij uw gelaat voor mij verbergen? Zwak en jong reeds door de dood getekend, droeg ik uw beproeving tot ik niet meer kon. Heel de zwaarte van uw toorn is op mij neergekomen. Uw verschrikkingen benauwen mij. Als een watervloed die al door hoger stijgt, die van alle kanten op mij afkomt. Vrienden en gezellen hebt gij mij ontnomen. Slechts het duister is mijn bondgenoot. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, ik roep u elke dag. Elke nacht kom ik bij u klagen. Uit de profeet Jeremia. Gij zijt in ons midden, Heer. Wij dragen uw naam. Wij behoren u toe. Laat ons niet alleen, Heer onze God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen. dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Almachtige God, wij bidden u, laat ons trouw blijven aan uw enige geboren Zoon, die gestorven en begraven is, zodat wij met hem tot een nieuw leven verrijzen. Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen. U groeten wij, Maria, koningin en moeder vol goedheid. Bij u vinden wij het leven, de vreugde en de hoop. Wij roepen u aan op onze pelgrimstocht. Wees de lijdende mensheid nabij. Gedenk ons, zie barmhartig op ons neer en leid ons door het leven naar Jezus, uw Zoon, moeder vol goedheid en liefde, heilige maagd Maria.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Heiligen Getuigen. Wij gaan verder in het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer. En we waren ondertussen aangekomen aan eigen de jeugdjaren van pater Maximiliaan Kolbe, die geboren is als Raymond. En we waren aangekomen aan het stuk waar men wat meer vertelde over hoe het kind zich aangetrokken wist tot de Franciscaanse spiritualiteit. Niet enkel omdat hij wel zou willen praten met de vogeltjes, trok Sint Franciscus hem aan. Met Sint Franciscus, waarvan hij het leven gelezen had, dat hij eens van zijn vader, derde ordeling, ten geschenke had gekregen, hadden ook de minderbroeders zijn volle sympathie. In het bijzonder werd hij aangetrokken door een klooster der minderbroeders conventuelen dat tussen de groene bossen verscholen lag op de grens van het dorp Lagjevnik, niet ver van Lodz. De kerk, toegewijd aan de heilige Antonius van Padua, was meerdere malen per jaar het doelwit van pelgrimstochten van de mensen uit die streek. Na de grote wonderdoener vereerd te hebben, gingen de gelovigen naar de crypte om er te bidden op het graf van de eerbiedwaardige pater Rafael Szilinski. Het leven van deze dienaar Gods, oud-officier van het Poolse leger, zijn bewonderenswaardig voorbeeld van ridderlijke liefde tot de heilige maagd, zijn heldhaftige naastenliefde gedurende de oorlogsjaren en epidemieën zijn bekend bij de katholieke Polen, die hun dankbaarheid jegens de eerbiedwaardige tot uitdrukking brengen door votiefgeschenken waarmee het graf omgeven is. Bij dit graf kwam ook Raymond. Altijd enthousiast als hij over heldhaftige daden hoorde vertellen, voelde hij zich aangetrokken door het leven van deze edele officier, die zijn sabel verwisselde met het habit van de minderbroeders conventuelen. Als hij hierover nadacht, kwam hem weer het visioen voor ogen. Maria met de twee kransen, een witte en een rode. Het kan soms vreemd gaan in het leven van een mens. Wat wij zo makkelijk een toevallige ontmoeting noemen, kan ook wel eens niet toevallig zijn, maar zo beschikt door Gods voorzienigheid. Enkele maanden Latijn leren kan geen ondenkbare wending aan je leven geven. We hebben gezien dat Raymond niet verder zou studeren en dat hij zich daar eenvoudig bij had neergelegd. Maar op een keer kwam hij in gesprek met de heer Kotowski, apotheker te Babianice. Zoals de lezer al weet was moeder Kolbe de baker van Babianice. En van een baker in een dorp werd altijd wel wat meer gevraagd en verondersteld dan alleen maar bakeren. Zo gebeurde het dat er eens een zieke van het dorp haar hulp inriep. Om te kunnen helpen had zij poeder nodig om zalf te kunnen maken. En daarom zond zij Raymond naar de apotheker om die benodigde poeder te halen. Toen de apotheker hem vroeg wat hij verlangde, antwoordde hij: "Mag ik alstublieft wat Finum Graecum?" "Finum Graecum? Waarom noem jij dat poeder Finum Graecum?" "Wel, dat is toch de Latijnse naam ervan?" Dat had die apotheker in heel zijn leven nog niet meegemaakt. Een joch van amper 10 jaar noemt een poeder bij de Latijnse naam. Hij werd nieuwsgierig. "Hoe weet jij dat het de Latijnse naam is van dat poeder?" "Oh, wij krijgen Latijn van pastoor Jakowski." "Wij? Wie zijn die wij?" "Mijn oudste broer en ik. Mijn broer gaat al naar de hogere handelsschool. Hij zit nu in de eerste klas. Later gaat hij dan verder en als God het wil zal mijn broer priester worden. Ik zal thuis moeten blijven om te helpen, want mijn ouders kunnen ons niet alle twee laten studeren. Daar moet je rijk voor zijn en mijn ouders hebben niet veel centen." De apotheker merkte dat hij hier te doen had met een begaafde jongen, zeer ijverig en bij de hand.
Hij vroeg hoe hij heette, waar hij woonde, wat zijn ouders deden en op welke klas hij nu zat. Beste jongen, het is toch zonde dat je niet mag studeren. Weet je wat we doen? Kom bij mij en ik zal je gratis lesgeven. Als je je best doet, mag je op het einde van het schooljaar toelatingsexamen doen voor de tweede klas van de handelsschool en dan ben jij net zo ver als je broer. De man stelde dag en uren vast en Raymond moest dan verder maar met zijn ouders over het plan praten. Als door de wind gedragen vloog hij naar huis en dolgelukkig vertelde hij wat hem overkomen was. We hebben redenen om aan te nemen dat de apotheker zich ook bereid verklaard had de nodige boeken en het inschrijfgeld voor het toelatingsexamen te bekostigen. Zijn ouders zagen in dit alles de tussenkomst van de goddelijke voorzienigheid en gingen graag akkoord met het voorstel van deze goede apotheker. Vanaf diezelfde dag volgde Raymond de lessen van zijn weldoener en hij deed het zo goed dat hij op het einde van het schooljaar inderdaad zijn broer had ingehaald en overging naar de tweede klas. Zo was er dan weer een stap verder gezet. Maar de hoofdweg was nog niet in zicht. Ook de ouders waren daarvan overtuigd. Uit een brief die hij later in 1919 vanuit Rome aan zijn moeder schreef, weten wij dat ze hem aan de vooravond van het examen nog plaagden. Als jij handelsman wordt, had moeder lachend gezegd, dan word ik koningin. En ik, voegde vader Kolbe eraan toe, terwijl hij zijn schouders ophaalde, ik word dan vast wel bisschop. Beiden waren overtuigd dat de toekomst van Raymond heel anders zou zijn, zodat die handelsstudie van Raymond, zoals de apotheker dacht, wel eens tegen de draad ingaan zou kunnen betekenen. Niet dat hij niet kon rekenen, integendeel, daar was hij altijd de eerste in geweest. Maar een rekening aanbieden en je laten betalen is een tweede en dat lag hem echt niet. Intussen kwam er een tijd van afwachten. Raymond bleef geloven en gehoorzamen. De goddelijke voorzienigheid zou op de juiste tijd met duidelijke en ook beslissende tekenen komen. Ik kan dit hoofdstuk niet afsluiten zonder nog iets te schrijven over de ouders van Raymond en zijn broer Frans. Vader en moeder hadden geen gemakkelijk leven. Met hard werken en zwoegen hadden ze bereikt economisch iets vooruit te zijn gegaan en waren ze zelfs in staat geweest ook de derde zoon Jozef te laten studeren, omdat hij ook naar het klooster wilde om priester te worden. Maar ook het leed werd hen niet gespaard. De jongste kinderen, Valentijn en Antonius, stierven. En toch al dat werk, al die inspanning en al dat leed had hen niet terneergedrukt, integendeel, ze bleven vol idealisme. Toen de jongste naar het klooster ging, waren zij nog geen 40. Blij en ook trots dat ze allen die hen lief waren aan de dienst van God hadden mogen afstaan, rijpten zij zelf ook in het geestelijk leven en de christelijke volmaaktheid. Moeder Kolbe voelde al gauw het verlangen van vroeger om naar het klooster te gaan weer in zich opkomen. Op een avond vertelde Maria Dabrowska haar verlangen aan haar man. In dit gesprek bleek dat ook hij wel naar een klooster wilde. Enkele dagen later gingen zij naar Shestokova en legden daarvoor de beeltenis van de heilige maagd de belofte af van altijd durende onthouding. Met goedvinden van vader Kolbe ging zij voorlopig wonen bij de zusters Benedictinessen in Lemberg. Zo kon zij van dichtbij haar kinderen nog wat volgen en een beetje helpen als het nodig zou zijn. Zij kon echter maar moeilijk afstand doen van haar Franciscaans ideaal. Daar zij bij de Benedictinessen niet kon doorgaan met ook nog lid te blijven van de derde orde, ging zij, toen Frans en Raymond naar Krakau werden gestuurd, ook naar Krakau en trad in de congregatie van de Felicianen. In het al meer aangehaalde proces van Warschau
vinden wij de volgende verklaring van zuster M. Branislava Brzezinska, provinciaal overste over het verblijf van Maria Kolbe in het klooster van Krakau. Maria Kolbe, geboren Dabrowska, op 25 februari 1870, moeder van de paters Maximiliaan en Alfons, is in 1913 in onze congregatie opgenomen als derde ordeling, bestemd voor het werk buitenshuis op verzoek van pater Sobolewski, provinciaal der minderbroeders conventuelen in Polen. Zij heeft in het moederhuis gewoond, gelegen aan de Smolenskstraat, tot aan het einde van haar leven, namelijk tot 17 maart 1946. Met veel opofferingsgezindheid wikkelde zij de zaken af van onze congregatie. Zij betaalde bijvoorbeeld de rekeningen van het elektrisch licht, het water enzovoort op het gemeentehuis. Zij voorzag het huis van de nodige medicijnen, verzorgde de post, deed de boodschappen, zorgde voor de begrafenissen en in al deze en andere zaken was zij van groot nut voor onze congregatie. Ze was iemand met uitmuntende deugden waarmee zij iedereen stichtte die met haar in aanraking kwam. Zij had een heel bijzondere devotie tot de onbevlekte maagd. Op haar kamertje had zij een beeltenis van de onbevlekte die zij steeds met frisse bloemen versierde. 'S Avonds laat zong zij nog met zachte stem godsdienstige liedjes en om meer tijd te hebben voor het gebed was zij 's morgens om 4 uur al uit de veren. Ze was zeer verstorven en verlangde nooit iets van de congregatie. Het was zelfs zo dat de oversten erop moesten toezien dat ze zichzelf het noodzakelijke niet ontzegde. Na haar dood is ons pas goed duidelijk geworden hoe verstorven dat oude vrouwtje van 76 jaar leefde. Meer dan op normale wijze beoefende zij de armoede en hielp zij de armen. Wanneer moeder Overste haar het geld gaf voor haar eigen onderhoud, gaf zij het onmiddellijk terug om er een heilige mis voor te laten lezen. Uit de dagelijkse heilige communie heeft zij misschien wel de kracht kunnen putten om het leed te dragen over het verlies van haar zoon, pater Alfons, en de marteldood van pater Maximiliaan. Het is voor ons onbegrijpelijk hoe zij met zoveel geduld de laster heeft gedragen haar aangedaan door een dienstmeisje. Pas na haar dood zijn we achter de valsheid van die laster gekomen. Alle vrije ogenblikken bracht zij in aanbidding door voor het Allerheiligste Sacrament. Zij heeft voorspeld dat ze op een keer dood zou neervallen op straat. En zo gebeurde het. Op 17 maart 1946 werd zij midden op straat door een beroerte dodelijk getroffen. Haastig toeschietende mensen hoorden haar nog zeggen: "Mijn zoon, mijn kind." Toen zij hun kleine bezittingen te Babianice verkocht hadden, trokken beiden de grens over en gingen naar Krakau. Terwijl moeder Kolbe verder reisde naar Lemberg, trad vader Kolbe in het klooster der minderbroeders conventuelen als oblaat. Door zijn leeftijd slaagde hij er echter niet meer in te wennen aan het kloosterleven en daarom werd hem de raad gegeven het klooster te verlaten. Hij trok toen naar Szestochowa, waar hij een winkeltje begon in devotieartikelen en terzelfde tijd hielp hij mee aan de vrijheidsbeweging om Polen van het Russische juk te bevrijden. Toen in augustus 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak, sloot hij zich aan bij de vrijwilligers en vertrok naar het Russisch front. In de buurt van Olkusk werd hij gevangen genomen en bij fouillering vond men op hem een Russisch paspoort. Door een snelgerecht veroordeeld werd hij om zijn ideaal, de bevrijding van zijn vaderland, opgehangen. Toen de oorlog 1914-1918 uitbrak, kon ook Frans niet weerstaan aan de oproep voor vrijwilligers en vertrok met hen om te vechten tegen de onderdrukking door vreemde legers. 3 jaren vocht hij heldhaftig mee en liep verschillende verwondingen op. Klinisch genezen verklaard door de doktoren, vroeg hij wederom toegelaten te worden tot de orde. Het was echter niet mogelijk aan zijn verzoek te voldoen,
omdat hij door de opgelopen verwondingen ongeschikt werd voor het kloosterleven. Toen in 1939 de Tweede Wereldoorlog uitbrak, meldde hij zich bij de ondergrondse verzetsbeweging tegen de Duitsers. In 1943 werd hij gearresteerd en naar Auschwitz gebracht. In het begin meende men dat hij daar was omgekomen. Latere onderzoekingen hebben echter uitgewezen dat hij in Buchenwald gestorven is.

Derde hoofdstuk. Religieuze vorming. Rond het paasfeest van 1907 werd er te Babianice een missie gehouden door de paters minderbroeders conventuelen uit het verre afgelegen klooster van Lemberg. Aan het einde van de laatste preek maakte pater Peregrinus Hachela bekend dat zij in Lemberg een college geopend hadden waar jongens die in de orde van Sint Franciscus wilden intreden konden gaan studeren. Zoals altijd maakte ook de familie Kolbe deze missie mee. Toen Frans en Raymond de mededeling van pater Peregrinus hoorden, zagen ze elkaar met een knipoogje aan. De een begreep de ander. Na afloop van de plechtigheid gingen ze met kloppend hart naar de sacristie en vroegen daar aan de paters of zij naar Lemberg mochten. Die vonden het wel goed, maar achten het toch beter dat de jongens eerst het vierde jaar van de handelsschool afmaakten. Op hun beurt verzochten de paters pastoor Vladimir Jakovski, die aan de knapen een beetje Latijn gaf, de overgang van de handelsschool naar het kleinseminarie te vergemakkelijken door bij het Latijn ook nog wat andere lessen te voegen. De jongens verlangden naar de dag dat zij naar Lemberg konden gaan. Raymond heeft waarschijnlijk veel gedacht aan de twee kransen van reinheid en martelaarschap. Zoals hij in het leven van de Serafijn van Assisi gelezen had, was dit wel degelijk mogelijk. Trok Sint Franciscus niet met gevaar voor zijn leven naar de Saracenen? En was het intreden van Sint Antonius in de orde niet een gevolg van de eerste martelaren van die orde? Maar hoe kwam je van Babianice, dat bezet was door de Russen, in Lemberg, dat in het bezette gebied lag van Oostenrijk-Hongarije? Door ervaring waren de Polen slim en handig geworden. Reeds meer dan 100 jaren was hun land verdeeld en werd het volk onderdrukt. In die situatie wordt men vindingrijk als het gaat om de bezetters om de tuin te leiden. In oktober 1907 was het zover. Met de hulp van de pastoor, zonder ook maar enig aandringen van de kant der ouders, die het verschrikkelijk vonden dat hun kinderen zo ver weggingen, vertrokken de twee broers samen met vader Kolbe. In Częstochowa werd nog eens om hulp gebeden in het heiligdom van Maria en verder ging de reis tot vlak bij de grens tussen de Russen en de Oostenrijkers. Zij zochten en vonden hulp bij een boer. De volgende morgen gingen zij met paard en kar als boeren gekleed de grens over naar Krakau. Zonder moeilijkheden bereikte men het station. Als Russisch onderdaan was het voor vader Kolbe te gevaarlijk om zonder geldige papieren door Galicië te reizen. De jongens moesten alleen verder. Zij trokken hun gewone kleren weer aan en werden door hun vader op de trein gezet naar Lemberg. Bij het afscheid had hij alle moeite om zijn ontroering voor zijn jongens te verbergen. Maar het ging om de toekomst van zijn kinderen. Met snerpend geluid gaf de locomotief het sein van vertrek. Langzaam maar zeker begon de trein over de rails te glijden. De jongens zwaaiden zo lang ze konden en vader wuifde terug totdat ze elkaar niet meer zagen. Met vochtige ogen gaf hij peinzend het wachtende paard een paar stevige kloppen op zijn rug, klom op de kar en ging via de boerderij weer terug naar Babianice. Gezond en wel kwamen ook de twee avonturiers in Lemberg aan. Sinds toen en nu zijn er 2 wereldoorlogen en daartussendoor nog enkele opstanden over Polen gegaan. Ook Lemberg is niet ontkomen aan de bombardementen en verwoede tankgevechten. In het vuur van de haat gingen helaas ook de gegevens over het seminarie en zijn bewoners verloren. Wat wij over Raymond weten, weten wij van enkele getuigen die de jonge Raymond als leerling gekend hebben. Hoogstwaarschijnlijk studeerde hij er 3 jaar. Gevoegd bij de 4 jaren handelsschool moet hij in staat geweest zijn hogere studies te beginnen.
De weinige en onvolledige getuigenissen zijn eendrachtig in het bevestigen van zijn goed verstand, zijn goedheid, de vordering in de studie en zijn godsvrucht. Zoals gebruikelijk waren niet alle leraren aan het seminarie paters. Zo had je er bijvoorbeeld de heer Grushala. Die zei eens: "Het is jammer voor die knaap dat hij pater wil worden. Hij is toch zo rijk begaafd." Hij had er liever een ingenieur van willen maken. Een studiegenoot van Kolbe, die een paar jaar ouder was, nu pater Florian Cosiura, vertelt dat zijn makkers Raymond als een van de ijverigste studenten beschouwde. Iedereen wist dat hij in exacte wetenschappen en vooral in mathematica buitengewoon goed was. Zelfs jongens van hogere klassen kwamen bij hem hulp vragen voor de oplossing van hun moeilijke problemen. De herinnering van pater Felix Wilk, die in hetzelfde jaar op het seminarie kwam, is wel het meest waardevol. Hij was ijverig en gewetensvol in het vervullen van zijn plichten. Gehoorzaam aan zijn leraren was hij zeer gedienstig voor zijn makkers, vriendelijk en beleefd. Hij glimlachte gemakkelijk en was vrolijk. Hij had een evenwichtig karakter. De geestelijke oefeningen volbracht hij erg ingetogen, maar hij was toch echt geen zonderling. Ik herinner mij een geval dat ik nooit zal vergeten. In de vrije tijd kwam ik eens in de zaal en daar zat Raymond, heel alleen geknield voor het grote kruis, volledig verdiept in het gebed. De paters die aangewezen waren om de provinciaal van advies te dienen over de aan te nemen kandidaten, vonden geen enkele moeilijkheid voor wat betrof de aanneming van Raymond. Zij hadden hem gedurende 3 jaren meegemaakt en gezien dat Raymond gehecht was aan religieuze tucht, zeer deugdzaam was, begaafd met een wakker en vlug verstand en vooral dat hij voor het goede buitengewoon enthousiast was. Ze gingen zelfs zo ver dat ze hem de naam van Maximiliaan wilden geven. In het oude Oostenrijk had deze naam iets voortreffelijks, iets koninklijks. Hij duidde op ondernemingskracht, misschien omdat hij gedragen werd door enkelen van hun grootste keizers.

Wie denkt dat de overgang van het klein seminarie naar het noviciaat voor Raymond heel soepel verliep, heeft het mis. Men zou verwachten dat deze overgang, deze stap voor een jongen van goed 16 jaar, op een leeftijd dus dat een jongen nauwelijks tot diep nadenken komt en eerder passief dan actief ondergaat wat met hem gebeurt, gemakkelijk zou zijn. Maar men houdt dan echter te weinig rekening met het feit dat in de voorbereidingstijd zo'n jongen wel degelijk doordrongen wordt van de ernst en het belang van het noviciaat. Hij zou immers door ervaring moeten nagaan of hij in staat was de regel en de constituties te kunnen nakomen, en de orde zou op haar beurt nauwkeurig het karakter en het wendig gedrag van de novice nagaan, om zich te overtuigen of de kandidaat een waardig lid van de orde zou kunnen worden. Daarbij kwam nog dat hij ingeleid zou worden in het eigen karakter en de bijzondere geest van de orde. De toekomstige Maximiliaan, die in zijn latere leven blijk zou geven van heldhaftig geloof en liefde, zou in het noviciaat kennis maken met de harde strijd die daarvoor nodig was. Voor Maximiliaan begon de strijd al voor de inkleding. Een week van tevoren begon de retraite. De duivel ging blijkbaar alles op alles zetten om de jonge Kolbe van zijn voornemen af te brengen. Had Maria hem geen twee kronen aangeboden, een witte en een rode? Zou hij de reinheid in de wereld ook niet kunnen bewaren? En hoe zou hij aan die rode kroon komen als hij gewoon als kloosterling teruggetrokken zou leven? Hij zelf? De oversten hebben hem eens een opdracht gegeven een en ander op te schrijven met het doel de hand Gods in zijn werk te leren kennen, bekende dat hij begrepen had dat heel zijn leven toegewijd moest worden aan de onbevlekte. Daarom bad hij aanhoudend tot zijn moedertje, dat zij zou laten weten op welk slagveld hij aanwezig moest zijn om de twee kronen die hij eens mocht zien te kunnen verdienen. Het is ontroerend te lezen hoe hij als heel kleine jongen eens voor 5 kopeken een Mariabeeldje kocht en het zorgvuldig bewaarde en iedere avond opnieuw bad om dat te mogen weten. En juist in deze dagen van voorbereiding begon hij te denken dat het slagveld niets anders kon zijn dan een gewoon, normaal, bloedig slagveld. Dan volgde daarvan zelfsprekend uit dat hij niet naar het klooster moest gaan, maar in militaire dienst moest treden. Dat was volgens hem dan ook de enige weg die hij gaan kon, wilde hij aan zijn hemelse moeder tonen dat hij haar wilde dienen. Hij had immers ook de rode kroon aanvaard. De boze geest die wist tot welk een geweldig apostolaat Raymond in staat was, had met mooie schijnredenen gewonnen. Daags voor zijn inkleding besloot Raymond zich terug te trekken. De bekoring was duivels. Hij ging er met zijn broer Frans over praten. Hij sprak met zo'n overtuiging dat Frans, die al klaar was het habit te ontvangen, hem gelijk gaf. "Je hebt gelijk. Vandaag nog moet je vertrekken." En hij voegde er nog aan toe: "Ik ga met je mee." Zij maakten zich klaar en samen gingen ze op weg naar de provinciaal om hem hun besluit mee te delen. Op hetzelfde ogenblik werd er aan de poort van het klooster gebeld. Toen zij door de lange gang liepen om naar de kamer van de provinciaal te gaan, deed de portier de poort open en daar stond waarachtig hun eigen moeder, Maria Dabrowska. Nauwelijks had ze haar kinderen gezien of zij riep met uitgespreide armen: "Raymond, Frans!" Ze liep naar hen toe en drukte ze tegen zich aan. "Ik ben net aangekomen. Ik heb groot nieuws, jongens, en dat moet ik jullie toch gauw vertellen. Ook Jozef heeft besloten naar het klooster te gaan, net zoals jullie. En toen hij vertrokken was, leek ons huis zo leeg. Ik voelde toen weer de oude roeping bij mij opkomen die ik al als meisje had. Ik heb het aan vader verteld. Hij vond het goed. En samen zijn we toen naar Shestokova gegaan
en legden daar de belofte van eeuwige onthouding af. Vader is al bij jullie in het klooster van Krakau ingetreden als oblaat. En zal ik jullie nog wat vertellen? Ik ben ook al in een klooster en nog wel hier in Lemberg om dichter bij jullie te zijn. Ik heb onderdak gevonden bij de zusters Benedictinessen. Ik help ze in het huishoudelijk werk en doe de boodschappen. Ach, weten jullie, ik maak mij daar nuttig. Maar wanneer jullie later naar Krakau gestuurd worden, dan ga ik ook. Jullie zullen zien, ik kom daar nog bij de zusters Franciscanessen terecht. Toen Maria Dabrowska uitverteld was over de familieaangelegenheden en weer wat op adem kwam, voelde Raymond zich plotseling genezen van zijn roepingcrisis en was Frans bevrijd van zijn suggestie. Wij weten niet wat nu juist de oorzaak was van deze verandering. In ieder geval, toen moeder weer weg was, gingen ze niet naar de provinciaal,

Frans de orde verlaten om patriotische reden. Toen hij later weer wilde intreden, was hij niet meer geschikt voor het kloosterleven. Zijn moeder schreef dit naar Maximiliaan, die toen in Rome studeerde. In antwoord op deze brief schreef hij: "Met vreugde en met verdriet heb ik uw brief van 23 februari gelezen, zoals u zich wel kunt indenken." Arme Frans. Hij kan de barmhartigheid van God jegens ons niet begrijpen. Hij was de eerste die vroeg lid te mogen worden van de orde. Samen hebben wij de eerste heilige communie gedaan, het heilig vormsel ontvangen. Samen zijn we naar school gegaan, samen naar het noviciaat. Samen legden wij onze tijdelijke geloften af. Vlak voor het noviciaat wilde ik mij niet laten inkleden en ook hem wilde ik weerhouden. Maar hoe zal ik ooit het moment kunnen vergeten toen ik en Frans op weg waren om aan de provinciaal te zeggen dat wij niet in de orde wilden intreden en wij de bel van de spreekkamer hoorden. De voorzienigheid in haar oneindige barmhartigheid had door middel van de onbevlekte in dat kritieke moment moeder gestuurd. Sindsdien zijn er al 9 jaren voorbij. Ik denk er nog met vrees aan en met dankbaarheid jegens de onbevlekte. Hoe zou het nu zijn als hij ons niet geholpen had? Hij heeft mij door zijn voorbeeld in deze veilige haven getrokken. Ik, integendeel, wilde er niet in en probeerde hem van het noviciaat af te houden. En nu, iedere dag, bid ik voor hem tot de onbevlekte. En ik hoop dat u ook Gods barmhartigheid over hem wilt afsmeken. Na de dood van pater Maximiliaan vertelde de moeder het voorval aan pater Gabriel Siemienski. Over het jaar van zijn noviciaat weten we eigenlijk heel weinig. Pater Dionysius Sowiak was novicemeester. Hij was een zeer wijs en ervaren man. De al eerder genoemde pater Tjuprik weet ons nog te vertellen dat frater Maximiliaan zware dagen heeft meegemaakt en dat hij in die tijd veel te lijden had van scrupules. Het is heel goed mogelijk dat er zo nu en dan weer hardnekkige twijfels bij hem opkwamen over de vraag of hij als kloosterling de rode kroon kon ontvangen. Voor alles wilde hij trouw zijn aan zijn woord dat hij gegeven had aan de onbevlekte toen hij haar geantwoord had beide kronen te willen aanvaarden. Maar God zorgt voor allen, zeker voor zijn uitverkorenen. En ditmaal door middel van zijn novicemeester. Op 5 september 1911 legde hij zijn tijdelijke geloften af in de handen van de provinciaal, pater Peregrinus Hachela, dezelfde die enkele jaren tevoren de missie preekte in Papianice. En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar we opnieuw een stukje van het leven van pater Maximiliaan Kolbe hebben mogen leren kennen. Hij is dus ingetreden nu bij de Orde der Minderbroeders Conventuelen. En de weg van Lemberg naar Rome, dat is iets waar we de volgende keer meer over te weten komen. Van harte dank voor uw luisterend oor en we wensen u nog een bijzonder fijne dag toe.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalypse.
2: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 327 en wij lezen Handelingen hoofdstuk 6, Romeinen hoofdstukken 9 en 10 en Spreuken hoofdstuk 27, versen 10 tot en met 12. Hiervoor gebruiken wij de Widiebrocht-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij zijn aan het vorderen in onze laatste tijdsperiode. De tijdsperiode over de vroege christenen. Laten wij ook vandaag verder lezen in de Heilige Schrift. Maar zoals altijd gaan wij eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Handelingen, hoofdstuk 6. 7 medewerkers gekozen. Groei van de gemeente. In die dagen, toen het aantal leerlingen steeds groter werd, begonnen de Hellenisten te mopperen op de Hebreeën. Ze vonden dat hun weduwen bij de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld. De 12 riepen daarop de hele groep leerlingen bij elkaar en zeiden: "Het is onverantwoord dat wij het woord van God verwaarlozen om te kunnen zorgen voor de ondersteuning. Zie daarom uit, broeders, naar 7 personen uit jullie midden die goed bekend staan, vol van de geest en van wijsheid. Hen zullen wij dan met deze taak belasten, terwijl wij ons blijven toeleggen op het gebed en de bediening van het woord." De hele groep stemde met dit voorstel in. Zij kozen Stefanus, een man vol geloof en heilige geest, en verder Philippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaus, een proseliet uit Antiochië. Ze droegen hen voor aan de apostelen, en die legden hun na gebed de handen op. Het woord van God bleef zich verbreiden. Het aantal leerlingen in Jeruzalem werd nog veel groter, en ook een grote groep priesters aanvaarde het geloof. Stefanus aangeklaagd. Door God rijk begunstigd met kracht, deed Stefanus grote wonderen en tekenen onder het volk. Maar enkele leden van de synagoge van de vrijgelatenen, afkomstig uit Cyrene, Alexandrië, Cilicië en Azië, begonnen met Stefanus te disputeren. Ze waren echter niet opgewassen tegen de geest en de wijsheid waarmee hij sprak. Daarna instrueerden zij enkele mannen om te verklaren: "Wij hebben hem lastertaal horen spreken tegen Mozes en God." Zij maakten stemming onder het volk en de oudsten en schriftgeleerden. Toen pakten ze hem op en sleepten hem voor het Sanhedrin. Daar schoven zij valse getuigen naar voren om te verklaren: "Die man preekt onophoudelijk tegen deze heilige plaats en de wet. Zo hebben wij hem horen zeggen dat die Jezus de Nazoreer deze tempel zal afbreken en de zeden en gewoonten zal veranderen die Mozes ons heeft overgeleverd." De ogen van allen die zitting hadden in het Sanhedrin waren op hem gericht. Zij zagen in zijn gezicht het gezicht van een engel. De brief aan de Romeinen, hoofdstuk 9. Paulus band met Israël. Ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet. Mijn geweten waarborgt het mij in de Heilige Geest. In mijn hart is grote droefheid en een pijn die niet ophoudt. Waarlijk, ik zou wensen zelf vervloekt en van Christus gescheiden te zijn, als ik mijn broeders, mijn lijfelijke verwanten, daarmee kon helpen. Ik bedoel de Israëlieten. Hun behoort het kindschap, de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, de eredienst en de beloften. Van hen zijn de aartsvaders en uit hen komt Christus lijfelijk voort, hij die God is, boven alles verheven en geprezen tot in eeuwigheid. Amen. God is trouw aan zijn woord. Toch is het niet zo dat Gods woord heeft gefaald, want niet allen die uit Israël stammen, behoren tot Israël. En niet allen zijn kinderen van Abraham, omdat zij nakomelingen zijn van Abraham. Maar alleen zij die van Isaac afstammen, zullen als uw nakomelingen gelden. Dat betekent: niet de lijfelijke kinderen zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte,
worden als nakomelingen beschouwd. Want dit woord, het volgend jaar rond deze tijd kom ik terug en dan zal Sarah een zoon hebben, was een belofte. Sterker nog, Rebecca droeg in haar schoot twee kinderen van één en dezelfde man, onze vader Isaac. En reeds voor zij waren geboren en iets goeds of kwaads hadden gedaan, werd haar aangekondigd. De oudste zal dienstbaar zijn aan de jongste. Daaruit blijkt dat alleen het besluit van Gods uitverkiezing geldt, onafhankelijk van menselijke daden, slechts afhankelijk van hem die roept. Er staat dan ook geschreven: Jacob heb ik lief gehad, maar Esau gehaat. God handelt rechtvaardig. Moeten wij hieruit besluiten dat God onrechtvaardig handelt? Volstrekt niet. Tegen Mozes zegt hij: Ik schenk genade aan wie ik wil en barmhartigheid aan wie ik wil. Het hangt dus niet af van de wil of de inspanning van de mens, maar van Gods ontferming. En tegen de farao zegt de schrift: Daarom juist heb ik u laten opstaan, om in u mijn kracht te laten zien en om mijn naam bekend te laten worden over heel de aarde. Hij ontfermt zich dus over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. God is vrij in zijn keuze. Nu zul je mij zeggen: wat heeft hij dan nog aan te merken? Wie immers kan zijn wil weerstaan? O mens, wie ben jij dat je God zou willen weerspreken? Zegt het beeld soms tegen zijn boetseerder. Waarom hebt u mij zo gemaakt? Natuurlijk staat het de pottenbakker vrij van dezelfde klomp leem zowel iets kostbaars te maken als een voorwerp voor alledaags gebruik. En als God nu eens, om zijn toren te tonen en zijn macht te laten kennen, de voorwerpen van die toren gereed voor de ondergang met grote langmoedigheid heeft verdragen, juist met de bedoeling de rijkdom van zijn heerlijkheid te openbaren voor hen die het voorwerp zijn van zijn ontferming, voor hen die hij tot heerlijkheid heeft bestemd. Het voorwerp van zijn ontferming zijn wij, die hij heeft geroepen, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenvolken. Zoals hij het zegt bij Hosea: wat niet mijn volk heette, zal ik mijn volk noemen, en haar die niet geliefd was, mijn welbeminde. Op dezelfde plaats waar hun was gezegd: u bent mijn volk niet, zullen zij kinderen van de levende God heten. En omtrent Israël roept Jesaja uit: al waren de Israëlieten talrijk als het zand van de zee, slechts het overschot zal gered worden. Want de Heer zal zijn woord op aarde gestand doen, volledig en snel. Reeds eerder had Jesaja gezegd: als de Heer van de heerscharen niet wat zaaikoren voor ons had achtergelaten, waren wij gelijk geworden aan Sodom en Gomorra. Israël en het doel van de wet. Hieruit volgt dat heidenen, die de gerechtigheid niet nastreefden, haar toch hebben verworven, de gerechtigheid namelijk door het geloof. Maar Israël, met al zijn ijver voor de wet van de gerechtigheid, heeft het doel van de wet niet bereikt. En waarom? Omdat zij meenden te kunnen steunen op hun daden en niet op het geloof. Ze hebben zich gestoten aan de steen waaraan men zich stoot, volgens het woord van de schrift: zie, ik leg in Sion een steen waaraan men zich stoot, een struikelblok. Wie in hem gelooft, zal niet worden teleurgesteld. Hoofdstuk 10.
Broeders en zusters, het is mijn vurige wens en ik bid tot God dat zij gered worden. Ik getuig dat zij godsdienstige ijver hebben, maar het is ijver zonder inzicht. Met hun miskenning van Gods gerechtigheid en hun pogen in eigen gerechtigheid op te richten, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. Want Christus is het doel van de wet tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. De gerechtigheid uit het geloof. Zeker, over de gerechtigheid door de wet schrijft Mozes. De mens die haar volbrengt, vindt door haar het leven. Maar de gerechtigheid uit het geloof spreekt aldus. Zeg niet bij uzelf, wie zal opstijgen naar de hemel? Dat is Christus laten afdalen. Of wie zal neerdalen in de onderwereld? Dat is Christus uit het dodenrijk laten opstijgen. Nee, zegt de schrift, het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart. Het woord namelijk van het geloof dat wij verkondigen. Want als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u gered worden. Het geloof van uw hart brengt de gerechtigheid en de belijdenis van uw mond brengt de redding. Zo zegt de schrift het. Niemand die in hem gelooft zal worden teleurgesteld. Er bestaat geen verschil tussen Joden en Grieken. Zij hebben allemaal dezelfde Heer, rijk aan gaven voor allen die hem aanroepen. Iedereen die de naam van de Heer aanroept, zal gered worden. De ongehoorzaamheid van Israël. Maar hoe kunnen zij iemand aanroepen in wie zij niet geloven? Hoe kunnen ze in iemand geloven zonder van hem te hebben gehoord? Hoe kunnen ze over iemand horen als niemand hem verkondigt? En hoe kunnen ze verkondigen als ze niet zijn gezonden? Het is zoals de schrift zegt. Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die goed nieuws brengen. Maar niet allen hebben aan het goede nieuws gehoor gegeven. Jesaja zegt, Heer, wie heeft geloof geschonken aan onze boodschap? Het geloof komt dus voort uit de boodschap, en de boodschap geschiedt in opdracht van Christus. Maar, zo vraag ik, hebben zij haar misschien niet gehoord? Toch wel. Hun geluid heeft zich over de gehele aarde verspreid. Hun woorden weerklonken tot aan de uiteinden van de wereld. Maar, vraag ik weer, heeft Israël het misschien niet begrepen? Als eerste is er Mozes die zegt, Ik zal u naijverig maken op een volk dat geen volk is, en kwaad op een volk zonder inzicht. En Jesaja durft zich zo uit te drukken. Ik liet mij vinden door wie mij niet zochten. Ik heb mij vertoond aan mensen die niet naar mij gevraagd hebben. Maar met betrekking tot Israël zegt hij, De hele dag heb ik mijn handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam en weerspannig volk. Spreuken hoofdstuk 27, versen 10 tot en met 12. Laat je vriend en de vriend van je vader niet in de steek, en ga het huis van je broer niet binnen op de dag dat je door rampspoed wordt getroffen. Een buur dichtbij is beter dan een broer ver weg. Wees wijs, mijn zoon, en verblijd mijn hart. Dan kan ik iets terugzeggen tegen wie mij bespot. De verstandige ziet het onheil en bergt zich. Maar de onverstandigen gaan hun gang en krijgen hun straf.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 327. En wij hebben zo net samen gelezen Handelingen hoofdstuk 6, Romeinen hoofdstukken 9 en 10 en Spreuken hoofdstuk 27, versen 10 tot en met 12. Wij sluiten deze leesdag nog af met een citaat van de heilige Ambrosius. Hij alleen verlost de mensen. Hij die de bloedverwanten overtreft in liefde. Hij heeft zijn bloed vergoten voor vreemden. En dat is een offer dat niemand voor zijn broeder kan brengen. Daarom heeft hij zijn eigen lichaam niet gespaard om ons te verlossen van de zonde. Hij heeft zichzelf gegeven als losprijs voor allen. Zijn waarachtige getuige, de apostel Paulus, bevestigt dit met de woorden: Ik spreek de waarheid, ik lieg niet. Maar waarom is hij de enige die verlost? Omdat niemand hem zo in liefde kan evenaren, dat hij zijn leven geeft voor zijn dienaren. Niemand kan zijn gaafheid evenaren. Alle mensen zijn immers onderworpen aan de zonde. Allen gaan gebukt onder de val van Adam. Alleen hij, die niet blootgesteld is aan de oude zonde, is uitgekozen om de verlosser te zijn. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van dag 327. Morgen, op dag 328, is het tijd om samen te lezen Handelingen hoofdstuk 7, Romeinen hoofdstukken 11 en 12 en Spreuken hoofdstuk 27, versen 13 en 14. Hartelijk bedankt, beste luisteraars, om nog altijd met ons deze uitdaging aan te gaan. Nog altijd samen met ons elke dag uit de Heilige Schrift te lezen. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren

0: geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer, aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. De engel sprak de vrouwen aan en zei: Ge behoeft niet bevreesd te zijn. Ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie. Jezus stijgt op den hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde glorierijke mysterie. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, Maagd Maria, omdat gij de Heer geloofd hebt. In u is tot vervulling gekomen wat u gezegd is. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel gekroond. Maria, gij houdt de hoop in ons levend, en gij zijt een troost voor het volk onderweg.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Nahum, hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 14. Zie, de voeten van de vreugdebode die vrede meldt, gaan over de bergen. Vier uw feesten, Juda. Volbreng uw geloften, want nooit meer zal de boosdoener door u heen trekken. Hij wordt volkomen vernietigd. Een vernieler is tegen u opgerukt. Bewaak de vesting. Houd de weg in het oog. Maak uw lendenen sterk. Zet al uw krachten in. Want de Heer herstelt de glorie van Jacob, de glorie van Israël. Want rovers hebben hem beroofd en hun wijnranken vernield. De schilden van zijn helden zijn rood geverfd. De soldaten zijn gekleed in het karmozijn. Het staal van de strijdwagens vlamt, nu zij zich opstellen en de lansen laten trillen. De wagens razen over de wegen, over de vlakte jakkeren ze voort. Het lijken fakkels, als bliksemschichten flitsen ze voorbij. Hij roept zijn keurtroepen op. Hals over kop snellen zij toe en haasten zich naar de wallen. Het schutdak wordt al opgesteld. De poorten van de rivieren worden opengezet. De tempel wankelt. En zij die daar staat, wordt ontluisterd en meegevoerd. Terwijl haar dienaressen jammeren, het klinkt als het klagen van duiven. En zich op het hart slaan. Nineve is als een waterbekken waaruit het water wegloopt. Sta stil, sta toch stil. Maar niemand keert zich om. Grijp het zilver, grijp het goud. Er komt geen eind aan de voorraad die vracht van kostbaarheden, leegte, verlatenheid, verwoesting, bezwijkende harten, knikkende knieën. Alle lendenen trillen, alle gezichten verliezen hun kleur. Waar is het hol van de leeuw nu? Het grasveld van de leeuwenwelpen. De plek waar leeuw en leeuwin zich bewogen met een jongen, door niemand gestoord. De leeuw, die verscheurde voor zijn jongen en wurgde voor zijn leeuwinnen, zijn holen vulde met prooi, zijn spelonken met buit. Nu treed ik op tegen u. Godspraak van de Heer van de machten. Uw wagens laat ik opgaan in rook. Het zwaard verslindt uw welpen. Uw buit vaag ik weg van de aarde. En de stem van uw afgezanten zal niet meer worden gehoord.

Als ik twijfel, geef me zekerheid. Als ik van u afdwaal, breng me weer bij u, Heer. Ik hoor uw stem, u roept me.

Nahum. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 19. Wee de bloedstad, een en al leugen, volgepropt met prooi. De stad die het roven nooit staakte. Hoor, zweepslagen. Hoor het gedender van wielen, rennende paarden, ratelende wagens, ruiters op galopperende paarden, vlammende zwaarden en flitsende lansen, hopen gewonden, stapels doden, er komt geen eind aan de lijken, men struikelt erover, over hun lijken. Dat komt door de ontucht, opgestapeld door die hoer, die verleidelijke schoonheid, die machtige tovenares, die met haar ontucht volken verkocht en stammen met haar toverkunsten. Nu treed ik op tegen u, Godspraak van de Heer van de machten. Nu til ik de slippen van uw kleed op, tot over uw gezicht, en toon ik de volken uw naaktheid. En laat ik u in het zicht van de koninkrijken te schande staan. Ik gooi vuilnis op u. Ik zet u voor gek en zet u te kijk. Dan zal iedereen die u ziet van u weglopen en zeggen: Nineve is verslagen. Wie is daar rouwig om? Waar zou ik troosters voor u moeten zoeken? Bent u soms beter dan Noamon, dat aan de Nijl ligt, door water omgeven, met de zee als bescherming en muren van water? Koes was uw kracht, en Egypte steunde uw macht eindeloos. Put en Libië waren uw hulptroepen. Maar zelfs die stad ging in ballingschap, en zij werd gevangen weggevoerd. Zelfs zuigelingen werden verpletterd op iedere straathoek. Over haar notabelen werd het lot geworpen. En al haar machtige burgers werden in de boeien geslagen. Ook u zult zich bedrinken en onaanzienlijk worden. Ook u zult moeten zoeken naar beschutting tegen de vijand. Al uw vestingwerken zijn vijgenbomen met vroeg gerijpte vruchten. Als ze worden geschud, dan vallen ze in de mond van de eter. En uw volk, vrouwen zijn het, binnen uw muren. Wijd open voor de vijand staan de poorten van uw gebied. Het vuur heeft de sluitbalken verteerd. Put maar water, nu u belegerd wordt. Versterk uw vestingwerken. Stamp de klei en kneed het leem. Pak de steenvorm. Dan zal het vuur u verteren en het zwaard u uitroeien. Zal het u verteren zoals de verslinders. Al wordt u zo talrijk als de verslinders. Al wordt u zo talrijk als de sprinkhanen. Maakt u het aantal van uw kooplieden groter dan dat van de sterren aan de hemel? De verslinders zwermen uit en vliegen weg. Uw leiders zijn als sprinkhanen, uw ambtenaren als een zwerm kaalvreters die op de muren blijven zitten, zolang het koud is, en die, wanneer de zon komt, verdwenen zijn, zonder dat iemand hun verblijfplaats kent. Waar zijn zij heen? Uw herders zijn ingeslapen, koning van Assur. Uw keurtroepen liggen te rusten. Uw volk is verspreid over de bergen en niemand brengt het weer bijeen. Er is geen heil voor uw rampspoed. Uw wond is niet genezen. Ieder die het nieuws over u hoort vertellen klapt in zijn handen om u. Want wie ging er niet gebukt onder uw voortdurende wreedheid?

Habakuk. Hoofdstuk 1, verzen 1 tot en met 17. Dit is de boodschap waarmee de profeet Habakuk in een visioen werd belast. Hoe lang moet ik nog roepen, Heer, terwijl u maar niet luistert? Hoe lang moet ik nog geweld tegen u schreeuwen, terwijl u maar geen uitkomst brengt? Waarom laat u mij onrecht zien en ziet u die ellende maar aan? Waarom sta ik tegenover geweld en onderdrukking? Waarom is er ruzie en moet men lijden onder conflicten? De wet wordt erdoor ontzenuwd en de rechtspraak komt niet meer aan bod, want de schurken brengen de rechtvaardigen in het nauw, omdat er alleen maar vervalste rechtspraak aan bod komt. Kijk naar de volken, kijk rond en wees met verbazing geslagen, want in uw dagen zal iemand iets verrichten dat u niet zou geloven als het u werd verteld. Voorwaar, ik ga de Chaldeeën in beweging brengen, dat onverbiddelijk, onstuimig volk dat de wijde wereld doorkruist om andermans woonsteden te veroveren. Het is schrikwekkend, angstaanjagend, eigenmachtig bepaalt het zijn recht en zijn roem. Zijn paarden zijn vlugger dan panters en driester dan wolven bij avond. Zijn ruiters komen aangestormd, zijn ruiters komen van verre. Zij komen aanvliegen als de gier die naar zijn buit duikt. Het zal komen, dat volk, met een en al geweld. Zijn aanval schroeit als de oostenwind, het neemt gevangenen als zand. Met koningen steekt het de draak, met vorsten drijft het de spot. Het lacht om iedere vesting, het werpt wat zand op een hoop en de stad wordt veroverd. Dan trekt de wind verder en gaat weer voorbij. Maar schuldig is hij die van deze kracht een god heeft gemaakt. Bent u niet vanouds de Heer? Bent u niet mijn God, mijn Heilige, de overwinnaar van de dood? Om het oordeel te voltrekken, Heer, hebt u dit volk aangewezen. Om het te kastijden, rots, hebt u het aangesteld. Uw ogen zijn te zuiver om het kwaad aan te zien. U kunt het onrecht niet onbewogen gadeslaan. Hoe kunt u de verraders aanzien en zwijgen als de schurk een man verslindt, rechtvaardiger dan hijzelf? U behandelt de mensen als de vissen in de zee, als het wemelend gedierte dat geen meester heeft. De Chaldeer slaat ze alle aan de haak, hij sleept ze mee in zijn net, hij brengt ze bijeen in zijn fuik. Daarom verheugt hij zich en is hij dol van vreugde. Daarom brengt hij offers aan zijn net en brandt hij wierook voor zijn fuik. Daaraan dankt hij zijn vette buit, zijn overvloedig maal. Mag hij zijn net maar blijven legen? Mag hij de volken meedogenloos uit blijven moorden?

Zet het duidelijk op schrift, zodat men het vlot kan lezen. Want het visioen, al wacht het zijn toegewezen tijd nog af, smacht naar zijn vervulling. Het vertelt geen leugen. Al blijft het uit, geef het wachten niet op, want komen doet het beslist en het komt niet te laat. Wie in zijn hart niet deugt, kwijnt weg, maar de rechtvaardige blijft leven door zijn geloof. Hoezeer de wijn hem het hoofd op hol brengt, de trotse bedrieger zal zijn doel niet bereiken. Hij die zijn keelgat open heeft staan als het dodenrijk en die zo onverzadigbaar is als de dood. Hij die alle naties naar zich toetrekt en alle volken verzamelt voor zichzelf. Samen zullen zij een schimplied aanheffen tegen hem, een lied vol hatelijke spot. Wee degene, zo zal men zeggen, die andermans goed opstapelt. Hoe lang nog zal hij te zware panden eisen? Onverwachts zullen er immers schuldeisers voor u opdagen en afpersers voor u wakker worden, en u zult hun prooi zijn. Omdat u die vele naties hebt geplunderd, wordt u door de rest van de volken geplunderd. Vanwege het bloed van de mensen en het geweld tegen het land, tegen de stad en al haar bewoners. Wee degene die woekerwinst maakt ten bate van zijn huis, om zich een nest te bouwen zo hoog dat hij daarmee denkt te ontkomen aan de hand van het onheil. U hebt alleen maar schande voor uw huis beraamd. Door vele volken uit te moorden hebt u uzelf met schuld beladen. De stenen schreeuwen het vanuit de muur en de balken vallen hun bij vanuit de gebinten. Wee degene die een stad wil bouwen met bloed en een vesting wil funderen op misdaad. Is dit niet de wil van de Heer van de machten dat de volken zich moe maken voor wat zal vergaan in het vuur en dat de volkstammen zich aftobben voor wat op niets zal uitlopen? Want de aarde zal worden vervuld met kennis van de glorie van de Heer, zoals de zee boordevol water staat. Wee degene die zijn naaste laat drinken en in die drank zijn vergif mengt om hem dronken te maken en zo zijn naaktheid te zien. U hebt u met schande verzadigd en niet met eer. Drink dus zelf ook en toon uw onbesnedenheid. De beker in de rechterhand van de Heer komt deze keer bij u en schande zal uw glorie zijn. Want onder het geweld dat u de Libanon hebt aangedaan, zult u zelf bedolven worden. Door de vernieling die u onder de dieren hebt aangericht, zult u zelf getroffen worden. Zo zal het u vergaan vanwege het bloed van de mensen en het geweld tegen het land, tegen de stad en al haar bewoners. Geeft een beeld wel zoveel winst dat het de moeite van zijn maker loont? Een metalen beeld dat leugen leert, geeft het wel zoveel winst dat de maker kan vertrouwen op zijn eigen werkstuk, hij, de maker van stomme goden. Wee degene die tegen een stuk hout zegt, word wakker, en tegen een stomme steen, sta op. Wordt daar iemand wijzer van? Zeker, het is met goud en zilver bekleed, maar geest zit er niet in. De Heer echter woont in zijn heilige tempel. Laat heel de aarde zwijgen voor zijn aangezicht.

Habakkuk. Versen 1 tot en met 19. Gebed van de profeet Habakkuk op de wijze van de klaagliederen. Heer, ik heb uw tijding vernomen. Vol ontzag ben ik, Heer, voor uw werken. Laat die herleven in onze tijd. Maak ze ons in deze tijd bekend. Denk in uw woede aan uw barmhartigheid. God komt uit Teman, de Heilige komt van het Parangebergte. Zijn luister overstraalt de hemel, zijn glorie vervult de aarde. Hij schittert als de zon, twee stralen gaan uit van zijn handen, daarin is zijn kracht verborgen. Voor hem uit gaat de pest, de koorts volgt hem op de voet. Hij staat op en de aarde trilt. Hij kijkt rond en laat de volkeren beven. De oude bergen worden vermorseld, de eeuwige heuvels buigen, de wegen van de eeuwigheid zijn van hem. Ik zag de tenten van Kusan in nood verkeren en de tentzeilen van Midjan klapperen. Raast de Heer tegen de rivieren? Bent u woedend op de rivieren of razend op de zee, dat u met uw paarden rijdt, met uw zegevierende wagens? U haalt uw boog tevoorschijn, uw woord wordt een regen van pijlen. U splijt de aarde en de rivieren ontstaan. De bergen zien u en beven. Stromen water trekken voorbij, de oceaan verheft zijn stem en steekt zijn armen omhoog. De maan verlaat haar verblijf niet. De zon en de maan, zij wijken voor de gloed van uw pijlen, voor het flitsen van uw bliksemende speer. Razend trekt u over de aarde, woedend haalt u uit naar de volken. U rukt uit om uw volk te bevrijden, om uw gezalfde te bevrijden. U verbrijzelt de nok van het goddeloze huis en tot op de rots legt u de fundamenten bloot. Met uw eigen pijlen doorboort u de aanvoerder van de krijgers die aankomen stormen om mij te verpletteren. Verrukt dat zij een weerloze arme in zijn schuilhoek kunnen verslinden. U rijdt met uw paarden over de zee, over het schuim van het machtige water. Ik heb gehoord, en een huivering ging door mijn leden. Mijn lippen trilden toen ik het vernam. Verrotting tastte mijn gebeente aan en ik trilde van binnen. Maar ik wacht rustig op de dag van het onheil, die zal komen voor het volk dat ons onderdrukt. De vijgenboom pot niet uit. De wingerd draagt geen vrucht. De olijvenoogst is mislukt en de dorre akkers geven geen voedsel meer. De schapen zijn uit de kooien verdwenen en er staat geen rund meer op stal. Maar ik verheug me in de Heer. Ik jubel vanwege de God die mij redt. De Heer God is mijn kracht, hij maakt mijn voeten als hinde en laat mij de hoogte betreden. Voor de koorleider op snaarinstrumenten.

Stefania. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 18. Het woord van de Heer dat gericht werd tot Stefania, de zoon van Kusi, de zoon van Gedalia, de zoon van Amaria, de zoon van Chiskia, in de dagen van Josia, de zoon van Amon, de koning van Juda. Alles zal ik van de aardbodem wegvagen, God spraak van de Heer. Ik zal mens en dier wegvagen, ik zal de vogels in de lucht wegvagen en de vissen in de zee, en de stenen des aanstoots, de zondaars. Ik zal de mensen van de aardbodem laten verdwijnen, God spraak van de Heer. Ik zal mijn hand opheffen tegen Juda en tegen alle inwoners van Jeruzalem. Ik zal het overschot van Baal van deze plaats laten verdwijnen. De naam van de afgodsdienaren samen met de priesters, degene die op de daken buigen voor het leger van de hemellichamen, degene die onder bezweringen voor de Heer buigen en degene die zweren bij Milkom, degene die zich van de Heer hebben afgekeerd, die de Heer niet zoeken en hem niet raadplegen. Stilte voor de Heer God, want de dag van de Heer is nabij. De Heer heeft een offer voorbereid. Hij heeft zijn gasten geheiligd. Op de dag van het offer van de Heer zal ik de leiders, de zonen van de koning en iedereen die uitheemse kleding draagt, straffen. Op die dag zal ik degene straffen die over de drempel springen, die het huis van hun meesters vullen met geweld en bedrog. Op die dag, God spraak van de Heer, klinkt er gejammer uit de vispoort, gehuil uit de nieuwe wijk en luid gekraak uit het heuvelland. Huil, bewoners van de vijzelbuurt, want alle kooplui zijn tot zwijgen gebracht. Alle geldafwegers zijn verdwenen. In die tijd zal ik Jeruzalem met fakkels doorzoeken en zal ik de mannen bestraffen die op slechte wijn met droesem lijken en die in hun hart zeggen: de Heer doet goed nog kwaad. Hun bezittingen worden geroofd en hun huizen verwoest. Ze bouwen huizen, maar zullen ze niet bewonen. Ze planten wijngaarden, maar zullen de wijn ervan niet drinken. De grote dag van de Heer is nabij. Hij is nabij en nadert snel. De klank van de dag van de Heer. De held heft zijn bittere strijdkreet aan. Een dag van toorn is die dag. Een dag van nood en tegenslag. Een dag van vernieling en vernietiging. Een dag van donker en van duisternis. Een dag van wolken en van dichte mist. Een dag van bazuinen en krijgsgehuil tegen de versterkte steden en de hoge hoektorens. Ik jaag de mensen angst aan, zodat ze als blinden rondlopen, want ze hebben gezondigd tegen de Heer. Hun bloed wordt als stof verspreid en hun vlees als mest. Hun zilver en hun goud kunnen hen niet redden op de dag van de toren van de Heer. Door het vuur van zijn jaloezie wordt heel de aarde verslonden, want hij zal vernietiging brengen en spoedig een einde maken aan alle bewoners van de aarde.

Stefania. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 15. Kom tot uzelf en kom samen, losgeslagen volk. Voordat u wordt weggeworpen, als kaf dat op één dag verstuift. Voordat de gloeiende toren van de Heer op u neerkomt. Voordat de dag van de toren van de Heer op u neerkomt. Zoek de Heer. U, dienaars van het land, die zijn geboden naleven, zoek de gerechtigheid, zoek de bescheidenheid. Dan vindt u misschien een schuilplaats op de dag van de toren van de Heer. Ja, Gaza wordt een verlaten oord, Askelon een woestenij, Asdod wordt bij daglicht ontruimd, Ekron wordt uitgeroeid. Wee u, bewoners van de zeekust, volk van Keretieten. Het woord van de Heer richt zich tot u. Kanaan, land van de Filistijnen, verdelgen zal ik u en al uw bewoners. De kuststreek wordt grasland, weidegrond voor herders, een plaats om schapen te hoeden. De streek zal toebehoren aan de rest van het huis Juda. Zij zullen daar weiden en er 's avonds rusten in de huizen van Askelon. Want de Heer hun God zal naar hen omzien en hen in hun vroegere staat herstellen. Ik heb het honen van Moab gehoord en de schimpscheuten van de Ammonieten. Ik heb gehoord hoe zij mijn volk vervloekten en zijn grenzen niet in acht namen. Daarom, zo waar ik leef, God spraak van de Heer van de machten, de God van Israël, zal Moab worden als Sodom, de Ammonieten als Gomorra, een veld vol onkruid, een zoutgroeve, een woestenij voor altijd. De rest van mijn volk zal hen leegplunderen, de overlevenden van mijn volk zullen hun erfgenaam zijn. Dit overkomt hun vanwege hun hoogmoed, omdat ze gevloekt en gehoond hebben tegen het volk van de Heer van de machten. De Heer zal ontzagwekkend voor hen zijn, want al de goden van de aarde zal hij ineen laten schrompelen. Alle kuststreken van de volken zullen voor hem buigen, elk op zijn eigen plaats. Ook voor u, Ethiopiërs, geldt: met mijn zwaard wordt u doorstoken. Hij heft zijn hand op tegen het noorden en richt Assur te gronde. Nineveh maakt hij tot een wildernis, zo dor als een woestijn. Kudde zullen er legeren, dieren van allerlei slag. Kauwen en velduilen huizen op zijn zuilen. Het gehuil klinkt door de vensters en op de drempels ligt verwoesting. Want het cederhout legt hij bloot. Is dat nu die uitgelaten stad, die zich zo veilig voelde, die in haar hart zei: ik en niemand anders? Wat een puinhoop is ze geworden. Een plek waar wilde dieren legeren. Ieder die er voorbij komt zal fluiten en met zijn hand zwaaien.

Sefania. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 20. Wee de rebelse, de bezoedelde, de hardvochtige stad. Naar een oproep luistert ze niet, een vermaning aanvaardt ze niet. Ze vertrouwt niet op de Heer en nadert niet tot haar God. De leiders binnen haar muren zijn brullende leeuwen. Haar rechters zijn wolven bij avond, die 's ochtends niets meer te kluiven hebben. Haar profeten zijn zwetsers en bedriegers. Haar priesters schenden wat heilig is en doen een wet geweld aan. Maar de rechtvaardige Heer is in haar midden. Hij doet geen onrecht. Ochtend aan ochtend velt hij zijn oordeel zonder te falen, zodra het licht is. Maar de onrechtvaardige kent geen schaamte. Volken heb ik uitgeroeid, hun hoektorens zijn verwoest. Hun straten heb ik zo vernield, dat niemand er meer langs kan. Hun steden liggen in puin, zodat er geen mens meer over is. Geen bewoner er meer verblijft. Ik heb toch gezegd, heb ontzag voor mij en aanvaard vermaning. Dan zou haar woonplaats niet zijn vernield en al mijn straf haar niet getroffen hebben. Maar ze hebben zich gehaast om altijd kwaad te bedrijven. Daarom, wacht op mij, Godspraak van de Heer. Wacht op de dag dat ik als aanklager optreed. Want mijn oordeel is dat ik de volken verzamel en de koninkrijken bijeenbreng, om een gramschap over hen uit te storten, al mijn gloeiende toren. Want door het vuur van mijn jaloezie zal heel de aarde verteerd worden. Maar dan geef ik mijn volk andere lippen, reine lippen, om de naam van de Heer aan te roepen en hem te dienen, zij aan zij. Van over de rivieren van Ethiopië, waar zij verspreid zijn, komen ze, degene die mij aanbidden, om een offer aan mij te brengen. Op die dag wordt er bij u geen misdaad meer tegen mij begaan, waarvoor u zich schamen moet. Want dan verwijder ik uit uw midden uw vrolijke grootsprekers. Dan is het afgelopen met uw hoogmoedig gedrag op mijn heilige berg. Dan laat ik binnen uw muren alleen nog een nederig, bescheiden volk over, dat zijn toevlucht zoekt bij de naam van de Heer. De rest van Israël zal geen onrecht meer doen en geen onwaarheid meer spreken. In hun mond is geen tong die bedriegt, want zij zullen hoeden en rusten zonder door iemand te worden opgeschrikt. Jubel, dochter van Sion, juich Israël, verheug u en wees blij met heel uw hart, dochter van Jeruzalem. De Heer heeft uw vonnisten niet gedaan. Hij heeft uw vijanden weggejaagd. De koning van Israël, de Heer, hij is binnen uw muren. U hebt geen kwaad meer te vrezen. Op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen: wees niet bang, Sion, laat uw handen niet verslappen. De Heer, uw God, is binnen uw muren, een reddende held. Hij zal zich verheugen in vreugde om u en zijn liefde stilzwijgend laten blijken. Hij juicht uit vreugde over u. De gekwelde haal ik daar bij u weg. Zij blijven ver van het feest. Zij waren een last en een schande voor u. Let op hoe ik in die tijd af zal rekenen met al uw verdrukkers. Ik zal degene die kreupel zijn, redden en wie uiteen zijn gejaagd, samenbrengen. Zij, die over heel de aarde veracht werden, breng ik eer en roem. In die tijd leid ik u terug. In de tijd dat ik u verzamel, breng ik u eer en roem onder alle volken van de aarde. Wanneer ik u voor uw ogen in uw vroegere staat herstel, zegt de Heer.

Haggai. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 15. In het tweede jaar van koning Darius, in de zesde maand, op de eerste dag van die maand, werd door de profeet Haggai het woord van de Heer gericht tot Zerubbabel, de zoon van Sealtiel, landvoogd van Juda, en tot de hoge priester Josua, de zoon van Josadek. Hij sprak: Zo spreekt de Heer van de machten. Dit volk denkt dat de tijd nog niet is gekomen, de tijd om het huis van de Heer te herbouwen. Maar het woord van de Heer, door de profeet Haggai gesproken, luidt als volgt: Is het voor u dan wel de tijd om zelf in uw goed betimmerde huizen te wonen, terwijl dit huis nog een ruïne is? Daarom, zo spreekt de Heer van de machten, moet u nadenken over de weg waarop u zich bevindt. U hebt veel gezaaid, maar u brengt weinig binnen. U eet, maar u wordt niet verzadigd. U drinkt, maar u wordt er niet vrolijk van. U kleedt zich, maar u wordt er niet warm van. De loonarbeider krijgt zijn loon, maar in een buidel met een gat. Zo spreekt de Heer van de machten. U moet nadenken over de weg waarop u zich bevindt. Ga het bergland in, haal goud en herbouw het huis. Dan zal ik daar genoegen in vinden en er mijn heerlijkheid tonen, zegt de Heer. U rekent op veel, maar het is weinig. Wat u binnenbrengt in uw huis, blaas ik eruit. En waarom? Godspraak van de Heer van de machten. Omdat mijn huis een ruïne is, terwijl ieder van u zich voor zijn eigen huis uitslooft. Daarom hebt u de hemel zijn dauw onthouden en de aarde haar gewas. Ik heb droogte uitgeroepen over het land en over de bergen, over het koren, over de most en over de olie en over alles wat de aarde oplevert. Over de mensen en over de dieren, over alles wat uw handen voortbrengen. Toen gaven ze Zerubbabel, de zoon van Sealtiel, en de hoge priester Josua, de zoon van Josadek, en heel de rest van het volk gehoor aan de stem van de Heer, hun God, en aan de woorden van Haggai, de profeet, die de Heer hun had gezonden. En het volk werd met ontzag voor de Heer vervuld. En Haggai, de bode van de Heer, sprak in opdracht van de Heer tot het volk: Ik ben met u, Godspraak van de Heer. Aldus wekte de Heer de ijver op van Zerubbabel, de zoon van Sealtiel, landvoogd van Juda, en de ijver van de hoge priester Josua, de zoon van Josadak, en de ijver van heel de rest van het volk. Zij begonnen het werk aan het huis van de Heer van de machten, hun God, op de 24e dag van de zesde maand van het tweede jaar van koning Darius.

Haggai. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 23. In de zevende maand, op de 21ste dag, werd het woord van de Heer door de profeet Haggai gericht. Zeg tegen Zerubbabel, de zoon van Sealtiel, de landvoogd van Juda, en tegen de hoge priester Jozua, de zoon van Gozadak, en tegen de rest van het volk, het volgende. Is er onder u nog iemand overgebleven die dit huis gezien heeft in zijn vroegere heerlijkheid? En wat ziet u nu? Is er voor u nog iets aan te zien? Niettemin, houd goede moed, Zerubbabel. Godspraak van de Heer. Houd goede moed, u, hoge priester Jozua, zoon van Gozadak. Houd goede moed, heel het volk van het land. Godspraak van de Heer. Ga aan het werk, want ik ben met u. Godspraak van de Heer van de machten. Ik houd mij aan de belofte die ik u gedaan heb toen u uit Egypte bent weggetrokken. Mijn geest blijft in uw midden, wees niet bevreesd. Zo spreekt de Heer van de machten. Nog een korte tijd, een zeer korte tijd, en ik breng de hemel en de aarde, de zee en het land in beroering. Alle volken breng ik in beroering. Dan komen alle volken met hun schatten hierheen, en dan vervul ik dit huis met heerlijkheid, zegt de Heer van de machten. Mij behoort het zilver toe, mij behoort het goud toe. Godspraak van de Heer van de machten. De heerlijkheid van dit tweede huis zal groter zijn dan die van het eerste, zei de Heer van de machten. En op deze plaats zal ik vrede brengen. Godspraak van de Heer van de machten. Op de 24ste dag van de 9e maand in het tweede jaar van Darius werd het woord van de Heer tot de profeet Haggai gericht. Zo spreekt de Heer van de machten. U moet de priesters een uitspraak vragen over het volgende. Wanneer iemand in de slip van zijn kleed heilig vlees meedraagt en met die slip brood, moes, wijn, olie of enig ander voedsel aanraakt, wordt het aangeraakte dan heilig? De priesters antwoorden, nee. Daarop zei Haggai, wanneer iemand door aanraking van een lijk verontreinigd is en een van die dingen aanraakt, wordt het aangeraakte dan onrein? De priesters antwoorden, het wordt onrein. Toen zei Haggai, zo is het met dit volk. Zo is het met dit volk gesteld in mijn ogen, Godspraak van de Heer. Zo is het ook met al het werk van hun handen en met wat zij daar offeren, het wordt onrein. Let eens op wat er na vandaag gaat gebeuren. Vandaag zijn er van de tempel van de Heer nog geen twee stenen op elkaar gelegd. Hoe is het nu met u gesteld? Als u dacht bij een korenhoop uit te komen van 20 maten, dan waren het er maar 10. Als u bij de wijnpers kwam om 50 vaten uit de kuip te scheppen, dan waren het er maar 20. Ik heb u geslagen met korenbrand en meeldauw. Ik heb al het werk van uw handen met hagel geslagen. Maar u hebt zich niet tot mij bekeerd, Godspraak van de Heer. U moet er eens op letten wat er na vandaag gaat gebeuren. Vandaag, de 24ste dag van de 9e maand, de dag waarop de funderingen van de tempel van de Heer gelegd zijn. Let daar eens op. Is er nog wel koren in de schuur? Ook de wingerd, de vijgenboom, de granaatappelboom en de olijfboom hebben geen vrucht gedragen. Maar vanaf deze dag zal ik ze zegenen. Het woord van de Heer werd op de 24ste dag van die maand een tweede maal tot Haggai gericht. Zeg tegen Zerubbabel, de landvoogd van Juda, dat ik hemel en aarde in beroering zal brengen. Koningstronen omver zal werpen. De machtige koninkrijken van de volken zal breken. De wagens omver zal werpen met degenen die erop rijden. De paarden zullen omkomen en de ruiters met hen. Ze zullen vallen door het zwaard van hun strijdmakkers. Op die dag, Godspraak van de Heer van de machten, zal ik u
Zerubabel, zoon van Sealtiel, mijn dienaar benomen, God sprak van de Heer, en ik zal u omdoen als mijn zegelring, want ik heb u uitverkoren, God sprak van de Heer van de machten.

Zacharia. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 17. In de achtste maand van het tweede jaar van Darius werd het woord van de Heer gericht tot de profeet Zacharia, de zoon van Berekja, de zoon van Ido. Het luidde als volgt. De Heer is zeer boos geweest op uw vaderen. Zeg hun, zo spreekt de Heer van de machten, keer terug tot mij, Godspraak van de Heer van de machten, dan keer ik terug tot u, zegt de Heer van de machten. Wees niet als uw vaderen, tot wie de vroegere profeten deze oproep gericht hebben. Zo spreekt de Heer van de machten, keer u af van uw slechte handel en wandel. Maar ze luisterden niet en bekommerden zich niet om mij, Godspraak van de Heer. Waar zijn ze, uw vaderen? En de profeten, leven die eeuwig? Maar mijn woorden en beslissingen, waarmee ik mijn dienaren de profeten belast had, hebben uw vaderen toch bereikt. En ze zijn tot inkeer gekomen. En ze moesten bekennen, wat de Heer van de machten besloten had om met ons te doen, gezien onze handel en wandel, dat heeft hij met ons gedaan. Op de 24e dag van de 11e maand, de maand Sebat, in het tweede jaar van Darius, werd het woord van de Heer gericht tot de profeet Zacharia, de zoon van Berekja, de zoon van Ido. Vannacht had ik een visioen. Ik zag een man rijdend op een rossig paard. Hij stond tussen de mirten in de diepte en achter hem waren rossige, helrode en witte paarden. Toen vroeg ik, wat betekent dit, mijn Heer? De engel die met me sprak, zei tegen mij, ik zal u laten zien wat dit betekent. En de man die tussen de mirten stond antwoordde, dit zijn degenen die de Heer heeft uitgezonden om de aarde te doorkruisen. Toen antwoordden ze de engel van de Heer die tussen de mirten stond en zeiden, we hebben de aarde doorkruist, heel de aarde verkeert in volkomen rust. Toen nam de engel van de Heer het woord en zei, Heer van de machten, hoe lang duurt het nog tot u zich ontfermt over Jeruzalem en de steden van Juda, waartegen u nu al 70 jaar lang vertoren bent? Toen richtte de Heer vriendelijke en troostrijke woorden tot de engel die met me sprak. En de engel zei tegen mij, u moet het volgende verkondigen. Zo spreekt de Heer van de machten. Ik ben vervuld van hevige jaloezie voor Jeruzalem en Sion. En ik ben zeer vertoornd op de volkeren die zo zelfverzekerd zijn geweest. Want ik was maar matig vertoornd, maar zij hebben geholpen het erger te maken. Daarom spreekt de Heer, ik keer naar Jeruzalem terug met mededogen. Daar zal mijn huis herbouwd worden, Godspraak van de Heer van de machten. Het meetlint wordt over Jeruzalem gespannen. Verkondig verder, zo spreekt de Heer van de machten, voortaan zullen mijn steden weer overlopen van goede dingen. En de Heer zal Sion weer troosten en hij zal Jeruzalem weer uitverkiezen.

0: strength even when you're forlorn. May you answer the door when Jesus comes knocking. May wisdom guide you when your mouth is talking. May discretion protect you and keep you pure. May you never stumble or fall for allure. May your heart remain humble to the very end. May uprightness and truth be what you defend. May the world not ensnare or change who you are. And may the light that's within you shine like the stars. May angels surround you, body, spirit, mind. May favor and peace be yours to find. May rejection and pain never reach you. May your spirit grow bold for what you're called to. As you rest in God's care, I will rest too, knowing that Jesus is watching over you. Amen.
1: I love you, Mommy.
2: Zacharia. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 17. Ik sloeg mijn ogen op en had een visioen. Ik zag vier hoorns. Ik vroeg de engel die met me sprak, wat hebben die te betekenen? Hij antwoordde me, dat zijn de hoorns waardoor Juda, Israël en Jeruzalem verspreid werden. Daarop liet de Heer mij vier smeden zien. Ik vroeg, wat komen die doen? Hij sprak, die hoorns hadden Juda zozeer verspreid dat niemand zijn hoofd meer ophief. Nu zijn deze smeden gekomen om de hoorns schrik aan te jagen, om die volkeren neer te slaan die tegen het land van Juda hun hoorns opstaken en het verspreiden. Ik sloeg mijn ogen op en had een visioen. Ik zag een man met een meetlint in de hand. Ik vroeg, waar gaat u heen? Hij antwoordde, ik ga Jeruzalem opmeten om te kijken hoe breed en hoe lang het zal worden. Toen verscheen weer de engel die met me sprak en een andere engel kwam hem tegemoet. Deze zei tegen hem, vlug, zeg die jongen daar dat Jeruzalem open moet blijven, niet ommuurd, vanwege de vele mensen en dieren die in de stad wonen. Ik zelf zal voor haar, Godspraak van de Heer, een muur van vuur rondom haar zijn en met mijn luister in haar midden zijn. Vooruit, u moet vluchten uit het land van het noorden, Godspraak van de Heer, want zoals de vier winden die over de hemel waaien, heb ik u uiteengedreven, Godspraak van de Heer. Vooruit, Sion, u moet redding zoeken, u die bij de dochter Babel verblijft. Want zo spreekt de Heer van de machten. Zijn heerlijkheid is mij verschenen, en hij heeft me gezonden. Zo spreekt hij over de volkeren die u hebben geplunderd. Weet wel, wie u raakt, raakt zijn oogappel. Want zie, ik strek mijn hand tegen hen uit, en ze zullen een prooi worden voor hun slaven. Zo zult u weten dat de Heer van de machten me gezonden heeft. Juich en verheug u, dochter Sion, want zie, ik kom en ik zal in uw midden wonen, Godspraak van de Heer. Op die dag zullen vele volkeren zich bij de Heer aansluiten. Ze zullen mijn volk zijn en ik zal in uw midden wonen. Dan zult u weten dat de Heer van de machten mij naar u gezonden heeft. De Heer zal Juda in bezit nemen, zijn erfdeel op de heilige grond, en hij kiest Jeruzalem weer uit. Zwijg voor de Heer, al wat leeft, want hij staat op en komt uit zijn heilige woning.

Zacharia. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 10. Daarop liet hij mij de hoge priester Jozua zien, die voor de engel van de Heer stond. Rechts van hem stond de Satan, gereed om hem aan te klagen. De Heer zei tegen de Satan: De Heer zal u terechtwijzen, Satan. De Heer die Jeruzalem heeft uitverkoren, zal u terechtwijzen. Deze Jozua is een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is. Jozua had namelijk vuile kleren aan terwijl hij voor de engel stond. De engel zei tegen degene die voor hem stonden: Trek hem die vuile kleren uit en doe hem feestkleren aan. En tegen Jozua zei hij: Zie, ik neem uw ongerechtigheid van u weg. Hij beval verder dat ze hem een schone tulband op het hoofd moesten zetten. Toen zette ze hem de schone tulband op het hoofd en kleedde hem, terwijl de engel van de Heer erbij stond. Daarna deed de engel van de Heer aan Jozua de volgende plechtige toezegging: Zo spreekt de Heer van de machten: Als u mijn wegen gaat en volbrengt wat ik u geboden heb, zult u zowel mijn huis besturen als mijn voorhoven bewaken, en ik zal u toegang geven tot de kring van degenen die hier staan. Luister, hoge priester Jozua. U en uw ambtgenoten die voor u zitten, mannen van het teken zijn ze. Ik zal mijn dienaar de telg laten komen. Zie, in de steen die ik voor Jozua leg, 7 ogen staan erop, zal ik een passende inscriptie graveren. Godspraak van de Heer van de Machten. Op 1 dag vaag ik de ongerechtigheid van dit land weg. Op die dag, Godspraak van de Heer van de Machten, zult u elkaar uitnodigen onder de wijnstok en onder de vijgenboom.

Zacharia. Hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 14. De engel die met mij sprak kwam terug en wekte me, zoals men een man uit zijn slaap wekt. Hij vroeg me, wat ziet u? En ik antwoordde, een visioen. Ik zie een luchter, geheel van goud, met bovenaan een oliereservoir. Er zitten 7 lampen op, en zoals er 7 lampen zijn, zo zijn er ook 7 toevoerbuisjes, 1 voor iedere lamp van de luchter. Ook 2 olijfbomen maken er deel van uit, 1 aan de rechterkant en 1 aan de linkerkant van het oliereservoir. Ik vroeg aan de engel die met me sprak, wat betekent dat, heer? De engel die met me sprak antwoordde, weet u niet wat dat betekent? Ik zei, nee, heer. Hij zei me, het woord van de heer tot Zerubabel luidt als volgt. Het gebeurt niet door kracht of geweld, maar door mijn geest, zegt de heer van de machten. Wie u ook bent, grote berg, als Zerubabel verschijnt, wordt u een vlakte. Hij zal de sluitsteen aandragen onder uitbundig geroep, prachtig, prachtig. Het woord van de heer kwam tot mij, het luidde. Zerubabels handen hebben de fundamenten van deze tempel gelegd. Zijn handen zullen hem ook voltooien. Dan zult u erkennen dat de Heer van de Machten mij naar u gezonden heeft. Want wie de dag van het kleine begin gering hebben geschat, zullen zich verheugen als ze de middensteen zien in de hand van Zerubabel. Deze 7 zijn de ogen van de Heer die over de gehele aarde rondgaan. Ik vroeg hem verder, wat betekenen de 2 olijfbomen aan de rechterkant en de linkerkant van de luchter? Ik vroeg hem ook nog, wat betekenen die 2 scheuten aan de olijfbomen die langs 2 gouden gootjes de olie naar buiten laten lopen? Hij antwoordde me, weet u niet wat dat betekent? Ik zei, nee, heer. Hij zei, dat zijn de 2 met olie gezalfden die voor de Heer van de gehele aarde mogen staan.

Zacharia. Hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 11. Weer sloeg ik mijn ogen op en had ik een visioen. Ik zag een boekrol zweven. Hij vroeg me, wat ziet u? Ik antwoordde, ik zie een boekrol die zweeft. Ze is 20 el lang en 10 el breed. Hij zei tegen me, dat is de vloek die over het hele land rondwaart. Volgens die vloek blijft geen dief ongestraft. Volgens die vloek blijft geen leugenaar ongestraft. Ik heb hem losgelaten, God sprak van de Heer van de Machten. Hij zal het huis van de dief binnengaan en het huis van de man die bij mijn naam een valse eed zweert. Hij zal in dat huis overnachten en het vernielen, de balken zowel als de stenen. Toen verscheen mij de engel die met me sprak en hij zei tegen me, sla uw ogen op en zie wat daar tevoorschijn komt. Ik vroeg, wat is dat? Hij antwoordde, wat daar tevoorschijn komt is een efa. Hij ging verder, dat is de ongerechtigheid die zij in het gehele land bedrijven. Toen zag ik dat het loden deksel werd opgelicht en dat er een vrouw in de efa zat. Daarop zei hij, dat is de verdorvenheid. Hij duwde haar weer in de efa terug en liet het zware lood op de opening terugvallen. Ik sloeg mijn ogen op en ik zag twee vrouwen tevoorschijn komen met de wind in de vleugels. Hun vleugels leken op die van een ooievaar. Ze namen de efa mee omhoog, tussen aarde en hemel. Ik vroeg de engel die met me sprak, waar brengen ze de efa heen? Hij antwoordde, ze gaan een huis voor haar bouwen in Sinear. Als dat klaar is, zullen ze haar daar op haar voetstuk zetten.

Zacharia. Hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 15. Weer sloeg ik mijn ogen op en ik had een visioen. Ik zag vier wagens die tussen de twee bergen uitkwamen en die bergen waren bergen van koper. Voor de eerste wagen stonden rode paarden, voor de tweede wagen zwarte, voor de derde wagen witte, voor de vierde wagen gevlekte paarden, sterke paarden. Ik nam het woord en vroeg de engel die met me sprak: "Wat betekent dit, Heer?" De engel antwoordde me: "Dit zijn de vier winden van de hemel die vertrekken vanuit de plaats waar ze staan bij de Heer van de gehele aarde. De zwarte paarden gaan met hun wagen naar het noordland, de witte gaan naar het westland, de gevlekte naar het zuidland." Toen de sterke paarden zich in beweging zetten, hunkerend om te vertrekken en de aarde te doorkruisen, zei hij: "Ga en doorkruis de aarde." En ze doorkruisten de aarde. Toen schreeuwde hij naar mij: "Zie, die naar het noordland vertrekken, brengen mijn toorn tegen het noordland tot bedaren." Het woord van de Heer werd tot mij gericht: "Neem de gaven aan uit de handen van de ballingen, van Geldai, Tobia en Jedaya. Nog vandaag moet u naar het huis van Josia gaan, de zoon van Sefania, bij wie zij na hun komst uit Babel hun intrek hebben genomen. Daar moet u zilver en goud in ontvangst nemen. U moet er een kroon van laten maken en die de hoge priester Jozua, de zoon van Josadak, op het hoofd zetten. Zeg dan tegen hem, zo spreekt de Heer van de machten: daar is de man die de Telg heet. Hij schiet omhoog waar hij is en hij bouwt de tempel van de Heer. Hij bouwt niet alleen de tempel van de Heer, maar hij zal ook met luister bekleed worden en als heerser op zijn troon zetelen. Ook een priester zal op zijn troon zetelen en er zal vrede zijn tussen die twee. Wat de kroon betreft, hij zal ter ere van Geldai, Tobia, Jedaya en de welwillende zoon van Sefania als aandenken in de tempel van de Heer blijven. Mensen uit verre landen zullen komen en meebouwen aan de tempel van de Heer. En u zult weten dat de Heer van de machten mij naar u gezonden heeft. Dit zal geschieden wanneer u nauwlettend luistert naar de stem van de Heer uw God."